0: ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt-het-vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qesem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

prachtig, mooi, 1974, muziek van de Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies. Mooi pokoe, we waren ver weg, even terug in de tijd. Mooi man. Ja, Norman, kies eens er even.

0: hebben we een speciaal programma. Gekookte kip. Het is een samenwerkingsverband tussen Mart, Imagine IC, Aira Kip en Mart. Ja, heb ik al gezegd. Het gaat over eten. In het kader gebracht van Cathy Woerslavenmeij en alles erop en eraan. Mooi, dan gaat u luisteren straks tussen 3 en 4. Maar nu gaan we participeren, improviseren. Luisteren naar de zaken die zich voordoen nu op dit moment in de wereld. Gaan we bespreekbaar maken. Lucas heeft zijn agrotap of minangayu. Vandaag was ik in een toko. Ik had zin in zuurgoed, hè. Vruchten, fruit uit Suriname. Dat ding. Verpakken mooi tegenwoordig. Dan heb je birambi, pommes de cister, samoro, manja. Lekker, tussendoor, gewoon, swa-swa. Eventjes. Soms zet je het gewoon naast je eten, gewoon in plaats van komkommer. Damigo, wat heb ik nog meer gekocht? Kris, roti, de plaat. Dat moet je ervoor experimenteren. Look hoeveel ik kan met roti. Miserefi. en nog een paar andere kleine zaken, peperé, gewoon die miserevi. Ja, groenten. Ik moet meer groenten eten, want meestal wij Surinamers, sommi kweki tuara, wapchim pismeti, tjunso groenten, dan gaan bloemvoer aan lezen. Foute boel. Meer groenten moeten we leren eten, maar natuurlijk groenten dieren en terugkomend op groenten. In Naremi knapu, meer om mevrouw even teri over sopropo. Een vrouw tak aan winkelier, dus die mevrouw van die toko hier in Gein, die heeft gezegd, je gaat het nergens vinden. Ik hoorde dat, ik zeg maar hoezo? Hij dacht nee, sopropo, no, dat vind ik nou. Nergens lastig te vinden. De Japanse soort vromoang importeer ergens Kong of de Praninja, weten we niet. Maar die echte uit Suriname geïmporteerd mag niet volgens mij voorlopig. Of misschien heeft Suriname niet genoeg om te exporteren. Wil ik niet geloven. Maar kan er een praan genoeg of een oost go verloren. Maar het mag niet. Want ik nee. Want de discussie begint na toko. Nee, het is vanwege drugs. Denk douane, wani, imus. Ik kan tjaren komen. Nee, dus jij als passagier mag het meenemen. Maar het moet al gesneden zijn, geschild. En al die pitjes en zo moeten uit die sopropo. Kotkoti in Osaka of wat dan ook, of in een doorzichtig iets, dan kan je ermee naar binnen. Maar importeren zelf uit het buitenland, voorlopig niet. En dan een Nomeer Asandi, ze pleiten al een tijdje met Surinaamse groenten. Misschien hebben ze iemand betrapt, of een toko of wie dan ook, betrapt op drugsmokkel via iets. Trouwens, laatst hadden ze bij een biggie lood van een bolle Jan of Navanning. En ik kies voor het eerst in de geschiedenis om in drugs aan boord van een schip. Maar goed, we komen terug op Suriname. En dan mag het niet. Dus kan de one toko of two, drie toko, porenji de rest, hoe de seramang, sang, wanyan sopropo. En het is voedzaam, wordt gezegd. Helpt voor vele dingen. Misschien is dat het. Kan je nou daarom aan de venue een run in een tap? Ik weet het niet hoor. Maar jou na onze zang. Quentin zijn aan groen toe. Je ne look après, je look no more if you have one bepaalde satisfaction. Satisfaction. Nyami, sopropo. Je kan het nergens vinden. Anders zeggen, kies zo mooi. Dan onszelf kan praten. Want sopropo, ik groei jou ook zo. Ik heb het zien, zo op je balkon. On bidje emmeren. Maar kijk, grootse op balkon en gewoon loopt toe met buurman of buurvrouw. Daar heb je ook zo'n propos. Ik weet niet. Binnen de, ben je aan het praten, man. Maar dat hoor je ook op het veld. We moeten leren om zelf onze dingen te doen. Maar ik vind dat dit werk is voor minister van Buitenlandse Zaken, ja, Suriname, meneer Bouva, of de ambassadeur, wie dan ook. Voor contagatorie dat het samen staat aan de grond toe. Want wij hier, sommigen onder ons, lijden eronder, ja. We kunnen niet meer eten wat we gewend zijn te eten, want er zijn restricties, beperkingen. De alibi, aan de schuitsomoro. De vierde tak, dit is nog de fini, dat nog de fini, dat ook toen niet. Dat mag ook niet meer geïmporteerd worden. Wat is dat nou? Levensvreugde aan de boom. Want ik weet dat ze vaak in andere producten hier in Nederland, in banana, groentewinkels, importeurs van groenten, de meten gaan alles aan dat toe. Maar restrictie, nog even zo. Want stel je voor dat in Nederland geen bananen meer te krijgen zijn vanwege beperkingen. Douane takuno al bakbajamore na kondre. Nee. Dan heb je een run. Alle de winkelen, de supermarkten, like Aldi, Dissidati, Trouwamoro, Jumbo, Albert, Nanga, Dirk. Die gaan in opstand komen, want klandici. En die mensen gaan gek worden, want Nederlanders, mami, Nanga, you. Ook toelabu, bananen. Banana. Dus stel je voor dat ik kon een actie dat nee, voorlopig nog aan in jou, want mensen gebruiken het. We hebben iemand betrapt die heeft geprobeerd het te importeren via bananen. Stoppen. Dan. Maar omdat Suriname, en dat is het weer, luisteraars, klein, weinig mensen, nette mensen ook, houden niet van protesteren, gaan niet de straat op, de neem ik ibari, de njama, apina, kootak en zo. Na pijn, na verdriet, de verwerking onder elkaar, op haar radio, en belko, ja, mi na man vena, zo brabo, ja. Dat is wang, maar dat dan, nak pasigo, nak wie dan ook, soort instanties ja in Holland, in groot verband, in groepsverband. Alles mij wacht is om te doen, alle normen moest doen, met markt doen. Ja, ik ben begonnen. Met een kipje rust in de DDC eventjes. Ontspannen, maar dat zo. Laksheid, hier en daar, pleinoyeren. Hoe net doen mee, nou maar een pompo. Onder elkaar, we pompo wel. Maar guador zie ik een pompo, hoe net de. Vrede. Nou, we nou go, make the trauma go. Dus de vraag is, wat is het waar? Zegt u van, ja, kies zo mooi, nonsens, laat maar zo. Liep ding. Want ik vind dat de boeren in Suriname ook iets mogen verdienen, hè. Want de vies donna, of zo, propos dat we in Serna en Nakdagu dat we, alles mee praten, zomaar en jamming, zo. Hè? Terwijl dat ding goed is voor export en naar kwaliteit, vooral dat, hè. Surinaamse kwaliteit, van wie gaat boden, maar gronvo uno, aling, a watra. Maak die producten zodanig lekker dat de trouwen het door uno. En ook, ja, dat moet ik ook erbij vermelden, want laatst zijn wij als media ook uitgenodigd voor contact met een ambassadeur. Hij wil contact houden met een bevolking, een groep, een samenleving. De one de moro, actueel. In het geval voor diaspora verhaal. Dus ze willen weten wat er speelt binnen de samenleving en kunnen kijken waar ze gaatjes kunnen dichten. Komoren naar Wang, prima zaak, Ugo, Mibedape. Nog een paar andere organisaties. Dat was een goede bijeenkomst. En ze vragen van hey, meer aandacht, want in het verleden is het ja, misgegaan, verwaarloosd. Hoe neer next, hoe ambassade next, hoe neer Radio Libya, hoe neer kies informatie, hoe zij zijn ze nou, wat zijn de mooie, maar misschien minder mooie zaken die zich voordoen. A telefoon rinkel, maar minogi toestemmen, ete minogi actie, nou was maar voor bel, ete. Dus ik vraag me af of dit voorbarigheid is. Une Leri, une Gwenti, een collega Jantje de Eerste in de uitzending. Even rust. Mik me mijn verhaal af. Leid me niet af, want nu vraag ik me af, maar Sami tak verkeerd dan? Heb ik iets verkeerd gezegd zodanig met haar telefoon en rinkel zo? Kijk, we houden van bellers hier hoor. Ja, dat is waar. Nou, een trademark voor Mart. Maar, volgens afspraak. Maar zo Gwenti. Weet ik dat, oké. De lijnen zijn vrij, je kunt nu bellen, maar bij je fit kon, dat doet een lobby. En dan mooi. Dus even rust, neerleggen netjes, dan later we kiezen occasie voor bel kon, sumawani, sumanowani, zien we wel. Maar ik ben eventjes afgeleid, maar dat mag niet, want ik ben ervaren genoeg. voor de poer met dat mee. Punt. En ik had ook gezegd van wat moeten we doen. Oorzaak en gevolg. Dat is ons maar. Kan je denk je zien, ja, zo propos drugs. Dat direct gewoon import stop. Vraag ik me af of dat kan. Wat is er aan de hand? Het fijne ervan. Dus we moeten gaan onderzoeken. Hè? Dus kom ik op Belno nou aan toe. Instanties waaronder ambassade, buitenlandse zaken. Afdeling, misschien iemand van LVV, groentetori, fruit, Luku, Suriname, nou hier, zelf gaan planten, wordt ook gezegd. Misschien moeten we hier massaal kasten huren. Surinamers heb ik het over, hè. Hoe ik Sernamang, Goyuru Kasi. Het gebeurt al ergens in Almere, maar meer kwaliteit is nog niet zo wat het wezen moet. Minosabi. Maar u weet er meer van. Kan die vindt dat ik doe. Ja, morgen, sweet morgen, dus. Nou, ik mag ook inkomen. Even u hebt informatie dat doen. Dus, werk aan de winkel. Nog iets, volgens mij dus alleen. Mart en AI. Dat is een vraagstuk. Langzaam maar zeker, we verdiepen in die ook toe, media. En luku de mogelijkheden, AI, SAI, EDU. Ik kan schrijven een bericht, dan met AI lezen en Jimmy computer lezen en terug. Natuurlijk, je moet rekenen, want dan lees alles aan zo boom. Maar je kan AI ook vragen om een bericht voor je te typen, hoor. En klaar en je, een computer. Luisteraars. Wat dan Saru schreef je aan meer, want toen is mij klaag ik bad. Ja, nee, hier een AI-bericht naar Mart. Zijn dat dat hij met een man verstamming, een taalgebruik, hé. Mijn minder sabo voor zijn ego. Dat is waar. Kan. Want volgens mij AI nee hoor rekenen naar je opleiding. Dat is weer iets anders. Denk ik hoor. AI het ook hier even nog aanscoren naar jouw zaak. Nee, lees van bericht. Ja, ik denk ook in een woordenboek. Zo aan tak dat die. Maar ik ben aan jou. Dan mis je niet dat je go spijbel. Hup, nee. In dat versta je nou aan. Zo mij versta je versta wel. Dat is AI. Een techniek. En lang wel diep zo aan voor nu. Ten wette meer is. Maar ik had een schrijf analfabeet. Mijn sabro kan aan computer. Maar hier ben. Dan wanneer. Leri gomoro fara, lip miso, nibunso, maar soms. Ja, we go fal tras maar lastig. En zo lees je pino de ara. Noodgeval, laatst, moest ik een formulier invullen ook. Via digitaal moest ik het doen, e-herkenning, via KPN, bedrijven, belastingdienst. Ze vragen dat van e-erkenning. Heeft u al een e-erkenning, meneer? Lantija, ook de Zuidoost, wanneer ze je moeten betalen, de actie, alles wat zijn e-erkenning. De fassie, dat is een computer. KPN minamango moro fara mitakso tangaja minago askoro disi minama frustang wat ik nu moet doen klem helemaal klem moest de maand en mij wang mitakso suma yo bel disi uru voel sa probleem disi nobody da voel je al tak teno sapon sani ma je pino de in die omgeving niko kan dit dan ati bro de kira je computer we Atamara amigo moro fara assistentie KPN. En zei, ja, onze lijn, we kunnen uw computer voor u overnemen, hoor, meneer Van Gorm. Wat is uw code? Ik dacht, oh. Maar dan gaat u in mijn computer kijken wat ik allemaal doe. Nou, nee, we kunnen het, u moet mij toestemming geven en ik doe alleen maar dat. Toch, je apwapting, fredde, tak. Zij neemt ik mijn computer over. Zo gaat het ook. Wilt u geholpen worden, ja of nee? Klaar. Ja, wie heeft het? Oké, komt u maar. Maar ik let op u hoor. Kijk, ja, daar moet u niet gaan. Dat is mijn geheim, dat is mijn privé. Maar mijn vrouw bij de Tina computer. Ik tik, tik, tik, pip, pip. Ja, hier moet u zijn. Ja, pip, pip, ja. Oké, geregeld. Dus. Soms denk je, sabi ik bij leren, volleert. Maar je kan ook verrast worden, want de techniek gaat maar door. AI, het begin play een rol ook toen aan Mart. De missie een bericht. Vooral de maand en solliciteer, leegtes in de programmering. Nou, maar nog deed, nou, als maar nog man, nou, trouwens, ik nee, liep niet met mijn schrip, godoor, om je nog maar opo. Dan kan ik zeggen, oké, dan ga ik mijn computer klaar. En het gebeurt al hoor, op high-level radiostations en zo. Dus ik denk, als je een studio is, niet waar. Computer is ik hier heb. Voorgeprogrammeerd. Veel AI wordt ingezet. En net wat ik zei, had je het gevoel, zou wel lof voor nu AI. Zo is mijn schrijf AI. Ik zang, de man is ook rekenen aan mij. Zang, de man is dat mijn gas, mijn deur volledig. Zomaar de man is aan mijn kast aan jou. Dus je begint kiezen die broodje, dus man van. Godoro in de techniek naar de ontwikkeling. Maar je moet hier en daar in afgaan naar Alassani. Dat is ook zo hoor. Want, maar zolang je man, je kan, zolang je man kan voor de onafhankelijk vertrouwen moet u zelf ontwikkelen, man. Leri. En daarom we gebruiken aan radio ook voor leri. Oh, zo lees we gewoon abaka, goluku terug. Hè? Wat is er in het verleden gebeurd? Samsa voor simigram, madi simigram, padati. Maar we moeten afwezen toe. We moeten vooruit gaan naar de technologie. Zij komen toen nu auto. Zelfrijdende auto's. Want ik zie Surinamers ook in Tesla's rondrijden aan de straat van Guyana. Ik ben mee aan de techniek. Dus, want toe dan, allemaal, je ziet je beweging. En je hebt ook jongetjes, vrouwtjes, dames, heren, die aardig zich hebben verdiept in de technologie. Die dat doet dat ik mijn oor ook bij, na 60 jaar, mijn abi, in Afgaskoro, moro, liep me zo. In een maatschappij, samen met ULDB, een grote taboe is vooral ja, Europa. Ik weet. Zo'n sani, ik was zodanig snel dat tragroepen, heren net op het nieuws, asielzoekers vinden snel een baan. Heel snel. Dan ga je zeggen, maar hoe dan? Hoe zo dan? Oké, ze gaan ook in de horeca en zo, maar zo of de asielzoekers zijn hoog opgeleid. Hè? Ze zijn inzetbaar op allerlei niveaus. Zo of dan, allemaal. Want toen vervoeren we aan daarmee, die vervoeren we ook toe. Maar ze doen hun best. En de Fin, Rocco, de pas de aan, de Gwemi in de stroom en leren taal snel. Dat de Fin Betty. De Fin Rocco, de kosten voor. Zo is mijn naam, jullie hebben het invoeren, ja. Zo is dat. Maar goed, AI, Sami verstaan, moeten we uitzoeken. Is inzetbaar ook bij Mart. Om hoor rekenen dat ik kan, dat ik ook in de capaciteit ook toe. Omdat we een gebrek de te maanden vanochtend was collega Glenn Kortrijk verhinderd. Vervanging, no way. En dat nou dan, gelukkig had ik iets op de plank. Bij bijeenkomst hoe Jules Weidenbos, Albert Weidenbos laatst zaterdag in No Limit georganiseerd. Mooie bijeenkomst. Niet een keer volledig uitzenden. Zoemanwa Arke, Arke, Zoemanwa Ninamang. Zoemanwa Idraista, Stegwanwa Trastation, Radio 1 of Radio 2. Of andere in Rotterdam, Den Haag. Dan doet u dat. Maar Travas no bede. En zo zie je dat je altijd standby moet zijn voor vervanging. Goed, Norman heeft genoeg gesproken. Nicky T. Koweri. De lijnen zijn nu vrij voor degenen die ook ons willen voorzien van informatie, op willen ingaan op iets dat ze hebben gehoord. Dat mag. Je mag ook corrigeren waar nodig. Maar komt u maar in met uw eigen verhaal daarvan, man. Maar als je nou op je eigen verhaal, je wil gooien, tap, je hebt een vraagteken. We zijn op school, we zijn in de klas beland op de donderdag. Mooie donderdag trouwens. Weer mooi, ziet er goed uit. Ik groet u, wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Ik ben Jora.
0: Dag meneer Jora, Jora, u klinkt ver. Klopt dat?
1: Ik ga mijn radio zachter zetten.
0: Ja, ik probeer het. Maar goed, je bent wel te verstaan hoor. Ga maar door.
1: Ja, nee, ik wil even over de Super Bowl waar je aan het begin van je uitzending over had, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: En daar refereerde je aan verschillende zaken, doop en dergelijke. Het heeft te maken met fito, met een mooi Nederlands woord, fytosanitaire eisen waaraan je export moet voldoen, hè? Heeft te maken met plantenziektes die ze hier willen voorkomen. Daarom de man heeft voor de serie uit de Super Bowl, toch, de Imachare komt. Maar ook vaak is dit, want bericht bij de tap van nieuws om je dat even lezen. En Kousenband import is nu gestopt. Oh. Want die mannen hebben heel veel onkruidverdergingsmiddelen in die Kousenband gevonden. Toch? Boven de toegestaande norm die hier wordt gesteld, EG en Nederland. Toch? Dus en, daar heeft het mee te maken. Die mannen checken het, je moet aan bepaalde eisen voldoen. Je mag niet te veel onkruidverdergingsmiddelen. En in Suriname wordt het ongebreideld onkruidverdergingsmiddelen gebruikt. Hoe denkt dat we niet boem, maar Amalaitani.
0: Oh.
1: Je moet goed eten en je kan ook groenten van hier eten. Vooral deze tijd, als je trangen, allemaal moeilijk, dan moet je goed kijken van wat kan ik eten om me gezond te houden. En dan zijn er verschillende soorten groentes die je ook hier. Ook hier gebruiken ze veel herbiciden hoor. Minister van Landbouw wil dat ook niet terugdringen in de tuinbouw. Maar dat is een gegeven, dus het heeft met fytosanitaire eisen te maken. Ja, plantenziektes en dergelijke. Met Amadiso, met import en moeilijk. Famitegi is er. Akkousenbanto die bij de nieuws. Alle akkousenbanto import in Suriname is per direct stopgezet. Want de man vindt voer onkruidverdergingsmiddelen in Akkousenbanto. En wat trappen? Je had het over vanmorgen kon Glenn niet. Je moet gewoon wat doen. Je bent een geweldige radioman hoor. Je programma's zijn mooi. Ja, maar ik zie dat je veel tijden hebt. Dat je, ja, doordat je misschien geen invulling aan kan geven, dat je dan oude programma's weer brengt. Vaak hoor ik dan ook nog overlijdensberichten die afgeweest zijn erin. Dus, ja, ja, ja. Oké, okay, maar never mind. Ik vraag me af van, hey, hoe is het man? Waarom zouden we niet kunnen bepraten, bekijken van waarom zou je niet samen kunnen gaan met Radio Tamara? Ik samen weer veel in daar. Maar je vult er maar in, weer veel die voor in, toch? Dan zou het goed kunnen lopen. Maar dat kan niet één keer, papa. Matani en Lobby.
0: Mooi, denk je. Gratangi, jouw bijdrage verder van belang, hè? Want toen we denken zo in naar recht in dat die, maar je tjaar in kont op scherp, je potent op scherp. Fytosanitaire
1: eisen.
0: Oké, dan weten we dat.
1: Abo mama.
0: Gratangi. En je aanneem voor jou na?
1: Lobby man.
0: Aanneem na?
1: Jora, Jora.
0: Jora, Jora, Jora. Dankjewel, Jora.
1: Oké, man.
0: Tamboom. Oké, dag. Goed. Jona heeft gesproken en heeft ons aardig ingelicht. Wie bent u? Welkom.
2: Het Anne.
0: Dag aan mevrouw Anne.
2: Goedemiddag.
0: Norman.
2: Ja. Nou ja, die Surinaamse groenten, die zitten, heb ik wel gelezen, dat ze veel pesticiden ook hebben. Hè? Vooral bladgroenten moeten we eigenlijk biologisch kopen. Hè? Bladgroenten en bessen. De aardbeien, die van Albert Heijn zit ook vol pesticiden. Fruit van Albert Heijn. Dus ik moet dat liever biologisch kopen. Dat soort dingen. De bosbessen, al die bladgroenten moet je zeker biologisch kopen. En het is even goedkoper soms zelf dan die paksoi. Kost soms is het 400 zoveel gram, 450 gram voor 2,50 of zo. Bij de Ecoplaza of een andere biologische winkel, Biologic. Ja. Soms weegt het 800 gram. Is het in de aanbieding zelf? Hoe weet ik, minder dan 2,50 geloof ik. Of 2,80. Dus ik bedoel, de mensen moeten gewoon de klop omzetten. Ja, ze zijn zo gewend als er aan groen toe, alsof het beter is. Ja. Maar ja, ik kan het. Er zijn anderen die er niet in geloven. Want ze denken, sommige dingen zijn niet nodig, zoals avocado kan je gewoon kopen. Dat soort dingen kan je gewoon eten. Maar die schil van de appel heeft heel veel dingen, gezondheidsvoordingen. Die heeft het vitamine, hè, pectine of hoe dat ding heet. Het is heel belangrijk voor je gezondheid. Nou, die appel die koop ik liever biologisch, want ik eet ook die schil namelijk, snapt u? Dus ik eet die hele appel op. Ja. Dus, en ik lees hier van een scientist, 30 april. Het kan echt plastic afval omtoveren in schone brandstof. Met behulp van zonlicht. Nou, misschien een markt voor Suriname-industrie. Om daarmee aan de slag te gaan. Het is een Australische wetenschappersland. Twee vliegen in één klap. Ze hebben een techniek ontwikkeld die de groeiende plasticvervuiling aanpakt en tegelijk duurzame energie opwekt. En dat allemaal met behulp van zonlicht. Het principe is simpel. Afgedankt plastic kan worden omgezet in waterstof, in gas, een industrieel geproduceerd gasmengsel dat voornamelijk bestaat uit waterstof en koolmonoxide. En andere waardevolle chemische stoffen. Ja, dus afval als grondstof. Wereldwijd produceren we jaarlijks meer dan 460 miljoen ton plastic.
0: Prima. Anne, ik moet naar de andere, ja, want gelet op de tijd. Maar dank u wel voor uw bijdrage, sowieso.
2: Alsjeblieft.
0: Dag. Wie daar? Bedankt voor uw geduld. Wie bent u?
3: Goedemiddag, Norman.
0: Dag, meneer Petjeno.
3: Hi, Patrick Petjeno.
0: Welkom.
3: Maar je had ook die groenten, hè. Toevallig, maar deze staat op Google Map. Hè. Zelfs rode peper, pauze maand, afgekeurd door export door EU. Dat is toch te gek voor woorden?
0: Nou, het heeft de oorzaak toch? Te veel pesticiden.
3: Ja, het staat ook bij. Het heeft te maken met even kijken, hoe moeilijk wordt daar zo erg. Overschrijding van de pesticidenstudent. Dit is geen incident. Het is duidelijk een signaal dat de voedselveiligheidssysteem niet functioneert zoals het hoort.
0: Hmm.
3: Maar ja, ik kan het hele ding voor je voor gaan lezen. Maar het komt wel van de CAP Assemblée, orde gesteld door het CAP Assemblée-lid Sharon Dijksteel.
0: Hmm.
3: Zijn deze exports geïdentificeerd? Het staat op Google Maps, maar in ieder geval, het wordt moeilijk nu Suriname groen te kopen.
0: Zo.
3: Hey, rode peper, jongen, moeilijk. Wie is die peper?
0: Ja, ik heb een peperboon, ja, toe, hè, gromeer.
3: Ja, maar dat trapt je toch. Suriname, Assong, hè. Assong is belangrijk, hè.
0: Oké.
3: Okay. Ja, toch.
0: Ja, Assong belangrijk, ja.
3: Ja, die som is heel belangrijk. Hé, doe ik weet op dat balkon, ja, zeg maar. Nou, die ligt een peper in Suriname.
0: Nee.
3: Ja. Maar ja, maar dat wil ik even met je delen.
0: Ah, dankjewel hoor.
3: Ja, Patrick.
0: Dag. Dag. Ja, om 3 uur hebben we even een pauze. Een ander programma en nadien kom ik terug. Maar wie bent u? Welkom. Radio Di Stranga, meneer Echo Ete, Fatra Beller. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Het duurt mij te lang. U heeft echo, een lijn, vertraging op de lijn. Bent u er wel?
4: Zeker weten.
0: Wie bent u? Ja, u bent er nu. Welkom.
4: Goedemiddag, meneer Van der Gom. Hoe gaat het met u?
0: Met mij gaat het uitstekend. Dit is mevrouw Dorothy. Familie maakt het ook goed.
4: Oh, gelukkig, gelukkig. Goed zo. Maar hier nog. Atori zal het ook draaien over een importproduct voor Sranananga den Groente. Het klopt wel hoor. Maar meneer, bent dat... eerste meneer Sambitaki. Ik sta achter hem. Hij heeft groot gelijk hoor. Heel veel pesticiden gebruiken ze ook in Suriname. Maar hier ook hoor. Wordt ook gewaarschuwd. Vooral die natuurwinkels hier. De biologische winkels. Suriname. Wat is mijn gebaar zo propo? Mijn onkara woning. Mika ose mijn kota zo propo. A zo propo. Miskreek is iets aan die na zo propo. Ik heb het meteen weggegooid. Ik heb het niet klaargemaakt hoor. He? En trouwens is hij ook toen ik naar een natuurwinkel mee bij fruit. Miskreek is zoals de ina fruit. Veel pesticiden wordt gebruikt. Heel veel rottigheid. Maar meneer begrijpt zij onusanaans, maar walofuno? Nee, ja, de Hollandse groenten. Lekker broccoli, dan een witlof. Het is best wel lekker en gezond hoor. Die mogen we ook eten. Maar onusanaans is zo propos. Antroa, gevulde antroa, die zangen dat die. Die andere groenten zijn ook goed, meneer Norman.
0: Want tofu uno, inderdaad. En je aantrekt groenten.
4: Ja, dat zijn alle groenten, alle soort zee, Egypte, alle soort zee. Die kunnen we niet van dat die mee bijden gewoon, maar mee controleren wel, hè.
0: Mooi.
4: En vooral die vleestomaten ook. Goed controleren.
0: Goed zo. Dank je wel, Dorothy. Dag. Dag. U bent de laatste voorlopig. Hoe heeft u een minuut, anderhalf? Gaat het lukken?
5: Jawel.
0: Oké.
5: Goeiedag, meneer Norman.
0: Goeiedag.
5: Ik heb wel geluisterd naar u laatst over je soeprapport, toch? Maar dat speelt al sinds 2016, hoor. Nederland had het al toen verboden. En ze hebben Suriname toen geld gegeven om een instituut op te richten. Om onderzoek te doen naar de gif die in de groente zitten. En Suriname had het geld toen aangenomen. Maar de dag dat die instituut zou worden opgeleverd, werd het in brand gestoken. Dus dat vandaar, niemand weet wie het gedaan heeft. Maar het is niet iets waar recent, want Nederland had toen een meting gedaan dat bepaalde groentes van Suriname voor insecticide taken, waardoor de volksgezondheid op het spel stond. Dit is niet iets dat recent zeg maar, is ontstaan, dat schaarste is onderzoekproport. Het was met meerdere groenten hoor, want Nederland had het toen echt expliciet hebben gezegd, oké, we gaan het niet volledig verbieden, we laten het in handen van Suriname. Dat zij dan die onderzoeken doen. Ze hebben het geld gegeven voor het instituut. Dan hoefde de Suriname alleen maar data aan te leveren. Van joh, we hebben die onderzoeken gedaan. Dit is gifvrij, begrijpt u? Dus het is niet iets waar recent.
0: Oké. Goed. Dank u wel voor je inzage. Wij bijdragen ook hoor. Dag.
5: Alsjeblieft.
0: Ja, luisteraars, we gaan naar het nieuws. Tot later.

Oké, dames en heren, welkom. Mijn naam is Norman van Gom en ik ben hier tot 5 uur. Maar tussen 4 en 5. Ik zeg het verkeerd, tussen 3 en 4.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de Straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Maart.
3: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintiks, zij wan Sintiks. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mij zit kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Nou, tussendoor heeft u geluisterd naar het programma in samenwerking met Ira Kip van Kip Republic. Het is een serieprogramma over koken. Onze culinaire vaardigheden. Dingen die we tot ons eigen hebben gemaakt. Meer duidelijk. We hebben ook toe die Jamaicaanse kok. Had het over eten zoals cornet beef. Vader Mekin Controon Densani heeft het ook over gehad over een vissoort met tomatensaus. Een visie dat hij naar makreel. En zo hebben wij, Surinamers ook, onze eigen smaak gegeven aan sommige gerechten. Gerechten Mekin Controon, een soort delicatessen. Ja, zijn. Ze zijn zeker kunstig en kunstzinnig bezig, ja. Ik word gebeld, maar op dit moment kan ik zeker niet opnemen. Dus dat wordt lastig. Deze moet ik straks terugbellen. Hanoluk Nono. Ik zit midden in die uitzending. Dus dat wordt lastig. Maar tot straks. Dat is een bekende. Heel goed, ze zijn altijd actief. Ze is actief. Maar dadelijk moet ik proberen bellen tussendoor. Oké. Wat er is samenwerking, ja. Die meneer heeft het gehad over samenwerking met sommige omroeporganisaties. Dat is mogelijk. We zijn er mee bezig, ook toe erg. Sterker nog, we slaan onze vleugels uit. Even jarkieboem. Je hier aan toe. Spotjes qua voor bedrijven in Suriname. Die hier adverteren en daar hopen op vakantiegangers en meer bekendheid voor hun producten. Sterker nog, of ze dat kunnen exporteren hier naartoe. Soms, een uitvaartorganisatie heeft u ook gehoord. Nee, maar het zijn uitgebreid, man. Koetsen, alles hebben ze, beveiliging. Alles. Aanbrog, groep. Mooi, dat zijn ontwikkelingen. We hebben een paar mensen in Suriname. Er rijdt ook een auto van Mart rond in Suriname. Want toen is machine. En ze komen in beweging. Dat is het effect, hè? Het effect van twee landen. Eén gevoel. Ze willen loco met gebruik voor deskundigheid aan de Insernang. Maar ook qua bedrijvigheid. Want dat hebben we ook nodig. Wij gaan regelmatig naar Suriname. En we kopen in. We gaan ook slapen in hotels, huren auto's. Sommigen van ons gaan bouwen in Suriname. Waar haal je je spullen? We gaan op vakantie, we gaan in het binnenland. We gaan naar de resorts. Die ook hebben aandacht nodig hier. Dat wanneer u in Suriname bent, dat u precies weet waar u moet zijn. Want die Renkbanamat, het is gewenning. Je weet precies waarom die Mae is daar in Blauwgrond of Apompastei, Fustanga, Bagasi, Dape, CC, Waterkant, Bagasi, Gadri, Nafarekaring, want trouwen de Moro. Dus we zijn in beweging. En daarnaast, vanwege het tijdverschil, hebben we ook programmamakers op het oog. En gesprekken gevoerd met een paar van ze. Om een bijdrage te leveren, zodat wanneer het 's nachts hier is, dat het daar in de avonduren nog van belang kan zijn dat ze informatie naar ons sturen. Of hoe draait de snoes als schrift niet, maar zo niet tamaramanting. En een belangrijke heeft zich aangemeld. Melde aan, dat je met de nakondre en mijn afspraak. Zo bij Abi voor je drukte. Maar me melden me aan, Midoro is daar, me melden dat Midoro. En me komen voor een project in Sernang, in Nederland. Maar give me a thing, dat we meet hier, dat is ons monde. Dat wordt Takatori. Dat is wel bekende Clifton Braam. Die is bereid om op afstand ook dingen te doen, want dat relatie tussen de familie Braam en Norman. Is groot. Appa, Harold Braam, die was regelmatig bij ons op bezoek. De Abekong, Holland, daar in Zwelingstraat, gaf adviezen.
Je was graag in voor een gesprek of leveren een bijdrage van toen, kom niet nou. We hebben een hele set met materiaal, Biggie Smatori, van hem gehad. Bandjes van toen heeft hij geproduceerd voor ons. En dat liep mooi ook aan elkaar. Dus soms is het leuk om het te herhalen. Want die meneer heeft het ook gezegd. We herhalen. Kijk, als iemand 24 uur naar Mart luistert, waar we niet op rekenen, dan kan dat je herhalingen, ja. Je ferie voor zo'n programma's. Ik vind het eigenlijk in het station. Dus daarom adviseer ik u ook om naar ze te gaan luisteren. Maar het voordeel van herhalen is dat soms we weer worden gebeld, 's nachts, midden in de nacht. Mag ik niet meedoen? Mag ik reageren? Ik word wakker gebeld, zo lees je. Omdat ze denken dat het een live programma is. Die hebben ze nooit eerder gehoord. Een discussie, een onderwerp. Dus op internet, hè, maar het internet. Dat gaat gewoon 24 uur per dag door. En sommige mensen die denken van, hey, wacht even. Ik wil reageren, ik hoor een stem. Ze zijn nu in de uitzending. Die man heeft niet gezegd hoe laat het is, welke dag het is. Dus ik ga het proberen. En ja hoor, dan moet ik met een slaperige stem zeggen van mevrouw, sorry hoor, maar u luistert nu naar een herhaling of meneer. U luistert naar, is een herhaling. Dat ding klinkt echt jong. Jong, ik denk, nou jong. Jong, daarom mijn probleem. Dus ze schrikken. Maar herhalingen. Ook de Hilversumse omroepen doen daaraan mee. Het nieuws, ook programma's gaan ze weer op een bepaalde tijdstip herhalen. Omdat je niet iedereen op hetzelfde moment kan bereiken. En tegenwoordig is on demand terugluisteren wanneer het je uitkomt ontzettend populair. Hilversumse omroepen, televisie en radio hebben het moeilijk. Mensen luisteren niet. Iedereen op hetzelfde moment kan bereiken. En tegenwoordig is on demand terugluisteren wanneer het je uitkomt ontzettend populair. Heel veel Hilversumse omroepen, televisie en radio.

vragen. Kan je storten, donatie graag, alsjeblieft. Het werkt tot een bepaalde hoogte, maar daarna neemt het af. En je hebt natuurlijk ook luisteraars die nooit de donaties van Mart, de rekeningnummers horen. De heren, denk. De schrijven, last dan schrijven. De heren, vader, go schrijven. Dus, en we weten het, lobby, branche, sakon, orus, refas, potu. In ons midden hebben we ook struisvogelachtige types. Ze zijn nooit in Arkimart. Ze luisteren nooit meer. En ik luister niet bij. Maar OWGB was aan de voet. Kom hier nog op dappen. Kom hier nog kom slik in. Maar we kennen die streken. Soms kom ik mensen tegen op straat. Yo, langam no arco nu, yo, langam no arco. Yo, zijn er rekeningen? Waar zijn er rekeningen? Dan voel ik me ook een beetje een soort kiek aan het worden. Sommige mensen van ons die hebben dat. En allemaal gelukkig niet. Want er zijn ook serieuze. En ik moet rekening houden met de serieuze mensen. Die geen grappen maken. Het bedrag is volgens mij, als ik het goed had, ik had het doorgegeven. Het steeg. Maar niet. Je kan het ja, Norman, u wil het morgen hebben. Tamara, jongen, bij je gebookbaar. Nee, je moet geduldig zijn. Maar. Luisteraars, u weet ook dat de prijzen blijven stijgen. Maar goed, boven €50 tide. Tratamara, hij kost driedubbele. Dus dat speelt ook. De tarieven veranderen. PB1 50.000 bijvoorbeeld. Noem je hem op 30 of 80.000. Voegen dat aan een bank. Dus de Uno Betaki. Dan hebben we potentabieren, kom met een, ja, 3 ton. Lokal Kugomoro Fara. Maar, beweging, zijn de, mensen de arkie van Funo. Zo die zie je dan, Sarama no Dina, kom er de Nolai. Of zo, 40 jaar waard. Zang, hoe dat kan dan? Dat is maar dona Uno of vertrouwen de. Nog dena in Uno. Maar vertrouwen de wel voor dat radio de Heere Uno wel toe de 40 jaar lang ik bij Egwanga Langa. De paai salto, de paai elektra, paai kapi en paai dingen. Zo nou af, paai niet. Maar voorgoed de vrijwilligers solutie. Dus het moet ook van twee kanten komen. En er zijn mensen die het nog niet doorhebben. Maar zo zijn ik gro. Pas die potjes koren en onder ook toe. Ook toen, nee, dan was je den gecijfers, was je den boeken, was je kolokusang, nee, je neemt vertrouwen. Ja, zeg maar, je neemt vertrouwen aan organisaties, aan bestaan 40 jaar, ik ba. Wat heb je vertrouwen dan? Daar wil je een staatslot, of was maar, bij een poeru. Want toen is ik geïnteresseerd in een station, dat ik zei, we willen markt, een merk, want het is een merk geworden nu, hè. Inmiddels, misschien wist u het niet. Maar Mart is een merk, is een begrip. Tering, takere, otteking. Laatst sprak ik met een meneer. We waren op de meeting met de ambassadeur. Hè. Dan met de radioman staan vast. Kariba FM. Kitty Koti. Wie nog meer? Amor was daar. Amor, die breidt uit. Amor, die zendt 24 uur per dag hun eigen zender, hè? Geen salto dan bij de Egisani. En ze zenden 24 uur per dag. En die meneer zegt me van, ik kan koluku, hoe in Rotterdam. Want we hebben ook toe, voor afdeling in Suriname. Waar ik dacht dat wij de eerste zouden zijn. Amor, abestation ook bij in Suriname, al lang. Familieberichten, draaiman, verzoekplaatjes, niemand. En weer de Edasani, de draaiman, een meter. Klaar. Eigen kracht. En daar geloven we ook in, hoor. We bribi. Maar bij ons, in dit geval, duurt het ietsje langer. We moeten overgaan tot straatacties, luisteraars. Mart moet gebruik maken van de techniek. Face-to-face ontmoetingen. QR-code-achtige dingen. Want tegenwoordig, wanneer iemand vraagt van, kan je een donatie doen? Dan ben ik zo, jongen, pa, automaat voor de, pa, pen automaat.

0: Ze vragen het. Geef me telefoon. Geef mijn telefoon, kom hier. Klaar. QR-code. Nou, dus we gaan dat doen. En we gaan hier en daar en overal de straat op gaan. Dus we helaas brieven. Alleen, we minder even. We damma. We tekenen een stap terug. Maar we komen back, full speed. Kwakke kong. En een paar andere evenementen. Dus dat is zo. Nu een beetje beweeg, travasie toe. Daarnaast heb ik ook begrepen dat Lucia, crew, die doen hun best. Elke maandag of tijdens een DNA-uitzending, die vergiet die voor een rekeningnummer. Nou, of de enige programma van ons misang, consequent, en roep op tot donatie. Een karanummer, vaak. Wie soms maar eens schrijven, maar toch de karing. En er is een lichte beweging en ze zijn aanstaande, gaan ze weer beginnen met de actie. Omdat de vier die toetak, hey, het kan, het is mogelijk. Maar de luisteraars, sommigen dan, die zijn een beetje traagjesie, koppig of wantrouwig. Laat me dat ook direct zeggen. De nebribi. En dat is aan Kongba, dan dat, oh, hij werkelijk, joh, denk je, joh, hij de meking. Doro ai, luku yo, mina be bribi, mina be denk tak de bo meken, ma de meken. Kan. No, las bribi. En als je koers hebt, hè, meneer Trump, die heeft ook dingen in zijn hoofd wat hij wil. En soms bereikt hij ze, ik kies het soms aan niet voor elkaar. Maar in het leven moet je doelen hebben, luisteraars. Je zang, Arki Nono. Ik ga ervan uit dat je ook doelen hebt. Je wilt ook een beter leven. Je wilt ook groeien. Je wilt geen stilstand. Je wilt grow. Ik had nog niet aangegeven dat u mag bellen. Hè? Dus iemand heeft gebeld. En die is geduldig volgens mij. Want die heb ik wel opgenomen. Maar die is nog niet aan het woord. Dus ik hoop dat diegene geduldig is. En dan takt die RMI wacht. Ja, liebie Mekie Takitori. Is van smarte informatie. Dus ik wacht rustig. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Dag meneer Nouwen, met mij nog een keer hoor. Met goed, mevrouw zo. Dorothy.
0: Dag mevrouw Dorothy.
1: Ik moet wel zeggen, ik ben inderdaad een geduldig iemand.
0: Mooi zo.
1: Me want to tell you. Ik ben over herhalingen, no?
0: Ja, ja.
1: Herhalingen in de avonduren en in de nachtelijke uren.
0: Klopt.
1: Weet je wat leuk zou zijn? Die herhalingen van mevrouw Mildred Caprino. En ook andere. Ik ben Luba programma dat hier, hè? Ik ben Luba geweldig. Mevrouw Mildred Caprino, die kent u toch?
0: Ja, zeker. Die kennen we.
1: Is ze er eigenlijk nog?
0: Ze is er. Ik heb haar ontmoet in Suriname toen ik er was.
1: Okay,
0: in februari, januari.
1: Ik kan ik contact opnemen, mevrouw. Ik wanneer dat in programma's mag worden herhaald bij Matra.
0: Zo. Zeker weten, Anno, doe moeilijk. Ik weet het.
1: Anno, doe moeilijk.
0: Nee, we hebben die programma's.
1: Dat verrassen we toch?
0: Ja, maar look, we naar archief formaat, 40-jarig archief formaat. Ja.
1: Oh, mooi, hè?
0: Maar look,
1: en in het begin die de omroepers binnen, want toen de micro vergieten. Maar, echt heel leuke programma's hoor, waren er toen de tijd.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat Rufus ook met een soort kinderprogramma bezig was. Klopt dat?
0: Dat klopt, en dat is op de zaterdagochtend.
1: Ja, met ik geloof zijn zus nog. En anderen ook hoor. Maar anyhow, denk aan Torina. En we heren wel.
0: Hallo?
1: De Sofara.
0: Althans zo.
1: Oké, maar... Ik weet niet wat ik het wel zei, meneer Norman. Ik hang zo lang aan de telefoon, weet u waarom? Bent u er nog?
0: Ik ben er, ik luister aandachtig naar je.
1: Weet u waarom?
0: Nee.
1: Uw stem klinkt mooier dan door de telefoon, maar ook de radio hoor, via de radio. Maar echt mooi, heel duidelijk, articuleren en bla bla bla bla. Echt heel mooi, fantastisch. Hebben ze je nog niet gevraagd voor heel veel?
0: Nee, hoeft niet. Ik wil niet daar gaan.
1: Oh, je wil niet daar gaan?
0: Nee.
1: Oké, jammer. Maar aboom.
0: Dankjewel hoor.
1: Oké.
0: Bye. Dag. Nee, ik vind het zo leuk. Lokaal, vrijheid. Je mag doen een beetje wat je wil. Heel veel wordt aan regels gebonden. Hè? Dit mag je niet zeggen, dat mag je wel doen. Oké. uitstraling op straat. De lookie toe, dat kun je, je moet je gedragen. Hè. Je werkt voor heel veel zomer. Alles wat Sani kende, een Surinaamse mevrouw die werkte. En die las het nieuws voor. En ze voelde zich niet vrij op straat. Ze is ermee gestopt. Omdat dan bij Mamor en bij Verveer en Alalesi. Ah, wat deed je daar? Ah, je was, ze hebben je gezien met een jonko in je mond. Iemand heeft je gefotografeerd. Dat is toch niet goed voor onze reputatie. Dus je bent niet meer veilig. Wie daar? Wie?
2: Meneer Norman.
0: Meneer Jan, welkom, meneer Jan.
2: Mooie preek voor u.
0: Ja, van Minon Kong, want toen deed op radio dat ja. Lange stof.
2: Ik heb overzien, nee.
0: Soort van ding.
2: Ik ben de dominee.
0: Oh ja, dat moet de moren, Michel.
2: Ja. Ja, dat was een goede spreker ook.
0: Ja.
2: Hij preekte op de radio. En dat is een kunst, hoor.
0: Ja, je moet het wel kunnen,
2: om
0: ja.
2: Om de radio te preken.
0: Maar je leert het ook, hoor. Je groeit erin.
2: Ja, dat is zo. Mm-hmm. Maar ik lees een artikel hier, meneer Norman. In het Parool. Geen 600.000, maar 6 miljoen. De Nederlandse slavernij was veel groter dan tot nu toe aangenomen.
0: Zo.
2: Na Parool kan de titel of Tamara. Tenminste, via internet meelezen. No.
0: Mm-hmm.
2: Ik kan abonneren op, of tenminste, Parool. Gratis abonnement.
0: Gratis?
2: Maar het is interessant om dit te lezen.
0: Zeg het nog een keer. Wat is de kop? De kop van krantie?
2: Geen 600.000, maar 6 miljoen. De Nederlandse slavernij was veel groter dan tot nu toe aangenomen. En er is een onderzoek gedaan door een meneer... Meneer Leendert van der Valk.
0: Zo. Van der Valk.
2: Ja. Jeswa Endo. Maar goed, hij heeft de zaak onderzocht. Dus niet alleen de driehoek, maar hij heeft ook Azië, Indonesië, Verenigde Staten, Caribisch gebied, Suriname. De Antillen, dacht ik. En ook Guyana. Want Guyana is heel lang onder Nederlands bewind geweest, toch?
0: Nederlands of Brits?
2: Nee, Nederlands voor de Britten.
0: Oh ja.
2: Hier is nog Nieuw Amsterdam.
0: Ja.
2: En die zeedijken die bekend is daar in Guyana.
0: Mm-hmm.
2: Hebben de Nederlanders daar gebouwd.
0: Ja.
2: Maar goed, ik heb even die kop voor u gelezen. Geïntroduceerden kunnen het lezen. Ik geef het door. Dan hel ik Parool ook een beetje.
0: Mooi.
2: Maar ik hoef het niet helemaal voor te lezen.
0: Nee, dus prima zo.
2: Kan. Maar iets anders, meneer Norman. Ik zag meneer Jai Shankar in Suriname.
0: Jai Shankar, wie is dat?
2: De minister van Buitenlandse Zaken van India.
0: Oh.
2: En ik ben benieuwd of meneer, hoe heet die buitenlandse minister, Bova,
0: ja.
2: En de president aan hem gevraagd hebben waarom ze vergiftigde voedselpakketten hadden gestuurd naar Suriname.
0: Wat?
2: Dat hoorde je vorig jaar toch?
0: Oh.
2: Dat Chankis voedselpakket, vergiftigde. Het is een mooi moment om de minister te vragen. Waarom hebben jullie dat gedaan?
0: Maar was het in de media? Ik heb dat niet gehoord.
2: Wat?
0: Dat er giftige dingen zijn gestuurd naar Suriname.
2: Nee, nog volgende verkiezing vorig jaar. Perewa met een wande kuli pakket uit India.
0: Oh!
2: De pakket is aan over datum, plus de vergiftiging. Dus kijk, een minister van Buitenlandse Zaken. En de president moet als arts ook vragen of dat waar is.
0: Mm.
2: Want volgens mij dat pakket bijkomt ten hangen nou, ten hangen samir.
0: Ja, maar ja, if ons matak was aan iedereen ook aan. Vergroot, jongen.
2: Aan ons matak.
0: Voor ons matak,
2: Ja. Nou, was maar dat, maar nog wel een de pakket. Ja. Een koolie pakket, de pakket, abi, alle soort zieken en
0: Oké, nee, nee, nee. Mijn kies aan jou zo dat, ja, maar dat je vertelde is weer arke.
2: Ja, nee, nee, nee, dat is aan mij beheer.
0: Ja, ja, ja.
2: Vorig jaar, want de man dat ja, dan go beki pakket na India, daar ben go. En de pakket na kuli pakket, en de pakket abi bacterie deni.
0: Zo.
2: Maar goed, dus dan nou, om ik vind dat je van minister komt. Na Sernang, Jai Shankar is daar. Ze heeft een foto van haar president, mevrouw Jenny Simons. En dan meneer Bouva Weerwang. Maar Venetiaan Dajas, zonder kracht. Okay. Ik heb een foto.
0: Ja.
2: Dat is aan mijn Venetiaan Granin en Venetiaan Pak.
0: Ja.
2: Nou, dat waren de twee dingen. Ze zeiden, oh ja, meneer en meneer. Meneer, hoe heet hij? Adin was hier, zijn vriend is getrouwd weekend.
0: Ja.
2: Dus daarvoor was hij hier maar bij Orwan. Taki nanga van Dekar de man. Dekar de Juno en Jato.
0: Diaspora.
2: Diaspora.
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, even hier het een belofte voor meneer Adin. De belofte gevaarlijk moro de belofte voor Chan. Chan zegt nog meer.
0: Ja, dat moet ik wel vertrouwen. Dankjewel, die bijdrage. Tamboem, dag. Wie heeft ook geduldig gewacht hier aan de andere kant?
3: Goedemiddag, meneer Lorman.
0: Welkom, meneer Lodi.
3: En mijn Lodi, ja.
0: Ja, ja.
3: Dat is wel waar, hoor, van die voedselpakketten.
0: Oh ja?
3: Maar, ja, zeker. En kom op het nieuws. Of het kwam op de radio bedoel.
0: Oké.
3: Okay. En is er zijn een probleem van voedselpakketten? Nou, bevolking nog wel de voedselpakket. Weet u waarom niet?
0: Nee.
3: Omdat de Hindoe tariff is de voedselpakket. Daarom is de man zo aan het.
0: Wat zijn Hindoe?
3: Ze hebben de voedselpakket in een dood wagi.
0: In een dood wagi?
3: Dat is van de bevolking nog wel aan Yang. En wat ik wil ook zeggen.
0: Je bedoelt een dood wagi in Semang?
3: Ja.
0: Ja, toch? Je praat in Ondotwagi in Senang.
3: Ja, toch?
0: Ja, dat is mannen bewoning. Ja, kan.
3: En is er van hier? Ja. Amerika? Amerika kan stoppen oorlog, want Rusland heeft Iran beloofd, lucht op weer geschud en SS-20 raketten. Dus de Amerika won kon de SS-20 raketten op, kan de SS-35 straaljagen. Want ik heb het gisteren gevolgd op nieuws.
0: Oké.
3: Okay. En ja, zeker. En de SS-20 raket, hoe de Russen, de boel gevaarlijk, want dan gaat dat de bombarderen aan Oekraïne. Ja, zeker. En die zelfs aan Amazon, de SS-20 raket, na missie.
0: De missie.
3: Ze worden. No, ze worden warm. Warm te geleider geleid.
0: Oké, okay, mooi zo.
3: En warm te geleider. Nooit meer missie.
0: Mooi zo.
3: En ik kom de warm te af van de motor.
0: Je nou een wapendeskundige, jongen.
3: Natuurlijk, meer volle gaat.
0: Mooi tori, mooi tori. Abum, dat was jij, Lodi. Graag dank je bijdrage.
3: Oké, zo.
0: Ja, luisteraars, je hoort wel eens wat. Op de radio heeft u ook iets in te brengen. Wat is uw informatie? Oh ja, met Clifton Bram heb ik een afspraak. Maandag. Wat heb je zo? Je kan de jaren ook doen naar uitzending. Hij is hier een tijdje. Ook dan eventjes. En hij is bereid om ook in de ochtenduren iets te doen via Mart. Trouwens, dat zijn we van hem gewend. Maar ook Bagana. Maar dat hij kwint op een vroeg om maand denk. Dan moet hij naar Assan. Dat hij sommige mensen hier in Holland. Waaronder Norman. Vroeger op maten en dan maar op omhoor. Vroeger wel. Maar nu de collectie. Je hebt een andere levensstijl. Ja. En dan liep hij altijd. Maar vooral niet meer bij Takassan. Op de vensteren. Garding. terwijl mij ons noorkoogo doro. Nee, wij opo vroeku mantim, opo kba, go praat kranti desnoos. Tant dono in na osoja. Nee, opo. Harde training. Vroeku mantim, leer opo. Wie zien euro komen, opo. Go suka libi. Ja, dat is in Holland niet het geval. Wie of oh wie? Want eigenlijk als je dat mij vraagt, ik zie me true. Een radio, ik zo gwenti in zijn naam, of de man het mobiele, of de leer, die zie me cafeteren. Harold Gessel is één. Die zijn mantemang, 60 euro, mantemang, de redikba, Truideman. In Suriname. 6 uur in de ochtend is hij al bezig met voorbereidingen voor zijn programma straks. Ik dacht, we start. Maar goed, ze worden vergoed. En dan bij Mart moeten we praten over vrijwilligheid. Dan vindt u een keer zo'n ching onkosten. Maar nee, heb je net op een lading. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. En we moeten daarin verandering brengen. Maar dat kan ook met uw hulp. En subsidie, dat is ook altijd ook meegenomen. Maar, als je naptrang, Alexander, dan de luisteraars, de smassei, arkies en denangai, letta radio ala die. En dat knap nee bakken, dan ben je sterk. Dat je trang. En dat wordt ook gezegd van Mart, hoor. Zij de horen zo lang vol. Ik zeg het ook, ik vertel het. Het zijn de donateurs die ons in leven houden. En dan landt hij. Naar de donateurs, die horen om aan toe. Zijn die bereid, bijna 20, 22 jaar. En leveren een bijdrage. Ik wang al langer. Ten dat hij, je hoort stand, in stand. Ik groet u hoor, mevrouw Zeewijk. Ik groet u. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
4: Meneer Norman.
0: Meneer Jan.
4: Meneer Salto Froisi.
0: Meneer Salto Froisi, maar de bezig, ja.
4: Volgens mij een gelukatorie dat hij.
0: Tweede.
4: Wat een mooi studio, wat een mooie zaal. Naar Willem de Zwijger toch.
0: Willem de Zwijger. Dit moet dat toch? Dat ik wil naar Oba nu. Ja, maar de long moet dat toch? Omdat dat dier, hè, Jan? Dat hebben ze gezegd. De kosten reizen de pan uit en ze gaan goedkoper bij Oba.
4: Oké.
0: Dat is de bedoeling. De Zwijger is niet goedkoop.
4: Ja, Willem de Zwijger, dierie.
0: Ja, nee, toch?
4: Maar goed, je kan altijd kijken, praten en kijken.
0: Nee. Nee, ze hadden studio's daar, als zaal nog bij Def daar.
4: Nee, ja, Salim Juru.
0: Juist.
4: Zei van, kijk, bij Willem de Zwijger, je hebt een studio, televisie, radio, alle studio, dat. En dan heb je zaal, dat bij PK Juru,
0: ja.
4: Face.
0: Ja.
4: En dan of een bijeenkomst.
0: Klopt.
4: Vaak de man bij hoor bijeenkomsten, dat.
0: Dat is ook zo. Tot een bepaalde tijd, ja.
4: Ik dacht, het is een mooi idee om te informeren.
0: Niet haalbaar voor ons en zeker niet de parkeermeters die daar ook een rol spelen.
4: Er is daar een parkeergarage.
0: Ja.
4: En dan kan je gratis tot een bepaalde uur parkeren.
0: Oh, ik dacht het niet.
4: Ja.
0: Oh, dat wil ik zien eten en ontmangen. Gewoon toelezen dat ik bij het jongens aan.
4: Nee, even parkeren naar straat, ja, Diri.
0: Nee, in een parkeergarage.
4: Ja, tot een bepaald uur, 2,5 of 3 uur.
0: Oké.
4: Hoef je niet te betalen.
0: Oh, prima. Dan weet ik dat.
4: Goed, ik zeg maar wat hoor.
0: Ja.
4: Ik geef even een hint om een gebouw of een... maar Mart wil kopen en dat is wat anders.
0: Ja, we willen achterlaten voor de volgende generatie.
4: Ja.
0: In 40 jaar, hoe een lipwasana bakka.
4: Dat is mooi.
0: Klaar, kijk, de anderen hebben overgenomen, maar ze zijn niet op straat. Ze hebben een huis. Dan heb ik een of zo, een chief ding.
4: Ja, ja.
0: Dat je niet de moro naar de straat, die wap, maar ik of zo.
4: Ja, ja, ja, maar.
0: En af bij huur.
4: Maar in onderhoud,
0: ja. Onderhoud, natuurlijk, inbegrepen.
4: Dat is het probleem in sommige landen.
0: Onderhouden.
4: Onderhouden.
0: Ja.
4: En dan vervallen ze.
0: Dat is waar.
4: Maar goed, dat was mijn mening, hoor.
0: Mooi zo.
4: Ik ga even. En men volgens mij moet zo actie meneer Adine van Wankon naar studio Kota Kangen over. Want dat beloof me losani naar een meeting met Dim Lacey. En politici van Suriname houden van beloftes. Maar nakomen en dan
0: ja, die Nederlandse ook, Orjan. Alle politici, de beloof. Maar de Nederlandse
4: politici zijn, spreken ook met de Maikaring dubbele tongen.
0: Ja.
4: Maar wanneer het komt om zakelijkheid, zijn ze zakelijker. De Nederlandse overheid en de Nederlandse regering, die als je ze krijgt in een onderhandeling waar ze fout zijn, dan komen ze hun belofte na.
0: Nee, ik wil het niet voor ze opnemen, hoor, Jan. Nee, ik niet.
4: Ik weet, kijk meneer Norman, we moeten niet alles ontkennen. In de jaren 80, 75, ja. 74, waren zoveel Surinamers tot en met 1990 hier. En ons Suriname en een aantal organisaties hebben gevochten dat die mensen en de overheid hier gezegd, het parlement hier gezegd, wij vinden dat de mensen die hier zijn, hier het recht hebben om hier te komen en hier een gelegenheid te krijgen om te wonen. En dat is gelukt. Maar je moet argumenten hebben.
0: Jan, ik heb je gehoord. Dankjewel voor je bijdrage.
4: Oké. Okay.
0: Aitaboom, dag. U bent erin, welkom.
5: Anomi wawande.
0: Zo.
5: Anomi wawande.
0: True.
5: Je loont om je. Anomi wawande.
0: Wawande.
5: Amra Farsi, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u?
0: Ik doe mijn best. Ik loop zo ver met je. Rotak, hoe de?
5: Ja, ja, ja. Onde tikken na ko oreka po mao de.
0: Mooi.
5: We struggle we offer, maar samen staan we sterk.
0: Odi
5: Odinala say, we zijn ook de Odi Guilero. En Ambrabazin Paleek, af en toe meer de herhalingen, ook van de heer Cameron, meer en zo. En het is nog eens maar Apples Gimitak. Ik heb je vanmorgen gehoord hoor, niet dat vanmorgen. Tel me nog wel. Nee, simpel zijn geen tak nog een herhaling. En na Debi en Brada Cooper BD in een uitzending. Abe overtaal wiri fadong en asemde e pori.
0: Zo, zo?
5: Ja, en dat was taki, ta wiri fadong en asemde e pori. A wiri aben dei, aben yuru, aben sabi. Na le dendi, de goeie niet nagesproken, maar dendi e diki. Di e potstongi trawana pasi. Mek den o vergiti, takwan tamara de. Na le teo takwi on keurgraaf voor een ander, valt er zelf in. Dat na tori, langa libi, langa shisani. Dat na tori, ana sende awire pori, abende it. Dat amara keselo mi deng, da yere takasma idu deng, wasma bawa oso libasma, ino sa pasma tayen bere. Ah, selo suda omesma bebao, perek mare tere ambrabasi, mariso es anga ana, oso sabak na plas, des mano koni ture oso. Lid suar chokolan, selo adaglik, me egi schaduw meneer vertrouw. Ambrabasi, bepaalde zijn kruis niet pas niet.
0: In een vertrouwen egi schaduw moro.
5: Eh?
0: Zeg dat je in een vertrouwen egi schaduw moro, you?
5: Ja, dit is maar wat zeg dat je me egi schaduw. En dan leek van een Jefferson, sama geef sama. Ja, het heeft nou Ambrabasi, na waka en beda. Alla pirti van nou lafu. En alla lange anu vriendschap. En wat betreft die oso aan die gebouw. Het is makkelijk gezegd, Pieter Ka, als je maar voor pijt en moet tapoe, dat je daar aan het dati. Dus hoor je budget te ofara iemand. Nog een bruit aan je budget. Begrijpt u?
0: Zo is
5: dat. Want de maradaan zijn ook zo'n takloek en begie bakka. En begie donatie bakka. Is dat niet toch? Dan ben ik nogmaals maar purifies stoot, want jullie doen het heel goed. Jullie doen het allemaal heel goed. En toon man inderdaad naar Poedraaier, want jullie hebben die rust ook nodig.
0: Dat is waar.
5: Jullie worden ook allemaal een jaar ouder. Mina Krita Kakarilibi.
0: Ja.
5: Adé toon man, gewoon herhalen. Sommige arki, sommige arki. Mekka een gopremes ergi niet. Is dat niet toch? Wat
0: we vandaag
5: doen, dat
0: wil ik
5: even
0: kwijt
5: en
0: tot
5: weekend.
0: Jutu, graag aan je bijdrage vier. Tabuera, ai dag. Wie heeft zich hier aangemeld?
6: Goedemiddag, meneer Norman.
0: Wie is dat?
6: Marta.
0: Is het die mevrouw die helemaal in Jakarta zit nu op dit moment?
6: Jakarta, Jakarta, Bali. Ik heb een reis gehad, meneer Norman. Om u tegen te zeggen.
0: We luisteren aandachtig hoor, we luisteren, we onderbreken je niet zo, maar ga je gang.
6: Maar ik ben ook flink ziek geweest daar hoor.
0: Oh.
6: Ja, mi breedte mi door hoor.
0: Ooit door ook maar.
6: Ik ben pas gekomen, ja.
0: Ja, ja.
6: Maar het was een mooie vakantie, maar ik denk zwaar voor mijn lichaam. Mm. Want we zijn naar Jakarta gegaan, van Nederland uit. En dan daar 2 dagen. Dan zijn we van daaruit met een trein 6 uur naar Yogyakarta. Dan zijn we ook daar 2 dagen gebleven. Dan zijn we van daaruit met een vliegtuig naar Bali, 1,5 uur. En in Bali hebben we heel veel excursies aangedaan. Nou, de organisatie is top, top, top. Niets op aan te merken. Het is een toporganisatie. We werden van minuut tot minuut helemaal geïnformeerd. Maar we zijn naar heel veel plekken geweest. En voor mij, ik heb achter elkaar gevlogen, dan gaat mijn bloeddruk stijgen. Mm. En de plekken waar we ook kwamen waren hoog in de bergen. Dus daar stijgt je bloeddruk ook van.
0: Okay.
6: En ik heb gegeten, mijn eten was pittig, dus ik denk mijn darmen konden het ook niet verwerken. Maar de gezondheidszorg daar, meneer Norman, top, top. Ik wenste wel dat in Suriname kon zijn.
0: Ja, goede gezondheidszorg.
6: Wat zei u?
0: Top gezondheidszorg, zeg je?
6: Jawel, op mijn kamer hebben ze alles gedaan. Ik kreeg een infuus op mijn kamer. Alles is alsof ik in het ziekenhuis lag op mijn hotelkamer. De arts zit en behandelt je en nee, ik ben jaloers op die mensen. Maar Jakarta, Bali is een hele drukke stadje. Motoren en scooters, want zo kan je voortbewegen, want het verkeer is gigantisch. Ja, maar het zijn miljoenen mensen die daar wonen. Bali heeft alleen maar 272 culturen en dialecten en al dat soort dingen. Dus ik heb verschillende geloofsovertuigingen mogen zien. En morgen respect ik in mijn cultuur. Want dat te uno e du ons aan het is afgoderij. Dat is daar bij die mensen, dat is hun levensstandaard. Zo beginnen ze hun dag met hun cultuur. En ik ben ook in de grootste moskee geweest. Want Yogyakarta en Jakarta zijn moslims. Is een moslim een land. Over het algemeen. Dus ik ben in de moskee geweest. Ik heb heel veel dingen gezien. Dus het is echt een mooi. En het is niet duur. Maar ik ben naar Thailand geweest. Dus. Dan heb ik nu het verschil gezien van Thailand en Indonesië.
0: Is het een groot verschil?
6: Ja.
0: Hmm.
6: Ik ben niet verliefd op Bali.
0: Hmm.
6: Maar wel op Thailand. Dus maar de mensen zijn heel lief, heel vriendelijk. Er is ook heel veel racisme.
0: Oh.
6: Zo zie je. Want ik was er niet bij, maar dat mij een reisgenote vertelde dat ze in een winkel kwamen en ze begonnen over Bakito dit en Bakito dat. En ze hebben die mensen meteen. Ik zeg, ik had niets gekocht en ik smeet het in hun gezicht. En ik snap het niet, die Indonesische mensen zijn net zo donker als ik, maar ze kijken je zo verbaasd aan. En als ze ons zien, dan willen ze op, met je op de foto. Heel raar is dat. Dus ik weet niet wat ze denken als ze zwarte mensen zien, Afrikaanse tinten mensen. Want wat ik daar ook niet heb gezien, Afrikaanse mensen.
0: Ze zijn er niet.
6: Misschien zijn ze er, maar ik ben ze niet tegengekomen. Heel weinig mensen van een Afrikaanse afkomst ben ik tegengekomen.
0: Hmm.
6: Het zijn meer witte mensen, die Hollanders, die lijden. Witte mensen over de hele wereld. Maar als wij ergens kwamen, waren wij eigenlijk de enige zwarte mensen daar.
0: Hmm. Oké.
6: Okay. Nee, maar het is een mooie reis, nogmaals.
0: Het is een mooie ervaring.
6: Mooie ervaring. En de reisorganisatie is top.
0: Prima.
6: Top.
0: Ik moet het hierbij laten, Maarten. Dank je wel en welkom terug.
6: Ja,
0: bedankt voor je update.
6: Ja, doei.
0: Hey, Tamboom, dag. Luisteraars, we hebben het gedaan. Ik vond het leuk om met u bezig te zijn en nu met mij. School. Skorokba is afgelopen. Tot een volgende keer. Vanavond zijn we er weer omstreeks 7 uur. Hoddie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Maart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
4: Dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
5: Goedemorgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM. Salto Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En tot 19:30 zal ik hier samen met u zijn. En voor de einde van dit programma gaan we ook een hele speciale gebed voor u opzeggen. Zoals wij het elke dag doen. En u die wilt een glas water of een fles water voorbereiden, dan kunt u het voorbereiden, want zometeen gaan wij voor u bidden. Ik weet niet als deze dagen of iemand al het tegen u heeft gezegd, maar wist u dat u recht heeft om gelukkig te zijn? Weet u dat u heeft recht op vrede, op rust, op liefde te hebben in uw binnenste? Ondanks natuurlijk wij als mensen zoveel problemen hebben, zoveel strijden en bepaalde uitdagingen. Deze rust en vrede wilt God geven aan ons, zodat het een onderdeel wordt van u. En misschien zegt u, maar ik heb het nog niet gezien. En soms kan het zo zijn dat wij dingen meemaken. En het kwaad dat bepaalde problemen, negativiteiten brengt in ons leven. Die ons ongelukkig laat voelen. Laat ons voelen angstig, depressief. Misschien zelfs denkende om een einde te brengen aan het leven, omdat de situatie zo moeilijk is. Maar mijn vrienden, vriendinnen, u die aan het luisteren bent, u die deze gedachten heeft, hou goede moed. Er is een oplossing en het is mogelijk dat u vrij kan worden. Want daarom heeft God ons gegeven het geloof, zodat wij door het geloof kunnen strijden voor ons leven en deze herstelling zou kunnen ontvangen. Blijf zeker luisteren, want zometeen ga ik nog een levensverhaal laten horen van iemand die niet eens meer geloofde dat zij gelukkig kon zijn. En vandaag getuigt zij dat zij gelukkig is. En u die aan het luisteren bent, misschien heeft u bepaalde strijden. Het zijn nu bepaalde strijden, maar misschien binnenkort, wanneer u zult komen en leren strijden met uw geloof, bent u diegene die daarna uw getuigenis met anderen deelt van wat God heeft gedaan in uw leven. Maar voordat we daar naartoe zullen gaan, nog twee dingen. Wilt u uw naam doorgeven of een situatie of gaat door een strijd en heeft u gebed nodig, dan onze WhatsApp-nummer van de kerk staat beschikbaar, staat al beschikbaar, staat al klaar. Dus als u een bericht wilt sturen, kunt u een bericht sturen naar 0682906638. Ik herhaal 0682906638. Daar kunt u uw situatie sturen, zodat wij voor u kunnen bidden. Misschien bent u al een vaste luisteraar al voor zo'n lange tijd. En U twijfelt altijd, zou ik een bericht sturen, zou ik niet sturen? Het gebed doet geen kwaad. Hè? En wij willen simpelweg God vragen om u te versterken. We gaan uw naam niet doorgeven hier op de radio. Simpelweg bidden in uw voordeel. Zodat God u komt ondersteunen en de kracht komt geven. Misschien heeft u een extra zetje nodig. Hè? Om tot datgene te komen in wat u nodig heeft. Dan laat het ons weten, zodat wij u daarin kunnen ondersteunen. Of misschien voor u, of voor een familielid. Maar voordat wij natuurlijk verder zullen gaan, luisteren naar dit hele mooie lied. En wij komen zometeen terug hier op Radio Mart.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vrienden en vriendin. En ik wil u een levensverhaal laten horen. En misschien is het uw situatie. U heeft van alles al geprobeerd om bepaalde situaties te overwinnen. En u ging misschien zelfs tot het extreme om een situatie op te lossen, maar het heeft niet gewerkt. Sommige situaties hebben het zelfs erger gemaakt. Sommige brachten bepaalde verlichtingen, maar het heeft niet het probleem opgelost. En misschien bent u radeloos en allemaal dingen proberen. En mijn vraag is, heeft u het geloof geprobeerd op de juiste manier? Heeft u leren strijden met het geloof om die u begeleidt in wat u kunt doen om vrij te zijn? Want wanneer wij het geloof gebruiken, dan vanaf dat moment verandert er iets in ons binnenste. Er is een zekerheid dat we weten niet hoe, maar het gaat opgelost worden. En soms doen wij zoveel dingen met zoveel onzekerheid, waar wij niet weten als het zal werken, ja of nee. Maar wanneer wij op de juiste manier het geloof zullen gebruiken, dan is er een zekerheid vanaf dat moment. Nee, de dingen gaan goed komen. En deze zekerheid moeten wij hebben. Ja? Maar voordat we beter dan mijn eigen woorden, luister naar het verhaal van deze mevrouw. En we komen zo terug hier op Radio Mart. Vergeet niet, zometeen gaan wij bidden. Wij gaan bidden voor u. U kunt dan uw glas water of uw fles water zetten voor de radio. We gaan het zo zegenen. Maar nu eerst luister naar het verhaal.
2: Ik ben Lydia Meynals. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik verslaafd aan alcohol, wiet en sigaretten en has. Ik dronk ook heel veel whisky. Doordat ik niet kon slapen, moest ik altijd een sterke drank drinken of soms een dubbele dosis om echt te kunnen slapen, anders kon ik niet slapen. Dus vandaar dat ik het duurde laten we zeggen 6 maanden lang elke dag niet kunnen slapen. Dus op den duur dacht ik van, ik wist niet wat er mee aan de hand was. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en daar heeft de huisarts me gezegd van ja, er is niks met u aan de hand, mevrouw. En toen heb ik besloten om, dacht ik van ja, dan wat moet ik nou doen? Toen heb ik besloten om mijn familie in Suriname te bellen. Om te vertellen wat er hier met mij aan de hand is. En toen hebben ze me geadviseerd om naar Suriname te komen voor een ritueel. En daarvoor ben ik naar Suriname gegaan. Moest ik 6 weken lang een ritueel doen, opgesloten. Alleen ergens, om alleen het ritueel te doen. En toen ik terug naar Nederland kwam, ik ben 6 weken gebleven, ja. Toen ik terug naar Nederland kwam, leek mijn situatie nog erger. Ik sliep nou helemaal niet. Dus toen heb ik besloten ik had een folder gekregen voordat ik naar Suriname ging. Had ik geen aandacht aan de folder besteed, had ik het wel gewoon in mijn tas gezet. En toen heb ik besloten van ja, ik ga deze mensen bellen om te vragen, misschien is daar nog een laatste hoop voor mij. En toen ben ik naar de kerk gekomen met de laatste hoop van dat er misschien iets voor me kon, dat ze misschien iets voor me konden betekenen, een gebedje of zo. Dacht ik van, dat kon het wel misschien goed komen, maar niet met de hoop dat het goed zou komen. Toen ik naar de kerk kwam, sprak ik met de pastoor. En de pastoor adviseerde mij om de dienst van vrijdag en zondag te volgen. En leerde hij mij hoe ik mijn geloof moet gebruiken. En ik gebruikte ook de olie, ik zelfde mijn haard. Ik zalfde mijn lichaam en ik. Ik deed ook voorstellen voor mezelf ook met het water. En daarna zag ik ook de verandering in mijn binnenste. Begon ik me rustig te voelen. Was ik niet meer zo een. Voelde ik me niet meer zo druk van binnen of gestrest en zo, al die gevoelens. Ik begon beter te slapen. Het slapen ging heel goed. Ik had geen drang meer om te drinken. Die drang meer van de verslaving had ik ook niet meer, omdat ik gebruikte mijn geloof. Ik leerde alles wat mij geadviseerd werd, deed ik. Dus vandaar de veranderingen wat ik van binnen aan voelde. Ik wist dat de zegens van God, wat ik had geleerd, dat ik ze in bezit zou kunnen nemen. En daarom heb ik gestreden voor mijn huis, wat ik wilde hebben, want ik had geen huis. Ik had nog geen huis. Ik heb voor mijn huis gestreden. Ik heb voor een baan gestreden. En ik heb de baan gekregen. Ik heb mijn woning gekregen. Ik stond op, ik streed in de nacht. Ik kwam naar de diensten van maandag om te strijden. En ik heb daarvoor gestreden. En ik heb mijn huis en een baan in bezit kunnen nemen. Door het geloof wat ik geleerd heb.
1: Zo'n mooie verhaal. Iemand die niet eens meer geloofde dat kon hersteld worden, maar dorstig op zoek was naar een verandering, naar hulp. En ze vond die hulp bij het geloof. Ze wilde eigenlijk wat ze wilde was een beetje verlichting. Maar ze vond de herstelling. Ze heeft nu een hele ander leven. Vrij. Ze heeft geleerd hoe zij moet strijden. En in de universele kerk leren wij. Dit is wat wij aan de mensen leren. Hoe zij met het geloof moeten strijden tegen de problemen, tegen de negativiteit, tegen de angsten, tegen datgene wat hun aanvalt. Natuurlijk, wij zijn geen, nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik ga het nogmaals herhalen. Wij zijn geen dokters. Wij doen ook niet de taak van de dokters. Wij leren door het geloof en wij focussen op het belofte van God. En God die alles kan, is diegene die de ondersteuner is daarin. Dus wij geloven in iets en wij strijden. En God is diegene die het wonder verricht, die bevrijdt, die herstelt. En dat is wat wij in geloven. En misschien zegt u van, ja, ik heb ook deze macht van God nodig om vrij te zijn. Ik wil ook deze geluk ervaren, deze blijdschap ervaren, deze transformatie ervaren. Dit probleem is te lang in mijn leven.

ontvangen. Voordat wij meer hierover praten, aanstaande zondag is het moederdag. En wij gaan een speciale gebed doen voor alle moeders. Maar ook de moeders hebben soms bepaalde zorgen voor hun kinderen. Ook al zijn niet alleen maar die zorg verdwijnt niet wanneer zij 18 jaar worden, 20 jaar worden. Nee, die zorg is altijd die, als zij jong zijn of oud. Toch, moeders? Die liefde voor de kinderen om hun te helpen is altijd daar. We zien hier in de Bijbel een verhaal dat heel interessant is. Omdat er was een... de Bijbel praat over een Canaanese mevrouw dat van het gebied. En ze waren niet echt mensen, volken, dat echt geloofden in wie Jezus was. Maar zij geloofden in hem. En zij ging en zij vroeg de Heer Jezus om zich te ontfermen over haar. Omdat haar dochter was ziek. En bezeten door een kwaad. En zij kwam tot Jezus om te vragen voor die herstelling. En ondanks, zij moest volharden. Want zij geloofde iets. En de situatie daar werd aan haar... tegen haar, dat haar geloof was aan het testen. Als ze echt geloofde, liet ze echt zien dat zij geloofde. En ook al was het een klein beetje, zij wilde tenminste een kleine zegen. Kleine zegen, ze wilde niet een grote zegen, al dat. Nee, zij wilde tenminste een kleine zegen, zodat haar dochter hersteld zou worden. En toen zei Jezus tegen haar, oh vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Je kunt het lezen vanaf op Matteüs 15, vanaf vers 21. Daar staat het verhaal. Dus soms wordt ons geloof ook getest om te kijken als we echt geloven. Of als het simpelweg is iets van het moment. Maar zij toonde het geloof en door haar geloof als moeder kwam de bevrijding tot haar kinderen, tot haar dochter. En misschien heeft u ook een zoon of dochter die wordt constant aangevallen door zoveel negativiteiten. Misschien zelfs criminaliteit. Misschien een verslaving. Misschien een ziekte. Een probleem. En u heeft het geloof dat God uw zoon, uw dochter zou kunnen helpen. Of uw man zou kunnen helpen. Dan neem deze stap. En om aanstaande zondag samen met ons te zijn. Aanstaande zondag, waar dan dit speciaal gebed zal opgezegd worden voor alle moeders. Aanstaande zondag 10 mei om 10 uur aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. En misschien zegt u, oh, dat is misschien een beetje ver. Maar stelt u eens voor, als u komt en uw dochter, uw zoon ontvang deze herstelling. Is dat niet de moeite waard? Want deze mevrouw kwam van een hele andere plek tot hun, omdat zij geloofde wat Jezus kon doen. Wat Jezus kon doen. En als u dat ook heeft, dan mijn vriendin, God, hij kan ook hetzelfde voor u doen. Hier staat de uitdaging voor uw moeder. Voor uw moeder, van we gaan God vragen voor de wijsheid, voor de kracht, voor de begeleiding, voor uw leven. En ook voor soms voor de zorgen die soms vele, vele, vele moeders hebben. Goed, dus wij gaan nu verder. Wilt u meer informatie hierover? Dan kunt u ons een bericht sturen naar 0682906638. Dit is het telefoonnummer van de kerk. U kunt daar een bericht sturen en wij zullen u zo snel mogelijk, of als het niet per direct is, antwoorden, zodat u

0: informatie zal ontvangen dat u nodig heeft. Dus 0682 9906638. En ik geloof dat God u zal aanraken. Goed, wij gaan nu bidden. Bereid u voor het gebed. We gaan God vragen voor de kracht. Misschien wilt u graag komen, maar er ontbreekt uw kracht. We gaan God vragen om u de kracht te geven. Zodat u kunt strijden voor uw familie. Strijden voor datgene van wat wij geloven. Dat Gods woord kan brengen tot u. Deze leven en herstel. Laten wij met God praten.
1: Hij weet wat u meemaakt. En wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Samen met alle luisteraars willen we dit moment nemen om u te vragen, Heere, voor de kracht, voor hoop. Misschien zijn er mensen aan het luisteren en misschien hoorden ze het verhaal van mevrouw Lydia. Maar er ontbreekt hoop. Misschien zeg je, ja, mijn situatie zal niet opgelost kunnen worden. Mijn situatie is moeilijk. Heer, geef deze persoon hoop. Zodat deze persoon kan begrijpen dat alles is mogelijk voor diegene die gelooft. Heer, zodat deze persoon vrij zou kunnen worden. Ik weet niet meer, Heer, wat deze persoon heeft meegemaakt in het verleden. De teleurstellingen, de angsten, de problemen. Maar ik weet wel, mijn Heer, in wat u kan doen. En u kunt vrijmaken. U kunt herstellen. U kunt transformeren. En misschien, wat deze persoon wil, is niet iets veel gevraagd. De persoon wil simpelweg een beetje vrede hebben. Heer, ik wil u vragen. Raak deze mensen aan. Geef hun deze vrede. Als een teken van hoop. Om hen te laten zien, mijn Heer, in dat u veel meer wilt doen in hun leven. Raak deze persoon aan die onderweg is, aan het rijden. Deze persoon, mijn Heer, die al op werk is. Deze persoon die luistert via een verzorgingstehuis, thuis zelf, op bed, is bezig aan het voorbereiden, Heer. Van waar deze persoon luistert en gelooft in wat wij aan het zeggen zijn. Heren, raak hun aan. Misschien is deze persoon nog eens gelovig, maar hij wilt geloof wel in de vrede. Dan schenk deze persoon deze vrede, deze liefde. Misschien met alles voelt deze persoon nooit geliefd. Laat deze persoon zich geliefd voelen en de kracht ontvangen. Heren, zegen ook het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze persoon uw kracht en herstel zal ontvangen. Kracht om te komen, om te strijden. En deze zegen te kunnen ervaren. In de naam van de Heer Jezus Christus. Mijn vrienden en vriendinnen, daar waar u bent, ontvang zijn vrede, zijn rust, zijn kracht. Zodat u door kan gaan. In Jezus Christus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink van het water met geloof. Goed, mijn vrienden en vriendinnen, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. En geloof in het gebed dat we hebben gedaan. Geloof in het verhaal dat u heeft gehoord. En geloof dat u de recht heeft om gelukkig te zijn. En dat u kunt gelukkig zijn. Dat de hoop van God in uw binnen zal zijn. Zodat u kunt strijden voor uw leven. En deze herstel zal persoonlijk kunnen ervaren. Zodat u niet zo alleen maar horen wat God heeft gedaan in het leven van anderen. Maar het zelf zal ervaren. Wilt u samen met ons aanwezig zijn een dag of aanstaande zondag? We hebben natuurlijk dagelijkse diensten. Dus daar kunt u dan gewoon kijken op onze website ukgr.nl. Daar kunt u het vinden. Maar wilt u aanstaande zondag met Moederdag deze speciale dag samen met ons aanwezig zijn om het gebed te ontvangen voor de moeders, als moeder. En ook te strijden voor uw zorgen als moeder, zodat God u daarmee kon helpen. Dan het zal zijn aan de Borneelstraat nummer 40, nabij Javaplein, daar is het de bushalte Javaplein of Muiderpoort station of voor de weg voor het gebouw van de kerk, de Zeeburgerdijk. Daar waar tram 14, 7 en nu ook 19 ook aan het rijden is. Goed, nou, het is tegenover de TOT Hostel Hotel. Het was de voormalige Babelhuis. En daar zullen wij aanstaande zondag God aanroepen in uw voordeel. Mijn naam is Pastor Eddy en ik wens u een hele gezegende dag. En tot dan.

0: kwano mi wa wande moye lo tu mi mano mi wa wande to do ibrana sao de nasani Mart op straat. Programma zonder vaste zendtijd. Hij kon anytime. Onverwacht. Dwars door de programmering. Kan dit voorkomen. Gewoon tegen een denkje kong of wat door die deftaki. Dan bespreken we het. Op die manier. Gewoon op straat. Op mijn telefoon. Ik spreek het in. En zenden we het uit. En hopen dat er reactie uit voortvloeien. Of dat u het ook gaat doen. U mag het ook gaan kopiëren aan gedrag die zie. Tik je telefoon, bel Johan Tori. Natuurlijk niet zomaar een Tori. Tori moet inhoud hebben, hè? Van belang zijn, een eye-opener. En dan kunnen we het uitzenden, ja. De voorzitter, nou, die zijn een soekotrobi. Die zijn een belediging. Maar die is dan een wake-up call. Zo. So. Vandaag wil ik het hebben over de herhalingen op Maart Radio. Ja, door gebrek aan personeel, door gebrek aan motivatie, door gebrek aan inzicht, kunnen wij soms vaak programma's herhalen. Het heeft ook zijn voordelen, hè, die herhalingen. Want je moet niet vergeten dat sommige mensen het niet hebben gehoord. Ik heb het laatst al verteld. Ook de Hilversumse omroepen, allemaal, grote omroepen ook. Die krijgen miljoenen subsidie en hebben geld tot in de oren. Maar de Lajamo niet zodanig toch te herhalen. Omdat het maken van een programma, tijd, energie en nog een paar andere dingen kost. Dus je wil dat er zoveel mogelijk mensen het beluisteren. En één ding is zeker, het televisie- en radiolandschap is veranderd. Mensen luisteren niet zo vaak meer direct, maar ze luisteren indirect, de archie terug. Ze gaan on demand luisteren wanneer het hun uitkomt. Te denk Mopona Roko of te denk Bawakana Strati. Te denk Baluku de voetbal of Goluku Bold and Beautiful of Nafasanning. Dan de go arki terug, sabe de eerder of sabe de SD. Midrineti moest de manting wanneer het hun uitkomt. Dat is de architectsame missie. Dus dat is een tendens, all over the world. Televisie, radio, mensen gaan terugluisteren. En dat is een goede ontwikkeling ook, hoor. Want dat ding is druk, no. Mensen hebben rust nodig. En wij van Mart, we werken met vrijwilligers. Nog steeds, na 40 jaar, hoe neem maar pijs met je salaris. En dat is een chapitre apart. Nou, trattori bakape direct mee aan tot de aanval. Want u laat het aan ons over. Van ja, ook als ukumoni na presi, mina abjonu. Wij hebben niet. Mina abi. Mijn arki gratis en na mi radio. En mijn arki temiwani, otemimang. Telekakba tonen de moren dagba. Zo zeggen sommige mensen het ook cru. En we gaan pay voor radio in Suriname, we gaan pay. De radiostations moesten het hebben van commercie, reclame. En dat me kwam toe. No de morot die na dee. Want toe programmamakers. Go do trasani. Vanwege het feit dat ze op een gegeven moment moe worden. Dat is live. Zo had je. Maar de herhalingen die zijn, laat me dat zo zeggen, ze zijn noodzakelijk. Eén, omdat we weinig personeel hebben, gemotiveerde personeelsleden. Hè? Je moest abismasang wa opofrukum mante koi na studio, 6 euro. Maar we niet als het actie begin 7 euro. moeilijke uren. Maar ook anderen die 's nachts actief moeten zijn. En dat ook toeschaarst. Nachtprogramma's vroeger deden we het around the clock. Maar ook toe. Jiono en Jimmy, Lidmark Radio Edemang. Is hier van dingen conscientie. Tijden veranderen. Niets is blijvend. Sabe de fossi na fossi, tide na tide. Andere levensomstandigheden. Tra sane complei. Libicondiri. Sommige mensen die kunnen het niet meer zelf betalen. De one want trasma moest paaien gedenk. Dus daarom doen wij ook nog steeds een beroep op degenen die het wel willen begrijpen en kunnen inzien om een donatie te doen zodat we Katang, Godoro en vergoed, Poma vergoed, zo'n programmamaker, onkostenvergoeding en dat soort zaken. Salaris, unoma, tenowete. Dat is een andere zaak. Dat moeten we draaien volledig naar reclame, bij-reclame voor bij-organisaties, actie KLM. Heeft een sponsor, maar dat ik niet, maar het is te klein. Om niet maar ook op boekte, maar het waren reclame. En zo zijn er ook andere bedrijven, de Philips, de Jumbo, de Trump. Maar ga je bij groente, Trasani, levensmiddelen. Toch zijn er in staat. En Nowani in sommige opzichten voor sponsor, zodat u kan takeren. Hey, salaris heb je aan Mart. We moeten het zelf doen. En een manier om het te doen is beetjes bij beetjes. Je poti, mi poti, atrawan pot toe. Als aan het kong, om een paar vijf, om een paar uur. Om een zorgutak, nyande, tede, tsukru en al die andere zaken. Ik hoop dat u dat nog steeds begrijpt. Zo, aan de andere kant zien we ook van luister, soms gaat het niet alleen om geld, hè. Ik ga ervan uit dat u ook denkt van de klimaatprezi, zomaar klimaattoilet voor Maarten. Zomaar stofzuigerprezi, het idee. Zijn de boodschappen gaan halen? Wie is bereid om de ruiten schoon te maken voor een gebouw? Ik noem maar een paar dingen, hè. Suma is zorg goed dat ik de sponsor spij op tijd. Suma is in de briefie gegeven. De aanmaningen, zo lees je. Want dat is ook een edatie soms, hoor. Je moet achter ze aanrennen. En zorg goed dat ik de nog vergeten, play vergeten. Dat speelt ook. Sommige adverteerders, lafarts, zijn er ook tussen. De Asansueri, contra een bepaald bedrag dat de long. In plaats van de Godoro of kon treffen een betalingsregeling. De long, dat ook gebeurt. Djoepchen zo teleurstellingen naar Wansé. Maar kortom, er zijn ook een paar goeie. Er zijn ook een paar mensen die die hard doneren. Til ik de dede. Trouwens, wie is de dede toch de doneer Godoro? Ook dat hebben we gezien of merken we. Dus we moeten het ook zeggen. Er zijn een paar mensen en een groep Ching. Maar een groep dat je hoort maakt naar Libië. En daarom zijn wij ontzettend erkentelijk. De donateur zei begrijp. Takere, wees me nog de eens naar Adisi, wees me nog de eens naar Dati. Maar, nou, organisatie, sa e wikikong, ik geef hem tien zo satisfactie. Tede opo, dat ik kan hier misrevi. Of kisip chiso informatie samino besabete. Dat is Mart. Je moet nagaan dat sommige mensen vanwege tijdverdrijf, verveling, eenzaamheid, al die dingen spelen. Graag luisteren naar de lokale omroepen. Kom notak Mart, maar allemaal. Na voor feri, de na non presego, de feri en radio non met gezel. Makkelijk doe je niet also. De bel, kom. Maar suma naar de sma zei, mopo naar de also. Sago in een studio, zo lees je bereiden voor. Met programma's over bepaalde onderwerpen. En soms, ik kies die. tegenspraak en nog een paar andere zaken. Beledigingen zo lees ook nog. Gelukkig valt het mee. Maar die dingen zijn gebeurd. De vraag is er af en vanaf dat mijn moppen mee zo kon. Kortom, er zijn mensen die het begrijpen. En die zijn we dankbaar. Dus herhalingen, ja, het moet. En we gaan door met ze. Alleen voorzichtig dat we nou herhalen. Soms zijn we van nodig voor herhalen. Dat kan. Familie is al lang overleden. Familielid. Maar berichten draaien bij elkaar. Ook dat kan soms voor sommige mensen nieuws zijn. Hè? Want in de besabi dat asma no demoro. Ook dat gebeurt. Een bericht. Orugiyu, maar een jongen aan trouwen. Maar het hoort niet dat we een bericht draaien voor asma no demoro. Maar mensen werken fout en mekkie. In een systeem, in een automatiseringssysteem voor UNO ook toe, sluipen er goudjes in. Dat was het. Ik zit al in de metro. Dat was een aflevering weer van Maart op straat. Bij mij ligt niet aan die nou aan zee, maar met jouw inzichten naar tracé. Zodat die AI, je zie, je ede, kan op tien somoro en al op tien somoro respectie, begrip. Lang aan medeleven, meedogen, mededogen naar Varekaring, die organisatie Marza Epusu. 40 jaar op Sagwe Moro. Lange, lange. En ook toen dat hij, ook bouwen die, Matangano, we gaan lange. Hartelijk dank voor het willen luisteren. Graag tot de volgende keer. Bart op straat, u kunt het ook doen. Uw eigen informatie inspreken zoals ik dat doe. Bijna. Ik is wel man. Maar nee, nou rokken je leven. Het wordt uitgezonden. En iemand kan er iets van opsteken. Anomi wawande. No. Anomi wawande.
1: Deze mijnstal gaat richting Centraal Station.
0: Boeie rond om. Nou, je hebt het gehoord. Een metro die zegt naar Centraal Station. Maar nu als je het over van de Maandenweg zweeft weer richting west. Daar bouwen ze of midden. Tot de volgende keer. Tambuara.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe, daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mij zit komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band. Live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: bericht van overlijden. Lisette Vliet, ook bekend als Alexis. Je liefde, je kracht, je warmte en je lach. We zullen je ontzettend missen, elke dag. Met diepe bedroefdheid, maar dankbaar voor alle liefde die ze ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van Lisette Vliet, a.k.a. Alexis. Geboren op 14 november 1968, overleden op 26 april 2026. Ze was de lieve moeder van Melanie, Richelle en Gideon. De trotse oma van Shania, Jeremiah, Jalen, Rosaija, Kishaili en Janaili. Ze was de dochter van Celestina Rinja Vient en Weilen Adolf August Vliet. De grote zus van Natasha, Brenda, Wendy en Weilen Vincent Boyka. De oud-tante van Giovanno. Ze was ook geliefd bij haar neefjes en nichtjes. Moses, Moisha, Milaisa, Micha, Janairo, Chevenelie, Shania, Rebecca en Joshua. Gelegenheid om afscheid te nemen is op zaterdag 9 mei van 12:15 tot 14:30 in het afscheidshuis Dela Horneboeg nummer 1 in Amsterdam Zuidoost. Om 12:15 zullen wij Lisette buiten bij het afscheidshuis opwachten tot haar aankomst. Wij vragen u vriendelijk om een blauwe roos of bloem mee te nemen. Wit of rood is ook passend. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Radio Mart condoleert de nabestaanden van Lisette Vliet en wenst hen heel veel sterkte toe.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

prachtig, mooi, 1974, muziek van de Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies. Mooi pokoe, we waren ver weg, even terug in de tijd. Mooi man. Ja, Norman, kies eens er even.

Oké, dames en heren, welkom. Mijn naam is Norman van Gom en ik ben hier tot 5 uur. Maar tussen 4 en 5. Ik zeg het verkeerd, tussen 3 en 4. Hebben we een speciaal programma. Gekookte kip. Het is een samenwerkingsverband tussen Mart, Imagine IC, Aira Kip en Mart. Ja, heb ik al gezegd. Het gaat over eten. In het kader gebracht van Cathy Woosslaaf en mij en alles erop en eraan. Mooi, dan gaat u luisteren straks tussen 3 en 4. Maar nu gaan we participeren, improviseren. Luisteren naar de zaken die zich voordoen nu op dit moment in de wereld. Gaan we bespreekbaar maken. Lucas heeft zijn agrotap of minayu. Vandaag was ik in een toko. Ik had zin in zuurgoed, hè. Vruchten, fruit uit Suriname. Dat ding. Verpakken mooi tegenwoordig. Nou, dan heb je Birambi, Pomelicister, Samoro, Manja. Lekker, tussendoor, gewoon, swa-swa. Eventjes. Soms zet je het gewoon naast je eten, gewoon, in plaats van komkommer. Damigo, wat heb ik nog meer gekocht? Kris, roti, de plaat. Dat moet je ervoor experimenteren. Look hoe ver ik aan mijn roti, miserefi. En nog een paar andere kleine zaken, peperé, gewoon die miserefi. Ja, groenten. Ik moet meer groenten eten, want meestal wij Surinamers, sommige kwekie toera, wapchim pismeti. Tjunjo groente, dan gaan boven voor Alesi. Foute boel. Meer groenten moeten we leren eten, maar natuurlijk groente dieren. En terugkomend op groenten. In Naremi knapo. Meer en mevrouw even teri over sopropo. Een vrouw tak aan winkel hier, dus die mevrouw van die toko hier in Gein. Die heeft gezegd: je gaat het nergens vinden. Ik hoorde dat, ik zeg maar hoezo? Hij denkt nee, zo propone, dat vind ik nou. Nergens lastig te vinden, de Japan soort vromoang, importeer ergens Kong of de Praninja, weten we niet. Maar die echte uit Suriname geïmporteerd mag niet volgens mij voorlopig. Of misschien heeft Suriname niet genoeg om te exporteren. Wil ik niet geloven. Maar kan er nog praan genoeg? Of aan Oost go verloren? Suriname, geïmporteerd, mag niet volgens mij voorlopig. Of, misschien heeft Suriname niet genoeg om te exporteren? Wil ik niet geloven? Maar kan er nog praan genoeg? Of aan

mag het meenemen. Maar het moet al gesneden zijn, geschild. En al die pitjes en zo moeten uit die sopropor. Kotkoti in Osaka of wat dan ook. Of in een doorzichtig iets. Dan kan je ermee naar binnen. Maar importeren zelf uit het buitenland. Voorlopig niet. En dan nog meer als aan die zes. Ze pleiten een tijdje met Surinaamse groenten. Misschien hebben ze iemand betrapt, of een toko of wie dan ook. Betrapt op drugsmokkel via iets. Trouwens, laatst hadden ze wel een biggie lood van een bolle Jan of Navaning. En ik kies voor het eerst in de geschiedenis om in drugs aan boord van een schip. Maar goed, we komen terug op Suriname. En dan mag het niet. Dus kan de one toko of two, drie toko, por en die de rest, hoe de seramang, sang, wanya sopropo. En het is voedzaam, wordt gezegd. Helpt voor vele dingen. Misschien is dat het. Kan je nou daarom aan het definie, wat run in een tapo, ik weet het niet hoor, maar. Yo, na oso, sang, kwenti seramang groentu. Je ne look up price, je look no more if you have one bepaalde satisfaction, nyami, sopropo, je kan het nergens vinden. Anderen zeggen, kies zo mooi, dan onszelf kan praten, want sopropo is groja ook zo, en je potip zien zo op je balkon, in een bigi emere. Maar kijk, grootse op balkon en gewoon loopt toe met buurman of buurvrouw. Daar heb je ook zo'n propo. Ik weet niet. Binnen de, ben je aan een praanbang? Maar dat hoor je ook op het veld. We moeten leren om zelf onze dingen te doen. Maar ik vind dat dit werk is voor minister van Buitenlandse Zaken, ja, Suriname, meneer Bouva. Of de ambassadeur, wie dan ook. Voor contagatori dat je tak samen aan de grond toe. Want wij hier, sommigen onder ons, en allemaal, leiden eronder, ja. We kunnen niet meer eten wat we gewend zijn te eten, want er zijn restricties, beperkingen. De alibi, en de schuitsomoro. If je hier dat dit no defini, dat no defini, dat ook toen niet. Dat mag ook niet meer geïmporteerd worden. Wat is dat nou? Levensvreugde aan de boom. Want ik weet dat ze vaak in andere producten hier in Nederland, in banana, groentewinkels, de importeurs van groenten, de mitang alles aan dat toe. Maar restrictie, nog even zo. Want stel je voor dat in Nederland geen bananen meer te krijgen zijn vanwege beperkingen. Douane takuno al bakbajamore in akondre. Nee. Dan heb je een run. Alle de winkel, de supermarkten, al die Sidatia, de Trouwamoro, Jumbo, Albert, Nanga, Dirk. Die gaan in opstand komen, want klandisie. En die mensen gaan gek worden, want Nederlanders, mami, Nanga, you. Ook toelabu, bananen. Banana. Dus stel je voor dat ik kon een actie dat nee, voorlopig goed aan in jou, want mensen gebruiken het. We hebben iemand betrapt die heeft geprobeerd het te importeren via bananen. Stoppen. Dan. Maar omdat Suriname, en dat is het weer, luisteraars, klein, weinig mensen, nette mensen ook, houden niet van protesteren, gaan niet de straat op. Dan neem ik je bari, dan jama, apina, kotak en zo. Na pijn, na verdriet. De verwerking onder elkaar, op radio en belko. Ja, mina man, ven, dat zo, bravo. Dat is wang. Maar dat doe, nak pasigo, nak wie dan ook. Soort instanties ja in Holland, in groot verband, in groepsverband. Alles mee wacht is om te doen. Ona normen moest doen, met maart doen. Ja, ik ben begonnen. Met een kipje rust. En dan deed ik eventjes ontspannen. Maar dat zo. Laksheid. Hier en daar. Plein nog hier. Hoe net doen mee. Nog maar een pompoe. Onder elkaar weer pompoe.

0: well, my guado see go pump pool on a day. Freddy, no, we no go, make the town go. Dus de vraag is, wat is het waar? Zegt u van, ja, kies zo mooi, nonsens, laat maar zo. Liep ding, want ik vind dat de boeren in Suriname ook iets mogen verdienen, hè. De vis donna of zo propos dat in Serna en Nakdagu dat alles mij praten, zomaar en jamming zo. Terwijl dat ding goed is voor export en naar kwaliteit, vooral dat. Hè. Surinaamse kwaliteit, vanwege bodem, maar grond voor uno, alleen, watra. Maak die producten zodanig lekker dat de trouwen net door uno. En ook, ja, dat moet ik ook erbij vermelden, want laatst zijn wij als media ook uitgenodigd voor contact naar de ambassadeur. Hij wil contact houden naar een bevolking, een groep, samenleving. De one de moro, actueel. In het geval voor diaspora verhaal. Dus ze willen weten wat er speelt binnen de samenleving en kunnen kijken waar ze gaatjes kunnen dichten. Komoro naar Wang, prima zaak, hoe go, mi bedape. Nog een paar andere organisaties. Was een goede bijeenkomst. En ze vragen van, hey, meer aandacht. Want in het verleden is het ja, misgegaan, verwaarloosd. Hoe neeren niks, hoe ambassade niks, hoe neeren, radio en Libya. Hoe neeren informatie, voor zij zijn ze nou, wat zijn de mooie, maar misschien minder mooie zaken die zich voordoen. Aan telefoon en rinkel, maar minogi toestemmen. Het is minogi actie, nou, was maar voor bel. Dus ik vraag me af of dit voorbarigheid is. Une Leri, une Gwenti, Wankolek Jantje de Eerste in de uitzending. Even rust. Mik mijn verhaal af. Leid me niet af, want nu vraag ik me af, maar Sami tak verkeerd dan? Heb ik iets verkeerd gezegd zodanig met haar telefoon en rinkel zo? Kijk, we houden van bellers hier hoor. Ja, dat is waar. Nou, een trademark voor Mart. Maar, volgens afspraak. Maar zo went hij. We dachten, oké, de lijnen zijn vrij, u kunt nu bellen. Maar wie fit kon, dat doet een lobby. En dan mooi. Dus even rust. Neerleggen netjes. Dan later we kiezen occasie voor bel kon. Sumawani, Sumanowani. We zien we wel. Maar ik ben eventjes afgeleid, maar dat mag niet, want ik ben ervaren genoeg. Voor een poor meet up me, punt. En ik had ook gezegd van wat moeten we doen. Oorzaak en gevolg, hè. Dat is ons maar, kan je denk je zien, ja, zo propos drugs, dat direct gewoon import stop. Vraag ik me af of dat kan. Wat is er aan de hand, het fijne ervan, dus we moeten gaan onderzoeken, hè. Dus kom ik op bel nu nou aan toe, instanties waaronder ambassade, buitenlandse zaken, afdeling, misschien iemand van LVV, groentetori, fruit, Luku, Suriname, nou hier hè. Zelf gaan planten, wordt ook gezegd. Misschien moeten we hier massaal kasten huren, Surinamers heb ik het over hè. Moeigi, Sernamang, Goyuru, Kasi. Het gebeurt al ergens in Almere, maar meer. Kwaliteit is nog niet zo wat het wezen moet. Minosabi, maar u weet er meer van. Kan die vindt dat ik ja, morgen, sweet morgen, dus nou, ik mag ook inkomen. Even abba informatie dat doen. Dus, werk aan de winkel. Nog iets, volgens mij dus alleen. Mart. En AI. Dat is een vraagstuk. Langzaam maar zeker. We verdiepen in die ook toe. Ja. En look de mogelijkheden. AI, saai, ik doe. Ik kan schrijven een bericht. Dan met AI lezen. Je mijn computer lezen. Natuurlijk, je moet rekenen. Want dan maar lees alles aan zo boom. Maar je kan AI ook vragen om een bericht voor je te typen, hoor. En klaar en je, een computer. Luisteraars, wat dan Saru schreef je aan meer, want toen is mij klaargekomen. Ja, nee, hier, een AI bericht naar Mart. Zijn dat die, mijn man verstamming. Een taalgebruik, hé. Mimi no sabo forsa ego. Dat is waar. Kan. Want volgens mij AI nee hoor rekenen aan je opleiding. Dat is weer iets anders. Denk ik hoor. AI het een keer even nog afscoren dat je zaak niet in lees van bericht. Ja, je denkt ook in een woordenboek zo'n tak dat die. Maar mij balang aan jou. Dan mis je niet dat je gospel. Hup, nee, in een verstaan van jou. Je zou mij verstaan, verstaan wel. Dat is AI. Een techniek. Een longwe liep zo'n voor nu. Ten wette meer is, maar ik had een schrift analfabeet, mijn sabro kan aan computer, maar hier denk. Dene wani, leri, gomoro faren, liep me zo, mi boon zo, maar soms. Ja, bif go fal tras maar lastig. En zo lees je pino de ara. Noodgeval, laatst, moest ik een formulier invullen ook. Via digitaal moest ik het doen, e-herkenning via KPN, bedrijven, belastingdienst, wordt het, ze vragen dat, van e-herkenning, heeft u al een e-herkenning meneer? Lantija ook de Zuidoost, wanneer zou je moeten betalen, de actie, alles wat zijn e-herkenning, de FASI, dat is computer, KPN, minamango morofara, niet dat zo, tangaja. Mina Guascor, Odyssey, Mina Maverstang. Wat ik nu moet doen. Klem. Helemaal klem. Moest de man te mi wang. Ik dacht zo, zo maar jou bel dis juro. Voel dus haar probleem dis die. Nobody. Dat voel je al dat teen ons op ons aan die maar je hebt in de omgeving. Ik ook aan die dan aan die bron. Ik hier aan je computer. Weet. Atamara, amigo Moro, voor assistentie, KPN. We zeggen, ja, onze lijn, we kunnen uw computer voor u overnemen, hoor, meneer Van Gorm. Wat is uw code? Ik dacht, oh. Maar dan gaat u in mijn computer kijken wat ik allemaal doe. Nou, nee. Ze kunnen het, u moet mij toestemming geven en ik doe alleen maar dat. Toch, je abwapting, frede, tak. Zij neemt ik mijn computer over. Zo gaat het ook. Wilt u geholpen worden, ja of nee? Klaar. Ja, wie heeft gezegd, oké, komt u maar. Maar ik let op u hoor. Kijk, ja, daar moet u niet gaan. Dat is mijn geheim, dat is mijn privé. Maar aan mijn vrouw bij de Tena-computer. En tik, tik, tik, pip, pip. Ja, hier moet u zijn. Ja, pip, pip, ja. Oké, geregeld. Dus... Soms denk je, sab ik bij leren, volleerd. Maar je kan ook verrast worden, want de techniek gaat maar door. AI, het begint play een rol ook toen aan Mart. Ten is jouw bericht. Vooral de maand en zo de leegtes in de programmering. Nou, maar nou, nou, als maar nou, man, nou, trouwens, ik neer, liep me met mijn schrip go door, om je nou maar opo. Dan kan ik ook keren met haar computer, klaar. En het gebeurt al hoor, op high-level radiostations en zo. Zo is je denkt, als je maar in een studio is, niet waar. Computer te kidnappen. Voorgeprogrammeerd. Veel AI wordt ingezet. En net wat ik zei, had je poot die gevoel, zou wel lofu nu abi. Zo is misref abeng. Ik zang, de mannen hoor rekenen aan mij, jong. Zang, de mannen zit ik mijn gas, mijn deur volledig. Zo mannen de mannen zijn met kassan, jong. Dus je begint kisati bron, je des man. Go door in de techniek naar een ontwikkeling. Maar je moet hier en daar in afgoen naar alasani, dat is ook zo hoor. Want, maar zolang je man, je kan, zolang je man kan voor de onafhankelijk vertrouwen. Moet u zelf ontwikkelen, man. Leri. En daarom we gebruiken radio ook voor leri. We zullen eens gaan bakken, gaan lukken terug. Hè? Wat is er in het verleden gebeurd? Samsa voor simigram, madis, simigram, padati. Maar we moeten afwezen toe. We moeten naar vooruit gaan naar de technologie. Zij komen toen nu auto. Zelfrijdende auto's. Want ik zie Surinamers ook in Tesla's rondrijden aan de straat. Ik ben mee aan de techniek. Dus, want toen dan allemaal, maar is je beweging. En je hebt ook jongetjes, vrouwtjes, dames, heren, die aardig zich hebben verdiept in de technologie. Die dat doen, dat ik mijn oor ook ben, in de 60 jaar, mijn abie, in Afgaskoro, moro, liep me zo. In de maatschappij, samen met de ULDB. En gewoon tapu is vooral ja, Europa. En zo'n sani, ik was zodanig snel dat tragroepen, heren net op het nieuws, asielzoekers vinden snel een baan. Heel snel. Dan ga je zeggen, maar hoe dan? Hoe zo dan? Oké, ze gaan ook in de horeca en zo, maar soms de asielzoekers zijn hoog opgeleid. Hè? Ze zijn inzetbaar op allerlei niveaus. Zoals dan, allemaal. Want toen vervoeren we daarmee, die vervoeren we ook toe. Maar ze doen hun best. En de Fin, Rokko, de pas de aan, de Gwemee in de stroom en leren taal snel. Dat de Fin Betty. De Fin Rokko, te kosten voor. Zo is mijn naam, jullie hebben het zien voor nu, ja. Zo is dat. Maar goed, AI. Sami Verstang moeten we uitzoeken. Het is inzetbaar ook bij Mart. Om te rekenen dat ik kan, dat ik ook in de passie dat hij ook doet. Omdat we gebrek de maanting vanochtend was collega Glenn Godric verhinderd. Vervanging, no way. En dat nou dan, gelukkig had ik iets op de plank. Bijeenkomst hoe Jules Weidenbos, Albert Weidenbos laatst zaterdag in No Limit georganiseerd. Mooie bijeenkomst. Met een keer volledig uitzenden. Zoals we Arke, zoals we in de man. Zoals we draaien, gewoon op het station Radio 1 of Radio 2. Of andere in Rotterdam, Den Haag. Dan doet u dat. Maar Travas nog bij de. En zo zie je. Dat je altijd standby moet zijn voor vervanging. Goed, Norman heeft genoeg gesproken. Nicky T. Koweri. De lijnen zijn nu vrij. Voor degenen die ook ons willen voorzien van informatie. Of willen ingaan op iets dat ze hebben gehoord. Dat mag. Je mag ook corrigeren. Waar nodig. Maar komt u maar in. Met uw eigen verhaal daarvan, man. Maar als je nou op je eigen verhaal. Je gaat in tapen. Je hebt een vraagteken. We zijn op school, we zijn in de klas beland op de donderdag. Mooie donderdag trouwens. Weer mooi, ziet er goed uit. Ik groet u, wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Ik ben Jora.
0: Dag meneer Jora, u klinkt ver. Klopt dat?
1: Ik ga mijn radio zachter zetten.
0: Ja, ik probeer het. Maar goed, je bent wel te verstaan hoor. Ga maar door.
1: Ja, nee, ik wil even over de Sofroko waar je aan het begin van je uitzending over had, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: En dan refereerde je aan verschillende zaken, doop en dergelijke. Het heeft te maken met fito, met een mooi Nederlands woord, fytosanitaire eisen waaraan je export moet voldoen, hè? Heeft te maken met plantenziektes die ze hier willen voorkomen. Daarom de man voor de Syrië uit de Sofroko, toch, de Imachare kom. Maar opvallend is dit, want berichten dit op een nieuws om in de stad te lezen. En Kousenbank import is nu gestopt. Oh. Want die mannen hebben heel veel onkruidverdergingsmiddelen in die Kousenbank gevonden. Toch? Boven de toegestane norm die hier wordt gesteld, EG en Nederland. Toch? Dus daar heeft het mee te maken. Die mannen checken het, je moet aan bepaalde eisen voldoen. Je mag niet te veel onkruidverdergingsmiddelen. En in Suriname wordt het ongebreideld. Onkruidverdergingsmiddelen gebruiken. Hoe denkt dat we in jouw boem? Maar Amalaitani.
0: Oh.
1: Je moet goed eten en je kan ook groenten van hier eten. Vooral deze tijd, als je stranga, allemaal moeilijk. Dan moet je goed kijken van wat kan ik eten om me gezond te houden. En dan zijn er verschillende soorten groentes die je ook hier. Ook hier gebruiken ze veel herbiciden hoor. Minister van Landbouw wil dat ook niet terugdringen in de tuinbouw. Maar. Dat is een gegeven, dus het heeft met fytosanitaire eisen te maken. Ja, plantenziektes en dergelijke. Met Amadiso, met import en moeilijk. Van mijn tegen is dit. akkausebantu di bede nyusu alaf kausebantu import in Suriname is per direct stock gezet want de man vindt voer onkruid verdergingsmiddelen in koosbantu en wat trappen we je had het over vanmorgen kon Glenn niet je moest gewoon wat doen je bent een geweldige radioman hoor je programma's zijn mooi ja maar ik zie dat je veel tijden hebt dat je ja doordat je misschien geen invulling aan kan geven dat je dan oude programma's weer brengt. Vaak hoor ik dan ook nog overlijdensberichten die afgeweest zijn erin. Dus, ja. Oké, maar never mind. Ik vraag me af van, hey, hoe is het namang? Waarom zou we niet kunnen bepraten, bekijken van waarom zou je niet samen kunnen gaan met Radio Tamara? Ik samen we vullen daar. Maar ik vul er maar in. We vullen die voor in, toch? Dan zou het goed kunnen lopen. Maar dat kan niet een keer, papa. Matani en Lobby.
0: Mooi denk je. Gratang is jouw bijdrage voor je van belang, hè? Want toen we denken zo in naar rechten dat hij, maar je zou een contact scherp, je potent op scherp. Cito, fytosanitaire.
1: Eisen.
0: Oké, okay, dan weten we dat.
1: Abo mama.
0: Gratang. En je aanneem voor je na?
1: Lobby man.
0: Aanneem? Na?
1: Jora.
0: Dankjewel, Jora.
1: Oké, man.
0: Tamboom. Oké, dag. Goed. Jora heeft gesproken en heeft ons aardig ingelicht. Wie bent u? Welkom.
2: Het Anne.
0: Dag Anne.
2: Hallo,
0: Anne.
2: Goedemiddag. Ja. Nou ja, die Surinaamse groenten, die zitten, heb ik wel gelezen, dat ze veel pesticiden ook hebben. Hè? Vooral bladgroenten moeten we eigenlijk biologisch kopen. Hè? Bladgroenten en bessen. De aardbeien, die van Albert Heijn zitten ook vol pesticiden. Fruit van Albert Heijn. Dus je moet dat liever biologisch kopen. Dat soort dingen. De bosbessen, al die bladgroenten, moet je zeker biologisch kopen. En het is even goedkoper soms zelf dan die paksoi. Soms is het 400 zoveel gram. 450 gram voor 2,50 of zo. Bij de Ecoplaza. Of een andere biologische winkel, Biologic. Ja, soms weegt het 800 gram. Is het in de aanbieding zelf? Of weet ik minder dan 2,50 geloof ik. Of 2,80. Dus ik bedoel, de mensen moeten gewoon de klop omzetten. Ja, ze zijn zo gewend als er aan een groen toe, alsof het beter is. Ja, maar ja, ik kan het. Ik zei anderen die er niet in geloven. Want ze denken, sommige dingen zijn niet nodig, zoals avocado kan je gewoon kopen. Dat soort dingen kan je gewoon eten. Maar die schil van de appel heeft heel veel dingen, gezondheidsvoordingen. Die heeft het vitamine, hè, pectine of hoe dat ding heet. Het is heel belangrijk voor je gezondheid. Nou, die appel die koop ik liever biologisch, dan, want ik eet ook die schil namelijk. Snapt u? Dus ik eet die hele appel op. Ja. Dus, en ik lees hier van een scientist, 30 april. Het kan echt plastic afval omtoveren in schone brandstof. Met behulp van zonlicht. Nou, misschien een markt voor Suriname-industrie. Om daarmee aan de slag te gaan. Het is een Australische wetenschappersland. Twee vliegen in één klap. Ze hebben een techniek ontwikkeld die de groeiende plasticvervuiling aanpakt en tegelijk duurzame energie opwekt. En dat allemaal met behulp van zonlicht. Het principe is simpel. Afgedankt plastic kan worden omgezet in waterstof, in gas, een industrieel geproduceerd gasmengsel dat voornamelijk bestaat uit waterstof en koolmonoxide. En andere waardevolle chemische stoffen. Ja, dus afval als grondstof. Wereldwijd produceren we jaarlijks meer dan 460 miljoen ton plastic.
0: Prima. Anne, ik moet naar een andere, ja, want gelet op de tijd. Maar dank u wel voor je bijdrage, sowieso.
2: Alsjeblieft.
0: Dag. Wie daar? Bedankt voor uw geduld. Wie bent u?
3: Goedemiddag, Norman.
0: Dag, meneer Petjeno.
3: Hi, Patrick.
0: Hi, welkom.
3: Maar die had ook die groente, hè. Toevallig, maar deze staat op Google Map. Hè. Zelfs rode peper, pauzemaand, afgekeurd door export door EU. Dat is toch te gek voor woorden?
0: Nou, het heeft de oorzaak toch? Te veel pesticiden. Ja,
3: het staat ook bij, maar het staat ook bij. Het heeft te maken met even kijken, een moeilijk woord daar zo hè. Overschrijding van de pest CD-student. Dit is geen incident. Het is duidelijk een signaal dat de goede veiligheidssysteem niet functioneert zoals het hoort.
0: Hmm.
3: Maar ja, ik kan het hele ding voor je voor gaan lezen. Maar het komt wel van de CAP Assemblée, orde gesteld door het CAP Assemblée-lid Sharon Dijksteel. Zijn deze exports geïdentificeerd? Het staat op Google Maps, maar in ieder geval, het wordt moeilijk nu Suriname groen te kopen.
0: Zo.
3: Hé, rode peper, jongen, wie nog? Wie is peper?
0: Ja, ik kan prennen, op peper bon, ja, toe, hè, gromeer.
3: Ja, maar dat trapt je toch. Prennen, asong, hè? Asong is belangrijk, hè?
0: Oké.
3: Ja, toch?
0: Ja, asong, asong belangrijk, ja.
3: Ja, maar die som is heel belangrijk. Hé, hoe ga ik weten op mijn balkon, ja, zeg maar, nou, die ligt een peper op Suriname.
0: Nee.
3: Ja. Maar dat wil ik even met je delen.
0: Ah, dankjewel hoor. Ja, dag. Dag. Ja, om 3:00 hebben we even een pauze. Een ander programma en nadien kom ik terug. Maar wie bent u? Welkom. Radio Di Stranga, Meijero Echo Ete, Fatra Beller. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Het duurt mij te lang. U heeft echo, een lijn, vertraging op de lijn. Bent u er wel? Wie bent u? Ja, u bent er nu. Welkom.
4: Goedemiddag, meneer Van Gom. Hoe gaat het met u?
0: Met mij gaat het uitstekend. Dit is mevrouw Dorothy. Familie maakt het ook goed.
4: Oh, gelukkig, gelukkig. Goed zo. Maar hier en al. Atori, zal je dat draaien over een importproduct voor Suriname naar de groente? Het klopt wel hoor. Want meneer bent dat... eerste meneer Sambitaki. Ik sta achter hem. Hij heeft groot gelijk hoor. Heel veel pesticiden gebruiken ze ook in Suriname. Maar hier ook hoor. Wordt ook gewaarschuwd. Vooral die natuurwinkels hier. De biologische winkels. Suriname, wat is mijn goeie zo propo? Mijn onkara woyening. Mika ose mijn kota zo propo. A zo propo. Mijn skreek is iets aan de ina zo propo. Ik heb het meteen weggegooid. Ik heb het niet klaargemaakt hoor. He? En tralisie ook toen mijn goeie naar natuurwinkel. Mijn bij fruit. Mijn skreek is iets aan de ina fruit. Veel pesticiden wordt gebruikt. Heel veel rottigheid. Maar meneer begrijpt zij unusanaas ma. Walofuno. Nee, ja, de Hollandse groente. Lekker broccoli, dan een witlof. Is best wel lekker en gezond hoor. Die mogen we ook eten. Maar onder als zo propos, antroa, gevulde antroa, die zijn dat die. Die andere groenten zijn ook goed, meneer Norman.
0: Want toevoeg uno, inderdaad. In je trak groente.
4: Ja, alle groenten, alle soort zee, Egypte, alle soort zee. Ik kon aan de stand dat je mee bijna gewoon, maar mee controleerde wel, hè?
0: Mooi.
4: En vooral die vleestomaten ook. Goed controleren.
0: Goed zo. Ja? Dank u wel, Dorothy.
4: Oké, dat wil ik
0: zeggen. Dag. Dag. U bent de laatste voorlopig. Hoe heeft u een minuut, anderhalf? Gaat het lukken?
5: Jawel.
0: Oké.
5: Okay. Goeiedag, meneer Norman.
0: Goeiedag.
5: Ik heb wel geluisterd naar u de laatste over je superpot, toch? Maar dat speelt al sinds 2016, hoor. Nederland had het al toen verboden. En ze hebben Suriname toen geld gegeven om een instituut op te richten om onderzoek te doen naar de gif die in de groenten zitten. En Suriname had het geld toen aangenomen, maar de dag dat die instituut zou worden opgeleverd, werd het in brand gestoken. Dus tot vandaag, niemand weet wie het gedaan heeft. Maar het is niet iets van recent, want Nederland had toen een meting gedaan dat bepaalde groentes van Suriname voor insecticide zaten, waardoor volksgezondheid op het spel stond. Dit is niet iets dat recent zeg maar, is ontstaan, dat schaarste is onderzoekproppen. Het was met meerdere groenten hoor, want Nederland had het toen echt expliciet hebben ze gezegd, oké, we gaan het niet volledig verbieden, we laten het in handen van Suriname, dat zij dan die onderzoeken doen. Ze hebben het geld gegeven voor het instituut, en hoefde die Suriname alleen maar data aan te leveren van, joh, we hebben die onderzoeken gedaan, dit is gifvrij, begrijpt u? Dus het is niet iets van recent.
0: Oké. Goed, dankjewel voor je inzage. Je bijdrage ook hoor. Hai, dag.
5: Alsjeblieft.
0: Ja, luisteraars, we gaan naar het nieuws. Tot later.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
1: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
0: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
0: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

masa e arki. Spesulu tu des masa e libi in Damsko, ma spesulu tu Bimre. Ma ook tu heer Nederland, ja, walos ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook tu de Bradana de Sisa, sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal.

0: Luisternaam.
1: Ja,
0: want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe deze massa in Libina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak no no de we arki Radio De Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesru to ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesru to

zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day Word to. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
2: U kunt nu gaan luisteren naar Radio De Leon Gospel.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht tenminste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

vinden rust. Tere tjaroen gomoro fara. Wie soort zeefron tak poude. Mek wa licht geen tak passie. Tak alasani. Mu wakaboom. Tan firu srefi. Tan opo srefi. Tan tekli.

0: knap tap un tufutu. En as deri dati, we gum ching, nanga u bakap ching. We begunu, ala de yeye, fuma masi papasi. We beji, ala de leba, pasi fu busi, fu kokro, kriki. Tankri pasi junu, e we takun tanyi, fu du nep saunu. We takun tanyi, ala de yeye, fuma masi an papasi, e we begu tiri charungu moro fara. Na neti ena di, e we sot save gron tapu. O sapor futu, les peti, grand tani, grand tani, grand tani.
1: Tijd voor de condoleances. Radio De Leon.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in een sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Het scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

mama Nadiou. Kom genieten met Marcia Dalvoer van een moederdagshow op 9 mei 2026 om 7 uur 's avonds. Entrada 200, locatie Duivendrecht van de Madeweg. Uw bijdrage van €20 is tevens een lot waard om leuke prijzen te winnen.

Yes. Mama Nagiyu. Zaterdag 9 mei om 7 uur. Intrada 200. Gastartiesten Muriel Blij,

0: soul-minded people. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam. DJ Blanky, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, het stoute male striptease show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum Ookmeer. Dr. Meurenlaan nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
2: Oké. Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound

De León. Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Aldi, Dappermarkt, Aboyo, de muzuk van Amelie's Winkly. Dapper Yuka vindt alle sandisaya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
1: Sabi, that no there, ya arki Radio De Leon.
2: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
3: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
4: Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tangi.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot 21. Met diep leedwezen, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, maken wij bekend dat van ons is heengegaan onze geliefde broer, partner, vader, grootvader en overgrootvader. Robert Nathan Vrede, meer bekend als Bob Watabasi, maar ook als oom Bob. Bob was geboren op 6 oktober 1946 en is heengegaan op 22 april 2026. De Zinginetti vindt plaats op donderdag 7 mei vanaf 8 uur in Suriname, gevolgd door de Brocodé tot 6 uur in de ochtend. Locatie Café De Eenlijn aan de Masklimmenstraat nummer 4, een zijstraat van de Ramgoelangweg. En op dezelfde tijd om 8 uur 's avonds in Nederland in Wiegi Kerkie aan de Krommehoekstraat nummer 136 in Amsterdam Zuidoost. De begrafenis van Bob vindt plaats op vrijdag 8 mei om 3 uur in Suriname. De Mariusrust aan de Dochter Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Namens zijn weduwe, Els Vrede en familie. Zijn kinderen, Francis Wachter Vrede en gezin, Romana Vrede en gezin, Weilen Grotelda Vrede en gezin, Sandra Stedenburg Vrede en gezin, Astra Liefeld Vrede en gezin, Brian Vrede en gezin, Judith Vrede en gezin, Bianca Vrede en gezin, Michelle Vrede en gezin, Bill Vrede en gezin, Sam Vrede en gezin, Luanne Daniel, zijn zussen en broers, Charcede Vreda, Adniel Vrede, Zemmy Vrede, Berwig Vrede, Hansfield Vrede, Eddy Vrede, Allen Weilen en Wilma Vrede. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Bob Vrede en wens hen heel veel sterkte.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

God zegen, lieve mensen. Dit is het programma van God Anointed Power Ministries. En het programma heet Bread from Heaven. Amen. Bread from Heaven. Gebracht door pastor Iwan Hercules. En ik groet u allen deze dag. Amen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. En wij verblijden ons deze dag. Amen. Ik hoop dat u ook verblijdt met het woord van God. Met het brood des hemels. Dat nedergedaald is voor u en voor mij. Halleluja. Vandaag, voordat ik begin, wil ik vandaag u uitnodigen op zondag. Op zondag hebben wij dienst van 10:30 tot en met 12:00. En dat is in gebouw De Drecht, in Holendrecht. En adres is Niftrikhof nummer 1. Dus u bent van harte welkom allemaal. Komt u, laten we samen God dienen. Amen. Halleluja. Vandaag wil ik het hebben over de zegeningen van God. Amen. Hoe God zijn kinderen gezegend heeft. Amen. Want God is een God van zegeningen. Amen. Hij zegent ons. Als we hem dienen en hem volgen, dan zegent hij ons. Halleluja. En dat wil ik vandaag lezen uit het boek van Efeze hoofdstuk 1. Gaat u met me mee naar de Bijbel. We gaan lezen vanaf vers 3. Efeze hoofdstuk 1. Vanaf vers 3 ga ik lezen. Amen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus. Amen. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Vers 5. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden, aangenomen door Jezus Christus. Amen. Naar het welbehagen van zijn wil. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Ziet u, broers en zusters, we zijn gezegend door God. Amen. Door God de Vader. Hij heeft ons gezegend met geestelijke zegeningen. Amen. En ook materiële zegeningen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. De Bijbel zegt hier dat God ons heeft gezegend met geestelijke zegeningen. Amen. En als we hem volgen, als we hem dienen. Amen. Dus dit is voor kinderen van God. Die God liefhebben, die God volgen, die God dienen. Amen. Hij heeft ons gezegend met gezondheid. Hij heeft ons gezegend met geestelijke zegeningen. En die zegeningen werken in ons, door ons. Amen. Die zegeningen zijn met ons. Halleluja. Dat is de naam van Jezus. En de Bijbel zegt, hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Amen. Dus voor de grondlegging der wereld, voordat de wereld bestond, had Jezus ons al voorbestemd, had God ons voorbestemd om hem te volgen, om hem te dienen, om kinderen van hem te worden. Amen. Dus God had ons al uitgekozen. De Bijbel zegt, hij kent ons. Hij kende ons al voordat wij geboren waren. En hier op aarde zijn geweest. Kende God ons al. Amen. Zo groot is God. Amen. Hij kent een ieder van ons bij ons naam. De Bijbel zegt niet, wij hebben hem eerst lief gehad. Maar hij heeft ons eerst lief gehad. Niet wij hebben hem uitgekozen, maar hij heeft ons uitgekozen
voor de grondlegging der wereld. Amen. Amen. Hij kent een ieder bij, van ons bij ons naam. De Bijbel zegt niet wij hebben hem eerst lief gehad. Maar hij heeft ons eerst lief gehad. Niet wij hebben hem uitgekozen. Maar hij heeft ons uitgekozen voor de grondlegging.

te leven voor God. Amen. De Bijbel zegt dat God is heilig. Amen. En hij wil dat wij ook heilig moeten zijn. We moeten een heilig leven hier op aarde leiden. Amen. We moeten gehoorzaam. Dat betekent dat we gehoorzaam moeten zijn. Dat we moeten leven overeenkomstig de wil van God. Hoe God wil dat we moeten leven in deze wereld. Halleluja. Hij heeft ons niet zomaar op deze wereld laten komen. Amen. Hij heeft ons niet zomaar uitverkoren. Maar hij heeft ons uitverkoren om onberispelijk voor hem te wandelen. Heilig en onberispelijk. Amen. Om het werk van hem te doen. We zijn hier op deze aarde niet alleen voor onszelf, maar ook om de wil van God hier op aarde te volbrengen. Hoeveel weten dat? Amen. Dat het leven, Jezus zei dat ook. Man zal niet leven van alleen brood, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Amen. Dus we moeten leven overeenkomstig de wil van God, overeenkomstig het woord van God. Halleluja. En hoeveel zijn het die de wil van God willen doen? Als we kijken nu in deze wereld, zien we zelfs dat in de gemeente mensen niet de wil van God willen doen. Men wil niet gehoorzaam, God niet gehoorzaam. Men wil niet buigen voor God. De Bijbel zegt, niet mijn ik, maar zijn, niet mijn wil, maar zijn wil geschieden in ons leven. Amen. De Heer heeft ons vrijgekocht. We zijn niet meer van onszelf. We behoren hem toe. En daarom is het zo belangrijk dat we hem ook gaan gehoorzamen. Dat we gaan leven over zijn wil. Amen. Naar zijn wil te leven. En dat is wat hij van ons vraagt. Amen. Om het evangelie te verkondigen. Om een licht te zijn op deze wereld. Om een voorbeeld te zijn op deze wereld. Jezus is gekomen en hij heeft ons een voorbeeld gegeven hoe wij moeten leven. Amen. Hij heeft ons gewezen door zijn leven, door hoe hij ging leven, hoe wij moeten leven. Amen. Dat we het over moeten nemen. Amen. Jezus was een man die hier geleefd heeft op aarde en hij leefde zonder zonde. Hij leefde, hij was nederig. Hij was gehoorzaam aan God. De Bijbel zegt hij was gehoorzaam tot het einde. Amen. Tot het einde was hij gehoorzaam aan God. Als God zei tegen hem van dat hij dat moest doen, dan deed hij dat ook. Amen. Maar wij, als wij hier zijn, we dienen de Heer. En de Heer zegt, ik wil dat jij dat moet doen. Vaak hebben we de neiging om te zeggen van, nee, ik wil dat niet. Ik wil dit, ik wil zus, ik wil zo, toch? We gaan tegen God in. En dat is niet wat God wil dat we moeten doen. Amen? Dat is niet onberispelijk wandelen voor God. Heilig en onberispelijk. Amen? We moeten doen de wil van God hier op aarde. Broeders en zusters, amen. We moeten niet afwijken van de wil van God. Amen. We moeten leven naar zijn wil. Hij is een God van liefde. We moeten elkander lief hebben. We moeten de mensen lief hebben. We moeten elkaar lief hebben. Want dat deed Jezus ook. Jezus hield van de mensen. Hij hield van alle mensen. Amen. Laten wij ook die weg ingaan. Laten wij ook leven voor de Heer. Niet leven meer voor onszelf, maar laten we leven voor de Heer, voor God. Amen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Want God is liefde. God is een God van liefde. En wij als kinderen van God moeten ook lief hebben. Moeten elkander lief hebben. We moeten God lief hebben. De Bijbel zegt, we moeten God als eerste lief hebben. En onze naaste als onszelf. Amen. Dat zo moeten wij leven. Amen. En als je God lief hebt, dan doe je wat hij zegt dat je moet doen. Dan gehoorzaam je hem. Amen. Dan doe je zijn wil. Halleluja. Jezus Christus heeft ook de wil van God gedaan toen hij hier op aarde was. Amen. Tot aan het kruis dat hij zei, het is volbracht. Amen. Het is volbracht. Aan het kruis op Golgotha heeft hij het volbracht voor ons. Amen. Laten wij dan, broers en zusters, die God heeft uitgekozen, uitverkoren,

om hem te dienen, om hem te volgen, laten wij ook zo leven. Elkander lief hebben. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan even met een korte break en dan zijn we zo terug bij u. God zegen u. Amen.

Halleluja, we zijn terug. Halleluja, prijs de naam van Jezus, broers en zusters. Ik heb net gelezen voor de mensen die misschien het begin hebben gemist... uit Efeze hoofdstuk 1, vanaf vers 3. Amen. Heb ik gelezen hoe God ons gezegend heeft. Met geestelijke zegening. Amen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. We gaan verder en dat we in de liefde moeten wandelen. Amen. Zoals God liefde is, moeten wij ook elkander God liefhebben en elkander liefhebben. Amen. Halleluja. We gaan verder. We gaan lezen van 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 3. Halleluja. 1 Petrus hoofdstuk 2 vanaf vers 9 gaan we lezen. En daar staat geschreven: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, goden ten eigendom. Ziet u, broers en zusters, om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. We zijn een uitverkoren geslacht. We zijn een koninklijke priesterschap. We zijn een heilige natie. We zijn een volk, goden ten eigendom. We zijn eigendom van God. Om de grote daden te verkondigen van Hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ziet u, broers en zusters? De Heer heeft ons geroepen uit de duisternis. En Hij heeft ons gebracht in zijn wonderbare licht. We zijn een speciale volk van God. God heeft ons uitverkoren. Hij heeft ons uitgezocht. Amen. We zijn geroepen door God om Hem te dienen. Halleluja. En daar zegt Hij om de grote daden te verkondigen van Hem. Ziet u, we moeten de grote daden, het evangelie, de grote wonderen die Hij gedaan heeft, we moeten spreken erover. We moeten het verkondigen. Dat Jezus Christus, de Zoon van God, op aarde is gekomen en aan het kruis gestorven is en de derde dag opgestaan uit de doden. En Hij leeft tot in eeuwigheid. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader en Hij pleit voor ons. Dat zijn grote daden, dat zijn grote wonderen die gebeurd zijn. Amen. En de Bijbel zegt dat wij dat moeten verkondigen. Wij moeten het evangelie verkondigen. Het evangelie van Jezus Christus. Geen andere evangelie. Alleen deze evangelie moeten we verkondigen. Amen. Tegenwoordig heb je dat mensen evangelie verkondigen om geld, om rijk te worden, om geld te verdienen. Amen. Om er beter van te worden, om rijk te zijn. Maar dat is niet wat God ons heeft uitgekozen om dat te doen. Maar Hij heeft ons uitverkoren om zijn grote daden te verkondigen. Het evangelie te verkondigen. Amen. En dat is wat we moeten doen. En niets anders. Amen. Halleluja. Vers 10. Daar staat u eens niet zijn volk... Nu echter, Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Amen. Eens waren we verdwaald. We waren verdwaald, we waren weg van God. We wilden niks weten van God. Amen. Maar God had ons al uitverkoren. En Hij heeft ons teruggebracht uit die duisternis waar we waren. Heeft Hij ons gebracht in zijn wonderbare licht om Hem te dienen. Amen. Om het evangelie te verkondigen. Om zijn grote daden te vertellen aan deze wereld, duistere wereld. En dat is wat we moeten doen, broers en zusters. We moeten het evangelie verkondigen. We moeten de mensen vertellen dat er hoop is. Dat Jezus Christus gestorven is voor hun zonde. Amen. En dat ze in het licht kunnen wandelen. Het licht van God kunnen wandelen. Amen. Dat is wat ze moeten vertellen. Dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis en dat Hij na 3 dagen opgestaan is uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de zonde van de gehele mensheid op zich genomen. En Hij heeft het begraven en na 3 dagen is Hij verrezen uit de dood. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Daarom mogen wij Hem nu kennen. Daarom mogen wij Hem nu dienen. Daarom mogen we het evangelie verkondigen.
Halleluja. En het evangelie, dat is het evangelie van vrede, van verlossing, van kracht. Amen. Dat is het evangelie dat we moeten verkondigen. Schaamt u niet voor de Heere. Als u uw leven hebt gegeven, of als u tot bekering bent gekomen, schaamt u niet om het evangelie te verkondigen. Om het evangelie te vertellen aan alle mensen. Amen. Want dat is de wil van God. Daarom heeft de Heer u ook geroepen. Daarom heeft hij u uitgekozen. Hij heeft u verkoren, uitverkoren om het evangelie te verkondigen aan deze wereld. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik hoop u allen zondag te zien. Zondag, amen, om 10:30. Tot en met 12:00 zijn we in de Drecht, het gebouw De Drecht, in Holendrecht, Niftrikhof, nummer 1. Komt u, laten we samen de Heere dienen. Laten we samen het evangelie verkondigen. Amen. Laten we meer weten over de Bijbel, over wat God zegt. En laten we God prijzen en loven en eren en danken voor alles wat Hij heeft gedaan, dat Hij ons zo heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen van boven. We zijn een gezegend volk, we zijn een uitverkoren volk. Ja, we zijn een heilige natie om God te dienen. Laten we dat ook doen, broers en zusters. En laten we niet moe worden om God te dienen. Laten we vol vuur de Heere gaan dienen, gaan werken, gaan arbeiden voor het Koninkrijk van God. Hierbij wil ik het laten voor vandaag. God zegen u en een fijne dag nog verder. Amen.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister iedere woensdag.
1: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
2: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
3: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
0: Ja, was leuk.
3: Was in ieder geval een lekker muziekje.
4: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
5: Halleluja.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
8: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

mama Nadiu. Kom genieten met Marcia Dalvoer van een moederdagshow op 9 mei 2026 om 7 uur 's avonds. Entrada 200, locatie Duivendrecht, Vademadeweg. Uw bijdrage van €20 is tevens een lot waard om leuke prijzen te winnen. Want mama Nagyu. Voor reserveringen en info, telefoonnummer 06-853-1036. Mama Nagyu, zaterdag 9 mei om 7 uur, Intrada 200. Gastartiesten, Muriel Blij.

soul-minded people. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam, DJ Blankie, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, het stoute male striptease show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info.

0: SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinkelsong@gmail.com.

supermarkt, Aboyo, de Muzelsanamelis Winkel, Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064

0: Uno de ya Arki Radio de León.
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen: als je mooi bent van buiten, win je alle ogen. Maar als je mooi bent van binnen, win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart: let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

0: hoeft de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot 21. Met diep leedwezen, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, maken wij bekend dat van ons is heengegaan onze geliefde broer, partner, vader, grootvader en overgrootvader. Robert Nathan Vrede, meer bekend als Bob Watabasi, maar ook als oom Bob. Bob was geboren op 6 oktober 1946 en is heengegaan op 22 april 2026. De begrafenis van Bob vindt plaats op vrijdag 8 mei om 3 uur in Suriname. De Mariusrust aan de Dochter Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Namens zijn weduwe, Els Vrede en familie, zijn kinderen, Francis Wachter Vrede en gezin, Romana Vrede en gezin, Weilen Grotelda Vrede en gezin, Sandra Stedenburg Vrede en gezin, Astra Liefeld Vrede en gezin, Brian Vrede en gezin, Judith Vrede en gezin, Bianca Vrede en gezin, Michelle Vrede en gezin, Bill Vrede en gezin, Sam Vrede en gezin, Luanne Daniel, zijn zussen en broers, Charcede Vreda, Adniel Vrede, Zemmy Vrede, Berwig Vrede, Hansfield Vrede, Eddy Vrede, Allen Weilen en Wilma Vrede. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Bob Vrede en wens hen heel veel sterkte.
1: I'd like to know one thing. Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul?
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin X. Don. Oké.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Ladies and gentlemen.

0: Ja, en goedemorgen iedereen daar.
1: Goedemorgen.
0: Nou, er werd een vraag gesteld van hoe we die programma van hem vinden. Nou, ik vind het een prachtig programma. Het maakt me altijd blij als ik naar deze man zijn muziek luister. En naar zijn warme stem ook. Ja, het is gewoon geweldig.
2: Stap in uw eigen wereld van Flashback. Uw gastheer Franklin Exdon.

0: Arkimang, Brada Nasisa, Meba Rodi, Midoro, Midoro, Midoro. Mijn naam is Franklin X. Don. Voor ik verder ga, wil ik de volgende fans groeten van Flashback. First Princess, Ellie R. Prinses Marta Koenders, Nana Uhema. Hortans Kreesburg, Prinses Regina. Rinje McIntosh, Elfriede Kesser. Roy Vien, Prinses Elfriede van Engel. Lea van Engel, Kevin Zorgvol. Harold uit Den Haag. John van de Olympiaweg in Amsterdam. Kleines Terborg. Ernestine Convalius. Sandra Nokvries. Mavis Kolf. Andrea Ricketts. Gerda Sordam. Tette uit Zaandam. Queen Nana Brewa. Ivilia. Yvonne Biervliet Rooijen. Mevrouw Echtel. Mevrouw Palmira Richter, bijzondere groet aan Chelsea van de Amstelstroomlaan in Amsterdam. Agnita Clairvan, Jurgen Zorgvol, Borsine Valdink, mevrouw Yvonne Vien, Maureen Griffith, Colin Felixstaal, Humbert Lepelblad en Yvette Raams. En verder een stille luisteraar van de Insulindeweg in Amsterdam. Ook een bijzonder groet aan de fotograaf Ruben. Welkom, welkom to you all.
1: Gita hoi, sabazemen mulu yetekotta hachon. Yefarsenen na yeyerusalemen ketemochim matmerachon. እስከ መቼ ነው ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12
2: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin X. Don. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
3: Yeah!
4: Now, here comes the music.
0: Vaste openingsnummer van Flashback. Big Hello van Blue Boy.

0: gaan verder met Cheyenne. Este ritmo se baila así. Eto Setni, wat vind je van Flashback?
1: Ik vind het een heel mooi programma en ik mijn complimenten aan je, de manier waarop je het allemaal presenteert. Ik ga een reclame voor je maken dat men vaker naar Flashback luistert. De dag begint goed met Flashback.

0: Volgende is eentje van Luis Miguel. Ahora te puedo marchar.
1: Welkom in je eigen wereld van Flashback met Franklin Exton. Het lijkt wel vakantie.

Luis Miguel. Deze is eentje van Daniela Romo. Yo no te pido la luna.

Dit is eentje van Gypsy Kings. Joby Joba. En die stuur ik in de richting van Rinja Moore McIntosh.

Gypsy King, Jobi Joba. Die stuurde ik speciaal voor Rinja Moore McIntosh.

de volgende is eentje van Rafael Solano. Mistress.

Lying Excuses. De volgende is eentje van Tony Lodin. Dissonance. L'amour l'imbert.

zo, akokokba. Het is op. We kunnen niet verder smullen. Maar het was wel lekker. Ik weet zeker dat Kenneth Dubois heeft genoten. En nog iemand. Eigenlijk wil ik zijn naam niet noemen, maar doe maar. Iwan Wilfred Rewin en succes. Dit was het voor Flashback vandaag. Ik bedank ieder die achter de schermen heeft gebeld. Was leuk, was spannend, was mooi. Tot dan, tot een volgende keer.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk staat file tussen knooppunt Velzen en Beverwijk Oost 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, dat was leuk.
4: Was in ieder geval een lekker muziekje.
5: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
1: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Mama Nagiu. Kom genieten met Marcia Dalvoer van een moederdagshow op 9 mei 2026 om 7 uur 's avonds. Entrada 200, locatie Duivendrecht, Vademadeweg. U bij

0: male striptease show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum ook meer. Dr. Meurenlaan nummer 7, 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon.
2: Okay. Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinkelsong.

Amsterdam. U wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Kati, Dapper Markt, Apoyo, de Muzuk van Amelie's Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
1: Sabi, that no there, ya arki Radio de Leon.
2: Open your ears by chance, no.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tangi.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tangi.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot 21. Met diep leedwezen, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, maken wij bekend dat van ons is heengegaan onze geliefde broer, partner, vader, grootvader en overgrootvader. Robert Nathan Vrede, meer bekend als Bob Watabasi, maar ook als oom Bob. Bob was geboren op 6 oktober 1946 en is heengegaan op 22 april 2026. De Zinginetti vindt plaats op donderdag 7 mei vanaf 8 uur in Suriname, gevolgd door de Brocodé tot 6 uur in de ochtend. Locatie Café De Eenlijn aan de Masklimmenstraat nummer 4, een zijstraat van de Ramgoelangweg. En om dezelfde tijd om 8 uur 's avonds in Nederland in Wiegi Kerkie aan de Krommehoekstraat nummer 136 in Amsterdam Zuidoost. De begrafenis van Bob vindt plaats op vrijdag 8 mei om 3 uur in Suriname. De Mariusrust aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Namens zijn weduwe, Els Vrede en familie. Zijn kinderen, Francis Wachter Vrede en gezin, Romana Vrede en gezin, Weilen Grotelda Vrede en gezin, Sandra Stedenburg Vrede en gezin, Astra Liefeld Vrede en gezin, Brian Vrede en gezin, Judith Vrede en gezin, Bianca Vrede en gezin, Michelle Vrede en gezin, Bill Vrede en gezin, Sam Vrede en gezin, Luanne Daniel. Zijn zussen en broers, Charcede Vreda, Adniel Vrede, Zemmy Vrede, Berwig Vrede, Hansfield Vrede, Eddie Vrede, Allen Weilen en Wilma Vrede. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Bob Vrede en wens hen heel veel sterkte.

0: Mama Giyu. En die dame met die prachtige stem zit hier in de studio. En ik ga haar gelijk vragen om zich even voor te stellen. Ik denk je van dat ik voor je raast, dus heb gelijk van dat ik na en dat. Maar wie bent u?
1: Marcia Dalfour, groet Lobiwang Arkimang. En ik ben in de studio met Brada Lewin.
0: Akwaba zeggen we dan, hè? Welkom.
1: Dankjewel.
0: Mevrouw Dalfour, mag ik u toetwaaieren? Dat want ik kan Karina neen.
1: Ik kan Karina neen, ja.
0: Ik moet het van de luisteraars altijd netjes vragen. Ik kan tak zomaar Marcia. Nee, ik tak mijn actie voor zien. Dus ik kies een promissie dat we tak nu vanaf nu Marcia.
1: Ja.
0: Marcia, van jou?
1: Ik denk dat ik moeite we gwanga langa. En zo gaat ik wat krachtig.
0: Hoe komt dat die stem altijd zo mooi fris klinkt?
1: Het is de Heere. De Heere heeft me geroepen om te zingen. Dus hij zorgt altijd ervoor dat het weer optimaal is.
0: Mooi man. Beste luisteraars, we gaan dus praten hier in de studio met Marcia Dalfour. Want ze heeft, los van het feit dat ze mooie muziek voor ons heeft gemaakt. Dat wat ik hier als stempel vind, drukkeba. Maar voor we gaan beginnen, Marcia, Isabi, wij willen altijd weten, zoomen naar Marcia Dalfour. Wie is je papa? Wie is je mama? Kan die Isabuan per nasi pedenk moto? En waar is die love story begonnen tussen mama en papa?
1: Zo. So, wel, mijn moeder is Louise Munslag. Die komt van Para. En mijn vader is Eduard Mettendaf, die komt van Coroni. Dus van Coronman, Mitwang, Para Uma en den Trondosi.
0: Den Trondosi?
1: Ja, ja natuurlijk. Ja. Ak Sabananga, ak Korontomoxida, den Trondosi. En helaas heb ik beide ouders niet meer, maar mijn afkomst is van mevrouw Munslag, Louise. En Eduard Mettendaf, Metesobung.
0: Oké, okay, mooi ja. Man. En pedemiti, want koroni lang af para, ja, bij vrij ze kan dit 2 uur, 3 uur lang af als ik moet voor para komen koroni.
1: Uiteindelijk de Alatuko Libina foto in Seranang.
0: Aha.
1: En mijn vader was DJ. So. En mijn mabel loop singing, mijn mabel loop poku. Dus de miti nu aan fessa, dat pe a love story begin.
0: Maar suma trouwens tonglek eerste.
1: Mi denk dat mi papo ta poku. En dan mijn mabel lobenda accent tak mag ik een dansje. En dat pe a love story begin tussen meneer Dal, meneer Muns, mevrouw Munslag en meneer Mettendaf.
0: Mooi man, mooi man. Leuk. En de pernasi, kan die sap het is soort pernasi? De nink moto?
1: Nou, als je denkt naar Overtoom, dan vind je sowieso familie Munslag, Dina Rutu, Munslag. En if je denkt Ingi Kondre, dan denk je sowieso aan de familie Mettendaf. Dus, dat ben ik gismaf met mopo.
0: Mooi man, mooi man. Marcia, iets over jezelf. Soort sport, ik ben de of naar zo singing, ik ben singing. Sa ik kon naar Holland en sa ik ben doe iets ernaar, ik ben singing ook doe iets ernaar. We willen een paar dingetjes van je weten.
1: Nou, Marcia zit al langer dan 38 jaar in de muziekwereld als gospelartiest. Ik ben 2004 bekroond op het Kwaku Festival tot Queen of Gospel Kaseko. En na die jaren ben ik geregeld gecontracteerd om concerten en optreden te doen. Ik ben voorzanger van de gospelformatie Stem voor Prijs. De Heere Stem voor Prijs, dan in Praxer Marcia Dalfour, de Heere Marcia Dalfour, in Praxeris Stem voor Prijs. Is net hoe Bob Marley en de Wailers. Zij denk je de Wailers, dat is op tak dat Bob Marley dat pet. Zij denk je Bob Marley, dat is op tak in Bakagrom bij de Wailers. Dus zo is die band met Stem voor Prijs, 38 jaar en we gwanga langa.
0: Mooi man, mooi man.
1: Mm-hmm.
0: Mooi. En Marcia, een vraag die ik altijd stel aan mijn studiogasten. Die bent je. Ik ben ogri. Soort ogri, je bent du.
1: Mijn ben ogri echt. Den bigi.
0: Nog die mensen. Alles maar du ogri in zijn naam.
1: Wel, mi ogri, mi ben kogi eerlijk. Mi ben ogri, mi pabe pot mi na karate les. En dan, ik was in het begin een beetje bobo, een beetje traag, een beetje surf. En dat heb je een beetje traai mi ala lezen. Dan mi patak nee, in gua karate leg, want je moet weerstand kunnen bieden. En na 3 meter, niet dichterbij. Dus mi gua karate les. En dan, ik was in het begin een beetje bobo, een beetje traag, een beetje surf. En dat heb je een beetje traai mee ala lezen. Dan mijn patak nee, in gua karate leg, want je moet weerstand kunnen bieden. En na 3 meter, niet dichterbij. Dus mijn gua karate leg, mijn be aladdin skill. Dan nou,

0: am floren direct. Dus dat een de man bigge carmi gospel gangster.
1: Oké dan.
0: Dus dat nou af dem chi ogrisam bedudim be moro jongen.
1: Leuk, leuk. Marcia, nou is het zo, je bent zangeres, gospelzangeres, maar binnenkort is het moederdag en je hebt iets speciaals in petto voor de mensen. Kun je de luisteraars even meenemen?
0: Nou, ik ga ze inderdaad meenemen. Mama Giu is het moederdagconcert die gepland is en het is niet de eerste. Ik denk dat in Nederland het zo 5-6 keren al geweest is, moederdagconcert. De vorige was in Wiegi Kerkie. Dit keer heb ik een andere locatie in Trada. 200 in Duivendrecht van de Madeweg. Omdat dan de locatie groter is. Een moeder hart is goud waard. Ik weet dat ik die liefde van mijn moeder heb gehad. Ik ben opgegroeid door een sterke vrouw. En daardoor ben ik ook een sterke vrouw geworden. En je kan zeggen van moederdag na alade in lobima, alade in potima in de bloemetjes. Maar toch ben ik er mee eens dat we een speciaal day, een speciaal day day, peyo, ojafro, een huldiging, een moro, sweet fiery, een something granny. Special, een granny. En ik zeg moederdag is een mooie dag om moeders te verwennen. Ik ben zelf ook moeder, 3 zonen en een dochter. En ik heb ze opgevoed met alle liefde. Ze waren wel vrijwillig verplicht om muziek te leren.
1: Vrijwillig verplicht?
0: Ja, als ze koppig waren, kregen ze muziek als strafwerk, noten leren. En een liedje uit het hoofd, dat na de straf was aan beginnen, boy. En uiteindelijk zijn ze vandaag allemaal pokumangs geworden, muzikanten, zangers. Dus het is ten voordele geweest. Maar muziek is mijn lust en mijn leven. Voorzitter, betak mina wan junkie voor poko. Ik hield van muziek. In elke omstandigheden kon ik een poko schrijven. Mama mi lobby you heb ik onder tranen geschreven. Mama Giu, dat lied dat je net hebt afgedraaid. Ik dacht aan mijn moeder 2 jaar terug. En dan mi schreef van poko. En mi praxeer tak alle die afro bekan kleuren gimme. Ay bori gim, ay zet mi kong. Ga je huiswerk maken, doe dit. En als je klaar, als je komt van school, je eten is ready, moeder zet ik helemaal. En nadat je ouder wordt, tiener, je gouade leeftijd volwassen, dat heb ik geleerd dat ik no juice revoldwing. En ze heeft me echt goede lessen gegeven, dus mijn lobby altijd groot, gimme ma, Louise Munslag. En alibing is schreven naar Baka gimme, omdat ik dezelfde voorbeeld die zij mij heeft gegeven, terugdraai naar mijn kinderen.
1: Mooi man, mooi man. We gaan nog een stukje beluisteren van die prachtige muziek die je hebt gemaakt voor de luisteraars.

Deze prachtige stem, luisteraars, is van Marcia Dalvoor, onze studiogast van vandaag. En ze heeft een prachtige bijeenkomst waar we nu over praten. Maar we luisteren nog even naar een onderdeel van deze prachtige zang... Nee, dit prachtige zangnummer van Marcia. Mama Guillou. Quiera Caseco.

0: In de studio Marcia Dalvoer, Gospel Queen, eigenlijk kan ik zeggen, hè?
1: Ja, zo hebben ze het 2004 benoemd op Kwaku Festival, Queen of Gospel Kaseko. Het was een organisatie van vrouwen, WWB, weet wie je bent. En ze hebben geëvalueerd in Suriname, blijkt dat ik honderden liederen had geschreven en Akaseko altijd bij de ini. Want ik had zoiets, ik ben een Surinaamse vrouw, mo schrijf poku allerlei stijlen, maar Akaseko Asrana Sani mo pusgoina gospel. En het heeft een goede loop gehad en de mens is Mabelo Basani, dus ja. Als je denkt aan Midewa Winnie Uma, wordt in alle huizen in Suriname gezongen en afgedraaid. Dus dat is die Kaseko, die Surinaamse gospel Kaseko.
0: Mooi man, mooi man. Nog even over zondag. Nee, zeg ik
1: zaterdag.
0: Zaterdag. Wat gaat er, je moet niet alles vertellen hoor.
1: Zeker niet.
0: Wat
1: zeker
0: gaat
1: niet.
0: Er om en bij gebeuren? Maak de mensen nieuwsgierig.
1: Oké.
0: Okay. En heb je ook kaarten eventueel beschikbaar?
1: Oké. Okay.
0: Maar die gaan we vrijdag verloten.
1: Oké, dat gaan we vrijdag doen.
0: Okay.
1: Maar nu wil ik de mensen uitdagen van... je kan nu vandaag starten om een kaartje te bemachtigen. Is gewoon via een WhatsApp-nummer. Je app je naam. Je krijgt een reactie terug van je kaartnummer. En je betaalt contant of je kan ook bij de poort betalen.
0: Ja, maar u moet zet dat prijs nou noemen.
1: Nee, u
0: mag
1: prijs.
0: U mag meek reclame.
1: Nee, u mag meek reclame. Maar ik wil de mensen zeggen, voor zo'n moederdag show, dan wat geen bijdrage je doet. En ik wil de mensen direct zeggen dat ik een goede sponsor heb gevonden. Want Marcia, allo parfum, in elkaar sponsor neemt, ja. Maar ik ga die vrouwen zeggen, je moest gewoon naar moederdag concert die zien. Omdat... ik meer dan 100 cadeautjes heb voor moeders. Ik heb meer dan 100 cadeautjes voor moeder, waaronder geweldige parfums.
0: Oké, okay, niet te veel, niet te veel.
1: Niet
0: vertellen.
1: Te veel, niet te veel.
0: Je maakt dit maar angry voor.
1: Nee, kom. Natuurlijk. Maar... omdat hij aan moederdag dizzy, hoe vindt dat hij nog een verwending moeders aan een patoe, aan een spoon, aan een pretty? Nee. Ik als moeder heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, ik wil geen rijstkoeker en glazen. Want nou is er verbroking.
0: En stofzuiger.
1: Stofzuiger. Dus temi bij je naar oorbroken bakken. Dus ik wil graag een parfum. Ik wil graag een mooie mok waarin ik kan drinken. Ik wil graag iets leuks voor mezelf.
0: Mooi man.
1: Dus die dag gaan we de moeders iets leuks geven voor zichzelf.
0: Mooi, mooi, mooi. Jammer genoeg, dat van die papa's komt nog een andere keer.
1: Het komt
0: keer.
1: Een andere keer.
0: Okay,
1: maar die papa's hebben goed respons, want vele papa's hebben een kaart gekocht voor hun mama, voor hun vrouw. Dus ze komen mee.
0: Ja, want dat wilde ik je net vragen. Want er zijn heel veel moeders die... kijk, nu wordt het wel een beetje aangenaam weer, maar ze blijven thuis. En ik zeg altijd, dit is aan die ze organiseer. Hoe moest go?
1: Precies.
0: En neem
1: precies.
0: Je moeder mee, neem je oma mee, neem je tante
1: zus mee. Iedereen.
0: Isabi, neem ze mee, want dan hoeven ze niet de hele dag thuis te zitten. En lukusa de weet maar, en takta pa televisie. En weeru edena walo nonsense. Terwijl sweet kaseko de fu arki.
1: Brief
0: sweet,
1: me.
0: Sweet show de fu shi.
1: Dansi, prisiri,
0: ja.
1: Nyandringi.
0: Want er zijn we genoeg problemen.
1: Ja, en we hebben een Surinaamse keuken, dus met dagnes maar uit Fukong. De geniet. Door kies cadeautjes en het is maar een bijdrage van €20.
0: Een slip op de tong.
1: Een slip op de tong.
0: Die gaan we eruit knippen.
1: Ja.
0: Oké, okay. Maar Marcia, nou is het zo, want jij doet dit speciaal voor moeders, hè?
1: Ja.
0: Ik merk, gisteren was ik ook op een bijeenkomst, alleen met 99% bij de mama. Het was een speciale dag. En er waren allemaal moeders. Maar, en er waren daar een paar moeders, want dan ben ik draaien op Chimpisi voor Radio de Leon, van dat ik moest een waardeer je mama.
1: Mm-hmm.
0: Want mama verjaar je dat in een tak naar je mama. Of in een belly ma. Ima santjaar je negi moen. Als je een moeder hebt, moet je die nog koesteren. Want heel veel hebben geen moeder meer, hebben geen mama meer.
1: Weet je wat, brada? Ik ben opgegroeid door drie oma's. Mijn moeders, moeder en een zuster. En de biggest man leer me dat... was ma sa ikose ma... fasa liba kondre. ja, yo, Libi. De Bijbel leert mij, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Van u kan kosima, van u kan horima a vijandschap. Enigste zes aan mij doet in bedden tiener. Temima vermaan mij dat mij gooi naar camera, dat mij naka camera doro. Maar dat mij schiet, dat ik wakker contact gisumai naka camera doro. Nee mama, het is per ongeluk. Nee, a respect, je moest abgiuma.
0: Ja.
1: Toch, je als kind wil ik het nu ook zeggen. Alle de umap king, alle de maningere zei, e arki.
0: Mansma.
1: Mansma vtake sobo. Eer uw vader en uw moeder opdat je dagen verlengd worden.
0: Ja, ja.
1: Nokar afloektapu fukosjuma. De Bijbel zegt, je draagt een zegen mee wanneer je ouders gehoorzaam en eer. Dus mi wankar desma en respect. Dus zolang je ba eer, na respect dape. Dus ina leta mofo. Te yumma taki, is goed mama, het is in orde mama, is goed, we gaan het best. Maar ja, zo'n zin is maar wat fetanga mama, nee, nee, de moderne wereld, de wat fetanga mama, nee, dat moeten we niet hebben.
0: Ja, nou is het moederdag en je hebt mij ook een mooi nummer toegestuurd. Zullen we dat ook voor de mensen afdraaien, voor de luisteraars?
1: Tuurlijk, tuurlijk. En mijn actie is maar voor Arki Boom naar de woord toe voor als het niet is.
0: En het komt uit de album... van het album van Mama Verjari.
1: Ja.
0: Komt ie aan, beste luisteraars.

0: in de studio, Marcia Dalvoer. Waarom dit nummer, Marcia? Kijk, het gaat volgens mij, want je zei het, om Arki de Woorden.
1: Ja, ja, ja. Een artiest die zingt een poko die zin in, na een boem ouro poko. Maar het heeft altijd weer gesproken tot harten. Weet je, ik zei het al, once ma zei kose ma fasa liba kondre, ja yo libi. Je leven gaat niet goed gaan als je je moeder niet waardeert. Maar im arka vrouw en im respectering en im gain alobi. Omdat die beptina een sorgugi. En an of die akon grani akon moro ouro, da je fuga feng ina ting, je bare ne kwam tjinengere. Nee, nee.
0: Ik heb een bericht gehad van iemand hier en die zegt, sommige moeders hebben ook geen respect voor hun kinderen. Wat heb je daarop te zeggen? Wat kun je als advies meegeven? Waar mama zijn aples pekigi en piking?
1: Nou, eigenlijk zijn we aan takie waar mama zijn aples pekigi en piking. Ade in de war. Afiris refua uma die mek wan piking, je lobby piking altijd. Het zijn omstandigheden, situaties, misschien psychische dingen ook die allemaal spelen. Weet je, je hebt het ook wel makkelijk om te zien. Ik heb in het verleden meegemaakt bij een ma, nak om te zien, en dan een wam trouwing op een venster kan groen. Dan heb je een vrouw dat weet. En dat true. Een vrouw is een man, zijn pijniging, een visie in een boy dat hij. En hij draait door, waardoor hij wreken schrijft op een baby dat hij. Maar die komt bij, had ze 100 jaar berouw van wat ze heeft gedaan. Maar ando ben je in schrijfje. Dus soms zijn het situaties waardoor als aan een heat, als aan een kon verbittering, een kon teleurstelling, waardoor we handeling een pleeg per later ja die spijt van. Maar wama wins fa aan een boren king in Bigipatu. Nooit die.
0: Ja,
1: king, maar na omstandigheden maakt dat wang wama kan horen king af. Even een arki. Wamboy e do drugs. In my baring, I baring, and one year. The achara drugs money, ataki kan guanga money baka froisi. Het is een keus die ze maakt. En een eerlijke keus. Want haar leven kan in gevaar zijn, dus mako soudape, adede. Come on. Dus, wama eta wama lobem ching, mana de omstandigheden. Toch die mekitak, amatak nee. Voor deze moet ik niks hebben.
0: Nou hebben we de komende dagen, komende week, Moederdag. En onlangs nog is bekend geworden dat er een paar Surinaamse vrouwen dakloos zijn in de Bijlmer met kinderen en sommigen slapen op straat. Wat kun je de gemeenschap meegeven om deze vrouwen te ondersteunen?
1: Anno 2026 kan ik het niet vatten, brada, dat dit gebeurt in Nederland. Omdat in de Bijlmer, toen ze voor oma's maar de, die kan je pi lomboto voor je de oma's maar die zie voor fenwan wat onderdak.
0: Er zijn een paar vrouwen die ik ken van een politieke partij onder andere die hun nek aan het uitsteken zijn op dit moment. Dus dat is gebeurd.
1: Dat is mooi. Ja, want dat wilde ik zeggen. Er moet een oplossing zijn. En daarom sta ik hier voor Amsterdam. Omdat toen ze voor vrouwen die de onder het druk eten. En mi wan moedig de aan. Ano so so nanga nyang dringi. Maar mi wan leer den fu fisi. Mi no gi den fisi wang. Maar mo leer den fu fisi. Kniologie. Eerlijkheid. Oprechtheid. En mek tak wan passi e opope wan passi betapu.
0: Mooi man. Marcia, we gaan dit gedeelte afronden. Maar voordat we dat doen, geef de mensen nog de informatie over die speciale Moederdag bijeenkomst die jij organiseert, Mama D. Hoe noem je het precies?
1: Mama Giyu. Moederdag concert.
0: Geef de mensen nog de informatie waar ze moeten zijn, hoe laat ze daar moeten zijn.
1: Nou, ik wil de mensen melden, zaterdag 9 mei. We doen het niet op Moederdag zelf, want Moederdag, daar heb je tijd met je kinderen en je man en je familie. Maar in de vooravond van Moederdag, zaterdag 9 mei, om 7 uur, starten we in Entrada 200. Als je met de metro van de Madeweg uitstapt, je loopt 3-4 minuten, dan ben je bij Entrada. Het is tussen Duiventrecht en van de Madeweg.
0: Is 5 minuten lopen vanaf het station.
1: Is 5 minuten van het station.
0: Eigenlijk is het witte gebouw?
1: Het is een ja, witte gebouw.
0: Ja.
1: Voor de oude mensen die zeggen van ik kan de trap niet op, we hebben een lift.
0: Mooi man.
1: Dus if je de nangwa rollator, broeia no de, strei no de, je kan komen. Dus het begint om 7 uur. En de mensen die nog geen pasje hebben, want je moet een pasje hebben om binnen te gaan, kunnen altijd appen op het nummer 06 85 31 0 363. Dan kan je appen en dan geef je je naam door. Dan wordt er een stoel, een plekje voor je gereserveerd nadat je een bijdrage hebt gegeven. Dus Mama Giyu is, het is zo spannend. Miwa moedig dus maar aan het idee voor reserveer, want inom kies teleurstellen die kon dat
0: weer. Mooi man.
1: Weet je? Dus okay. Vandaag nog te reserveren op 06853 10363.
0: Geweldig. Marcia, ik ga je succes wensen.
1: Ja.
0: Vrijdag gaan we die twee kaarten. Mensen moeten een WhatsApp-bericht naar je toe sturen, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat is voor een cadeau. Zeg ik het goed? Voor een cadeautje?
1: Dus de mensen kunnen die willen reserveren om die Mama Giyu moederdagconcert mee te maken.
0: Oh, die moeten appen.
1: Die moeten appen. Maar ik wil als Marcia Dalfour Milo Bigisma, wil ik 3 kaarten geven aan 80-jarigen. Dus if is dat ook zijn, je hebt 80 jaar, ik me wan, kom naar het show. Dan heb ik 3 mensen die een gratis pasje krijgen en een cadeau. En 2 anderen moeten gewoon aangeven wie Marcia Dalfour is in 1 minuut. En if je 1 minuut gewoon sanawan pok of me, noem maar op. I want to sit in Vreda, dan wil ik moeders blij maken dat je kies een pasje, dat je kies een cadeau toe.
0: Oké dan. Nou mooi, Marcia, succes. En ik denk dat de mama's, als ze dit nu hebben gehoord, denken van me bigi pour mi japo uit akasi.
1: Precies.
0: Want en, mos sin kong.
1: En mooi, if de mama weer rood of ros, ready na a lobby, a ros na a umasma. Dus het zou perfect zijn. Dus wow. Mama Bigiluka, een roze jurk of een rode jurk. Het is niet verplicht een kleur aan te trekken, maar mijn motivatie.
0: Mooi meegenomen.
1: Het is mooi meegenomen. Dus dat was mijn, ja, zeg je.
0: Mooi man. Marcia, grandtangi voor je bijdrage en succes. Lewin,
1: met taki grandtangi ook toe, dat me bekende in een radio Salto. En,
0: De Leon.
1: En Afir Shuti. Ik heb me happy gevoeld en grandtangi.
0: Alsjeblieft.
2: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon.
0: Toen was het zo.

Ik vind sowieso de zender Caribbean FM een hele leuke zender. Onze best beluisterde radiozender. Hè? Vijf radiozenders die wij hebben. En daar is de Radio de Leon een belangrijk onderdeel in. Omdat zeker de Surinaamse gemeenschap, die toch voornamelijk op Caribbean FM ook uitzendt, die heeft gewoon een hele sterke achterban, een hele sterke doelgroep, die heel graag naar Surinaamse radio luistert.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarop een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A10, Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, 2 kilometer file bij de Koentunnel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 12 en 2.
1: Luister iedere woensdag.
0: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud.
0: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
8: Luister naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Mama Nagiu. Kom genieten met Marcia Dalvoer van een moederdagshow op 9 mei 2026 om 7 uur 's avonds. Entrada 200, locatie Duivendrecht van de Madeweg. Uw bijdrage van €20 is tevens een lot waard om leuke prijzen te winnen. Want

Mama Nagiu. Zaterdag 9 mei om 7 uur. Intrada 200. Gastartiesten Muriel Blij.

0: soul-minded people. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam. DJ Blanky, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, een stoute male striptease show. André 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum Ookmeer. Dr. Meurenlaan nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinkle

Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Party, Dapper Markt, Aboyo, de muziek van Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alle sandies die je hebt van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. Sabi, that no there, ye arki Radio De Leon.
1: Open your ears by chance, no.
2: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
3: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
4: Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tangi.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

ooft de geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot 21. Met diep leedwezen, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, maken wij bekend dat van ons is heengegaan onze geliefde broer, partner, vader, grootvader en overgrootvader. Robert Nathan Vrede, meer bekend als Bob Watabasi, maar ook als oom Bob. Bob was geboren op 6 oktober 1946 en is heengegaan op 22 april 2026. De begrafenis van Bob vindt plaats op vrijdag 8 mei om 3 uur in Suriname. De Mariusrust aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo. Namens zijn weduwe, Els Vrede en familie, zijn kinderen, Francis Wachter Vrede en gezin, Romana Vrede en gezin, Weilen Grotelda Vrede en gezin, Sandra Stedenburg Vrede en gezin, Astra Liefeld Vrede en gezin, Brian Vrede en gezin, Judith Vrede en gezin, Bianca Vrede en gezin, Michelle Vrede en gezin, Bill Vrede en gezin, Sam Vrede en gezin, Luwanne Daniel, zijn zussen en broers, Charcede Vreda, Adniel Vrede, Zemmy Vrede, Berwig Vrede, Hansfield Vrede, Eddie Vrede, Allen Weilen en Wilma Vrede. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Bob Vrede en wens hen heel veel

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen naar you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobby of niet. Jugu jugu of niet. Ta verjari. Am vier taka verjari. Nog een denkje van tak. Nomine taka hij dus. Nee. Niet doen. Meneer Mekturi. U wordt ook een dagjarig. En dat even op Trobby. Dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die ander denken van, wacht jij, maar hoe ben je op een jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Bij ikas koiva jugu jugu weg. De etagere no a jugu jugu sambende. Na wasting time, want if a de fanodo, dat was attacky. Maar if ander de fanodo, koop het wan punt jazen erachter. Meer versteer je. En zei je abortie de, of zei je abi, dan me lomp sa later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar, tik haar telefoon, Sinoa app. Hé, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen,

papa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Apam Chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo'n bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè. Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace. Of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon. Of tik a tram. Of tik you wagi dat je lompsa. Dat je gonna you mananga you pa. Met een bloemetje of een cadeau. Of een envelop. Dat je gogo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Bij Endley. Dankjewel, dankjewel.

0: Otro sweetie, only sweetie, ma abari mustapu ya. Ja, ja, ja. Brother Angasisa ook tot die de. En motaku grandangi in het bijzonder ex-don voor een prachtig technisch rokosa aidu jaso. Ja, na Radio de Leon. En mo baru een sweet weekend. Die sabitak een weekend sa ik kom na mooi sani opesa. Want dus ma ofierde verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toewensen.
1: Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Maar...
0: Je onderbreekt me.
1: Ja, je tak zo voeren in takitanta odi.
0: Jongen, amai, tjare.

voordat ik weg ga. Dag Tante Lena. Dag Oom Sjors. Tempegi alas malubuno. Maar goed, X-Zone is going home.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Het toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
3: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Adjossi Dawa. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawa ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende thema zakkisten, zij het een Inky Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lobiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
7: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Bericht van overlijden. Lisette Vliet, ook bekend als Alexis. Je liefde, je kracht, je warmte en je lach. We zullen je ontzettend missen, elke dag. Met diepe bedroefdheid, maar dankbaar voor alle liefde die ze ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van Lisette Vliet, a.k.a. Alexis. Geboren op 14 november 1968, overleden op 26 april 2026. Ze was de lieve moeder van Melanie, Richelle en Gideon. De trotse oma van Shania, Jeremiah, Jalen, Rosaija, Kishaili en Janaili. Ze was de dochter van Celestina Rinia Vient en Weilen Adolf August Vliet. De grote zus van Natasha, Brenda, Wendy en Weilen Vincent Boyga. De oud-tante van Giovanno. Ze was ook geliefd bij haar neefjes en nichtjes. Moses, Moisha, Milaisa, Micha, Janairo, Shefanali, Shania, Rebecca en Joshua. Gelegenheid om afscheid te nemen is op zaterdag 9 mei van 11:15 tot 14:30 in het afscheidshuis Dela Horneboeg nummer 1 in Amsterdam Zuidoost. Om 11:15 zullen wij Lisette buiten bij het afscheidshuis opwachten tot haar aankomst. Wij vragen u vriendelijk om een blauwe roos of bloem mee te nemen. Wit of rood is ook passend. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Radio Mart condoleert de nabestaanden van Lisette Vliet en wenst hen heel veel sterkte toe.

0: yalla soras me bari wa audik mu toy de studio fu mart radio jeri wondal na mineng ayu dorono in wa yuru ma technis yuru na mart radio pe mutak over kunstmatige intelligentie AI en dus de mens of de mens van Afrikaanse komaf in diaspora is zeg maar in a totaliteit sa AI e beteken tapa moment disi gi ablakamang ini diaspora en taarki te einde want wo waka her pasi fu technis voordeel nadeel te wodoro ina spiritueel pisi fu AI ini a grontapu sa weli bino no de en a idee disi na in moto uit wan taki fu minanga sentja sisa sentja landbrug pe ube brainstorm taxa AI e beteken di a blakamang en was aan to sane falop pe ye shitaki mang sanolop blakasma de nobelo bute gok ba walof deng en da ye shi de gebruik a ino fu potu ino potu an fasi di anofiti en ma oisende no go specific alamala over asandati ma wo teken break AI sa AI e beteken di blakamang ini diaspora of African blakamang ini diaspora zeg maar dus Afro Suriname e fadong ondreng en dan miskien voor lezing over AI omdat ja midden staat voor doing omdat ja ik ben gecertificeerd in AI if you want to go look at my LinkedIn profile Dayoshi and Adisa will be know and you can look at YouTube here I want to stream ook to tap YouTube na maar technisch yuru nou ma uno go ina technique tum si dipi fu nanga de technici woorden is habi we horen gewoon takisa ai beteken gewoon en dan af collega voor neuro en ala de sandati ChatGPT copilot ala sozani uno tako voor de tori dati maar sa beteken normaal in ayuru disi mino deja maar normen me qua uitzondering voor me desma we ku takom chiso over ontwikkeling en die den adei te abe over kunstmatige intelligentie of AI anonsan di moro sa ibeshin kino fosi anonsan fu a toekomst moro akon aden telefoon den bangi den skoro den atoso te go solliciteer social media school to onderzoek en overheden serifi en mek gebruik voor AI. Dus AI kon ane gwe moro. En dan soms je acties trefite wan nyusan kon. Suma ei profiteer ving. Suma ei bescherm. Suma ei libadoro. En vooral sa ei beteken di a blakamang fu Afrikaanse komaf. Of kom taki kuno taka blakamang fu kom taki a blakamang in diaspora of faywa karen African in diaspora en luku net technologie tenating usap tak technologie nooit no de neutral ano tru na walei en technologie zeg maar straal uit asan fu de masan bowing. Maar pis disi wokon later voor een uitzending wokon het tapu kom luku suma na beller want ja anders meen ik misi taka san disi ja wat is er hier los kom luku ja minus absan ja san disi ne oroko dat wordt een lastig verhaal tide inatori disi. Want als een stoor. Kom ik even abono. Ik denk dat ik als een ego bunja o wakte fo.
1: Hello.
2: Iya, Brother Jerry nami.
1: Oké.
2: Okay. Pai kan put minde wak, Jerry.
1: Oké, okay. Mo put minde wak de arka inleiding. Ja, sisa sentja de onder de knop en asan bestoor even. Dus na liks pembelibi na taki technologie is nooit neutraal. Dan ben ik de man belazeri na een soort verhaal die zie. En eigenlijk technologie en vooral AI op te maken na een suma e bouwing, suma e portmoney going en saju aan berekeningen. En lukute abe over ongelijkheid altijd de in alalibi makandra. En AI kan versterken. En denk je, toeslag affaire, zijn programma draait ja zo, ontdek je plek. Maar AI kan de ook toe een instrument die herstel, kan de empowerment, kennisoverdrag, economische zelfstandigheid. Dus aan dat die na misschien dat komt er als een ego mis ja zo. En vandaag tijdens na day om de eerlijk voelen ku ala to say de kans nanga den gevaren de ego over AI maar to abe over AI dan AI betekent niks anders dan computer e dusani sang normaal libisma bedu. Ik word gebeld. Maar mijn oma teka gesprek die zie. AI e dusani sang normaal libisma bedu. En dan gaan we snelheid zijn bijna juno ma bribi a snelheid dati. Bijvoorbeeld gezinsherkenning, vertaalsani, medische diagnose, PT, de mabodo een kankeronderzoek, pe abodur boelanga. Fossi denk je, amama analyseer afgelopen 5 jaar, dus sollicitatiescreening. No forget it, dat te you solliciteer nou, de mij gebruik AI voor luka profiel voor jou. Fraude detectie en die zelfs aan fraude detectie kon chakon. Toeslagen affaire denken, sorry dat die chatbots te je belgo apprecieer. Ik taki, angasuma metaki, angawalibisma metaki van angawa machine. Mika tegi taki voor no tegenwoordig. Je kan berekenen dat zeker voor 70% tot 80% je net kan angawalibisma, angawa chatbot je taki. Onderwijsplatform. Dus afuru. Social media, algoritmes, co-to-surveillance, krediet beoordelen, vooral dat die. Voor de kopie postcode, de PL, IBP geboren. Dus AI, eleri voor data. En na precies ja zo, a probleem de. Want, a data is nooit gelijk a data. Want door dat ongelijkheid, de in grondtapo, if you leer AI, wat AI e leri fu data. En if a data say poti go ina AI, no boom, a bon bepaalde richting, e shis ma wan fasi. Dat eigenlijk AI oji u a resultaat dati. En if you leer AI vanuit a wan racistisch denki of van wan racistisch geschiedenis i produceer asan is esay produceer, AI no corrigeer u. AI oji u a resultaat dati. No omdat a machine AI wan de racistisch, maar a machine e dusani sa julering na fesi. Na lek minanga wan matif mi betaki William Souvenir. You sab you pananga you ma. Ma fa do kontak you sab tak na you pananga you ma. Omdat na pe you geboren te de baby na pe ina oso pe ye gro. So ye sabi. I kan gro nanga wan mananga wan vrou da pesang di ye gro kon na te yo kon bigi te yo kon kis for status mo te ye tak no ma ano you pa of you go do a DNA test. Ma te ye gro kon. Na leri. Dus na leri zei kisi. Na dati en dat na AI. Maar mochasi sa sentja koi na tori. Fos mi duoro in na tweede fase. Pe mi wan tak nanga yu over ya de gevaren die AI te ego om a blaka gemeenschap. Maar wat die kom luke fasan is goja wat asan is ego bonja so. Asan e froiti. Wasan ne gaat hier niet goed. Ah, is isa sentja.
2: Ja, Brada Wondel, one sweet Macadina, and all to the Archibrada Nangal Sisa. Mi fenem Prince Pari, takis do tide and grantangi, na de lampi, taki agiu a okasi. Because he was too wiki, than me, makiwan jenjen, than me skreki, samishi, if me luku, de sani sa emek nanga ai. En dan dimisabi taki ju na engelak amang dape na radio mat sang kung tapu aarkidosu everter de brada nga sisa abra de yu tori sa ipsa apa gebit fu ai dan ni de aksi yu taki efu abokang taki aksi de lanti yuru fudu disi, dus daarom mek li breti en mi hoog taki ikar so men onderwerpe, ma taki de lanti giat okasi, ati kan de walesi inamu, yu kan kom, dikasi eigenlijk na vanafa basis, ibef begin nanga de archibrada nanga sisa, ma mo mek even mo jompo, wanti mi yere net wan bericht fu consulaat, ambassade, maar als de geest ik nou AI smabelezi bericht voor dus die actie, zou aan dit takje met de hoor rekening naar de moro bigiwan mindri uno en taka bericht akalees to tap man trafasi, want is mi arki de woordto dan miso le grawan of mansma sane grabu sane dat min of overstaan. Dat die ben de one pisipem de one job pocharap historicus na visie. Maar die men luku as antapa internet dan is kreeke dan misitaki furu racisme de afasi fa de poti blaka sma. De je luku ala de film sa de sma emek nanga AI da blaka sma op wat langer fitie voor fitie eten. Maar brada wonder, mi no hori tum si langa, want juru no de, apres pari, ma met aki grantani, aki wan broko di si, want di, if mi, en luku a ontwikkeling, da me vrede, en mes, op wat langer fitie voor fitie eten. Maar brada wonder, mi no hori tum si langa, want juru no de, apres pari, ma met aki grantani, aki wan broko di fuwanti, if me, en luku a ontwikkeling,

0: ne più in avro codici. Gran tangi brada mo.
1: Ok, ma mi opta ki kabel ko later te wo gona wan heftig pisi fu wat wo pis konfrontasi ode.
0: Met
1: haar kind. Arikel.
0: Grand
1: Tani. Ja, luisteraars, dit is bij deze sasentje. We gaan even benaderen met Gary. Doe ons aan AI. En we zijn sorry, we zijn door het apapisifu. De gevaren van AI voor de zwarte gemeenschap. Dus, hij is hier nou aan vrede met vrede. No, mine vrede. Mij was sorry, dat is zo'n sani. Im abi gewoon onder je ai en je moest maar tak abrengen. En AI-systeem op enig moment AI no be herken blakafesi moro. Abesi blakafesi moro takru dan witfesi. Kom te kabela disi maar anders je poer mi tap a asani. U bent in de uitzending?
2: Ja, goeiedag Jerry, tot je weer. Mag ik praten of moet ik wachten?
1: Nee.
2: Kan ik praten?
1: Ja.
2: Oh Jerry, weet je, ik vind dit een hele geweldige uitzending. Waarom? Omdat net wat jij en Sisa Tintje al hebben gezegd, de gevaren daarvoor. Weet je wat het is, Jerry? De tijd waarin we nu leven, hè? Alles wat achter slot en grendel was, komt nu naar buiten. En dan wil ik het specifiek hebben over de, makkelijk gezegd, de afro's wereldwijd. Om naar buiten, wie we zijn, wat we zijn, van waar we vandaan komen en wat onze kracht en onze power is. En wat ik heb gemerkt op die hele social media, wanneer wij, want we doen ook onze onderzoeken. En als we onze onderzoeken hebben gedaan en die dingen die aan het licht komen, en we delen het op social media, toch? Want het is wetenschappelijk is het onderzocht en het is gedeponeerd. Wanneer wij komen met al die informatie van wie eigenlijk de afro's zijn op die rondlopen op deze aarde, als je die negatieve berichten ziet, en weet je wat het gevaar is hiervan? Wanneer je onwetend bent, hè? Over jezelf en wie je bent, dan ga je het kaf van de koren niet kunnen scheiden. En het gevaarlijkste hierin is, er zijn heel veel mensen, individuen, die zich verschuilen achter teksten die ze zetten. Of ze zetten geen naam, of ze zetten geen profiel, maar ze verschuilen zich en dan komen ze met hele erge racistische, negatieve dingen jegens de afro wereldwijd. En dat is heel gevaarlijk. Dus als je onbewust bent, als je niet weet wie je bent.
1: Maar Sisa Jowini, anders moet ik gewoon tijd tekort.
2: Ja, maar stop. Als je jezelf niet kent, dan ga je meegaan in die negativiteit. En dan ga je alleen maar nog meer haat tegen jezelf krijgen. Dat wil ik zeggen, Odi,
1: Sisa Jowini. Ja, luisteraars, nog zo moet ik in tijd gedrangen, want het is strak geregisseerd, Sani, want we leggen wel eens aan uit over AI. Maar ik zou Sisa Sintje takken, misschien moeten we meer tijd eraan besteden. Ja, en Sisa Sintje, ableti mi arki asan fu a consulaat fu unu. Het lijkt op een AI-stem. Omdat, na precies a punt, Sani, we leggen uit, na ksayu pot go inen, na dat hij chakaya doro. En notebook LM, nou een technisch woord. Meyere AI, stentak, eges AI, minetak na AI, want mino aba zekerheid, want mino zoeken uit, maar egersing. En precies na punt dat, precies. En pemi bedoro na ubetaku vorige seks herkenning. En luku, leksasi sa yo wini taki. Te hebben over AI, dat eigenlijk de mij verdwaal je, voor tegen dat ik, nou, maar nou een technisch sani. Nee, nou een technisch sani, want je kan gebruiken een trafasi toe. Maar de gevolgen zijn ernstig. Je zou je best kunnen arresteren, maar zomaar, en kunnen bij machine, en toeslagaffaire, genoeg erover gesproken. En, bij je technologie, je was je objectief, Juna lasi lasabusi, verdwaal, i verdwaal. En AI, leksasi sasentja taki, e mek discriminatie moeilijk zichtbaar. Want

0: demand ekibra a racisme nanga a discriminatie in wa digital yas de weer wa digital yas jeng tak no ma anomi na robot na chatbot takasani anomi masuma fu da chatbot suma foot a chatbot evi luku weer to et grand tapa lonto suma na demand sa e investir in AI suma na demand sa investir suma update digitech bedrijf ano demand sa gers minanga yo. En de man had ook een bepaalde gedachtegang over ablaka libisma. Dus, je noemt verwacht voor de man dat hij, dat hij denkt dat hij abnormaal zonder AI, dat hij allemaal gebruikt AI om te denken trafasi. Dus zo je hoort is refaspoto ernstig. Ernstig je hoort is refaspoto. En, luko, boven voor bedrijf, ik gebruik AI. Luko, me voor korta als aan die ptje zo, want dan, me zit ik het ding wat zo meteen me ab. Pokumayuru. Boon voor bedrijf. Ik gebruik AI voor screen je CV. En de ptien voor nu. Nanga die internet be begin. Nanga die WhatsApp be begin. Nanga die Facebook be begin. Nanga die de standaard be begin. Dat eigenlijk. We waren niet direct erbij. Dus we hebben over Afro-Blakaman. Blakaman. Afrikaan, blakaman, kare fei wani. En dat uwe teka san leg grap. Bijvoorbeeld, je me kon sollicitatiebrief. Dan in a brief de me actie i e-mail adres. Dan kan de kare sag mooi paper@hotmail.com. Of draibaka umang of draibaka mang at hotmail of outlook.com. A informatie dat i. Negwe moro. Tede man gebruik AI. Fu scan you. A informatie dat ik kon boven water. Hij kon boven water. En AI kan zorgen op basis voor je ning, op basis voor je postcode, op basis voor algoritme. Bijna, ik kan taktaki, discriminatie wordt geautomatiseerd. En zeer gevaarlijk. En je zou dat automatiseren dat je naar libisma van nodig, want je door ook bepaalde, dat je stoppen data go in AI. Van machine learning tot deep learning tot neural learning. Te you stop and go in a AI ba anek moto moro e AI e otokele seref go moro fara fugo tek egi bus leseno. Dus da enkelk pe altijd be abon libisma van odo futak ema AI ho even hier aan. Ano demoro aknop dati no demoro a isrefi op basis fu sayube potik ba a isrefe go denki no. Dus if AI won put on blakama won fasi. Ya bi fude na fes doro wang. Te dora atin de doro. Sa AI dunanga sansei pota fes sei dape. Dus, eigenlijk, uno mus vrede, futako fo de sandisi. Isabi, want, kom jo poko na, bijvoorbeeld, financiële uitsluiting. De bangi, anasu mar den bangi e tak e wo tapa kantoro ja wo tapa kantoro dape wo tapa kantoro dape omdat de ma e gebruik AI be tis ma be rok af de ma potu computer dape en te go tek lening hypotheek verzekering krediet scores alles aan dat AI e bedenk ka bedenk en moro snel en AI ne sribi yun af gen nyang yun af gen watra yun af gen next ane sribi ano alibisma dus te iluku me haal steeds atuslag affaire im hoor asandati lek a leidraad te uwantak echt over AI de gevolgen sang uit AI want de massa programmering e bribi tak a systeem ne lei. En alibisma no dedape moro fu te kwa beslissing. AI e te kwa beslissing op basis fu de sansei vertering. Apoku san bedrai, in kruderi ube abon probleem nang apoku sa bedrai fa wege rechte tap YouTube. Mi gos dona oso, mi lukis de instrumenten uit, mi kis achare uit, mi meka apoku. Apoku san bedrai di a programma e begin, is met AI gemaakt, a smooth jazz poku, mi no play no instrument dape. Mi no goes do in no studio. Mi best don't go won't back a laptop for me. na laptop meka poku AI meka her poku asmo jazz poku make me iere sang AI do nanga de instrument ina poku disi mino draye tum sifu langama architects disna AI. Luisteraars, mino play no of the instrument this year en minos do in noa studio. This na Rokofu AI. AI play this. Jaso. Dus, look, te abe over a blakke gemeenschap. Look, hoe de continu onder druk fu arasot systeem. En historisch gezien, altijd de onder controle. En we kunnen in AI we kunnen predateren policizing, slimme camera's, social monitoring, risicoprofiel de mij mekvunu. AI e voorspel criminaliteit op basis van discriminerende politiedata. Meer politie, meer arrestatie, meer data, meer politie. Een cirkel bijna naar digitale criminalisering voor wat ik pisva groep voor nu. En te lugu asan langa resisa sentja bleti ma mo broko broko hem tjunso, mas hem tjunso. AI systemen, de massa investeer in AI systeem, in een AI systeem, na meestal maar vanuit westers denken, dus na vanuit westerse normen, dus de Afrikaan tongo, Amaron tongo, de orale traditie zo abi, de torisa de smafu, de spirituele kennis, de lokale wijze de zo abi, Afrikaan denken, wordt vaak arka wordt vaak niet meegenomen, want ano de in a data. Ano de in a data want de massa e creëra AI. Die de me e creëer de me careno agents. Die de me creëer de agents. De man etek de standaard bij. Bijna wanneer je term digitale kolonisatie etek uno. Digitale kolonisatie. Maar moet ik si sa sentja dan u abrago in a PC fu. FC Sassentia Kabelkong, Damo Abrago, Ini, Apisifu, de kans van AI, die blakasma, sana de kans. Dus FC Sassentia Kabelkong, wanda ukataki Sassentia mekmei, tap social media, en fa ikan go om nanga de uitwasse dati, tapa social media. En Luko, AI ano wa bedreigingen wang. Akade wa krachtig instrument tu. En meku de serieus taki a internet sa yeshi, a digitaal grond tapu sa we lib in eng. Internet yepu nu. Internet e yepu nu tu. Fu mitu srefi, fu jitori na ngau srefi. Alleen den smasai gers minanga yu. De sa ap moni, san de vermogend, fu go sorgo taki a data sa de ma ap over unu lek blaka man, dat a data corrupt san de in AI, en grote delen fu AI, dus am corrigeer. Wak te kontek, Sisa Sentja, eventjes, jaso. Ai, Sisa Sentja.
1: Ja, brada Walter.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb gekluisterd, maar ik heb een tron, kokota mofo, dat nou je die globaal, maar we zetten de lijnen uit.
0: Ja.
1: Dat je ala moe is aan de land die denk ik, een schema tijdje in de lijn, dat je kon, want u luisteraars, je verdient goede informatie. Je zei die toch. Maar grantani, mijn hartje.
0: Maar Jere, kom tom tegen je, want me introduceren we twee woorden, ja, zo, baka.
1: Ja.
0: Digitale kolonisatie.
1: Ja.
0: De woorden die zie, digitale criminalisering. Ik heb een trauma met mijn poti. Ik schrijf een poti. De man is weer een racisme. Nanga discriminatie. De man is een digitaal jas. Gang. Dat is het.
1: Dat
0: is het. Dat
1: is het. En look racisme. Want die. Ten aan een loof. Ik van die arkie. Dat je vertelde dat je eigen luk. Omdat hij naar de wetman. Met de Santina systeem. Met die eigenlijk onzichtbaar te eigen. Over hun leefgewoonte, hun religie, alle deze soort trassani. En dat bij racisme in het begin ook toe. Want je ontkent het bestaan van een groep. Toch? Want hun is zichtbaar. En doordat die, hun is zichtbaar, met de kan iti, so many data, sarewani, voor hun. Omdat de hun is zichtbaar en hun schrijft die. Dit op een gebied dat hij, dat hoe we kan change, is aan iemand dat hij mee actie doet, even aan deze.
0: Ja, na pas na mas, mee mas apasie kon, ching ching.
1: Oké, dan mee aan.
0: Mee kon. Ja, luisteraars, na liksam tegen popo bij Libi, dat die AI ook toe kasorgoji economische zelfstandigheid. Economische zelfstand. AI verlaag a drempel die julek blakamana also in ondernemerschap. Marketing, schrifttekst, bouwwebsite, administratie, klantenservice. Kom te kabellen, die zien, want luisteraars, is het moeilijk in meteen ook. U bent in de uitzending?
1: Nee, nam niet door, omdat ik dat gesprek broken.
0: Oké. Dus, alla de sandati economisch a drempel AI verlaging. Dus luku AI anososo tak aipotu wan fasi. Ma luku tutaki if unus refi, toch? Kan corrigering. Corrigering taki son sani anders bekeken worden. En vooral de vermogend blakaman of na biggie voetballer of na biggie ster of na sang zei do tak investeer in na technologie pjunso je pun op pjunso sang no aba vermogen want de massa op Facebook ama Zuid-Afrika van maar dat neng de Elon Musk nanga ding ama voor Facebook de man dat die de men investeer en a gedachtegang voor de man en a gedachtegang sa man a yu abisentja.
1: Nee,
0: en a gedachtegang en dat de man ego kibri baka a technologie nou. Lugu, te abe over onderwijs bijvoorbeeld. Ik kan kies persoonlijke uitleg, taal ondersteunen, studiehulp, vaardigheden die kan ontwikkelen dat pe. Voor jongeren zijn de uit gemeenschappen moeilijk voor bij pay scoren, moeilijk. Ik ga gebruik AI toe, dus AI nou een middel, hij weer roesting ernstig. En maar ik kan ook gebruiken ook toe een trafasie voor apici, zang ik kan gebruik sabungiu. Want omero data je voor de AI, omero AI een ding trafasie, maar luco altijd die abo moderator, bakasa e draaien. Kom je job op Abragona cultureel erfgoed? A digitalisering voor a geschiedenis, a geschiedsvervalsing, even in de plaats leed daarbij. Want a tori over a blakamang, over, even a kote transatlantische slavernij. Nooit nof everterie vanuit a ai voor de massa bekapina daarbij.
1: Ja.
0: Loko, de scheepsverslagen. Want logo dus bijna sa yeshi temeluka a ito dan yeshi taki tunder tijd pedema be mek de scheeps verslagen pedema be leggen walos aan vast toch dan de sem san dat no ai eko forterio want de apisi san grondtapu be digitaliseer a jeslek de mabe sabi tak over 50 of over 100 jaar a informatie sa we soet gojano na ewo gebruik no in a ting abra 100 jaar fu hoorde sani sa uno do bunda pe bijna je denka sa nadi maar dan je denki tak ma pe a blakama bede lukumo abra wapisi goda pe a blakama bede en
2: dat eigenlijk UBD Dapekba. We waren daar, we waren ook daarvoor. Want we hebben over een cabra tori toch? Een cabra, toch? Een cabra is gebaseerd op historische data, punt. Dus eigenlijk UBD Dapekba.
1: Ja, maar die de wang shadow sabi sada cabra, die moet zijn broken. Dat je taki, taki, hebben de. Want de voorouders zijn bij de wildi.
2: Ja.
1: En de u na a cabra, die hebben informatie over de wildi, de sma om u heen, alle de soort zandati. Dus daarom maak je vergelijk AI
2: ja.
1: Na a cabra.
2: Ja.
1: Want AI is la data op, hè?
2: Precies. A data uit het verleden, want ik gebruik in a heden. Dus eigenlijk hoe ben dat ik ba?
1: Toch? Een cabra, je trouw een cabra de moroleg 15 à 20 jaar.
2: Precies.
1: Dat je nou een cabra.
2: Ja toch, dus, ja. Dat, dus, dus je ziet dat we waren al daar. Ik kom Lucas bellen, dus avis taki, want het is spannend.
1: Ja, maar je bellen ze op alle rechten. Niet zijn niet taki, let van mijn actie, je take them bellers. Dan in den trawiki desnoos usuku sponsoren naar de luisteraars. Dat je dat in den trawiki dan naar aanleiding voor de vragen zou je kiezen, dan ik kan me kiewa uitzenden. Want je ziet dat je sma no belt zomaar. Sma op actie.
2: Maar is dat zo, Edo, wat mi deen wat verhaal, wat noem je wat...
1: Mi sabi, maar trawiki ook zijn, de land is refe arki, is refe fene prinspari. En is mijn kakange. Oh, geesie. Maar de beller...
2: Komt de kabeller. U bent in de uitzending.
3: Een hele goede middag. U had het over AI, hè? Klopt dat?
2: Ja, AI.
3: Ja, AI. Nou, ik hoorde wat, behoorlijk wat misinformatie hoe eigenlijk AI werkt.
2: Ja.
3: Namelijk, ik ben zelf ICT'er.
2: Ja.
3: Ik werk ook namelijk met AI.
2: Ja.
3: Eigenlijk, waar AI op getraind is...
2: Ja.
3: Is op data die eigenlijk al bestaat op het internet.
2: Ja.
3: Aan de hand van de prompts die mensen dus invoeren om bepaalde LLM'en, krijgt hij die data eruit.
2: Ja.
3: Nou, zodra mensen dus misinformatie geven aan AI, dan corrigeert die mensen inderdaad ook.
2: Ja.
3: Van nou, dit is historisch niet correct.
2: Ja.
3: Nou, als ik bijvoorbeeld een AI probeer te overtuigen, zoals DeepSeek, ChatGPT, dan krijg je meteen de informatie van, hé, dit klopt niet, dit is eigenlijk hoe het is gegaan.
2: Yeah.
3: Maar als je zodra je over historische gebeurtenissen informatie vraagt aan de AI-model, dan gaat hij meteen ook de sources laten zien.
2: Yeah.
3: Dus eigenlijk de data, wordt er niet opgezegd, nee, hij traint het op basis van bestaande... informatie die op het internet staat.
2: Klopt. En dat is precies mijn punt. Kijk, eigenlijk zeg je hetzelfde. Er is... ik ga je uitnodigen om met een keer met ons hier te komen zitten, want jij bent getraind. Ik ook. Ik ken die prompts. AI, maar het gaat me te ver voeren. Maar AI, waar we zijn de stappen van AI aan het teruglopen. ChatGPT, wat jij zegt, de correcties die ChatGPT nu brengt, bracht ChatGPT aan het begin niet. Want ChatGPT wordt gevoed, je wordt getraind. AI, je wordt getraind vanaf het begin. Wat hij doet, hij is dit steeds te vergelijken. Daarom, iedere keer op het moment dat je iets typt in ChatGPT of Copilot, of je het nog met LLM hebt gemaakt, je ziet dat je een ander antwoord krijgt. En sterker nog, AI hallucineert. Ja of ja? Maar ik ga je uitnodigen, daar gaan we het technisch hierover hebben. Maar ik ga niet in de verdieping hiermee. We gaan het technisch erover hebben.
3: Ja, dat is helemaal prima.
2: Ik ga je uitnodigen.
3: Dus dan wacht ik graag op een telefoontje.
2: Is goed. We gaan je uitnodigen.
3: Ja, dat is helemaal prima. Nog een fijne dag.
2: Ja, luisteraars, Amal is afverstaf aan jou nodig uit. Maar Samiu, meer na stap mee wat kan aan jou. A informatie, sang amai leku uitaki, a ide tapu wani fono da ama corrigeer. Maar nou voor dat is dat me abeng. Alla sansa a i edu na libisma pot go ineng. Dus hij vergelijkt. A i vergelijkt.
0: Luko wat ik bellen, ja, want dan...
1: Ja.
0: U bent in de uitzending.
4: Ja, goeiedag, tot Jovini nogmaals. Ja. Ik ben zeer geïnteresseerd. Waarom? Omdat jullie hebben net gesproken, jij en die meneer, hè, die aan de telefoon was. Ja. En ook heb ik begrepen dat die informatie eigenlijk, die al reeds geprogrammeerd is, is informatie over de afgelopen tijden. Heb ik het goed begrepen?
0: Ja, klopt. Kijk.
4: En die informatie hebben mensen hebben dat...
0: Klopt.
4: Is het zo, en dat is het. Die informatie die mensen in dit systeem hebben gezet, en jij hebt het heel mooi gezegd, Jerry, is geen informatie, laten we zeggen, wat ze vertellen is geen waarheid.
0: Nee.
4: Het is geen waarheid over eigenlijk wat het moet zijn.
0: Ja, klopt.
4: Je me begrijpt als
0: het nee, Luko.
4: Dus omdat er zoveel onwaarheid is, wanneer ik bijvoorbeeld naar een ChatGPT ga of AI, nou dan krijg ik informatie, toch?
0: Ja.
4: Maar die informatie die ik krijg, is informatie die al in het systeem gezet is.
0: Klopt.
4: En dan stap die AI, om het even zo te noemen, uit die informatie. Heb ik het goed begrepen?
0: Ja, je hebt het heel goed begrepen.
4: Maar die informatie is niet...
0: Corrupt.
4: Zo dusdanig op waarheid gebaseerd.
0: Klopt, is gecorrupt.
4: En dit is ons hele leven, wat we leven, is niet op waarheid gebaseerd. Dus wat wij eigenlijk zouden moeten gaan doen, is weten, dat ik het over de afro, weten wie we zijn.
0: Ja, maar dat klopt.
4: Als we niet weten wie we zijn, gaan we meelopen. Want we leven een leven dat alles is verdraaid. Ja. Alles omtrent de afro... mens op deze aard is verdraaid in voordeel van anderen. Dus dat is het gevaar erin. Dus we moeten heel alert zijn. Ik vind het een geweldige uitzending, maar ik ga het even hierbij laten.
0: Is goed. Luko, aan meneer Sabe Belkon toch, Sintja?
1: Ja.
0: Amade ino a fase pe minanga yuno dete, uno dapete. Amade ino a fase pe AI e corriger, uno dapete. Maar daar maak ik technisch, maar mijn lichaam uit, want het is dan technisch voor door naar de ages naar de LLM.
1: Maar dat zo je ziet, dat door het programma die ziet, en je ziet dat je hoe deskundige autonomie die je liever wat bijdraagt.
0: Klopt.
1: Zo je kan informeren. De brada dan als je dat moro bent.
0: Precies. Luko, pe abrada dis de, uno dape ete. Minanga yu uno dapete uno na pasiwe masifa u kondoro dape luku na sansam takitok tak den footballers de massa ap money mus investeer fu a corrupte data dat uno libeng di a imek a ikon kon corriger a data san corrupt san trama pot ineng dus pa brada dis de misa pa mande ma mi no doro dapete Mino doro da pesef.
1: Una basis, ye basa.
0: Mina pasi me mas komitu nu, fusoru nu, fa asen. En luku, ikan tak say wani, ikan bow sot LLM wani, ikan bow sot agent wani, a prompt, sa brada dit be abe over, is niks anders taki, a prompt, na a opdrag sa ye gi, sa ye tip, meki kisa informasi vanuit a AI, if na ChatGPT, of na Copilot, of sot one of de. Deep seek sa brada kari, mi... ne bribi in deep seek, maar dat moet ik aan abrada technisch, omdat...
1: Maar luko toch, die juna na abrada, de woord toe de bekend...
0: Mamo, leg je uit.
1: De luisteraar, dus de LMM, de deep seek, dus dat die je moet broken.
0: We broken op het moment, want deep seek, zei de mine bribi in deep seek na de sneesie boweng.
1: Pas aan na deep seek?
0: Deep seek na een programma like ChatGPT, maar voor de sneesie. Okay. En sa de sneesie doe... Die desnezi shitaki informatie en dat na akluvatori van mangai nono. Die desnezi shitaki ChatGPT Copilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat pedas desnezi do. Dat desnezi bouw de deepseek de egi sani desnezi bouw. Omdat desnezi want verteer a verhaal voor deze review. Want de Chinese kwamen bekijkt uit ChatGPT nanga Copilot. Dus de mago bouw de igisani en na dapen van charu blaka mango.
1: Jerry, Mark, Horipen, Mark, Migado. Look who so many blaka man in America one can take them. Mudu blaka man de. Dus dan iwan tay yini kasi no one kong tapa ide lek sa desu isu do fufete de editori. No that, one de.
2: Mi no maji antwoord fast on that. Mi no ma. Sterker nog, wat lof de sansei bouw, wat lof de technici, wat lof de ingenieur na blakamang, maar de mij bouwing onder a dak, voetraso toesma. Dus, a diep zich zei hier, dit is nee, zit ik aan initiatief voor vent, dat jong, ea informatief mis aan je verterine, klopt, me kan aan mij egisan. En sterker nog, als sansa de sneezy bouw, was stukken goedkoper dan sa de Amerikaan ben bouw, dus sa a westerse ben bouw. Dus deze nation met diep ziek naar deze nation, sabra da discaria. Maar, misdaki, volgens mij abon beller. U bent in de uitzending?
5: Ja, een goede morgen, heer Jerry en Sintje op afstand. Hier Banansi.
2: U arke u Banansi.
5: Ai, mi ben een actie, mi volgens mij go morgen voor na akla. Mi ben een actie, sambeti AI na intelligentie, maar sana abaka.
2: Artificial intelligence, dat na AI. Maar in Nederlands na gewoon kunstmatige intelligentie.
5: Kunstmatig.
2: Je voeding. Kunstmatige intelligentie.
5: Ja, dan intelligentie. Ja, kunstmatig. Hier nog. Jerry, over het algemeen, ik ben een computer alfa naar beet. Shake up, net spreek ik op een woord. Alfabeet.
2: An alfabeet. An alfabeet.
5: Ja. Hoe erg is dit in mij, na het rasmassa naar wan bekend, dat ik het in hebben moe, na het attendie. Sana gevaar die jou in alibi. Ik kan in one tien zinnetje, ik kan taki, en in one verdiepie, in one score you srefi, sana de gevolgen.
2: Oké, okay, Banasi, hier is wat doen. We moeten tot de vraag van mijn naam, Moro Jurum, in Abrague, in wat er programma. We moeten wat er al is, tapa vraag van deze.
5: Abo, abo.
2: Oké, grantangi. Sista Sintja, hallo?
1: Ja.
2: Mi wanta ka laste paragraaf want u ap fomu minotek beller moro mu ap fomu minutete.
1: Ja.
2: Mi wanta ka laste paragraaf want dat na a spirituele en culturele reflectie.
1: Ja.
2: De ego om AI. De voorouders voor unu be overleef zonder AI. En de ma be bouw de kennis naar de systeem, if na geneeskunde, if na architectuur, if na muziek, if na gemeenschap. Zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
1: Ja. Ik heb AI van nodig.
2: Van Odu. Ja.
1: Dan heb je het over Ablakamang.
2: Ablakamang.
1: Hoe is het dat je Ablakamang... Taki u no ap a ifanodu da mo taki yo horeb ching. Alasani okto
2: ina
1: vinti alasani chenchi de and for our kangi na four standard videos on that thing. The stock u ap a ifanodu
2: club.
1: Man a pro na lexa yu efateri na suma na de sma.
2: Say profiter feng.
1: And te itak abra a i. Dat ik kan ook goed op een spirituele voor u.
2: Klopt.
1: Om aan de smaak. En doe de rookoto.
2: Precies. Maar het paragraaf begint dus. Bobari, odi dat we lukken voor ze te morgen varen.
1: Maar met dat ik Grand Tangi. Dat ik de wante kieten. Grand Tangi, Norman.
2: Ja, oké. Ja, luister, als we nog te bellen morgen van de Pokuma Dorokba. En AI moet je wat termen ook in mijn ogen andere keren opkomen, want misschien wat toezani. Onze voorouders overleefden zonder AI. Bouwden kennis, systemen, geneeskunde, architectuur, muziek, gemeenschap zonder algoritmen. Dus de vraag is niet: hebben wij AI nodig? De vraag is: dient AI onze menselijkheid? Technologie zonder waarde. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.

0: Nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie talk. We here if you want sharing, we ring it buying. Maybe you want it, yeah. Me go moi ketiteng, wa ye silinga. Iya. Junior Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020 671 1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Jullie Wiering, Weddenbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Jullie Wiering.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be here.
2: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl. Tot ziens.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een hele goede dag, beste luisteraars. Het is vandaag 8 mei 2026 en we luisteren nu naar het programma Ladies Table Talk. En Maureen is onderweg. En ik heb hier Uriel hier aan tafel. En natuurlijk mevrouw Tara. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe gaat het?
2: Nou, gaat redelijk.
0: Oké. Okay. Nou, we wachten inmiddels op Maureen, maar we kunnen denk ik wel beginnen.
2: Ja,
0: precies. Ja.
2: Er is een heleboel te vertellen.
0: Ik ben benieuwd.
1: Altijd wel. Oh, Maureen komt net binnen.
0: Ja. Oh okay. Ja, ze is er al, inderdaad.
2: Maar gaat Maureen gelijk invallen of kunnen wij alvast iets zeggen? Dan kan zij bijkomen.
3: Ik moet meteen iemand bellen.
2: Oh, oké. Okay.
3: Maar anders even een muziekje.
2: Oké. Is goed.
0: Is goed.
3: Want jullie blijven toch gewoon?
2: Ja, we blijven. Okay. Maar anders kan ik iets vertellen alvast over 20 augustus en dan ben jij bezig? Of wat wil je?
3: Maar dan moet je ook de intro doen.
2: Wat is
3: even, goedemiddag.
2: Ja, dat hebben we al gedaan.
0: Hebben we gedaan.
3: Oh, ja.
0: Ja.
3: Dan kan ik hem bellen.
2: Oké, is goed. Nou, dames en heren, iedereen die luistert. Ik wil alvast dat u uw agenda opentrekt, als dat zou kunnen. Want op 20 augustus, zoals gebruikelijk, herdenken we de eerste racistische moord van na de Tweede Wereldoorlog op Kerwin Likas Duinmeijer. En we gaan een heel mooi programma in het Vondelpark organiseren. Een groot festival, een protestival. Jullie zijn van harte welkom. We hebben ook kraampjes. Alles is gratis. U mag, als u een kraampje wil, je melden bij ons. We hebben een heel mooi muziekprogramma. Veel mooie muziek. En dan, ik vraag u om alvast te noteren. En wilt u meedoen, meld u zich aan bij ons. En u kunt ook een kraampje krijgen. Er is eten, drinken, van alles, muziek. En vooral voor jongeren is het belangrijk. Dat wilde ik even alvast gezegd hebben. En dan zijn we het programma mooi positief begonnen.
1: En wat is nog meer het grootste positieve aan... laat me even starten met goedemiddag aan ons allen hier aan tafel, Maureen.
4: Ja, goedemiddag. Heel leuk, dames.
1: Ik
4: kan wel een stand-in hebben, hoor. Dus wat dat betreft, heel fijn dat jullie alvast opgestart zijn. Goedemiddag, luisteraars
1: thuis. Goedemiddag,
4: iedereen. Ja, ik vind het heel fijn dat Uriel en Tara er weer zijn. En natuurlijk ook Roger. En dat we ook alvast zijn begonnen. Want dat scheelt. Zendtijd is geld. Dus heel fijn. En 12 juli kunt u ook alvast noteren. Als we toch de agenda noteren. 12 juli. Dan hebben we hier bij Radio Mart op de zondag een gesprek met de heer Erik Kastelein. En hij is historicus en gaat met ons over praten over met het oog op Paramaribo en alle speciale dingen vanuit de historische feiten van Suriname. Maar daar kom ik nog graag een keer op terug. En 1 juli mag u ook noteren, kunt u een geweldig evenement in Meer en Vaart meemaken in het kader van Kitty Kotti. Maar daar vertel ik u ook nog wat over een andere keer. Maar nu is het echt de hoogste tijd voor Iwan Brave. Want die zit al lang en breed te wachten thuis in Suriname. En ik vraag me af als het deze ochtend een lekker zonnig ochtendje is of dat het een natte boel is. Goedemiddag voor ons dan. Goedemorgen, Iwan.
5: Ja, goedemorgen. Het is heel zonnig. En ik ben niet thuis, maar op een werkplek. En ik lang en breed wachten. Ik heb altijd wat te doen, dus ik heb op geen moment verveeld.
4: Oh, nou, dat is hartstikke fijn. Ja, ik ben ook zo, hoor. Ik heb altijd wel een gaatje om dan meteen weer op te vullen met wat anders. Maar je hebt lang genoeg gewacht, dus wij willen gewoon meteen met jou van start. Het is een hele enerverende week, denk ik zo, geweest in Suriname met van alles en nog wat. En wat kun jij ons vertellen over de stand van zaken van de deelnummer zoveel, afdeling nummer, of tenminste uitzending nummer zoveel, de Mennonieten.
5: Ik kan van alle kanten mee beginnen. Wat wil je precies van weten?
4: Nou, de onduidelijkheid erover, hebben ze nou wel met toestemming iets gekregen? Of hebben ze dat niet gekregen? En ik zit hier aan tafel trouwens met Tara en Uriel. En zij willen ook graag dingen kunnen vragen.
2: Ja. Hey, Iwan, hoe gaat het met je, met Tara?
5: Met mij gaat... Oh, hoe was je farm, hè?
2: Ja!
5: Hey!
4: Die lange naam kennen ze toch allemaal, hè?
2: Alle kameraad.
5: Hey. Ja, ik bedoel, ik ken Tara van zo ver terug met ja. Iemand botsen. En ik weet wat ze allemaal heeft betekend voor de Sinaans gemeenschap. Dus heel goed.
2: Ja, maar over die Mennonieten, hè, wilde ik wat zeggen.
5: Jullie, ja, weet je, het is lastig verhaal. Ja?
2: Jullie moeten het goed uitzoeken, want ik heb... Alles gelezen over de Mennonieten. Zij zijn niet zomaar gekomen. De Mennonieten, ze zijn zeer rechtsstatelijk. Dus ze komen niet zomaar ergens. De overheid, welke overheid dan ook, moet ze toestemming hebben gegeven. Ze moeten een overeenkomst hebben gesloten met welke overheid dan ook in Suriname. Want anders zouden ze niet komen. Ze zijn zeer rechtsstatelijk. Ze houden zich aan de wet, maar ze zijn een staat in een staat. Dus ze houden zich strikt aan de wet en ze komen niet zomaar binnen. Dus het begin is, de overheid moet ze toestemming hebben gegeven. Dat dus.
4: Ja, maar er is nu een campagne gaande, toch? Ook tegen hun?
1: Zeker.
4: Door Goedschalk.
5: Dan wil ik eens vertellen. Even kijken, ik heb het voor me even hier. John Goedschalk, een groene econoom, die heeft gezegd, hey, weet je wat, er wordt zoveel gesuggereerd, mensen zeggen dingen zonder dat ze het echt weten en de overheid ontkent van alles. En hij is ervaren met toch wel onderzoek, goed onderzoek doen. En als je het combineert bijvoorbeeld met een journalist, dan krijg je hele goede onderzoeksjournalistiek. En hij heeft gewoon heel wat feiten op een rij gezet uit 35 bronnen, verifieerbaar. De bronnen zijn ook, hij heeft in alle kranten heeft dat over 2 pagina's gepubliceerd. Met feiten en ook de bronnen, je kan erheen gaan. Het is gebaseerd op academische onderzoek. Even kijken, ik moet even spieken snel hier. Satellietanalyses en ga zo maar door. Nou, en daarin kan je opmaken wat de gevolgen zijn als de mensen niet inderdaad gaan meedoen of als ze gaan beginnen aan grootschalige landbouw. Ja.
2: Iwan.
5: En dat is,
2: Iwan, ze gaan nooit meedoen. Ze krijgen grond en ze gaan werken. Ze doen niet mee. Ze hebben hun eigen staat in een staat.
5: Ik ga erop komen. Ja, voor de luisteraars die het nog niet weten. We moeten wel, ik zeg altijd, we moeten wel niet doen alsof zij de enige zijn. Want kijk, de bossen zijn wereldwijd verdwenen. Niet door de Mennonieten. Ik vind het heel belangrijk.
2: Ja.
5: Maar ze zijn natuurlijk wel een overgroep. Die moeten wel naar kijken. En ik vind niet dat we één groep een soort kwaaiegenis moeten maken die de wereld aan het kaalkappen is.
2: Nee, dat is
5: waar. Maar het is wel zo van, hey, wat wil je? Wil je graag blijven pronken met 93% bos, hè? En daarmee ook een groen land zijn? En als je er niet te binnen gaat halen, dan ga je dat streven zeker tegengaan. En ze gebruiken landbouwchemicaliën die ernstige gevolgen hebben voor milieu. Bijvoorbeeld in Peru zijn er 300.000 bijen dood gegaan, heeft 1000 bijenhouders getroffen. En de EU heeft op een gegeven moment gezegd, die heeft restanten gevonden van die chemicaliën. En gezegd, hé, dan kunnen we dit niet goedkeuren als biologische honing. Hè? Scannen kan je wel, dan gewone honing. En die Maya's, die hebben een belangrijke exportmarkt daardoor verloren. Dus het is heel ernstig. Oké, en nu te komen op de Mennonieten. We willen ze niet. Tenminste, veel mensen willen ze niet. Maar nu komen ze weer een of andere constructie binnen. Ze komen zogenaamd werken voor al een landbouwer hier. En vandaag hoorde ik dat in het parlement werd gezet, dat ze gezegd dat ze via correctieve constructies toch voet aan wal krijgen. En Jons Goedschalk heeft alles op rij gezet. En ook aangegeven, hey, ze zijn al binnen. Er zijn al 50 gezinnen binnen gelaten. En als je dat toelaat, dan is het begin van een bepaald eind.
4: Ja, inderdaad. Van heel veel ellende, denk ik. Maar hoe is het mogelijk dat mensen gewoon toegelaten kunnen worden, terwijl andere mensen allerlei procedures moeten afwachten voordat ze kunnen komen? Dus dat verhaal van corruptie geloven we best, dat het gemaskeerd wordt of via een van de Surinaamse bedrijven die daarvoor zorgt. Want ook Erlan Sleur is hier erg mee bezig geweest. Mm-hmm. En hij werkt ook samen met John Goedschalk. En waarom blijft het maar de hele tijd een beetje onder de radar? En doet de overheid niet krachtiger richting dit euvel?
2: Ze zijn door de overheid daar gekomen. Het kan niet anders.
5: Ze zijn wel gekomen, ik moet wel zeggen, laten ze het ook dat benoemen. Ik ben ook verbaasd dat onder Santokki deze mensen toegelaten zijn geworden. Dat is echt onder die vorige regering toegelaten. Mm-hmm. En waarom? Als je al ziet wat ze al wereldwijd veroorzaken, dan is het toch verrassend dat ze binnen zijn gelaten. Zogenaamd onder het mond dat ze gaan werken bij een al bestaand Surinaams landbouwbedrijf. En dat zou ook wel zo zijn, maar men weet, op een gegeven moment gaan ze proberen via allerlei constructies zelfs ook aan land te komen. En ze zijn een gesloten gemeenschap. En dat is het grootste bezwaar van, hé, je komt binnen, je bent een gesloten gemeenschap. We hebben geen zicht op ook wat er binnen je eigen leden gebeuren. Want Don Schoetschalk heeft ook een aantal zaken aangekaart, waarbij een keer een grootschalige verkrachtingszaak, waarbij 150 vrouwen en meisjes zijn verkracht binnen de Mennonietenkolonie. De mensen zijn ook veroordeeld tot 25 jaar, dus geen Wild West verhalen. Mm-hmm. Nou komen natuurlijk allerlei verkrachte zaken onder allerlei groepen en mensen voor. Maar maar waarom zou je iets toelaten en het gesloten laten? En je hebt al een niet sterk handhavingsapparaat in aanzien van je eigen samenleving. En dan ga je ook nog eens een gesloten gemeenschap binnenhalen waar je totaal geen zicht op hebt. En die red flag.
4: En die ook geen respect hebben voor wat er al leeft en de leefgemeenschappen.
2: Ja. En behalve dat, ze zijn wit. Ze zijn wit, ze blijven wit, ze mengen niet. Dus ze zijn door de overheid.
4: Dus ze is ook nog inteeld.
2: Ze zijn door de overheid geaccrediteerd. Anders zouden ze niet komen, omdat ze ook heel rechtsstatelijk zijn. Ze voldoen aan de wettelijke regels. Dus ze komen legitiem het land binnen. Ze gaan werken. Ze hebben hun eigen wereld. Die wereld is wit. Die wereld blijft wit. Ze zullen niet bij jullie op bezoek komen en roti en bara en bami en nasi komen eten. Mm. En jullie zullen ook niet bij hun op bezoek gaan.
5: Mm. Dat schrijft me van Therese. Doe ik zo niet mee als ze zijn wit. En sorry, het spijt me.
2: Nee, maar ze blijven een gesloten gemeenschap, Iwan.
5: Tuurlijk, maar ik persoonlijk ga niet mee in de zin dat ze wit zijn. We zijn allemaal mensen op deze aardbol. Belangrijk is gewoon, die mensen moeten, ze willen niet integreren.
2: Ja,
5: en
2: dat
5: vraag
2: bedoel
5: is,
2: ik.
5: Wil je dat? Ja. Maar ze zijn, kijk, als je toch ziet, dat als je in de documentaire kijkt van John Schoetschalk, ze zijn niet zo dat ze helemaal gesloten blijven, want ik was helemaal verrast dat zelfs een Menno niet uitgebreid in de documentaire voorkomt en ook aangeeft knelpunten binnen hoe het aan kan toegaan in de kolonies. Maar ze willen gewoon inderdaad verder niet mingelen. Maar als jij op bezoek wil gaan, dan word je welkom geven. Dat moeten we wel toegeven. Het is niet zo van dat het een soort gesloten, hoogomheinde gemeenschap is. Maar zij zelf mingelen niet en ze trouwen inderdaad niet met mensen buiten.
2: Het is ook een geloofsgemeenschap, Het is een geloofsgemeenschap.
4: Ja, streng je voor.
5: Oorspronkelijk Nederlanders.
4: Ja, vanuit Friesland.
2: Nee, een oorspronkelijke Nederland vanuit Friesland.
5: Ja, wat ik concludeer. Ja. Ja, het is toch een beetje een Nederlands ding. Apartheid, discriminatie. Ja. Kijk maar, Zuid-Afrika. Apartheid is toch vanuit Nederland, is toch een Nederlands iets. En dan is het, en dan hoor je het van die mensen niet, hè. Dus ik vrees dat jullie daar toch in een land leven waar toch apartheid en racisme geïnstitutionaliseerd is.
4: Dat is het ook, maar het is ook niet ver van het Surinaamse wat dat betreft, denk ik dan. En zeker de laatste jaren. Nou, de laatste jaren zie je toch wel dat er heel veel in hokjes gedacht wordt, ook in Suriname. Hè, want zeg maar, de Afro-Surinamers geven af op de Hindustanen. De Hindustanen geven af op de Afro's. En zo worden er constant groepen verdeeld. En wit hebben ze al helemaal niet gevreten met z'n allen. Dus het lijkt me toch best wel ook lastig. En dan ga je zelf als land eigenlijk ook weer een groep naar binnen halen die ook niet van plan is om te integreren of wat dan ook.
5: Ik
4: alleen maar pakt, hè? Dus ze brengen niks, ze pakken alleen.
5: Ik zou alleen om de reden vanwege de natuur, zou ik denken, waarom zou je ze binnenlaten? Even precies. Los van hun religie, waarom zou je dat doen? Waarom zou je het risico nemen? Er zijn zoveel praktijkvoorbeelden in de hele wereld. Mm-hmm. Waarom wil je niet leren van de schadeschande van anderen? Maar op een manier wil men kennelijk zijn eigen schadeschande hebben. En daarom moet je wel afvragen van, hey, hoe komt het dan dat ze die verblijfsvergunning hebben gekregen?
4: Ja.
5: En zo snel en zo vlot.
4: Precies. Klopt het dat in de tijd van Boutersen dat hij ze wel heeft weggestuurd? Klopt dat?
5: Ik weet dat er is heel lang geageerd tegen hun komst. En wat ik weet is dat ze in elk geval 50 gezinnen onder de vorige regering zijn toegelaten.
4: Oké. Okay. We hebben meteen een beller voor je. Goedemiddag, ja. U bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
6: Ja, dag dames.
4: Dag Jan.
6: Meneer.
5: Nou, het bekende stem.
6: Meneer Braven. Meneer Braven, volgens de wet in Suriname mag je minderjarigen mogen niet werken. Eén. Twee, minderjarigen moeten, er is een schoolplicht, die moeten op school. Dus dat zijn de criteria die de overheid moet handhaven voor de Mennonieten. En ik heb begrepen dat de Mennonieten zelf geen grond hebben, maar dat ze voor een bedrijf werken. Dus de Mennonieten zijn niet de schuldigen. De staat Suriname moet serieus de zaak kijken. Verkrachtingen van kinderen of vrouwen is strafbaar. Dat de regels die algemeen gelden in Suriname voor iedereen, moet ook voor hun gelden. Dat is heel simpel.
4: Ja. Dit is meneer Jan en hij zegt dus dat de staat Suriname de schuldige is en dat kinderen leerplicht hebben.
5: Dat
4: is meer een opmerking. Het is geen echte vraag, Jan, maar goed, maakt niet uit.
5: Het is een heel goed punt. Het lijkt wel of hij het document van die twee pagina's document heeft gelezen, want dat krijgt extra aandacht. Dat artikel van John Spoetschalk.
4: Ja.
5: Daar zegt hij ook van, hey, Suriname, je hebt een aantal verdragen getekend. Het is een heel goed punt. Het lijkt wel of hij het document van die twee pagina's document heeft gelezen. Want dat krijgt extra aandacht. Dat artikel van John Spoetschalk.
4: Ja.
5: Daar zegt hij ook van, hey, Suriname,

0: Want die kinderen van de Mennonieten, hun onderwijs gaat nog tot 12 jaar en dan moet ze al snel gaan werken. Hè? Ja, dus ook dat wordt wat aangehaald. Van, hey, op basis van de verdragen waar Suriname lid van is, zou je eigenlijk het niet moeten toestaan, zulke kolonies.
1: Nou, los van die verdragen, ik wil nog verder terug. Je hebt gewoon de oorspronkelijke bewoners die je gewoon niet teert in dit. Die de erkenning, die zo lang op de erkenning wacht en ze niet eens wil opnemen in wet en
2: regelgeven
1: in beleid. Dus waar ga je aan voorbij, regering? En bij mij gaat het zeker niet op van afschuiven aan de vorige regering. De regering heeft nu ook een keus. En die kunnen ze
0: nu...
1: En waar de inheemse dan in het opzoeken naar hun recht, of opkomen voor hun recht op stuiten, is dat een van de beschuldigingen is ook dat zij een staat in een staat willen vormen. En dat die reden willen ze aanhalen. Maar dit is precies wat er nu gebeurt. Dus Suriname, waar ben je mee bezig? En ook zeker de uitspraak van onze president, mevrouw Simons, die zegt dat zij rechtstreeks geen verbintenis is aangegaan of contract is aangegaan met dat de Mennonieten. Ja, dat heb je ook niet. Maar ga je daar alsjeblieft niet achter gaan schuilen? Want je accommodeert ze wel. Mm-hmm. Weet je? En tegen welke prijs? En ik wil niet eens gaan naar alleen het milieu. Je hebt te maken met mensen. Waar nu al de effecten... Die moeten nu al de effecten en de doorwerking van alles wat daar afspeelt in het binnenland... Die hebben daarmee te maken. En we denken dat het alleen maar iets is van het binnenland. Maar nee, het komt allemaal ook naar Paramaribo toe. En zeker met het feit van weggeven van land... Zak is Suriname niet meer voor ons. Dus ik hoor ook heel veel mensen van... Het is iets van de binnenlandbewoners alleen. Nee, maar nee, het is een iets probleem van Suriname. Want wij zijn straks allemaal Suriname kwijt. Het is niet iets alleen van de inheemse.
2: En wij zijn Suriname. Ja.
1: Wij zijn zeker Suriname.
3: Dus... Kijk, de Mennonieten bestaan al vanaf 1700 of daarvoor. Rond 1700 zijn ze ongeveer... is die groep ontstaan. En ze zijn niet veranderd. Het is een streng geloofgemeenschap. Ze zijn gesloten. En inderdaad, Iwan, wat je zegt... ze hebben hun eigen scholen. Dus ze gaan niet naar de scholen in Suriname. Ze hebben hun eigen scholen. De kinderen gaan tot hun 12e jaar op school. Daarna moeten ze werken. Dat is hun staat. En ze hebben, ze hebben ook eigen rechtsregels. Moeten we dat willen... In ons eigen Suriname. En behalve dat, ze doen aan landbouw. En vergeet niet, en dat wil ik ook nadrukkelijk gezegd hebben... ze zijn enorm rijk. Het is groot kapitaal wat je binnenhaalt. Ja. Ja. Het is een groot kapitalistische groep. Ja, ze zien eruit alsof ze heel arm zijn... Omdat ze leven naar een zeer... christelijke eenvoudige
2: ja,
3: in de kleding.
2: Laat je dat niet verblinden.
3: Nee, maar
2: want
3: ze
2: ik
3: hebben
2: ook gezien in Suriname.
3: Ja, ze hebben veel geld. Ja. Ze hebben veel geld.
2: Nou, dat klopt. Daarom kunnen ze dit ook.
3: Maar wat
2: dragen ze bij aan het land zelf?
3: Precies.
2: Dan?
3: En behalve dat hun...
2: Zijn het echt speciale technieken die ze toepassen? Die ten voordele zijn van
3: wat
2: Suriname?
3: Wat ze doen is...
2: Laat iemand ons dat even vertellen. Als hij dat weet.
0: Ik mag rustig tot jullie...
2: We gaan ook niet te lang op Mennonieten, want we kunnen het ook over de goudkoers hebben.
0: Nee, het is inderdaad... even kijken. Waarom het gaat... Inderdaad, de Mennonieten, ze hebben geen elektriciteit. Er mogen geen moderne middelen worden gebruikt. Ze mogen zelfs geen rubberen banden hebben, zogenaamd. Het is compleet nog in de middeleeuwen leven ze. Maar het is een tegenstrijd met de landbouwchemicaliën die ze gebruiken. Ja. Ze gebruiken wel de meest vernietigende... methodes waarvan je zegt, hey, dat heeft niks te maken met vroeger. Mm. En ten aanzien van de inheemsen, er is een patroon ontdekt hoe zij werken, want al heel snel blijkt die gronden die ze hebben, die raken uitgeput, zoals het heet. Mm-hmm. En dan gaan ze weer en dan kopen ze aangrenzend bos.
2: Ja.
0: En zo schuiven ze tegen. En dat heet ook hier. Het staat ook bij je als een. Dat is een patroon dat al is vastgesteld in andere landen. Ja, dus het betekent je kan zogenaamd geven alle gronden die al uitgegeven zijn. Zo heet het zogenaamd, want dat is wat men zegt. Nee, ze gaan

0: alleen maar werken waar al landbouwgrond is. Maar men weet, als die uitgeput raakt, dan gaan ze weer een randje verder. Mm-hmm. En ze hebben inderdaad middelen en geld kennelijk om mensen om te kopen om toch die vergunningen te krijgen.
1: Ja.
0: En dan komen de inheemse samenlevingen en de tribale samenleving komen natuurlijk in groot gevaar. En heel Suriname. Maar ik moet wel zeggen, Suriname is niet zo dat we zeggen hier, het is een probleem van de landbewoners alleen. Nee, het is echt iets van, het is ons probleem. En natuurlijk zijn de binnenlandse gemeenschappen het eerst bedreigden.
1: Ja, maar mensen...
0: Maar het is niet een probleem, het is ons probleem.
1: Het is ons probleem, zeker weten. Maar er zijn mensen die echt wel willen, die ook wel voor de Mennonieten zijn. En daar wil ik zeker tegen zeggen van, hey, de vergelijking die ook door de heer van Braganza werd gemaakt, een van de partijen die zeg maar de Mennonieten een contract heeft gegeven of land heeft gegeven om daarop te bewerken.
2: Maar die wil
1: de vergelijking maken, mm-hmm, van tribalen met de Mennonieten.
2: Ja, dat is
1: nou,
2: niet
1: nou breek mijn klomp. Hoe kan jij die vergelijking maken? En dan hoor ik zelf dat mensen, de voorstanders ervan, willen vergelijken met Mennonieten. We hebben het net al aangehaald. Dan weten wij niet waar we vandaan komen. Weten wij niet die 400 jaar wat we hebben mee moeten maken. Dat het zo op deze manier met uitbuiting of uitputting van ons land, dat nog steeds wordt voorgezet.
2: Ja.
1: Maar de vergelijking maken met inheemse en tribalen, dan weten wij niet waar we vandaan komen en waar Suriname voor staat. Want de inheemse en de tribalen, die staan voor het land. Leven van het land, met het land. En die staan niet voor uitputting van welke source dan ook.
0: Nee.
1: Je wil naar die goudkoorts gaan, maar van welke source dan ook. Dus, en als ik praat over de doorwerking van het slavernijverleden, mm-hmm, want dat is ook mijn ding waar ik mee bezig ben. Dit is puur doorwerking van slavernijverleden. Het is een expansiedrang die erin voorkomt. Het is uitputting die erin voorkomt. Het is nemen uit Suriname.
2: Precies, alleen maar
1: en
2: alleen
1: brengen naar wherever dan ook. Want denk maar niet dat het uitgegeven wordt. Want waar is dat geld die het land is verkocht? Of wat is er nou gebeurd? Soeverein die er geld voor krijgt.
2: Ja, vandaar dat ik ook denk van, maar waar ligt het voordeel van Suriname? Stel je voor dat Suriname een land, zeg maar, een mechanisme laat binnenkomen omdat het ten voordele van het land is qua landbouw, dat ze daar iets van kunnen leren of iets anders doen of een betere productie op poten kunnen zetten. Dan ga je ook niet deze groep uitkiezen, lijkt mij. Maar dus,
1: je gaat voorbij aan je eigen volk. Want waarom leid je eigen volk niet op? Waarom gebruik je de gebieden die er zijn? Waarom gebruik je de gebieden?
2: En er zijn genoeg landen om je heen van wie je ook dingen kunt leren. En zo dusdanig dat je ook rekening houdt met de biodiversiteit. En dat gewoon ook bepaalde zeg maar effecten zoals klimaatveranderingen, modderstromen, overstromingen, noem maar op, van alles en nog wat. Waardoor je dan ook denkt van ja, maar dit moet je ook niet doen. En los van het land zogenaamd alleen bewerken. Houtkap, daar verdient men ook al aan. Men weet dat Suriname gezegend is met heel veel natuurlijke ertsen. Waaronder ook goud. Dat zal men gerust ook in die gebieden gaan vinden. Dus
1: zeker,
2: het is niet alleen maar landbouw voor soja.
1: Ja.
2: Daar geloof ik niks van.
1: En dat komt weer niet bij onze mensen terecht, hè?
3: En
1: hoeveel
3: kapitaal,
1: komt er bij onze mensen terecht?
3: Je kunt je afvragen waar hun kapitaal is. Ze zijn enorm kapitaalkrachtig. Maar het kapitaal zal niet in Suriname zitten. Waar zit hun kapitaal? Waar is hun hoofdbranche? Waar zit hun kapitaal? Want ze zullen hun kapitaal niet op de Surinaamse bank. Ze zullen natuurlijk een kapitaal op de Surinaamse bank of op een bank in Suriname zetten. Maar hun groot kapitaal zal niet in Suriname zitten.
0: Dus
3: hoe profiteert Suriname?
0: Je hebt gelijk, ze zullen waarschijnlijk als een buitenlandse onderneming worden beschouwd, die dan zogenaamd bepaalde belastingen betalen. Maar de grote winsten gaan natuurlijk naar hun hoofdkantoor of whatever het zal zijn. Dus nee, je zou zoveel moeten produceren dat het de staatskas zou kunnen vullen. Maar het gaat gewoon gepaard met natuurvernietiging. En dan moet je gewoon nee tegen zeggen.
2: Precies.
3: Maar wie gaat er vragen? Kan er nog, maar ik heb één dringende vraag. Kan er nog iets in het DNA Kunnen er nog kamerleden, ik bedoel,
2: ja,
3: kunnen er nog DNA-vragen gesteld worden in de DNA? Kunnen er geen DNA-leden opstaan en dan vragen over stellen?
0: Dat doen ze ook. Maar en sterker nog, los van de Mennonieten, in korte tijd zijn ladingen geëxporteerde rode pepers en nog een groente, ik ben even vergeten welke het is, zo vervolg, dacht ik. Die zijn afgekeurd door Nederland omdat er te veel verboden restanten, verboden chemicaliën zaten. Mm-hmm. En nu blijkt dat die groentes hier worden uitgezet. Dus los van de Mennonieten, wij zelf zijn al bezig. Ik citeer.
2: Met landbouwgiften dus, met groenten die eigenlijk doorgedraaid wordt.
0: De bevolking wordt vergiftigd. Mm. Dus van alle kanten, het gaat gewoon om. Maar het lastige met de politiek is. Ook met de DNA, ze roepen dingen. Denken, ja, maar jullie doen alsof jullie er zelf buiten staan. De politiek staat alleen vragen, maar de politiek zou juist alles moeten reguleren. Mm-hmm. En iedereen, niemand weet wat in het land zogenaamd, maar ondertussen gebeurt van alles.
2: Ja.
0: Mevrouw, deze regering weet niet over de Mennonieten. Maar
2: nu ze het weet. Ze wist het niet. Ja. Laten we zeggen dat ze het niet wist. En nu ze het weet, welke acties zou ze dus exact kunnen aanpakken of kunnen doen?
0: Kijk, je moet het net wat iemand net zei. Suriname blijft gewoon een wingewest. En nu zijn we onze eigen mensen.
2: Ja, dat zei Uriel Sabayo.
0: Spelen die rol. En elke keer, het maakt niet uit welke regering, het gaat om de politiek als sector. Elke keer, er gebeurt van alles, gaat het mis. Maar ondertussen worden allerlei deals gesloten. Ja. En niemand weet zoveel van de deals. Precies. Die hele politieke sector weet dat drommels goed wat er aan de hand is.
2: Ja.
0: En dat is gewoon heel triest.
1: Maar zal jullie al...
0: elke...
1: ja.
0: Ja, sorry.
1: Sorry, ga je gang. Sorry. Zal ik je nog wat zeggen? Door al die deals die zijn gesloten. Ze hebben ook een deal gesloten met de VN. Er zijn zoveel verdragen die er zijn waar ze, weet je, met... eigenlijk moeten nakomen, maar het gewoon niet doen.
2: Ja, het is voor de bühne. Dan is dat voor de bühne en niet in het belang van het volk of het land.
1: Nee, en eigenlijk, het is zo. Ik heb mevrouw van de grondrechten, heb ik ergens gehoord praten. Dat eigenlijk doordat ze ook in de tijd van ook de Carina Lokonofonis niet zijn nagekomen, alle gronden die nadien zijn uitgegeven, wat voor manier dan ook, totaal niet kan.
2: Ja.
0: Ja.
1: Totaal. Dus eigenlijk zijn het allemaal foute deeltjes wat er nu sinds die tijd hebben gesloten. Ze hebben allemaal foute deeltjes
0: gesloten. Ik ben dit jaar al 30 jaar terug in Suriname. Laat ik misschien daar 5 jaartjes van afhalen. En dat vonnis bestaat al zo lang. En ik sta versteld iedere keer dat het nog steeds niet opgelost is. En elke keer wordt er wat beloofd. En het is ongelooflijk hoe elke regering weer een bepaald verhaal heeft om de erkenning van die grondrechten en ook het uitvoeren van die vonnissen ter hand te nemen.
2: Mm-hmm.
0: Je snapt het gewoon niet.
1: Ja. Er
0: is geen politieke wil, zo simpel is het.
1: Precies, en daarom praten wij ook niet meer over de grondrechten. Wij praten over de oorspronkelijke rechten van Suriname. Want dat zijn de rechten van ons allemaal. Ja. En uiteraard staat daar ook in het respect en het leven wat wij hebben met het land. En dat hebben we nog steeds. Ook hier aan tafel, Maureen die zich hard maakt. Ik zag Erland Sleur die afgelopen 2 mei, zaterdag 2 mei, zijn de inheemsen weer op straat gegaan. Een petitie ingedeeld. Aandacht gevraagd voor de zaak, maar ook voor de Mennonieten uiteraard. Want het raakt iedereen.
0: Ja.
1: En ik zag inheemsen. Maar ook daarin zie ik de rest van Suriname niet in terug. Alsof het iets van de inheemse alleen is.
2: Ja, dat vind ik ook
1: wel. En dat is iets dat ik denk van... Ja. Het is niet iets van inheemse alleen weer. Het is niet iets van inheemse alleen. Dus waar blijft de rest, zeg maar? En waar blijft die politieke wil? Want een petitie indienen is ook al 50 jaar geleden gebeurd. Het beloven van eindelijk onze... onze rechten, in oorspronkelijke rechten als Surinamers, die erkenning daarvan opnemen in de wet, waar blijft dat? Het is er gewoon niet. We hebben... Dus hoe lang blijven we? Hoe lang blijven we maar praten, beloven, ons eigen volk dom houden, maar afzetten met weet ik veel wat teruggrijpen naar of terugverwijzen naar de vorige regering heeft het ingezet.
2: Ja.
1: Dus hoe lang blijven we daarmee?
2: Ja, want
1: Goedschalk heeft ook gezegd, hij heeft alle bewijs op tafel.
0: Ja.
1: Alles heeft hij op tafel. Hij is radeloos. Hij weet niet meer wat te doen. Erland Sleur, die ook met de inheemse heeft meegelopen. Echt een big up naar Erland Sleur. Die zijn mond ook heeft opgetrokken bij het overhandigen van de petitie. Omdat het mensen raakt. Het raakt ons in onze ziel als Surinamers.
2: Het is 2 voor 12. Want wij zien dat gewoon niet zo. Maar het is echt een bedreiging.
1: Dus
2: en 2 voor 12.
1: En de regering heeft een keuze. Wij hebben een keuze. Als volk, als Surinamers, mens, als mens hebben wij een keuze. En die keuze heeft de regering ook.
2: Ik heb wel ook een keuze om een beller nog even ertussen te laten, jongens. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
4: Ja, met Jan Heven. Mevrouw Meulenhof, meneer Brave, commissie Meulenhof, heeft een voorstel gedaan aan de staat Suriname hoe het probleem van de grondrechten moet opgelost worden. En in haar voorstel was de inheemse, de tribale en de bedrijven die daar concessies hebben, die 3 groepen, zij hebben tegenstellende belangen. En dat is het probleem voor de Surinaamse staat. Ze willen het niet oplossen, omdat in al die 3 belangengroepen zijn in de politiek mensen die daar baat bij hebben. De staat Suriname maakt dit schuldig. Ze hebben sinds 1976 zijn de inheemse begonnen met eisen van grondrechten. Dat is
1: al eerder
4: doorgegaan.
1: Al eerder.
4: En tot nu toe heeft de regering Chan Santokki mevrouw Meulenhof commissie benoemd, maar het parlement, nog de staat, die doet iets aan de voorstellen die ze zijn gedaan.
0: Die wet is al heel lang klaar. En elke keer, in elke regering, die zegt elke keer van ja, we gaan het bekijken. Maar die wet is al klaar. Het is helemaal tot in de puntjes uitgewerkt. Mm-hmm. Het moet alleen maar afgehamerd worden. Okay. En al 10 jaar, kijk, normaal, wat gesproken, ik kan zeggen nu, al 10 jaar, nu ga je de 3e termijn in, is er een wet die al helemaal klaar is, tot in de puntjes geregeld, maar het moet afgehamerd worden. En toen dacht ik van, nou, met Santokki gaat het zeker gewoon gebeuren. Het is gewoon afhameren.
1: En
0: ongelooflijk. 5 jaar zegt, wij gaan niet. En nu zegt ook deze regering, we moeten bekijken. En denk je, wat wil je bekijken?
2: Ja, nou, we gaan bekijken hoe mis het gaat.
1: Nou, we willen het wel afhameren. Afhameren, maar wel met de inzichten van 2026.
0: Maar ondertussen sterft het paard, hè?
1: Ja, precies. Maar ondertussen is er gewoon een keuze. En de wet is gewoon voor nu, de inzichten die we nu hebben, is niet toereikend. Wat ik zeg, we praten over de oorspronkelijke rechten van de inheemse. Ja. We praten over Suriname.
0: Ik denk vaak na van hoe gaat iets meer. Kijk, we hebben een aantal, wat er gebeurd is afgelopen tijd, een heleboel corruptieve zaakjes boven water komen borrelen. Ja. En vooral met al die RVC's, de melkcentrale, whatever. En dan zie je gewoon, en dan lees ik die bedragen. Ja, de Surinamers zijn een beetje de realiteit kwijt. Want omdat ons geld natuurlijk helemaal verwaarloosd is, krijgen mensen al bedragen met 3 nullen. Ja. Maar als ze goed nadenken en gaan terugrekenen, dan gaat het maar om luttele duizenden euro's. Dus wat ik denk met gebeurt op grote schaal, je hoeft maar 1 belangrijke politicus een 2 ton, 3 ton euro te geven. Wat heel veel geld is voor een individuele persoon. Maar dat betekent wel dat je voor een appel en ei je land verkoopt.
2: Ja,
0: ik kan het niet bewijzen, maar je probeert gewoon het voor jezelf te verklaren. Van, hoe kan dat steeds?
2: Ja,
0: kan dat steeds? En als je ziet dat er kruimeldieverij in het land plaatsvindt. Het is allemaal kruimeldieverij.
2: Ja.
0: Ik zou zelf mijn vrijheid niet voor $3 Amerikaans op het spel zetten.
2: Nee, zeker maar ja, niet.
0: Begrijp je? En ja. Mensen denken, als ze 200.000 Surinaams krijgen, dat ze heel veel geld hebben.
2: Maar dat is het niet. Nee. Zeker niet als je het omrekent.
1: Zeker. Ja. Mensen waren zich veel te belangrijk.
0: Ik ga geen naam noemen, maar ik denk dat wel een aantal politici gewoon, die echt ook in de regering zitten. Ja. Ze hebben belangen aan een aantal sectoren. En dan denk ik niet dat ze belang hebben bij ordening van de sector.
2: Ja, precies. Hé, maar afgelopen week is er weer eens iets gebeurd in Suriname, boven Suriname, in verband met de goudkoorts en dingen die dus gigantisch misgaan. Er zijn ook twee jonge mannen, wordt er gezegd, vermoord uit de Maron-gemeenschap. Hoe zit
0: dat? Nou, begrijp wat snel naar het woord vermoord, hoor. Ik vond dat een beetje voorzichtig moeten zeggen.
2: Ja, nou ja, goed.
0: Om
2: het leven gekomen. Laten we zeggen om het leven gekomen.
0: Ja, om het leven gekomen.
2: Maar hoe of wat, dat is dus even onduidelijk.
0: Natuurlijk, maar ik ga mee in het volkssentiment. Het volkssentiment is het woord heet moord. Maar daarna moeten we gaan kijken van, ook van wat er gebeurt. In elk geval, vandaag is bekendgemaakt dat de lijkschouwing heeft uitgewezen dat er elke geen schotwonden zijn. Dus dat betekent al dus dat er dus in dit geval zijn de jongens, de slachtoffers, niet doodgeschoten. Maar wat er gebeurd is dat op een of andere manier was er een explosie in die grote mijn van in Rosebel, nu in bezit van het Chinese bedrijf of multinational Xinjin. Mm-hmm. En wat gebeurt er op een gegeven moment als er een explosie plaatsvindt, dan beginnen de jongens natuurlijk als vliegen op stroop daar naartoe te rennen. In de hoop dat ze bepaalde ertshoudende brokken vinden. Maar je praat er over diepschachtmijnen, hè? Die wel dieper zijn als dat Bijlmerflats hoog zijn. Ja, want ik ben er geweest, ik ken dat. Ja, het is natuurlijk wel een mijn die in bezit is van een multinational, laat het duidelijk over zijn. En in principe mag je daar niet zijn, oké, maar het is een kat-en-muisspel. En als die ordeningsdienst dan weer optreedt om te ontruimen, dan beginnen de jongens te rennen. En twee jongens zijn tijdens het rennen zijn in hoge diepte gevallen. Eentje is die was meteen al geborgen en is later overleden als verwondingen. Maar die tweede, die konden ze heel moeilijk bij komen. En pas volgende dag hebben ze hem dood aangetroffen. En wat ik hiervan wil zeggen, het is natuurlijk allemaal heel triest, want het heeft allemaal met armoede te maken. Armoede wat maar niet bestreden wordt door opeenvolgende regeringen, nogmaals, punt 1. En dan hoor ik in het parlement parlementariërs zeggen die al 30 jaar parlementariërs zijn en ook deel zijn van bepaalde regeringen geweest. Ja, en dan komen ze vragen over die arme jongens. Van ja, en we kunnen niet ontruimen zonder duurzame oplossing. Dan denk ik van, hey, er liggen al 20 jaar minstens liggen rapporten dat je alternatieve werkgelegenheid moet creëren. Waardoor er een groot deel van die jongens niet de behoefte hebben om in elk geval in het goud te gaan. Want ik ken ze ook. Heel veel jongens gaan echt in het goud, omdat het de enige keuze is, want die oom heeft iets.
2: Ja. Maar nu is het natuurlijk helemaal lucratief, omdat
0: stel je echt inderdaad landbouwbedrijven die goed draaien of houtwerksbedrijven, dan gaan ze ook daar werken. Dus nogmaals, dus die regering doet totaal niets aan
2: armoede,
0: werkgelegenheid creëren en armoedebestrijding. Mm-hmm. Ja, het is heel erg. En om de zoveel tijd gebeurt het dus dat, dat jongens als ze een explosie horen, weet je, hey, daar is weer een stukje rotsachtig iets ontploft. Mm-hmm. En ik weet ook dat er interne regels zijn van zo'n bedrijven. Mm-hmm. Het hele gebied moet ontruimd worden binnen een straal van 500 meter. Zoveel uren mag je nog niet betreden. Dan gaat eerst een inspectieteam kijken of er geen losse onderdelen nog zijn. Maar je moet je voorstellen, die jongens horen een explosie. Mm-hmm. En ze gaan er meteen op af om te kijken of ze een graantje kunnen meepikken.
2: Ja, ja.
0: En ik word er alleen maar verdrietig van. Ik ga hun de schuld geven, want ze doen het echt omdat ze geen andere keuze hebben. Ja,
2: precies. Nou, ken ik toevallig één van de jongens die omgekomen is. Althans, zijn vader. Dat is iemand die in de toerisme zit. En die heeft een lodge, Minimi. En,
0: oh ja,
2: ja, een van zijn zoons is dus, ja. Die noemen ze Witboy. Die is dus omgekomen, mm-hmm. trouwens. Ja, hij rustte in vrede, zal ik dan maar zeggen. Want, en gecondoleerd ook aan de ouders van hem.
0: Ja.
2: En vrienden en bekenden. Maar dan denk ik toch bij mezelf, ja, oké, het is misschien niet ook een continuïteit wat geboden kan worden, hè? Toerisme soms in bepaalde gebieden. Door de periode van het jaar, noem maar op. En gaan veel toeristen er naartoe? Kan dat ook altijd? Dus dat maakt het ook een beetje een uitdaging soms. En ik vind ook van, er zijn genoeg sectoren waar de overheid op in zou kunnen zetten om die armoede te bestrijden. We hebben de bouw, we hebben onderwijs, we hebben infrastructuur nodig, toerisme, olie, waarop de mensen dus ook voorbereid moeten worden. Goede, gekwalificeerde lassers, gecertificeerde mensen, timmerwerklieden, technici. Ik begrijp het niet. ICT, noem maar op, hospitality. Er zijn eigenlijk in alle sectoren is er gewoon behoefte aan mankracht. Dan snap ik niet dat de mensen dan eigenlijk allemaal dus nu grijpen in het stukje van, we gaan in die goudsector werken met alle gevolgen van dien. Want het is ook niet makkelijk werk, het is ook heel zwaar werk. Plus nog gezondheidsrisico's van hier tot Tokio.
0: Ja, dus, en ik ken echt heel wat jongens, want mijn huidige vrouw is Saramakaanse, dus ik ken die Saramakaanse gemeenschap. En ik zie ook, ik zou het ook zeggen, ook twee zonen van haar. En haar broer werken erin. En het zijn mensen die gewoon een leven willen opbouwen. Ze willen iets. Ze willen iets. En zijn echt niet zo van, hé, ga er goud in. Maar de scholing was al niet goed in het binnenland. Dus daar heb je achterstanden, uitvallers. En als je uitvaller bent, wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt? En uiteindelijk en zie ik hoe die jongens dan het bos in gaan. En nou, soms komen ze na een paar maanden terug en ze komen bij mij thuis. Ja, gewoon berooid. Hebben eigenlijk helemaal niets. Dus ik zie ook van dichtbij van wat het allemaal veroorzaakt. Mensen moeten een beeld hebben van stel dat je wilde mensen die goudkoorts hebben en denken dat ze daar rijk worden. Nee, mensen willen gewoon overleven. Nee, je vertelt mezelf nu een zoon van die uitwater van zo'n resort.
2: Ja.
0: En dat geeft aan ook van als Surinaamse mogelijkheden krijgen, Dan kunnen ze en willen ze ook ondernemen. Maar op een gegeven moment moet er wel groei zijn door middel van beleid.
2: Mm-hmm.
0: En het ontbreekt continu aan beleid. Opnieuw bijvoorbeeld deze. Het gaat alleen maar over corruptie. Mm-hmm. Dat beheert het nieuws. Het gaat nooit een keer over van, hey, we hebben nu iets bereikt. Mm-hmm. Dus, het is toch. Het is verschrikkelijk. Het enige wat het nieuws beheerst is corruptie.
2: Ja. Dat is heel triest. Kijk, er was niet zo lang geleden ook een opstand in het binnenland over dit fenomeen van dat particulieren, of nou ja, laat ik zeggen, mannen dus gaan in concessiegebieden zonder dat ze daar iets te zoeken hebben om ook een graantje mee te pikken. Er was een soort van opstand. De overheid had gezegd, nou, we gaan hier wat tegen inbrengen en iets aan doen. En vervolgens was het verhaal van, nou, we gaan eerst met Samaris in gesprek en het onderzoeken. Maar vervolgens bloedt het gewoon volledig dood.
0: Nee hoor, maar als je kijkt hoe de politiek gaat, hoeveel partijen hebben meegedaan? Ik vind net als je gaat tellen en dan zou die combinatie gaan losmaken. Voor mij ga je gauw richting 30 partijen. Dat zegt al hoe men de politiek ziet. Het is een kans om een zetel te krijgen, om een goed salaris te hebben. Dus het grootste deel gaat niet om met een visie om het land te ontwikkelen. Elke 5 jaar proberen mensen iets te bemachtigen binnen de politiek, waar ze hopen op een goed inkomsten. Mensen worden benoemd binnen RVC's omdat ze beloond worden. Ja. Terwijl ze helemaal geen kennis van zaken hebben. Maar is iets anders, hè? Want we hebben nu ondertussen over de Mennonieten die niet moeten binnenkomen. Maar wist jullie dat het hele lava-gebied daar in Oost-Suriname al helemaal verontreinigd is door kwikgebruik?
2: Ja, ja.
0: Want dus dat vergeten we. Het gaat alleen maar om de ontbossing.
2: Klopt.
0: Maar ondertussen, er gaat heel veel kwik doorheen. Dus Heel veel water is al niet te gebruiken voor lokale bewoners.
2: En ook de visserij die daaronder leidt, hè? Ja. Ook de visserij. En kijk, de mensen uit de gebieden eten
0: hetzelfde. En de onderzoeken zijn wel bekend. Die rapport heb ik ingezien, want ik heb een 7-delige serie gemaakt voor Conservation International. Er is al lang bekend hoeveel kwikwaarden in haarvaten zitten van bewoners en in al die dieren. Mm-hmm. En allemaal, en Suriname overtreft al die internationale normen niet eenvoudig, niet eenvoudig, niet tweevoudig, maar misschien wel 5-10-voudig. Mm-hmm. En dan nog doet men niets met die rapporten. Mm-hmm. Waarom vertel ik dit? Ik volg dat met dat goud zoeken en dan is hier een van de project EMSAS, waar ze mensen gaan trainen om kwikvrij te mijnen. Er worden trainingscentra gebouwd en al die dingen. Mm-hmm. Het is allemaal van, het gaat gebeuren. En dan nodigde de Franse ambassade twee weken geleden iedereen uit. Ik ben erheen geweest met jeugdjournaal, diep in de Franse Guyana. En tot mijn stomme verbazing, ze is al 20 jaar daar kwikvrij aan het goud mijnen. Ik had zoiets van, wacht even. Dus ik denk van, dat zijn allemaal dingen die allemaal geleerd moeten worden. Processen, trainingen. En dan ons buurland, daar wordt al 20 jaar gewoon. En ik was erbij. We hebben gewoon gezien hoe gewoon in enkele minuten even $50,000 aan goud tevoorschijn werd gespoten zonder kwik. En de Fransen hebben ook een systeem. Je krijgt geen concessie. Je krijgt wel toestemming om op een gegeven moment te gaan goud mijnen. Ze hebben heel duidelijke regels. Je moet de grond voor 100% weer herstellen en de vegetatie 30%. Dan moet ik wel zeggen, kwikvrij betekent niet. De vernietiging van het milieu, van de natuur is even groot hoor. Dus eigenlijk dat hele kleinschalig blijft lastig. Maar in elk geval zeggen de Fransen, jullie zitten wel allerlei proefjes daar te houden. Maar wij doen het al 20 jaar.
2: Ja, maar doen zij dan wel ook recht aan de samenleving? De mensen die in die leefgebieden wonen?
0: Ja, ik weet dat de Fransen echt proberen echt daar de boel te handhaven. Maar aan de andere kant, kijk, de Fransen hebben natuurlijk gewoon een Europees uitkeringssysteem. Want daar werken geen enkele lokale personen in de goudsector. Het zijn allemaal Brazilianen en andere buitenlanders. Dus ik heb
2: we hebben nog 1 minuut.
0: Dus moet je denken dat de Fransen het beter doen. Zij kunnen al die. De Fransen kunnen hun werkeloosheid maskeren met uitkeringen en dergelijke. Mm-hmm. Dus ik wil wel eens een keertje zien als Fransiaan een keer losgelaten wordt door Frankrijk. Mm-hmm. Maar dat is een ander verhaal. Maar de Fransen proberen alles aan te doen dat kwikgebruik is opgehouden. Maar ja, van allemaal via die grenzen is het moeilijk te controleren.
2: Ja, zeker. Nou, we gaan je bedanken in ieder geval, want we worden zo ingehaald door de tijd. Het is echt voorbij gevlogen. Bedankt, Ivan, voor
3: dag,
2: het
3: Ivan. Dankjewel.
2: En we hopen je heel gauw weer te spreken.
3: Fijn dat ik je na 30 jaar weer heb gesproken, Ivan.
0: Ja, en fijn weer te horen. En hoe heet die andere dame?
1: Uriel Sabayo. Dankjewel voor je alternatieven. Uriel. Er zijn alternatieven.
0: Ja, er zijn alternatieven.
1: Precies, maar de wil die moet er zijn. Maar bij deze de oproep naar de regering, overheid, iedereen die daar zit. De wil moet er zijn en die is er, dat weet ik zeker. En, want anders is de wil van het volk er.
0: Ja, trouwens, ik ga komende woensdag naar Pieter Saron. Dus daar waar het geval is met de inheemse. Mm-hmm. Ja, ga toch eens kijken, want daar schijnt ook dat hun woongebieden echt compleet bedreigd worden door de kleinschalige goud. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jetten dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Hermans zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op een jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister Van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futan eugeni tok. We yere, if you want sharing, wiring e bayeng, me if you want ye me go moi ketiteng, wa ye silinga, iya! Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hippie. Jullie Wiering.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Heel fijn dat u nog luistert. Ja, en dit is de enige echte Maureen Held, hè. En ik zit hier aan tafel nog steeds met Tara Udrijsing Pharma en met Uriah Sabayo en met Roger. En ja, Roger trots. We zeggen dat maar, hè. Maar het gaat lekker en u bent nog enthousiast thuis mee aan het doen. En eerst wil ik nog even een paar speciale mensen feliciteren. En een hele speciale, die is morgen jarig. Dat is mijn eigen lieve hubby. Vivian Hamel,
1: gefeliciteerd.
0: Tante Helen Waterberg, jij ook gefeliciteerd. 75 jaar. Wat een mijlpaal, geweldig. Je bent een lieve vrouw, lieve moeder. En ik zal zeggen, een lieve tante. En ook helemaal een lieve peet. Johanna Held, mijn lieve nicht ook. Ook jij gefeliciteerd. 60 jaar, wauw. Nou, dat is de nieuwe 40, hoor. Dus het is maar een getal, maar wel een heel mooi getal. Gefeliciteerd, allen. En dit is jullie pokoe.

0: En dat was een lekker nummertje voor de jarige. Gefeliciteerd nogmaals alle, lieve schat. Jij vooral gefeliciteerd ook. En nou ja, alle lieve schatten die ook naar Radio Mart luisteren... en vandaag jarig of morgen jarig zijn of van het weekend. Laat je lekker verwennen. En dames, jullie zijn ook moeder. Voor jullie ook alvast gefeliciteerd met jullie. En als je dat niet bent, je bent een moeder.
1: Want
0: je hebt genoeg pleegkinderen. Ja. Je bent tante, je bent van alles
1: oma.
0: En nog wat. Onderwijzeres,
1: opvoeder,
0: oma.
1: Ja.
0: Dus dan ben je wat ons betreft ook gewone moeder. Een bonusmoeder, dat mag ook. Alvast gefeliciteerd met jullie mooie dag. Het is elke dag moederdag, zegt men, maar dat is toch niet zo. Op deze dag, zondag, word je speciaal in het zonnetje gezet. En laat je gewoon lekker verrassen. En als dat niet gebeurt, strafpunten voor degene die het hadden moeten doen. Maar het komt wel goed, want het zit vooral in het hart. En ook alvast richting mijn tantes en mijn eigen lieve moeder en mijn zussen. Van harte gefeliciteerd alvast met jullie aanstaande moederdag. We gaan over tot de orde aan de tafel.
1: Ja.
0: Tara.
1: Ja.
0: En Uriel. Jullie hebben gezien wat er de laatste tijd gebeurt hier in Nederland. Qua vluchtelingen.
1: Ah.
0: Is er een verschil tussen de witte vluchteling en de zwarte vluchteling? Het lijkt op een inkoppertje, maar zo voelt het althans. Dat er met twee maten wordt gemeten. Want kom je uit de Oekraïne, ben je vluchteling. Officieel. Maar kom je uit een van de Sahellanden of een Afrikaans land of wat dan ook... lijkt het alsof je vooral niet welkom bent. En met heel veel geweld worden de laatste tijd geageerd... tegen de komst van asielzoekerscentrums. Ik vind het bijna ook een vervelend woord worden. Centra. Overigens. Maar ik denk, ja, al die asielzoekerscentra... De mensen hebben toch een plek nodig. Er is een spreidingswet. Misschien kun je ons daar iets over vertellen. En dat het toch maar niet lukt. Het GOA krijgt hoge boetes omdat mensen niet buiten mogen slapen. Maar aan de andere kant hebben ze ook gewoon geen kans om de mensen netjes te situeren. Want er wordt gewoon gezegd, we willen ze hier niet. Hoe dan? Dus de ene wet en regelgeving zegt, laat maar komen. Ze mogen komen, maar beperkt. Maar ze moeten wel volgens een bepaalde spelregel zeg maar toegang hebben tot faciliteiten. En bij de faciliteiten staan dan aan de andere kant wit Nederland vooral te ageren en te demonstreren en mensen zelfs te bedreigen, zodat ze niet opgevangen kunnen worden. In wat voor maatschappij leven we?
1: Ja, in wat voor maatschappij leven we? 20 jaar lang hebben alle regeringen in Nederland het probleem van de mensen die binnenkomen, waar ze ook vandaan komen. Mensen zijn mensen. Mensen hebben recht om te reizen en te gaan. En een plek te zoeken waar ze willen wonen. Maar Nederland heeft 20 jaar lang geen goed beleid gevoerd op mensen die binnenkomen. En al het beleid wat de Nederlandse regering, waar het fout ligt, de fout ligt bij het beleid. Men voert geen beleid uit. Er wordt steeds bezuinigd. De IND, dat is de plek waar de mensen binnen moeten komen. Een heleboel ambtenaren eruit. Er wordt bezuinigd op. De lijst van mensen, de procedures zijn te lang. Mensen blijven te lang in procedures zitten. Dus de wet en regelgeving is hier ontzettend slecht en geregeld. En 20 jaar heeft de regering niets gedaan. Wie krijgen de schuld? De mensen die hier naartoe komen, terwijl de regelgeving niet goed geregeld is. En de regering er geen donder aan doet om de regelgeving goed te laten doorgaan. Bezuiniging op bezuiniging. Goed, de mensen komen hier naartoe. En wat je ziet in de maatschappij, is wat je ziet wat er in de westerse wereld gebeurt. Je ziet wat er in Amerika gebeurt. Je ziet wat er in de westerse wereld gebeurt. Je ziet dat we teruggaan naar de jaren 30. Er is een vijand. In de jaren 30 waren de vijanden de Joodse mensen. Nu zijn de vijanden de asielzoekers. En iedereen die op asielzoekers lijkt. En ik bedoel dan niet de witte asielzoekers, de mensen die uit Oekraïne. Ik vind het heel vervelend. Ik vind het heel naar dat er oorlog is in Oekraïne. Ik vind het heel naar dat de mensen daar oorlog hebben. Mm-hmm. Dat mogen duidelijk zijn. Want er vallen daar ook onschuldige mensen dood. Mm-hmm. Maar het verschil tussen de behandeling van mensen uit Oekraïne en mensen die waar
0: en ook anders gekleurde mensen,
1: van vandaan komen, maar ook de arbeidsmigranten. Mm-hmm. Daar is een heel groot verschil. En die zijn nu de zondebok. De zondebok zijn de mensen die hier komen. En om één ding te noemen wat fout, om één ding te wijzen wat fout is. Als je mensen hier laat komen en je kan ze gelijk laten werken. Maar de wet laat mensen jaren in een centrum zitten. Ze mogen leren de taal niet, ze mogen niet werken. Terwijl we hier zoveel werk hebben in de horeca, in de tuin en tuinbouw, op boerderijen, in de bloemkwekerij. We moeten mensen van buiten halen om mensen in de tuinbouw te laten werken. Terwijl er mensen in de asielzoekerscentra zitten die willen en kunnen werken. Mm-hmm. Daar is al een fout. Daar zie je al een fout. Je laat mensen willens en wetens opgesloten in een asielzoekerscentrum zitten, terwijl er in Nederland geen werk is en die mensen kunnen werken. Nou, maar je geeft ze wel de schuld van alles. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is fout. En wat je ziet gebeuren is dat een... Ik noem het bij naam, Defend Nederland. Als je Defend Nederland bent en je bent voor Nederland en je bent voor wit, waarom heet je Defend? Defend is geen Nederlands woord. Je bent Nederland, maar je gebruikt een Engels woord. Defend Nederland. Ja. Die gooit ruiten in bij stadhuizen, bij gebouwen. Die intimideren gemeenteraadsleden, intimideren burgemeesters. Nu hebben ze het kantoor van D66 de deur opengeblazen, terwijl er jongeren daar in het gebouw zaten. Ja. De jongeren van D66. Mm-hmm. Gelukkig was er een achterdeur, een achteruitgang. Maar wat was er gebeurd als die jongeren nog in het gebouw waren
0: en
1: gebleven?
0: En een echt brand was uitgebroken, ja, of wat dan ook. Ja,
1: de hele voordeur is eruit uitgegaan. Dit soort dingen gebeuren nu in Nederland die 30 jaar geleden gebeurden. Ik zeg het, ik zwijg niet.
0: Die 30 jaar geleden gebeurde?
1: Die in de jaren 30 gebeurde. Ja. Ik zeg het, ik zwijg niet. Ik zwijg niet. Trek de parallellen met toen. En ze hebben weer een zondebok gevonden. Mm-hmm. Dus die zondebok, die gaat eronder lijden. En nu trekken ze door de steden, de dorpen enzovoort, van burgemeesters en iedereen die met beleid te maken
0: Want
1: hebben.
0: Want ze vinden geen poot aan wal in de grote steden.
1: Ja, dus wat ze nu gaan doen is
0: dat ze de
1: gemeentes gaan onderdrukken. Ja. En wat zie je dan? Een wet is een wet. Er is een wet aangenomen door de Tweede Kamer. In heel Nederland moeten mensen opgevangen worden. Er zijn een groot aantal steden die gewoon mensen opvangen, die voldoen aan de wet. Maar er zijn een heleboel steden, vooral ook de rijkere gemeentes, die nemen geen mensen op. Terwijl ze volgens de wet verplicht zijn. Maar daar gaan dan deze groepen, de wethouders enzovoorts, onder druk zetten. Mm-hmm. En onder druk van agressie, onder druk van geweld, dan zwicht. Een volk dat zwicht, dat deugt niet,
0: is een laf volk.
1: Ja. En je gaat zwichten voor oproerkraaiers, haatzaaiers, nazi's en fascisten. Want dat zijn ze, die Defend Nederland zijn nazi's en fascisten. Mm-hmm. Dat doen ze, want je blaast kantoren op enzovoorts. Mm-hmm. Waar is het eindzoek? En ik vraag me af wat de regering, wat justitie en politie gaat doen tegen deze mensen. Hoe gaan ze deze mensen oppakken? Want ze horen achter slot en grendel te zitten. Meer is niet achter slot en grendel. Ja,
0: maar de overheid heeft toch zicht op dit soort groepen?
1: AIVD waarschuwt al. De AIVD is de dienst die al dit soort dingen onderzoekt. De AIVD rapporteert en waarschuwt en waarschuwt. De vorige regering, de regering Schoof, heeft het hele AIVD-rapport naast zich neergelegd. Mm-hmm. En wat deze regering doet,
0: je
1: God mag het weten.
0: Hij schoof het gewoon.
1: Ja, maar wat deze regering doet... ik had gehoopt dat premier Jette D66... progressief was, maar wat je ziet is een VVD-regering en niet een D66-regering.
0: Ja, en wat is zo kenmerkend aan D66, als je het naast elkaar legt tussen de VVD? Wat zou dan het grote verschil moeten zijn, het progressieve wat je zegt? Maar aan de ene kant kan hij wel anders of niet? Want volgens mij kan hij ook niet echt anders. Heeft hij niet veel keus?
1: Tuurlijk kan hij anders. Ik bedoel, je hebt een regering, je hebt een mini...
0: Maar hij heeft een minderheidskabinet, ja. En hij werkt met een partij waarvan hij al kan weten dat die bepaalde dingen op een bepaalde manier zou gaan invullen.
1: De fout die er gemaakt is bij het begin van deze regering, is dat men toegegeven heeft aan de VVD. De VVD heeft met de PVV nota bene gewerkt, een partij die niet democratisch is, maar men heeft GroenLinks Partij van de Arbeid uitgesloten. Mm-hmm. Van GroenLinks Partij van de Arbeid kun je niet zeggen dat het een niet-democratische partij is. Maar je hebt ze bij voorkeur al uitgesloten. Mm-hmm. Daar is de fout begonnen. Mm-hmm. Nu heb je een minderheidsregering. En we hebben op dit moment in de Tweede Kamer een meer rechtse meerderheid.
0: Ja.
1: En ik neem een paar partijen die christelijk in hun naam hebben, neem ik kwalijk. De SGP, de ChristenUnie. De SGP, de ChristenUnie. De ChristenUnie
0: maar
1: iets minder.
0: Maar is dat
1: maar
0: niet een beetje naïef gedacht,
1: maar de
0: Tara?
1: SGP,
0: dat woord christen...
1: Nee, luister. In de Bijbel... Kijk, ik ben geen christen, maar in de Bijbel staat... heb uw naasten lief als uzelf.
0: Ja, maar... Het is bijna gewoon een woord. Een kreet. Zonder inhoud. Een loze kreet.
1: Maar hoe noem je je dan christen en je zegt, heb u naast een lief...
0: Luister, er is voor ieder wat wils, hè? In die zin van wat wils, dat je weet dat als je het electoraat hebt, dan wil je groeien. Uh-huh. En je weet dat er in de maatschappij zoveel mensen zijn van, met zoveel verschillende overtuigingen en achtergronden.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld bij één, die heeft ook een specifiek geluid wat hij laat horen.
1: Tuurlijk.
0: En helaas een minderheidsgeluid.
1: Omdat
0: ze nog klein zijn.
1: Nog klein zijn.
0: Ja. Ze gaan gewoon groeien.
1: Laten we dat hopen.
0: Ze groeien. Maar we hebben daarnaast ook weer partijen als... Het is nu dan pro. We hebben dan de ChristenUnie, want daar zijn ook weer mensen voor te vinden, omdat ze dat als achtergrond hebben. Maar in de praktijk kun je dus nooit 100% datgene waar je voor staat, in praktijk ook echt brengen. Je zult, als je wil samenwerken,
1: water
0: bij de wijn doen.
1: Oh,
0: en dus afstappen wat je ziet, wat ze doen, van hun principes.
1: Ja. Kijk, we leven in een land waar geen enkele politieke partij de meerderheid heeft. Dus we leven in een land van partijen waar je moet samenwerken. Dan moet je een samenwerking zoeken waarmee je iets zou kunnen bereiken. En op dit moment zijn deze drie regeringspartijen. Wat kun je daarmee bereiken? En als ze naar de Kamer gaan, dan is het heel moeilijk, want iedereen stelt andere eisen. Dus ik zie het als heel moeilijk. Ik zie ook wel mogelijkheden, hoor. Want ik zie bijvoorbeeld de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat wordt door de Tweede Kamer opzij gezet. Dus dan moet de regering met iets nieuws komen. Die hele... bijvoorbeeld de bezuinigingen op de uitkeringen. Dan zie je wel dat er wat mogelijkheden zijn. Mm-hmm. Maar er zijn ook beperkingen met een minderheidsregering. Ja. En dat is dus het probleem. En dat botst. En het is een nieuw systeem in Nederland. Want we moeten werken met een minderheidsregering. Mm-hmm. Het botst heel erg.
0: Ja, want zijn ze een lang leven beschoren? Dat is dan zeer de vraag. Want Uria, wat vind jij van het feit dat er zo geageerd wordt alsof de mensen bijna... Ze worden ook gecriminaliseerd bij voorbaat.
1: Ja.
0: Van onze vrouwen en onze kinderen.
1: Ja, precies.
0: Ze worden verkracht en ze worden lastiggevallen. Terwijl dat helemaal niet bewezen is. En dat mensen eigenlijk op voorhand al bang zijn.
1: Bij femicide, als je de cijfers neemt van femicide... Elke 8 dagen wordt er een vrouw vermoord.
0: Ja.
1: Neem de cijfers.
0: En dat was natuurlijk al daarvoor, hè?
1: Ja,
0: dat is niet iets van nu.
1: 99% van de vrouwen die vermoord zijn door femicide, zijn vermoord door witte mannen.
0: Ja, mensen uit hun eigen omgeving.
1: Mensen uit hun eigen omgeving. Familieleden, mensen uit... Witte mannen dus.
0: Mm-hmm.
1: Waar hebben we het over?
0: ja, precies. Maar alleen wordt dat onderbelicht, denk ik, in die zin van... waar is de dreiging? Het is niet de asielzoeker, nee, bij voorbaat.
1: Precies niet.
2: Nee, het is, daarom is de oproep van Tara... van laten we de jaren 30
1: als
2: les gaan nemen. Want het herhaalt zich gewoon weer. Mm-hmm. En ja, wie is nou weer de zondebok? Je hoeft niet ver te kijken.
1: Mensen die op ons lijken.
0: Ja, precies, en hoe onderscheid je? Dus, want het komt ook voor. Dat heb ik laatst gezien op tv. Dat er een man was. Een gekleurde man. Van Afro-origine. En die dan gewoon doodleuk zegt. Maar goed. Ik strijd voor iets wat ik problematisch vind. Want het kost ons onze huizen. Het kost onze banen. Dat ik denk van, begrijpt die man eigenlijk wel...
1: Hij
0: zelf eigenlijk in het systeem...
1: Hij zit in het koloniaal systeem. Hij is er nog niet uitgekomen.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. En dan denk ik bij mezelf, maar even zo... zullen er nog heel wat mensen zijn die dat ook denken.
2: Klopt.
0: Kijk maar naar de partij van Wilders. Dat hoeveel mensen toch, ondanks dat ze weten... dat hij echt helemaal niets voor ze zal gaan betekenen... sterker nog, misschien wetten gaat maken... die ook tegen hun gebruikt zal kunnen worden. Ja, dat ik dan denk van, maar hoe dan? Dat die mensen daar toch gewoon intuinen. Dat is verwonderlijk.
1: Ze tuinen er niet in. Ze stemmen bewust op die partij. En ze, wat ze doen is...
0: Onttrekken ze zichzelf dan vanuit de realiteit?
1: Mensen halen zichzelf uit hun wereld. Wij zijn niet-westerse mensen. En er zijn westerse mensen, niet-westerse mensen die op de PVV stemmen. Omdat zij... waarschijnlijk erbij willen. Er zijn altijd mensen die erbij willen horen. Ze willen erbij horen.
0: En maar het wordt dan ook zo gedemonstreerd. Hè? Ja. Van, kijk eens, zij zeggen het zelf.
1: Ja, ja.
0: Dus...
1: En dan word je gebruikt als excuustruus. Weet je wel? En daar word je gebruikt. En, mm-hmm. en dat is er wat er gebeurt. Dat je ziet dat onze mensen... helaas een groep van onze mensen zich bij die groep aansluit. Omdat ze willen erbij horen, maar je zult er never, nooit niet bij horen. Je kan doen wat je wil, maar je zult er never niet... Want wat je doet is... Wat die
0: je
1: mensen,
0: verloochent jezelf
1: nee,
0: eigenlijk.
1: Wat die mensen doen is likken naar boven... En trappen naar beneden.
0: Ja.
1: Beneden, daar zijn wij met z'n allen. En zij likken naar boven omdat ze zo erbij willen horen. Mm-hmm. Misschien een baantje kunnen krijgen. Misschien een positie kunnen krijgen. Mm-hmm. En dan til je jezelf omhoog. Maar je haalt wel je eigen
0: maar
1: mensen.
0: Maar ergens zullen ze ook stuiten. Hè? Want op een gegeven moment komen ze ook tegen dat de mensen ze dan leren van... maar tot hier en niet verder.
1: Precies, ja. Tot hier en niet verder.

0: hier in dit land. Vanuit de jaren 60, de migranten. Derde, vierde generatie wonen hier. Mm-hmm. Sommigen zijn nog nooit in het land van hun grootouders geweest of zo. Toch horen ze er niet 100% erbij. Al zijn ze neurochirurg, al zijn ze weet ik veel wat. En ik kan het ik spreek vanuit ervaring, vanuit mensen uit mijn familie. Die ook nog misschien een witte moeder hebben, maar toch hier niet thuis horen, omdat ze die lange naam van Udrijsing Pharma dragen, of van Held of van Sabayo dragen. Je hoort hier niet thuis.
1: Nee, klopt. Ik word nog wel eens, of mensen zijn nog wel eens verrast dat ze gewoon een zwarte vrouw zien. En dan zeg ik meestal, tropische verrassing.
0: Ja.
1: Want ik sta dan ook versteld dat de mensen nog steeds het idee hebben dat de namen die wij in Suriname gebruiken of hebben, dat gewoon namen zijn in zijn algemeenheid soms ook. Ja. En het kan een naam zijn van een je hebt ook mensen die Jansen heten, maar die gewoon als mij eruit zien.
0: Ja.
1: Dus ik vind het ook zo'n beetje bekrompenheid. Maar goed, dat is een andere discussie. In Italië heeft de regering dus besloten om bijna 500.000 nieuwe werkvisa's uit te geven. Is dat een nobel iets? Of is dat gewoon puur eigen belang?
0: Eigen belang.
2: Eigen belang.
0: Eigen belang.
1: In hoeverre schatten jullie in dat dat ook in Nederland op een gegeven moment noodzaak gaat worden? Want we vergrijzen hier ook.
0: Nou, kijk.
1: En de Nederlander is ook nog arrogant. Die wil bepaalde beroepen niet eens uitvoeren.
0: Kijk, waar er waarschijnlijk wel een meerderheid op zal zijn, vergelijk het dan maar met Italië, waar er meerderheid op zal zijn. Ik denk dat de Nederlandse regering, er zijn mensen nodig. Er zijn ook kennismigranten nodig. Voornamelijk ook kennismigranten. Niet alleen arbeid aan de onderkant van de maatschappij, maar ook aan de top. Want er ontbreken hier heel veel technische mensen met technische kennis. En we hebben ook een ontzettend gebrek aan artsen. Mm-hmm. Echt artsen. Hebben heel veel gebrek aan. En we hebben heel veel gebrek aan zorgmensen, verpleegsters.
1: Mm-hmm.
0: Dus die mensen, ik denk dat Nederland, de discussie loopt dan op die manier.
1: Mm-hmm.
0: Men gaat kijken, wat hebben we nodig? De mensen die we nodig hebben, die laten we komen. Maar we geven ze niet, de hele volledige vrijheid. Mm-hmm. Ze kunnen komen voor 4 jaar of voor 5 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Want dan hebben we ze misschien in die tijd nodig. Of we kunnen verlengen als we ze nog nodig hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dat is hoe de discussie nu hier loopt. Dus de mensen die we nodig hebben, die kunnen komen. En de rest, stay away.
1: Ja.
0: En dat is wat er in Italië aan de gang is.
1: Precies.
0: En dat is niet nobel. Dat is hoe zou je het
1: noodzaak
0: zeggen?
1: Noodzaak.
0: Het is noodzaak, het is kapitalisme. Het is, het is niet zo dat als die mensen hier komen, ze komen hier om te werken. Ze krijgen een redelijk salaris. Maar ze hebben niet alle rechten, rechten die gewone mensen hebben. Mm-hmm. Dus het is een beperkt vorm van verblijf. Mm-hmm. Je komt hier om je arbeid te verrichten.
1: Ja.
0: En je krijgt er goed voor betaald. Maar als die arbeid verricht is, kun je gaan. Of eventueel verlengd worden. Het is pure noodzaak.
2: Ja. Een noodzaak. Je praat voor arbeid. Maar wat er nog meer gebeurt in Italië. En dat weten we van onze
0: Nelson Carillo.
2: Nelson Carillo, die daar zich heel hard voor maakt, is dat de mensen nog steeds gedehumaniseerd worden daar bij aankomst. Ja. Mensen die in kooien worden gezet.
0: Ja.
2: Mensen die hun van alles wordt, ze komen al met niets, maar ze worden helemaal weer gedehumaniseerd. Ze hebben geen recht van spreken. Hun leefsituatie die is gewoon onder de norm. Dus nobel zeker niet. En komt het ook naar hier toe? Jazeker. Mm-hmm. En dat is waar Tara op zit te hameren. Het gaat zich herhalen, maar dan in een verpakte vorm, in een andere vorm.
1: Mm-hmm.
2: En daarom is nu moeten wij ons van ons laten horen. En maar ook gewoon gaan inzien van wat is het systeem? hoe herhaalt het zich? Mm-hmm. En je hebt het net over die

0: die zusters en broeders die op ons lijken en in bepaalde...
1: Gebruikt worden gewoon gebruikt als een soort van marionet, maar dat niet doorhebben, volstrekt niet doorhebben.
0: Maar het is ook weer herhaling. Ja, wij praten dan in Suriname over de redimusus, maar ja...
2: En blakabakras.
0: Precies, dus weet je, weten we werkelijk wel waar we vandaan komen. Weet je, nee. Want we vechten tegen onze eigen mensen,
2: Frans Fanon heeft er een goed boek over geschreven, hè? Mm-hmm. Zwarte huid, blanke maskers.
0: Dus, ja, precies. Ja, weet je, dus we mogen echt nog wel die spiegel voor gaan houden. Ja. Je moet echt die spiegel gaan voorhouden van... Mm-hmm. Hé, wie zijn we? Waar staan we? Waar willen we ook gewoon naartoe? Ook in deze maatschappij, ook hier in Nederland. Waar willen we naartoe in Europa? Want dehumanisatie, het gebeurt gewoon. Het gebeurt.
2: Nou,
0: Italië is echt daar een goed voorbeeld voor.
2: Je hebt Nelson Carrillo genoemd. Nelson Carrillo is de beeldhouder van het beeld Mama Barranca... naar aanleiding van de moord op Kevin Duymeyer. Nelson Carrillo, zijn hart zit gewoon bij wat wij zijn, niet-westerse mensen. Die bootvluchtelingen in Italië. Mm-hmm. Zoveel mensen zijn er verdronken. Ja. Niemand heeft naar ze omgekeken. Nee. Niemand.
1: Sterker nog, boten werden gewoon gesaboteerd en ook weer teruggestuurd.
2: Ja. Nelson heeft een standbeeld gemaakt, omdat niemand die mensen herdenkt. Heeft een standbeeld gemaakt voor die mensen die omgekomen zijn. Wow. Nu is hij in Italië, waar Uriel het heeft. Hij gaat een paar van die mensen meenemen op 20 augustus op het podium te praten. Mm-hmm. Nelson vertelt ons hoe die mensen daar als slaaf behandeld worden. Mm-hmm. En nu wil hij ook een standbeeld maken voor de mensen die nu nog steeds als slaaf gebruikt worden. Gaat hij daar ook een standbeeld voor maken. Dat wil ik gezegd hebben, maar aan de andere kant denk ik, als we doorgaan op die discussie. Wij moeten nu zo wijs zijn. Kijk, hoe gaan we ons verdedigen tegen Defend Nederland en dat soort groepen? Je hebt Defend Nederland, je hebt Forum voor Democratie, die zogenaamd netjes lijkt. Maar ondertussen Defend Nederland gewoon sponsort en steunt. Ja. Die groep die wordt groter en ze worden gewelddadiger. Als wij ons niet verenigen, als wij ons niet... Solidair met elkaar zijn. Als wij niet ons bij elkaar binden en elkaar steunen. Als je ziet dat een moslim op straat gediscrimineerd wordt, kom voor die moslim op. Als je ziet dat er een Afro-Surinamer... Ja. Kom voor elkaar op.
1: Dat is echt wel een mooie oproep wat je doet. En dat is ook wel heel fijn. Maar ergens heb ik toch wel ook zoiets van... Maar gebeurt het ook in voldoende mate andersom. En dan ga ik je gewoon een voorbeeld geven. Misschien niet van zwijg niet of zo, of dat wat gebeurt. Maar de discussie, hè. We hebben het net een paar dagen geleden gehad. 4 mei, dodenherdenking, Holocaust.
2: Ja.
1: Wanneer gaan we dan praten over de Holocaust van de Afro,
0: van ons,
1: Afrikanen en van
2: de koloniale geschiedenis.
1: Gewoon van ons ook, de inheemse mensen. Ik vind het woord inheems soms ook ergens een beetje storend, maar je weet waarom.
2: Inheems zijn de traditionele
1: bewoners.
2: Er zijn allerlei soorten inheemsen.
1: Dat vind ik eigenlijk nog mooier klinken.
2: Er zijn allerlei soorten inheemsen.
1: Ja, want het moment dat ik ergens woon, ben ik ook een inheemse persoon.
2: Nee,
1: want ik woon daar.
0: De oorspronkelijke bewoners.
1: Maar
2: De natives. Maar ja, de natives.
1: Maar dan denk ik bij mezelf... niemand hoor je daarover. Sterker nog, de Joodse lobby is zo groot... dat ze je meteen uitmaken voor antisemitisme.
0: Ja, dat klopt.
1: Omdat jij gewoon zegt, ja, maar hallo... jullie houden hier op deze mooie gracht aan de Amstel... een prachtig concert vanwege het afsluiten van de dodenherdenking. En op de Dam staan jullie bovendien bij een monument van dieren... die jullie niet eens hebben in dit land. Hè? Die leeuwen. Maar er is ook niemand te zien en we worden ook niet voldoende vertegenwoordigd... tijdens zo'n dag. Dan moeten speciale kinderen van scholen komen... met zo'n achtergrond. Ik wil niet per se. Maar ik bedoel... als je dan toch zegt... het is een nationaal feest. Of naar een feest.
2: Het is geen inclusief feest.
1: Ja, oké, 5 mei dan bedoel ik. Maar 4 mei. Okay. 4 mei, het nationale gebeuren... van de samenleving.
0: Dodenherdenking.
1: Dus dodenherdenking. dan herdenk je alle doden.
2: Ja,
1: en niet alleen dus de Joodse gemeenschap.
2: Er werd gezegd, nooit meer. Maar nooit meer is nu. En het probleem.
1: Het is meer dan ooit.
2: Als je
1: aangewakkerd door die gek in Amerika.
2: Maar kijk, dat is het probleem. Men zegt nooit meer, maar nooit meer is nu. En als je
1: nooit meer voor de westerling.
2: Ja, maar als je als 10 studenten of 10 actievoerders op 4 mei stil met een bordje staat, nooit meer is nu, dan word je eruit gemieterd en eruit gezet.
1: Want het plaatje moet mooi zijn.
2: Nooit meer is nu. Want wat er toen gebeurd is, was fout, is fout, mag nooit meer gebeuren, dat zeggen we. Maar nooit meer is nu. Wat gebeurt er in Gaza? Wat gebeurt er in Libanon? Wat gebeurt er in Congo? Wat gebeurt er in Soedan? Wat gebeurt er?
1: Wat gebeurt er op de zeeën in Venezuela?
2: Wat er gebeurt
1: rondom, in de Atlantische Oceaan.
2: En iedereen zwijgt, maar het volk op Cuba wordt gewoon uitgehongerd.
0: Ja.
2: En iedereen zwijgt erover. Mm-hmm. En
1: omdat ze
2: nooit
1: een minister van Buitenlandse Zaken hebben, die notabene uit het land zelf komt, maar eigenlijk een bekakte gast
2: en
1: is, gewoon
2: nooit
1: een militaire
2: meer
1: man.
2: Is, nooit meer is nu. En ik vind het zo kwalijk. Ik neem het 4, 5 mei comité. Ik zeg het, ik zwijg niet. Ik ben iemand die niet zwijgt. Ik neem het 4, 5 mei comité kwalijk. Ik neem het college van Amsterdam kwalijk. Ik neem de burgemeester van Amsterdam kwalijk. Ik neem de politie kwalijk. Dat ze die 10 jonge mensen die stil hebben gestaan afgelopen 4 mei. Stil hebben gestaan en een piepklein bordje hadden. Een heel piepklein bordje, nooit meer is nu echt verwijderd zijn geworden en weggesleurd zijn geworden.
1: En er was een schreeuwer, werd er gezegd.
2: Ik heb niet van een schreeuwer, maar die 10 jonge mensen, ik vind ze helden. Jullie zijn mijn helden.
1: Ja, dat ben ik.
2: Ik bedoel, het doet zo'n pijn. Wij waren bij het Anton de Komplein, hoor. Wij gaan naar de alternatieve herdenking. En weet je wat ik ook nog vind van 4 mei, de herdenking?
1: Mm-hmm.
2: We horen de verhalen niet van de zwarte, de zwarte mensen die in het verzet gezeten hebben.
1: In het verzet gezeten hebben. Maar waarom horen we eigenlijk ook niet?
2: En die verhalen zijn ook niet bekend. Wij zijn bij het Anton de Komplein geweest.
1: Ja.
2: En we hebben verhalen
1: omdat
2: gehoord.
1: Omdat hij is opgenomen in het kanon. Hè?
2: Ja,
1: hoor je over hem
2: specifiek. Maar dan hoor je daar toespraken van andere zwarte mensen in het verzet.
1: Je hebt ook Maduro gehad van de Antillen.
2: Je hebt Dr. Leslie gehad. Je hebt ook Albert Helman. En al die mensen die in verzet. Je hoort hun verhalen niet. Je hoort niet de verhalen van de vaders en de moeders. Saïda Rassi is een van onze mensen. Haar grootvader is nooit meer teruggekomen.
1: Mm-hmm.
2: Ik bedoel maar, waarom worden onze verhalen niet opgeschreven? Waarom zijn onze verhalen niet waard? En dan horen we alleen de verhalen die in de geschiedenisboeken geschreven zijn. Terwijl er zoveel verhalen zijn, ook uit die periode, van mensen van ons die verzet gepleegd hebben. Godzijdank is Anton de Kom bekend, omdat er is heel veel strijd voor gevoerd. Ook strijd voor erkenning van Anton de Kom. Maar Doedel is verdwenen. En niemand heeft Doedel ooit in ere hersteld.
1: Mm-hmm.
2: Er zijn zoveel andere zwarte mensen.
1: Albert Witteberg, Waldemar Notz, Leo Lasli. Van de Antillen George Maduro.
2: En veel meer dan dat. En onze geschiedenis wordt verzwegen.
1: En vlak Nederlands.
0: Nee,
2: geschiedenis wordt verzwegen.
0: Ja, en dus gewoon
2: verzwegen.
0: Niet inclusief. Als ik de vraag nu moet beantwoorden, het is totaal niet inclusief.
2: Ja.
0: En we verzwijgen. En het is ook aan ons, hè? Om te zorgen dat wij onze helden gaan erkennen. En zorgen dat wij ze gaan herdenken en neerzetten. Dus elke vorm van verzet moeten we gewoon eigenlijk ondersteunen.
1: Mm-hmm.
0: En inderdaad, er is nog zoveel te zeggen over verzet. En natuurlijk ook de bijdrage die we hebben geleverd aan het verzet. Toen ook aan het bezette Nederland. Zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Dat hebben we echt ook met Suriname ook gedaan. En het is niet één persoon.
1: Het hele volk.
0: En
1: was het toch? Of dubbeltje?
0: Precies, en ook dat. En ook, ik weet het hele verhaal niet precies. Maar ook Sanderij, heb je het verhaal van Bisri.
2: Ja.
0: De geschiedenis van Bisri, wat daar allemaal is gebeurd. Alleen maar om te ondersteunen in toen de tijd.
1: Ja.
0: Aan die oorlog, zeg maar. Wat voor bijdrage dat is geweest. Maar ik denk dat het aan ons is om onze helden te gaan gedenken. Te herdenken, op de kaart neer te zetten. En te gaan staan voor die inclusiviteit. Mm-hmm. En dat moeten wij doen. Dus zwijgen is geen optie.
2: Maar ik denk dat het ook belangrijk is, los van wat wij doen. Hè, wij zijn bij No Pas Eraan, los van wat wij doen. Denk ik dat we ook mensen moeten zoeken die voor ons willen, die verhalen willen gaan opschrijven. Want we moeten het overdragen aan de jeugd. Onze jongeren, onze derde, vierde, vijfde generatie moeten ook weten waar ze vandaan komen, waar hun geschiedenis is. Wat er hier in Nederland ook aan strijd geleverd is. Dat is belangrijk dat het ook opgeschreven is. Want onze geschiedenis is een orale geschiedenis.
1: Ja.
2: Wij vertellen het van generatie op generatie.
1: Ja.
2: En het moet ook in de boeken komen. Het moet ook op de Nederlandse scholen komen. De Nederlandse geschiedenis moet herschreven worden.
1: Zeker.
2: En alleen wij kunnen dat vragen. Want zeker, de Nederlandse overheid gaat het niet uit zichzelf doen.
0: Precies. Mm-hmm. En ze moeten het weten. En daarom zeg ik, we weten nog niet genoeg waar we vandaan komen.
1: Mm-hmm.
0: Ik haalde net Bisri aan. Het is een prijs ten tijde van de Tweede Wereldoorlog die door de inheemse is betaald. Verdreven van hun woon- en leefgebied om zanderij aan te leggen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is ook nog een...
2: Voor de oorlog.
0: Voor de
2: zanderij,
0: oorlog.
2: Zanderij is voor aangelegd oorlog. Als vliegveld om, voor de oorlog, voor
0: precies.
2: De box. Voor precies. De box, mm-hmm.
0: Precies.
2: Voor de, door de inheemsen betaald. Ja, hè?
0: Precies.
2: Maar weet waar staat het in de geschiedenis?
1: Nergens. En,
0: wanneer wordt het benoemd?
2: Wanneer wordt het benoemd?
1: Ook niet.
0: Wanneer wordt er bij stilgestaan?
1: En daarom denk ik dat dat echt iets is wat vanuit de maatschappij moet komen. En dat die maatschappij vormen wij met z'n allen.
2: Ja.
1: En, maar omdat het ook ontbeert aan geschiedeniskennis, hebben we dus ook daar een job te doen. Om ook met zwarte historici te gaan praten die dit misschien wel weten en wel onderzocht hebben. Ja. Zodat wij als gemeenschap ook weten waar we vandaan komen en hoe dingen in elkaar steken.
0: Ja. En ik wil het, bij historici, dan kom je bij een wetenschapper. Maar ook gewoon onze eigen wetenschappers.
1: Ja, wetenschappers. Dat... Kijk, precies. Ik moet echt zeggen, mevrouw Patricia Day Gomez, die doet heel veel. Ja. Ik heb van haar zelfs een mail gezien, mm-hmm, waarin zij aan een instituut vraagt, mm-hmm, hoe het nou kan dat zij als historici bijvoorbeeld wordt overgeslagen om deel te nemen aan een speciale tafel, zeg maar, die zich bezighoudt, mm-hmm, met geschiedenis en historische feiten. Hm. Vanuit zwart perspectief, notabene.
2: Ja, ja.
1: En dan stelt ze dus die vraag aan meneer Valk. En die meneer zegt, doodleuk, die heeft haar wel geantwoord. Ja, we hebben wel een paar mensen. Nou, welke dan? Ik zal geen namen noemen, maar dan geeft die persoon aan. We hebben er vier. En zegt ze, nou, dat vind ik geweldig. Vier mensen met een zeg maar een zwarte achtergrond,
2: ja,
1: op de 48 mensen, zeg maar, historici, die met een westerse achtergrond. Het is belachelijk.
2: Ja.
1: In zo'n groot land met meer dan 17 miljoen mensen, dan zou je toch wel iets meer dan vier kunnen vinden, toch?
2: Ja,
0: los daarvan, er zijn meer dan vier.
2: Er zijn zoveel.
0: Maar wat je net zegt over storytelling, ze worden hier dan niet aangerekend als een wetenschapper of een historici, omdat ze de papieren niet hebben.
1: Maar zij bijvoorbeeld.
0: Maar de werkelijke kennis, die verteld kan worden, is alleen door onze eigen mensen.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Dus waar zetten we onze eigen mensen ook? Willen we per se alleen die persoon?
2: Weet je wat ik mooi zou vinden?
0: Of de kennis die er wel is, maar die niet erkend wordt door het Westerse. Terwijl al de wetenschap daar vandaan komt.
2: Weet je, Maureen, wat ik mooi zou vinden? Kijk, wij hebben heel veel mensen van welke afkomst dan ook, niet-westerse afkomst, Afro's, Javanen, Chinezen, iedereen, hebben we in Nederland. Waarom zouden wij niet, het is we hebben een Bijlmerparktheater, we hebben de Meervaart. Waarom zouden we niet één keer in de zoveel tijd een paar mensen uitnodigen? Kom je verhaal vertellen die je kent vanuit je overgrootvader, je grootvader, de verhalen. En dan kunnen wij de feiten checken. En dan kan het dan door iemand opgeschreven worden. Een soort iets van Wij vertellen onze geschiedenis.
1: Het is allemaal mogelijk, Tara. Maar één ding waar het ons altijd aan ontbreekt, zijn de financiën. We hebben een beller. Ja, helaas.
2: Ja, nee, maar beller is altijd mooi.
1: Nee. Maar ook, ik bedoel meer van, als je niet de economische macht hebt,
2: ja,
1: dan moet je wel de bereidheid hebben van mensen die het ook belangrijk vinden om een bijdrage gewoon te leveren. Want ook onze mensen worden niet voldoende gewaardeerd die iets komen vertellen.
2: Ja.
1: Want uiteindelijk hebben die mensen wel hun tijd genomen en hun studies gedaan.
2: Want je hebt in Suriname, je hebt Sombra. Sombra, die kan zulke goede, ware verhalen vertellen. We zouden Sombra hier naartoe kunnen halen, maar ja, laten we de beller.
1: Maar we hebben, mevrouw Gomez ook.
2: Ja.
1: Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag met Anne.
1: Hallo Anne.
3: Ja, ik groet jullie allemaal, hè.
1: Dag,
3: ja,
1: Anne. Groet jou. Goedemiddag.
3: Maureen, mevrouw en
1: Tara.
3: De Rising Pharma, die andere mevrouw.
1: Sobayo.
3: Mario, oké. Marion, ik heb een opmerking, want ik hoorde dat de geschiedenis niet geschreven is.
1: Mm-hmm.
3: En zij die het schrijven zijn geen wetenschapper. Maar meneer Chan Chuni heeft toch de geschiedenis geschreven van de Surinamers.
1: Het gaat erom de geschiedschrijving over de mensen die hier, ja, zeg maar, niet uitgenodigd worden op academisch niveau wanneer er wordt gesproken. Dus dat.
2: Ja, Chan Chuni heeft heel veel gedaan. Hij heeft een deel geschreven. Maar er is zoveel, Anne, wat er nog geschreven. Bijvoorbeeld, we hebben het gehad over 4 mei. Er zijn zoveel mensen uit het verzet van onze kant. Vanuit Suriname, vanuit de Antillen, van Indonesië. Zoveel mensen die in het verzet gezeten hebben. We kennen Anton de Kom. Godzijdank kennen we Anton de Kom. Maar al die anderen die hun leven gegeven hebben, Anne, die moeten ook opgeschreven worden.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja.
3: Er is werk aan de winkel.
1: Zeker.
3: En ook wat het onderwijs betreft. Hè? Want
1: zeker,
3: kijk zoveel islamitische scholen er zijn.
1: Ja.
3: Maar er is eigenlijk geen enkel Afro-Surinaamse school. Alleen die in zaterdagschool van mevrouw Linger. Ja. En voor de rest is er voor mij, naar mij weten, geen enkel school die echt gericht op Afro-Surinamers. Ja.
1: Dus dat, nou, Sabi Yurutu is een
3: Surinaamse
0: school ken ik ook.
3: Ja,
1: precies.
3: Maar het is wel heel marginaal.
1: Ja,
0: het is heel weinig, klopt.
3: Ja, nou, zelf 5 Hindoestaanse basisscholen.
1: Mm-hmm.
3: Dus er is werk aan de winkel nou, jongens.
1: Ja, de Crescendo is ook een school wat ook een beetje bekend is.
3: Islamitische scholen.
1: Ja.
3: Ik bedoel, Joodse scholen heb je ook. Ja.
1: Mm-hmm.
3: Dus het is tijd om te beginnen om een school op te richten, denk ik.
1: Ja.
3: Ja, toch?
1: Ja, dankjewel Anne voor je bijdrage.
3: Okay,
1: en we hebben
3: dan
1: nog 1 beller. Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Die beller heeft het begeven. Nou goed, ik zou jullie dat bericht niet onthouden. Mevrouw Gomez, dus mevrouw Patricia D. Gomez, schrijft aan de heer Valk dat het haar verheugt dat ze met 4 personen van Afrikanoïde afkomst vertegenwoordigd zijn in een groep van totaal 48 deelnemers. Ze vindt het jammer dat er niet meer zijn en ook heel jammer dat er niemand van Nederlands Afrikanoïde afkomst bij is. Ze ziet dan ook helaas nog geen echte verandering in de positie van de Nederlandse zwarte historici binnen de academia over het Belonging to Academia congres van het NIAS gesproken. De uitsluiting zit hier niet in de toegang tot het zolderclubje, maar in de toegang tot het NIAS lidmaatschap en alles daaromheen, netwerken enzovoort. Ze zou daarom spreken van een gelaagde vorm van verborgen uitsluiting van andere niet-witten. En die zijn dus in dat opzicht iets beter vertegenwoordigd, maar ze is dus, ze voelt zich geroepen om daarover te schrijven in het kader van doorwerking. En ze is heel erg benieuwd wat men daarvan vond. Nou, heeft ze antwoord gekregen Dat ze het een mooi. En ik heb haar ook een hart onder de riem gestoken. Dat ik het een mooie actie vond om in de pen te klimmen. En ja, ik ben ook van mening dat dit daadwerkelijk bijdraagt aan bewustwording van Wit Nederland. Dat ze dus ook daarin gewoon hand in eigen boezem moeten steken. En ook de handreiking moeten doen richting ja, mensen van niet-westerse afkomst over de geschiedenis mee te kunnen praten. Want geschiedenis maken we al elke dag en met z'n allen. Dus zo.
2: Ja, dat is waar.
1: Gezegdhebbende. Ja.
2: Dat is waar, maar met deze regering zie ik het niet gebeuren. Neem me niet kwalijk.
1: Ja.
0: Nee, nou, daarom is het ook zeker... moeten we hier ons laten horen, zeker weten.
2: Steeds
0: dat
2: harder,
0: dit speelt.
2: Steeds harder onze stemmen, steeds harder.
0: Zeker weten, maar ik ben er ook voor om ook onze eigen tafels te creëren. In plaats van,
1: zeker.
0: Weet je...
1: Vanuit westers perspectief, ja.
0: Nou, met de kennis die we nu allemaal dragen, zeg maar. Onze eigen tafels, want iedereen is blij om op de schoot van een regering... of een regeringsleider of een politieke leider te gaan zitten... maar waar blijven onze eigen tafels?
2: Weet je wat ik ook in de wereld een mooie ontwikkeling zie? Je ziet, ik zie de westerse, wit-westerse wereld aftakelen. In moraal, in gedrag.
1: Maar dat was toen al, hoor.
2: Ja,
1: want als je nagaat... Maar, als ik je even mag onderbreken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog... Ja, ja. Want dat stukje blamage bedekt men heel graag.
2: Ja.
1: Hoe is het mogelijk dat zoveel Joden gedeporteerd zijn? Ja, dat is toch pure hebzucht en greed geweest van Wit Nederland die voor €2,50
2: en al die mensen die
1: 2 euro voor 2 gulden 50 graag mensen de dood injoegen. Ja.
2: Maar,
1: omdat wisten ze op een gegeven moment dat die mensen de gaskamers in kwamen niet terug. Ja. Ik zeg ook wel, dit soort dingen gebeuren wanneer er armoede is of honger.
2: Ja.
1: Dan gaan mensen over lijken heen.
0: Ja.
2: Maar wat je ziet gebeuren, wat ik zie gebeuren, is dat het westerse moraal compleet in verval is. Neem meneer Trump met zijn Epstein-files. Het zijn allemaal witte mensen, witte mannen.
1: Pedofiele mannen.
2: Okay. Maar wat ik mooi vind om te zien, is dat de niet-westerse landen, ik noem bijvoorbeeld Tula uit Brazilië, een heleboel niet-westerse landen, de Caribische eilanden, dat ze bij elkaar proberen te komen. En misschien is het nog een begin, maar ik zie het als een vorm. Dat ze bij elkaar proberen te komen. Dat ze een ander geluid willen laten horen. En dat moeten wij ook doen. Wat jij zegt, wij moeten onze eigen tafels creëren. Wij moeten onze eigen tafels creëren en kijken naar hoe de niet-westerse landen zich met elkaar aan het verbinden zijn. Je ziet dat Tula neemt een heel mooi voorbeeld. Je ziet ook dat de mensen in Australië ook dingen weigeren. Ik vind dat heel mooi. En dat wij als niet-westerse mensen... Afro's, Afrikanen, iedereen van niet-westerse afkomst. Als we elkaar gaan, dat we ook die bundeling en die samenwerking gaan zoeken. Want de westerse maatschappij, de westerse beschaving, is de moraliteit, de menselijkheid, de medemenselijkheid, het is weg. Het is weg. Wat je krijgt is alleen maar hufterigheid. En wij komen van oude culturen, hele oude culturen uit Afrika, uit de Inca's, in Zuid-Amerika uit Azië. Wij hebben een andere beschaving tegenover deze westerse beschaving die in verval is.
0: Nou, we staan voor menselijkheid en het collectiviteit. En dat zijn zeker ook de oorspronkelijke rechten. De oorsprong van onszelf. We zijn een collectief. We leven met collectief. We leven van de natuur. We leven met de natuur. In de natuur. En dat is waar we vandaan komen. Dus laten we ook elkaar daarin opzoeken. En elkaar niet verkopen omwille van wat geld, macht op de schoot willen zitten van... Dus daarom
1: want uiteindelijk kan je er niks mee, hè? Je kan er wel wat mee op korte termijn.
0: En daar zitten we dan weer in. Weer die short-term thinking. Ja. We're not thinking. We praten niet over 100 jaar of weet ik veel hoeveel jaren. Mm-hmm. We blijven maar zitten. En als ik zeker naar Suriname kijk, 5 jaar. Elke keer is het weer 5 jaar.
1: En dan weer van vooraf aanbouwen en precies. beginnen. Ik moet trouwens ook zeggen, dat hebben we net niet erover gehad, maar dat is iets voor de volgende keer. Want in Suriname is er ook een andere vreselijke ontwikkeling gaande. Dat ook met milieu te maken heeft. Het lijkt misschien een stokpaardje, maar dat is het niet.
2: Milieu is belangrijk.
1: Maar het is heel belangrijk, want het bepaalt ons welzijn. Precies. Voor een heel groot deel. We hebben het land nodig om te wonen, om te eten, om te werken, om gelukkig te zijn. Dus onderschat dat stukje niet.
0: Leven.
1: En de impact wat het heeft, is gewoon leven.
0: Ja.
1: Zonder dat dan, hè, we willen naar de maan, we willen naar de planeten, maar daar is geen leven mogelijk. Dus de planeet waar we nu op zitten is gewoon heel belangrijk voor ons en voor ons nageslacht. Ja. En we moeten niet egoïstisch zijn om te denken, ach, daarna zijn we er toch niet meer. Ja. Dus maakt het niet uit hoe we er nu mee omgaan. Hè, dus vandaar. Maar in Suriname heeft men, is men dus ook bezig om nucleair afval op te slaan. Men wil dat gaan doen. Daar zijn ook al geluiden over. Dus ik, als ik daar binnenkort ben, ja, het is
2: dan verkoop je je eigen volk en de gezondheid van je eigen volk en je eigen land.
1: Ja.
2: Om centjes binnen te krijgen.
0: Als dat niet al gebeurt.
1: Ja.
2: Maar dit is ook bewust dat je laat rotzooi van de witte westerse landen naar jouw land komen. En de gezondheid van jouw mensen en de grondvervuiling van jouw land is niet belangrijk. Je wil die centjes hebben.
1: Ja, precies. En die centjes, waar gaan ze aan op?
2: Ja, waar gaan ze aan op? In zakken van bepaalde mensen.
1: Precies.
0: Enkele mensen. Nog steeds gaan we door en door en door en door en door.
1: Ja.
0: Dus we moeten hier ons tegen laten horen. Dus,
2: maar dit vind ik een kwalijke zaak, hè, wat jij
1: dat
2: nu
1: is
2: zegt.
1: Het ook.
2: Waarom? Er moet toch een groep in Suriname enorm in verzet tegenkomen?
1: Ja.
2: Je riskeert de gezondheid van je eigen volk.
1: Maar als de mensen dat niet horen, of laat horen. Zeg maar, de samenleving wordt bijna nergens in betrokken.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat ze eerst een soort van, hoe noem je dat?
0: Referendum
1: houden van, wat vinden jullie ervan? En we zullen dit. Nee, we gaan dat gebied, gaan we dit of dat doen. Klaar.
2: En dan gaan ze het natuurlijk weer in het binnenland doen. En dan wonen de inheemse.
1: En niet alleen de inheemse, maar alle dingen hebben gevolgen voor alle mensen.
0: Precies.
2: En alle dieren, die daar wonen enzovoort.
0: Precies.
1: Klopt. Maar dat wordt vervolgd. En wanneer het zo is, dan zal ik jullie precies vertellen waarin het allemaal zal plaatsvinden.
2: We gaan een zeker mooi programma maken.
0: Dus ja, zeker.
1: We gaan u ook zeker afsluiten, want het is alweer tijd. We gaan worden straks ingehaald door de piepjes.
2: Ja.
1: Gabriel, dankjewel. En Tara, dankjewel luisteraars en degene die geweld hebben.
0: En ons tegengeluid tegen alles is, we starten het nu al ietsje eerder, maar we starten nu met de hashtag Menno Nooit Niet.
2: Ja,
1: check het.
2: En vergeet 20 augustus. Dankjewel. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via Vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat 2 rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Dit was het radionieuws.

0: 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futan Eugenie talk. We here if you want sharing, we ring it buying. Maybe you want it, yeah. Me go moi ketiping, wa ye silinga, yeah. Junior Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moong, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Jullie Wiering.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via mg-events.nl. Karen White en complete

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl. Tot ziens.

0: www.radiosalem.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Foude na alasi, fafunu, fawe making, fafunu strefi strefi, krim krim yon sabi, fa ude, mi hoop tak alasane wanka boom shwiti di unu. No ya so, ya archi you family station Radio Mart, na wan family station, wan station view na ngami, na wala, wan station di de, Moroleki for 20 yari. Meaning, na masra Dalfour, Raymond Dalfour. Motanga unu, committee ayurufu, say bureau, and bagadati, dang masra Johnson, namote kabra, dang maugotap internet. Iviri, Radio Mart, dena bemre lek fausabi, bemre Woutrichemstraat numero IT. Radio Mart, ik kan Archie na vrij, ik kan Archie en tapi Archie dosu. Na figona, wang noti sebi, keba marchi negi noti. Daya Archie Radio Mart na tapio Archie dosu. Ma her gro tap na long tu, ik kan aba okasi ook tu fu Archie Radio Mart. Okasi dati, ik kan teki tapu Radio Mart, keba marchi NL. A concrete van a station DC, a phallic station DC, na a sweet station, a concrete, a number of a concrete, na noti to noti, 4CB1, 4291. Eta wan tron, a number of a concrete for Radio Mar, na noti to noti, 4CB1, 4291. Ja, dus mitakeng is in een go alleen vika om te gooien, kan schrijven om precies, je begrijpt. En volgens mij gaan we morgen varen naar Mitori Jaso in een studio. Dat we tangtiri, wat bief tangtiri naar de wandi, de lobby wang die gwelibuno. Voor krakti we winst den baka wang, den familie die tabaka, in den dungru de DC. De wang die daar siki bedi, is in een go, we winst, we hopen dat den betere. Zo boon de kan kom baka lek vader bij de. De wang die abwansan hu firi, of de verjari, of den verjari te, of de verjari ba, we verster den bogo versteri, en te krakti nanga ala boon, die je want do in alibi DC tap DC grotapu ya na show taki tidere mama day minabi ma minabi pa ma not no fault we gwanga langa gado de gado na mi ma en gado na mi pa fu de wan say bribi yes ma dine bribi am a dayu uno for plek ti you fi tek bribi tap masragado ma miwel e brebi in masragado wata engay chami engay lugumi e hor baka jimi en ay sorgu ok tu tak de wan di guafesi de wan atek wai maka jimi den krim pasi jimi e vini e brebi tap soso e libe e mus brebi in wansani ikan brebi in wan bong of wan spung ikan brebi in taiwani ma e mus brebi. Bebar odi na ala den kompef mi me baro di na ala den roko man fu Radio Mart ya ala mala ikan bikin karne ma fi bikin karne da de trawo jarusu ma ala den man se roko di Radio Mart de pot de skouru ondra roko spesru tu giyu ifiri en at dat meki ulo we bigi tak grand tangi na de wang di epot anu di Radio Mart den stonchi Radio Mart we tegunu unu di stonchi mart grand tangi we tegunu ifiri wanti sondro unu dan a radio station dis nomang anamat or baka ifiri dus a radio station dis di de ka Radio Mart na di na fudi unu esorgu tak we langa wan anu di Radio Mart en mi loba tori dat kring
ook toen milo ba tori takwe pot yesi arti fu na a station disi wat na you station if you is walos mada also of the dauroko of penen de ba nomo nomo na radio marta archiara no make fault no make no angry fault radio marta den station en in a kankona station de takwa lo walo walo bau im sapte taki take mo pai also dem sapta gi meki uroko i oso uroko wat yo kos doina in yo kos doina panti ja and im sapsa ya chaka fesi wasani im takwan tori di efiti na de archi wan de lobby wan de le speci wan na oso wan uno na le speci brara nga sisa and mi lobo uno we su no lob mi ma mi lob uno wa mame lob takator la titok baya uno karneng Iviri, lek fam taki ti dena mama dei. Nou a espresso tu dei, wan eksempre, wan moi dei, wan fonamku dei, en unda kan vergit dem mama. Mama mu de. Ala fasi, mama mu de. Iviri, na mama e luki, fanafi si, fanafi aikon kring isi, ika gron tapu, isha dei, mama ben luki. Ma fos a luku yu, abe chari in embere negi mung trawa sebi mung trawa aiti mung ma anatrobi mara embe luku yu ifiri des um chale speki ana le speki wang um chatiri ifiri um chastiri di umma de wang di abete and the wang dina abilek mijaso nanga trawa na oso umama e sorgo funo fu apres pa de no no una sape ade mam furfuru et taki taka da loktel e luku e krimpasi junu e waimaka junu ifiri mana umma una abde moro mana umma e de wandi abi mekangen eigenlijk luku we bar mama dei ma ala dei mus de mama dei ana tide wang ya begrijp ana tide wara ala dei mus de mama dei en im chari mawaga na fast defeati yuma tatap yede im charen ifiri na yuma papa uno jarusu kwet kweti no jarusu tim na karunen wan umus de tu ifiri wan asana mama nanga papa sa asane waka anu na en anu mama papa den bung papa den sorgu den vrouw en a vrouw na mama spesrutu ef da abip ching da mama na papa e sorgu taki asane waka na mo fas di fiti on fas di de o le speci santa fasi ifiri faral de wang di ching ete ne yaba den pitani ifiri umuse sorgu bunji de ara una mek low low and faral de umas wang de uma wang tamara de kontrol ma oktu ifiri dos im jiden bun eksempre bon exemple im jiden e fina jiden bon exemple da do tek de exemple san no bon isabi de wish was sanin en une waka in dem pis dati sorgo yu pitani yu yaba bon sani jiden bon rai sordel fa alibi de lek fa alibi waka iviri wan tamara de oktu oki sip chin oktu iviri dus una me grap u pot mama bon, u boron siti nyanjen, a nyame eksik ba, viri, pot en mois doin en sturo, u mek angen ti de, anaf du noti, aka langen futu, aka archi, en natuurlijk wadra, wantu poku jide mama oktu, viri, ma fosu wadra pe, nan, mi aluku, mi apet, mi de, tangasi biuru ja, ma, a yuru, a tweede yuru, nan natuurlijk da, wotek me, wat luk hoef de ma ook toe. Pot de in a song. Weet man tak, we gaan eens in het zonnetje zetten. Luk later in a neti. Later in a neti, da wababa a man boy. Waba man boy fu Albert. Je begrijp? A man boy fu Albert. Henk Albert zoon. Na mana to teka bara 10 euro. Dat is om standby. Ama is do wakti uno. En omus do wakta ma ook toe. Ifiri want om Henk en Kong. Om Henk en Kang en Poku Tinyuru Dineti. U stand by for all them ma. Ma weri moi krosi. Zet je schreef. Dan moet ik regel jezelf.
We stand by. Want oom Henk. Oom Henk hoog me toen hoe en manga oom Henk tak ik bij. Dus misschien voor de Argent waar. Je vindt. Maar. Wat tak ik tien zo toren. Hoe schreef die de. Mide tangasi bureau. Nou. Ook roederen hoe schreef die. Even is doren aan wat tori. Je want jaren café si. Broeien de. A okasi dat die. Altijd jabi. Isaba jengen fu you. You famir sender radio mat na moro fo nam ku sender moro better one of there mi kan tak en kring kring moro better one of there radio mat na eru na na endrape ifito tapi edem charen radio mat ifiri dus ora me grapeara una waga lo lo na radio mat na uno Ate mi doan trouwen van Vitein, dat ik kan gaan radiomart.nl. Ik kan altijd ook tot op eenhoods van de garen. Wang noti sebi, kebamartje, negi noti in een vrij eter. Je begrijpt. Zegt het voor, zegt het voor. Hoe jaren gaan waka in Viri. En natuurlijk, ook aan kurderen van tutorien, na hoogschrijfie. Me apan tutorief mi sei. En unna oso ook to wabu tori to in Viri. En... En si nanga go me wa sabi ook to nanga de so tori us don ma fo so guardian tori for you na wa guardian tori for me e si tok na we si taki ye usaba pres dire kar galibito galibi de na lok to fu maruina si tok komita se galibi be a tru tru problema nanga faya na ben de son tron na be de serif serifi ma ye si Ja, de man zei bari tak not nep zijn cernant ook. De man had dat toe, maar una spangade man. Maar ja, shitaki, presidenti, sisa, Jennifer Simons, dongo gua galibi, ifiri, en asorgu, taki, apote anu na wan presi, fare kare, mir sap faya kar knop in het Surinaams, undisa busateime, maar, de installeer un sistema in Galibi tak 24 euro tru Galibi sa abi faya den af den dungru moro wan den man sumpu Galibi na de inheemse sobun en de inheemse dat u sabi na de wan libe de fesi a fesi de be libi drape in Galibi wang in hersenang na de inheemse yap traman di taki an tru na afro man betain senang fosi Alama musap fensterefi, mi etegi u tak na inheemse betang inhisernang fosi ifiri en unaf agri na mi same taki ma ukango lukeng ukango lees buku ifiri dus yesi taki sisa Jennifer Simons presidenti fu sernang amek multi adongo gua gua libi en asorgu tak de manf galibi de inheemse tru desa apfaya na ontwikkeling. Tamarin, om kon tij met dat ja baka drie moed aan de moro. Of ja, het is maar voor even. Nee, na ontwikkeling, na een pis ontwikkeling. In Viri, te zijn ego boem, moest je karnen zijn dat ook toe toch. Aan de reclame met mijn keren. Maar me en de one die daar ook zo, usap zo'n bas dali. Altijd, zolang hem sap misrefi, misa tantak boem voor sernang. Mino kan wel een je story dan die si dan. Dat. Lugo, alasan ne wakabung, kono rusrefa spotu. Watusani abi, watusani senang muskis moro yepi, de mou spot skouru onder watu torete. Maar ja, lugo, de mata keulen nanga aken, ana wande a bouwere. Kan iri kataka wande de bouw, keulen nanga aken. Keulen nanga wa aken, nanga presa a doisiri. A doisiri a dera. De mata ki keulen nanga aken, na bouw wande i. En ik kan begin tegen u, 5 jaar in Osari, voor de regering die zei, tja, tru, boentori kon, voor jou, de familie, voor jou, naga mi in Sernam, in Firi. De ma abde edati to, natuurlijk, die zei, want to Sernam, tegen de rapi, ja, sitak, de ma, ane de man zei, ik gwenti, si, afesi, lek te bego, ka de 20 jaar geleden. Sane e tjentje, maar goed, kolibator dati. En
Yes, je ook doet taki, zo'n smaak, maar vind je niet taki. En een jongen zijn een tongen met tak nou weer. Dus nog gewoon een toe item met chaka visie. En even voor vier, voor pitchy, dat ben torsen met chako natalmente. Dan ook had ik een jeng de wel karkong in vier. En dan was je tak ook toe. A verkeersveiligheid, a problema dat die. A kasorgo je wel lo bruya in a verkeer. Sabi bruya kan psa i kan kis macheri dede kan farang ook to firi ma ya ya si tak de saf safri saf safri de man de man e bou commitment tor den problema rati wat ya si herno te straat de wan di wa senang herno te straat gratino no kon tay mi takano tru firi herno te straat grati ine man grat ala ne pasi na wang afon nam ku pasi sa usabi dat afan to gro straat. Ik heb het ook van Togerustraat, sinds mijn grokong, ik heb van Togerustraat, trein bij Londra per Fossi. In de jaren 1960, 61, de poorden, de tramrail, de is van Togerustraat bouw. En dat is mooi fysi, want ik heb dan bij Koisi in 1967 en van Togerustraat ben ik een mooi passie. Kring! Dan een fietspad schrijfje. Pere banga brom bay sigri de wanati abekri. Ma no no ana de no bon fasi. Ma ok dati de mo sorgu. Ifire. Ala san nego es biten na gau. Un teki ten. Gro e teki ten lek fa panoro. Fa de garde man. Sonora para mariera betaki gro e teki ten. En natuurlijk. Fos mi gua oso da pokura to gua waga. Wan umusha sabi da. Wan pitani sa grokong. Als je groen tapu, als je deef, als je deef. En dan is meteen ook een beetje waka, ook kruipi. Dan een beetje hoor-hoori, dan waka pchins, dan vadon baka. Dan alle jure proberen, te voek bada is je waka. Dat is aan ego, in shit ook. En ja, je ziet een probleem bij de ook toen naar school toe. En dat is school toe. De eremaan voor school toe, bij een koma kandra naar een bon toe. Sa poye kar bond in sernan tongo de wani sabu sa pichimi ma skoutu de edeman fu skoutu ondro edeman fu masera Melvin Pinas de ma bekru de nanga en fare kar de man nanga bond a bond fu de skoutu de wani sabu sa pichimi ma skoutu de edeman fu skoutu onder edeman voor Masera Melvin Pinas. De ma ben kruder en een vader kardeman. Dan een bond. Een bond voor de school toe. De worden komang niet vieren.

0: Dan nga man. Dan ja geng uit as kou tu, maar de ma potens don volopo tak anaf dus kou tu roko wat wantori aman en kari in wantori ifiri. Mes masra fa nek fu abon tu veni tak no. Wis aman to aman is aman en kari in wantori ifiri. Ma de wetter no fa ya kar wetter bagen sen nantong ma den den prinspari tori fu a wet fu a politi bond etaki ama na memere fa bond dus ama mag fu den a vergadering a koma kandra iviri ma mazra mel van tak kwet kweti dus mazra eiken no lobatori dati dus wo luku fatora te guanga langa. Goedenavond, u bent in de uitzending en wees u van harte welkom op deze Moederdag.
1: Morgen, hè, Moederdag. Moederdag-uitzending.
0: Nee, Moederdag-uitzending krijgen we vanavond met meneer Henk Albertzoon, de zoon van oom Albert.
1: Maar op zondag is Moederdag, toch?
0: Is het zondag?
1: Ja, het zal net op een zondag.
0: Ja. Bedankt voor die correctie, hoor, mevrouw Anne.
1: Ja. Maar u vroeg om het woord knoop, toch? In het Suriname.
0: Knop. Ik ben er nu pas op gekomen.
1: En Bondroe.
0: Bondroe. Hartelijk dank. Hartelijk dank, mevrouw Anne. Mooi te horen.
1: Graag gedaan.
0: En zo zie je dat de luisteraars alert zijn, toch? Dus maar daar. En u bent een van die alerte mensen, mevrouw Anne.
1: Ja.
0: De
1: Alapresi,
0: toch? Ja. Ik zei het al, hè, dat u een feest hebt.
1: Ja, maar ik las nu dat er twee bent zijn. Ik dacht dat er één was.
0: Oh ja.
1: Gisteren las ik dat er twee zijn.
0: Zo.
1: Ja.
0: Nou.
1: Dus vandaar, ja. Dus ik moet me gaan prepareren.
0: Waar vindt dat allemaal plaats?
1: Ja, Almere.
0: Oh, dat zei u al de vorige keer, ja. In Almere.
1: Ja, 250 man. Ja.
0: Oh ja, dat wordt geweldig, denk ik. Dan moet u van genieten. En natuurlijk, als u hebt genoten, dan horen wij u een andere keer graag terug om ons te vertellen hoe dat allemaal is verlopen.
1: Ja, ik hoorde op de radio, dank u wel. Ik hoorde op de radio dat er besloten is in Singapore om pechsters, kleine jongetjes, gaat het om, nou ook meisjes, maar zullen er meer jongens zijn, met stokslagen tot één keer te brengen.
0: Okay.
1: Want praten helpt niet meer.
0: Nee, hè?
1: Willen ze de harde hand toepassen.
0: En hoe denk u daar zelf over?
1: Nou, men zegt van... als je ouderen hoort van... ik ben niet slechter eruit gekomen door dingen.
0: Een paar corrigerende tikken.
1: Een tik en dat soort dingen. Corrigerende tik en dat soort dingen, ja. Kijk, er is wel een verschil tussen mishandeling natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is een groot verschil, ja. Dat is een groot verschil.
1: Als je zoveel hebt gepraat met een kind, dat moet je die wegen moet je eerst bewandelen natuurlijk.
0: Okay.
1: Dat zijn voor de hand liggende manieren van aanpak.
0: Ja.
1: Dan, als dat niet helpt, dan misschien is dit wel een methode waar een pester wel oor naar heeft.
0: Kijk.
1: Of wel tot één keer komt dan. Ik ben niet, mishandeling ben ik op tegen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik vraag me af, sommige mensen, misschien moeten ze dat hebben, ik weet niet.
0: Yeah.
1: Die mensen zijn verschillend. Ik kan niet voor iedereen denken of voelen.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Dus zo simpel is het.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is hier een beetje uit de hand gelopen, hoor, met een heleboel dingen van vrijheid.
0: Vrijheid, hè?
1: Dat merk je gewoon. Zij de scholen hebben gewoon tekort.
0: Ja.
1: Ik denk dat er structureel tekort gaat komen, ook aan leraren. De basisschool valt nog mee.
0: Dat is jammer.
1: Maar het is niet meer te doen eigenlijk, hè. Ik bedoel, als je 3-4 van die ruilschoppers hebt in de groep.
0: Ja.
1: Je moet je les afdraaien. En moet je nog met ordeproblemen bezig zijn. Orde handhaven, et cetera.
0: Ja.
1: Dus het is allemaal niet meer te doen.
0: Nee, want je gaat ervan uit dat...
1: Ik ben zelf niet uitgerust.
0: Nee.
1: Ik ben gewoon bij een uur onderweg, hè. Van Centraal naar Diemen.
0: Zo.
1: Gigantisch. Hebben die hele ding, Lineerstraat hier opengebroken?
0: Ja, heb ik gemerkt, ja. In Oost.
1: Het is een verschrikking tot en met geworden.
0: Ja,
1: ik heb al lang gezegd, het OV is gewoon een melkkoetje.
0: Zo.
1: Nu en OV heb ik niemand nog over horen zeggen, maar dat is mijn conclusie.
0: Ja.
1: Het is gewoon een melkkoetje geworden.
0: Ja.
1: Dus niet alleen die auto, hè.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook het milieu en OV.
0: OV, ja.
1: Ja, Oh, dan ben ik klaar, maar ik zie GVB-wagens.

0: gewoon met reclamerijen over. Oh, over extra inkomsten.
1: Kijk eens aan.
0: Daar praat niemand over.
1: Nee.
0: Niemand praat over hoeveel ze binnenkrijgen van mensen die niet vergeten uit te checken. Daar heeft niemand het over.
1: Nou.
0: Weet je, en dat soort dingen moet gewoon... Nou, dat het dus inkomsten zijn, dat bedoel ik.
1: Daar gaat het
0: en het moet gewoon automatisch gecorrigeerd worden natuurlijk. Mensen moeten niet aan het telefoon weer gaan hangen en gedoe. Weet je? Ik denk dat het GVB heel veel klachten heeft gehad. Want ik wel twee keer heb ik gebeld deze keer, weet. En meer dan 20 minuten was ik in de wacht. Ik heb toen afgebeld. Dus ze hebben een heleboel... En nu hebben ze actie, hè. Ze komen de mensen tegemoet. Met een als je in die zone woont, van, ze hebben een heleboel postcodes, maar die actie was al voorbij. Want die acties, dat vis ik altijd achter het net.
1: Kijk.
0: Maar ze hebben een andere actie nu. Dat is een flex. Dus dan kan je gewoon 3 maanden gewoon gratis met de flex.
1: Buiten de buiten de spitsuren, hè? Neem ik aan.
0: Nou, volgens mij is dat niet met flex.
1: Okay.
0: Dat is wanneer je een gratis kaart hebt.
1: Okay.
0: Volgens mij is dat niet met plek.
1: Ja.
0: Nee, maar zo loop je tegen alles aan.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Het is
0: wel ja. Ik kon er allemaal aan doen. Ik kon het allemaal aan doen. Ik steden die zie. Want ik vind dat stressbestendig in redden, moro.
1: Nee, je redt het niet meer. Je moet...
0: red ding.
1: Nee.
0: Alle deuren moeten voor je open gaan.
1: Ja.
0: Isabi. In Eredemora.
1: In Eredemora.
0: Eigenlijk, dan moet je een stresstest met dat. Degene die binnenkomt, we gaan je ondermijnen aan een zware stresstest.
1: Maar
0: degene die anderen opfokken, die moeten ook verspreid worden. Ja. En dat die asielzoekers, wat mij betreft.
1: Maar op
0: die zijn niet gehoorige woningen.
1: Maar op de, op de televisie mis je ook toetak de studenten die moesten met examen. Die vindt dat de ja, stress. Maar volgens mij, als je studeert, boom. Is zo goed dat ik leer je les.
0: Dan heb je hier stress, jongen.
1: Nee, nee, maar
0: ik
1: stress
0: kan je voorstellen dat je stress hebt. Weet je bent zenuwachtig als je examen doet.
1: Ja, dat heeft iedereen.
0: Oké, dat kan ik me voorstellen. Maar hier, dat is wat ze hebben gemaakt van die corona.
1: Hmm.
0: Die jongeren hebben zo een schade opgelopen mentaal. Hé, kom op, man. Mensen leven in oorlog, want in oorlog geboren. Kom op, man, met je luxe gedonder. Mentaal zijn ze geraakt.
1: Kijk eens aan.
0: Isabi, hoe lang corona bij duren? Duurt 10 jaar lang? Kom op, man.
1: Maar nou ja, want trouwens de kar en hamta virus. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja.
1: Als het virus zijn, kom je toen hoor, joh. Het is niet normaal, hè?
0: Nee, maar kijk. Los Angeles is de stad met de meeste ratten en muizen, hè?
1: Oké.
0: Want je hebt zoveel dingen daar vast en dingen van restaurants en snackbars.
1: Ja.
0: Dus het is de stad met de meeste ongedierte.
1: Oh, ja, man. Moet je niet daar wezen.
0: Nee. Maar alles heeft zijn prijs, toch?
1: Ja, precies, ja.
0: Oh, want ik heb een voorstel gedaan aan die hoe heet het, die keuringsdienst van waar, hè? Of hygiëne van horeca.
1: Horeca, ja. Dat is ook een ramp.
0: Ja, ik heb die gasten gebeld, hè. Ik heb mijn verantwoordelijkheid overal waar het kan.
1: Ja.
0: Ik heb die mannen gebeld met die man van... want ze hebben een zaak gesloten in de Javastraat, toch?
1: Nee, Oosje.
0: Die was vol met ratten.
1: Met ratten, klopt, ja.
0: Ja, dus die hebben ze gesloten. En die eigenaar zei... Ja, dat heb je in die oude panden, hè? Dus ik heb die meneer een voorstel gedaan... van die dingen, weet ik dat, keuringsdienst...
1: Ja.
0: Van Horeca.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, meneer... Als het zo voor de hand ligt dat het voornamelijk in oude panden zit, ongedierte, moet jullie geen vergunningen meer geven voor restaurant en dingen, snackbar, in die panden. Of je moet een nieuwe vergunning afgeven en dan moet je onder voorwaarden. Van, ik geef je de vergunning, maar we komen na 6 maanden gewoon een check-up doen, 100%. Begrijp je?
1: Ja.
0: En als het niet in orde is, dan gaan we de vergunning intrekken.
1: Zo, je bent
0: goed. Ja, zo moet het. Het gaat om de volksgezondheid.
1: Ja, want als je ergens gaat eten...
0: Nee, maar ik denk over niks. Maar Taimi is een goeie van mij. Ja, ik mag.
1: Het is allemaal wat,
0: ideeën, ja.
1: Kijk eens aan.
0: Isabi.
1: Mooi.
0: Dus vandaar.
1: Dan weten we dat weer.
0: Vooruitkomen.
1: Kijk, ik zeg, dan weten we dat weer. Jammer.
0: Ja, ja, zeker.
1: Oké, okay, man.
0: Ja.
1: Ik ga u heel veel plezier wensen met het feestje in Almere.
0: Ja, dankjewel, hè.
1: Oké, okay, Anne. Bye bye.
0: Ja,
1: ja,
0: fijn
1: hoor. Dank je, daar.
0: Ja, doei.
1: Doei. En dat was een trouwe luisteraar, Sisa Anne. Sisa Anne heeft ook haar bezorgdheid geuit, Iviri. Alassane zei, vindt precies, Sisa Anne, nest nog eens dong. Dat mijn stoer. Hij te gaat geen genoeg belden, maar dat je die dat en dat niet klopt. Dat is anders hoe moest je lukken dat door die zie. Het de mekaren in het Nederlands een bezorgde burger. En dat not no fout in apis dat die in vierie. Maar Archimana Osho. En mijn tegen Sisa Anne ook, mijn takken grand tangi, die asor mi tak tide aan een mama dee. Mijn sap van doe kont op apis dat tak tide aan mama dee. Maar Sisa Anne soor mi tru tru, tak aan het idee, maar na zonde. Grand tangi, Sisa Anne, betangi foodi, is soor mi tak aan het idee. Dus maar misschien even een sap zeggen met tak tide, omdat je mina ala dee na mama dee. Wees minabima. Minabima, minabipa, maar toch in mijn ati alle dee na mama dee, na papa dee. Maar je reno, uno die da ozo, en als ma toro etaki, na tori sa we lisi, en we jere, en we si, we si tap te luku dosu, we archi na archi dosu, fou fena tori ali beyong, fou fena tori, mine, me was up tru tru, fa. We zou je denken over het tarief alibi, want logo in een verspreiding, amarabasi begint tuyari, bagarati en inanga efkati de guahi, hoge raad, de teken van elkaar een appel, nee, ja, de teken appel, hoger beroep, als we elkaar in weet maar tongo, maar in een hoger beroep, die Asori taka bejes 2 jaar. Nou, in een hoger beroep aan mijn 3 jaar. Nou, meluku een programma is dan niet. Dat is maar afkatifu alibi van die tak door gomorro. Zap van de karde man dat heeft naar hoger raad. Uno die daar ozo, usabe boroboom. Daarvoor karkong. Mek usabi deze praten naar uno. Maar luku is op zijn meluku fini. Lugu mine ben de beyer en mine tek prati di alibi. Mine tek prati di de umasma di fentaki alibi. Fas ding, evan an fas ding. Ef sano do, ef sa do. Mine ben den drape. Iviri. Maar, ja. Ja, wa lof den so tor di si di fent presik ba. En, Iba waman di dekar masra Marco fa borsato faning tamanat apalek bumfuru koloku wat tamanat na jisi te fukba de mana listra fujaman ifiri mana no inatorif ali b uno di da oso olek fam taka fisi Minetek praatje die Ali B, minetek praatje die Nes, maar ook de dames, ook de mevrouw van Dam, van Damme, met een soort Dam, heeft naar Awara Dam, heeft naar soort Dam. Dan wat trauma ook toen Sisa Naomi, je begreep. Maar, ator die si. Ja, maar natuurlijk, if hem gewoon Amarabasi, je zegt nooit nog, je nooit nooit tegen Amarabasi dat ik doe. Altijd je vindt dat je niet doet. Ik vind dat je afkaart in ons. Zorg dat je een boemboem exemple voor zorg aan mijn basis dat trutru aan mijn alibene doet nooit. Maar je niet drapen. Maar me was op van uno en denk dat er dus voor alibene is. Want ik heb een tataman alibene aan mijn roots naar mokro. Ifiri iba Marco Borsato na wansi amana tata ook tu ma amang de lane van mang ewaka mop of Italia ifiri ma mi was sap fa we den kato dati kring kring utakangami goedemiddag u bent in de uitzending wees je van harte welkom
0: ja met Anne
1: dag Anne zegt u het maar
0: hallo
1: zegt u het maar Anne
0: ik moet ja een Even kijken. Ja, hij is
1: cassatie,
0: hè? Is hij.
1: Ja, hij gaat naar de Hoge Raad nu.
0: Hij gaat naar in cassatie.
1: Klopt.
0: Ja. Thema allemaal geslachtsdeeltje, maar één probleem, man. Alibi.
1: Ja, daar gaat men van, daar gaat men vanuit, maar una bede beto. Daar gaat men vanuit.
0: Ja, toch?
1: Daar gaat men vanuit.
0: Wat zeg?
1: Ik zeg, men gaat er daarvan uit, maar minnaar juna bende drap het ook.
0: Nee, maar doe als aan toch, wat dat? Maakt niet uit wat, als aan het jaren een probleem.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat ben bedoeld.
1: Ja, dat is true, dat is true, Anne, Sisa Anne. Dat is true, Sisa Anne, ja, Letty.
0: Ja. Ja, maar weet je wat, die man wat echt een... Hij leefde in een ivoren toren. Weet je, was knuffel Marokkaan, Isabi. Ja. Amalo besap, hé, Nomi moest demtje en zo, begrijp je? Minoka doe Sami Wani. Begrijp je? Juist omdat ik zo een publiek man ben. Publiek man ben. Ja. Begrijp je? Een bekende Nederlander.
1: Ja, oké.
0: Okay. Weet je, dus die man was eigenlijk in een roes.
1: Zo,
0: kan je zeggen, hè?
1: Ja,
0: van hé, nou allemaal kan ik me wat aan niet. Begrijp je?
1: Ja.
0: Snap je? En het was een soort arrogantie geworden, denk
1: ja.
0: ik.
1: Ja, dat zou erop kunnen lijken, ja.
0: Ja.
1: Untouchable, zo een beetje.
0: Maar ik heb gelezen van deze mensen hebben het zwaar, hè, die zedendelicten in de gevangenis.
1: Oké.
0: Ze worden ook nog mishandeld.
1: Ja.
0: Ja, dus er valt nog wat te wachten misschien.
1: Ja, het is afwachten.
0: En dan kan
1: hè?
0: Hij dus geïsoleerd worden, maar ja, dat is echte isolatie, hè?
1: Precies.
0: Dat is daarbij echt met niemand, weet je? Dus het is eigenlijk heel eenzaam. Nou, je vroeg je af, hè, waarom Ali B. Wel werd veroordeeld en Marco Borsato niet.
1: Ja.
0: Ja, omdat er was meer een steunbewijs, daarom.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Het gaat om het woord steunbewijs, want dat is van belang in het hele proces, heb ik begrepen. Ja, toch? Want u noemt het ook nu, het gaat om het steunbewijs. Bij Marco Borsato was minder of minder duidelijk of minder zichtbaar dan die bij Ali B. Heb ik het goed gezegd?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Het gaat om het steunbewijs.
1: Ja.
0: Als een vrouw blijft hem steunen.
1: Ja. Ja. Als een vrouw in hem gelooft, en dan gaat ze hem ondersteunen, snap je? Want je hebt goede tijden, slechte tijden natuurlijk, en dit zijn nu even de mindere tijden.
0: Ja, na 3 jaar gaat hij lekker naar Marokko, gaat hij in het, weet ik, Arabisch zingen.
1: Ja.
0: Kijk, je bent de vader, man, van 3 kinderen, zoon heeft hij volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Die neem je verantwoordelijkheid, man, weet je?
1: Ja, precies, ja, inderdaad.
0: Je hebt de vrouw. Neem gewoon je verantwoordelijkheid. Je bent zo een bekende Nederlander.
1: Ja.
0: Dus hij heeft gewoon fouten gemaakt. Sorry hoor.
1: Ja. Ik ben benieuwd hoe...
0: Ik denk dat hij dacht, the sky is the limit. Zoals de anderen dat ook denken.
1: The sky is the limit. Of untouchable misschien ook, toch? Die untouchable.
0: Ja, zoiets, hè. Weet je? Niemand kan mij wat.
1: Nee, ik vraag me af hoe andere luisteraars ook hierover denken. We zijn benieuwd. We hebben iets aangewakkerd. En ja, Waluko, wat mij denkt over het door dat hij...
0: Dat is ook een stuk egoïsme, hè. Je hebt kleine kinderen, man, die opgroeien. Wat voor voorbeeld ben je voor de kinderen?
1: Ja, daar
0: dat is totale egoïsme.
1: Daar heeft u een punt.
0: Je maakt die kinderen leven kapot, man.
1: Precies.
0: Je gaat op school. Je bent een bekende Nederlander.
1: Ja.
0: Die kinderen... Anderen hebben stok om die kinderen te gaan pesten.
1: Precies.
0: Snap je?
1: Ja, maar goed. Ik ga nu
0: dat iemand de vader niet daaraan denkt, dat snap ik niet. Sorry hoor.
1: Oké, heeft een punt. Babo. Heeft een punt, Anne. Bedankt voor uw uiteenzetting. Dag. En dat was mevrouw Anne. Heeft duidelijk haar standpunt naar voren gebracht. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Anomi Wawande. Anomi Wawande.
1: Malayude.
2: Oye elon to me. Anomi Wawande.
1: En asam tantu.
2: Inderdaad, asamutang.
1: Asamutang.
2: Hoe gaat het, Gudu? Hoe gaat het, Reza?
1: Mide.
2: Ja, die Pierre is ten ordinatie. Adoro me doro oswan de gada tratoch.
1: Dat maakt me de bema chisita djengjeng wan. Mi kari tole. Toutro mi kari ma. Mina chispichi. Mina chisi.
2: Ja, mi be guarda tra.
1: Oké.
2: Do de pein o toch. Wan de tegi me ka verwees mi.
1: Yes.
2: Atak zeg at fein kruisinga en so. Nee, si agin pein stillend.
1: Ja.
2: Dus dan mo probeer ding.
1: Ja.
2: Let mi baswaar wan ding. Isabi toch dam longo tapa woyo. Ja. Mi de los tumok salisi. Bita wil nga salom.
1: Ano sporto.
2: Dan berietak dam er skafe wa model. dat ze mogen kan komen. Ze mogen kan komen naar inbeten. Perfect.
1: Of de konijn niet. Of de konijn niet.
2: Ja, tegen. Ya tegi eri kim belo stab bita wiri alas mere tapo awo mi tak shet mi per kita bita wiri tak mati dati de
1: tidak tidak
2: ko am sitis mi sam si ok tuna langa kay na brasa na bosi
1: bosi
2: ko blowa pe tak da mo kon gro mi gawo yo sto eto tak no
1: patu mo sta fa
2: to an dorso ko de tay de bigin
1: so
2: the boys are the beautiful. What's funny del?
1: Ana so. Ana sa a bitawiri yo blender what you make one mock sale if bitawiri.
2: Ne mi na blender next. Me pote le fade.
1: O le fade.
2: Le fade me puse en na aye di los te na te sampe se a shitang mi do buiti. Ni na te blender. No mi te sa wiri.
1: Mi te sa wira. Kaya kesa. Ja, ik zeg het. Mooi, mooi, mooi.
2: Ja, wat ik ook wilde zeggen. Dan ga ik naar Woyo, middel in een ander, Mika Oso. Ik ga dus naar mijn in bad. Dan ga ik ook niet lekker onder de wall. Maar wacht ik met de boot. Dan ga ik ook niet lekker onder de wall.
1: Ja, mijn naam is Sribiwan.
2: Dan wacht ik brother Albertson.
1: Dat me want tegen het in een vader Sribiwan. Albert, hij continue.
2: Nee, mijn vader Sribiwan. Mina laat wat ra.
1: Albert, hij mooi in een walopoku. Im stand by. Na boy Albert talk. Na boy Albert. Albert Schultz.
2: Hi, mina dokter.
1: So, nou fer hoe sref.
2: Ja, mami be met de archipiki over een van Ali hè.
1: Ali B.
2: Ali B anga ano Marco Bosato.
1: Ai man, Jim.
2: Dan moet umasma.
1: Jim live, Jim live.
2: Okay. Moet je lekwa umasma en met dat krimis mi ati.
1: Mooi.
2: Met begin na ano Marco Bosato.
1: Ai man.
2: Begin mi beteken kwalak. Maar later dan gos don den kantoor mi dry mi tak un wa san ne klop. Wat i ab so umasma de goeie niet nagesproken. Te de wan penig wan mang. Adena mansma, adena umasma. Dat je wang gebruik dat ching, e pijn op deze refi, e bet so pio.
1: So.
2: Meka pio na noti. Na pureng.
1: In pureng baka, na nga lele speki.
2: Altijd met taka nga ding. Wat zei re?
1: Na nga lele speki yabif pureng, na nga saka fasi.
2: Met tegi. Isa mito, yab so mansma, elibi so bu na nga pro, matoka pro na batani, dataki amate kwa tra kura yawa kopri aya. Nee, samen. Niemand is van jou, niemand is andermans bezit. Iedereen is boven van mannen die kiezen die wat langs bij jou kan leggen. Dat voor je, wat ik hier?
1: No.
2: Dat voor van?
1: Zo.
2: En andermans maar ook toe.
1: Is je daar?
2: Is dat niet toch? Dat is een kost aan Borsato. Want Borsato ben ik in thuis dat ik. Na ma.
1: Ja.
2: Ik heb het bij Abwansan ook toe, maar dat was ook opvallen voor Afrona en een dochter. Dat Abma ook bij Borsato te komen, want hij is het pabbe kon dit. Dat Borsato ook. Fuga de la notangen, fuga de kang abching. Maar dat is Abma doen ook. Dat abching de tapasor, dat Abma ook zijn Borsato ook afsor, dat Kabo op is in de kamer en ze ligt bloot. Dat ben ik zeker. Dat ben ik zeker, Redel. Met dat gay in elkaar tegen man ze ligt bloot. Sa iwanita kang bukis om hangin nga mesya. Kasi tayo nga mesya, takwil pro siwa tuwas makulpota ka nga. Data mo, treseli.
1: Yeah.
2: May lokalik siya, ay tak, ano, hanabo po nga, ano, sasenda kamar, ay silik blood. Dahil yun, sinang mga pagdudusan nito.
1: Dahil yun, lakim mamus tega, doktor, tak, wer kro si fo sa mga komiti.
2: Dapat mo siya kitang doon, may ugto na maamapong. At kinokan doon blood, dahil yun, sinang mga takset blood. Silik blood, sumayo.
1: Wie ben jij, Zwa?
2: Zomaar jullie kan boven op een Borsato Iwan Tjotja. En dat ben ik aan winatorie. Die aan winatorie, die belt om niet aan mijn breed, dat aan mijn winatetie. Wat is dat nou aan Tjotja?
1: Oké.
2: Ze hebben een kiesje leens, dat wat ik hier rechts. Maar dat ook op dat kruutu. En Sam, zijn er een atrawang?
1: Alibay.
2: Alibay. Alibay. Dit is maar een bewijs. Dit is maar bewijs, af en toe kijk ik je hoger beroep.
1: Oké.
2: Dus ik vond dit, drie jaar in de vagos doen.
1: Volgens
2: mij, ik heb al geen nieuws en mijn reformers van Ebert, hij is een verkrachter. Zeg het toch?
1: Ja.
2: Dit is dan ook een afzari naar je. Nou, een man zijn wel ook, maar even doen in boete.
1: Ja.
2: Zomaar, die man ook geen drie jaar. Bewijs, drie jaar voor dames, ik wou om je niet. Is dat toch?
1: Ja, ja,
2: ja. Ja. Abe brutalisering. Is dat niet toch? Gebruik de enzo.
1: Is je nou?
2: Laat me vallen gaan nieuws meer is volgens mij Barta Keizer verkrachter.
1: Hoe zou je reftaak door die kring?
2: Alles aan die daad doen, ik ga kring.
1: Ik ga kring, baga.
2: Juist. Maar ik zou zeggen, TKD.
1: Moet TKD aan, het is aan Hortens. Moet TKD aan alle spetje.
2: We
1: hebben contact. We hebben Kari later baka, hè.
2: Is goed, is goed.
1: Oké,
2: boem, boem. Salomi.
1: Salomi, het is aan Hortens.
2: Juist.
1: Oké,
2: juist. Lobby, brada.
1: Oké, lobby, Sisa. Bye, bye. Doei, doei. En dat ben de Sisa Hortens Krisburen, alias de secretaresse. Een BNJ voor NC, voor ik denk je overatory voor Ali Masra Ali B, naar Masra Borzato, Fasotto, minnekant tegen, maar goed. Ik zal ook goed dat door Guahi, want dan Guahi raad, hoge raad zo boem. En de man dat ik baf is, dat hoge raad, no, lukatory in Seymoro, maar hoge raad, o lukator gewoon dat papier afwasje en dan natuurlijk even hoge raad. Nak Amara, daar is het definitief. Goedemiddag, u bent nu in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: De laatste keer met Anne.
1: Ja, de derde keer, ja.
3: Ik, even kijken. Die advocaten hebben flink verdiend, hè?
1: Ja, je zal dik verdienen aan dit
3: Jan
1: soort zaken.
3: Jan en Kari Kloop.
1: Ja.
3: In totaal hebben ze €391.000 aan kosten gedeclareerd.
1: Ja, is niet maal, is
3: de
1: niet.
3: De verdediging in de vierde staat van Marco Borsato.
1: Ja, het gaat flink wat geld kosten.
3: Ja, ja.
1: Ja, ja. Want ze hebben een hele...
3: De 9 miljoen, het totale bedrag, waarom 9 miljoen euro, betreft de totale financiële schade.
1: Hmm.
3: Inclusief de geschatte misgelopen inkomsten.
1: Ja.
3: Vermogensaanwas en advocaatkosten. Dus die man heeft 9 miljoen heeft gederfd, hè, Borsato.
1: Ah, my God.
3: Ja, ja.
1: Dat is een heleboel geld. Nou.
3: Volgens mij gaat hij terugkomen, hoor.
1: Ja, we zullen het zien. Ik zit niet op hem te wachten, maar goed. Het is...
3: Ah, bo, wat de man verdient wel een money, dat genoeg.
1: Ja, ja, ja. Dus hij moet het...
3: toch,
1: ja, en dan moet hij zijn geld...
3: Ja, doe echt pap.
1: Is je toch? Ja.
3: Ja, ja.
1: Dat is goed.
3: Bijna voor Tom de Martisi.
1: Zo.
3: Ja, ja.
1: We bijna en blijven benieuwd, Anne.
3: Ja, taboe.
1: Oké, bedankt, hè.
3: Dag.
1: Dat was mevrouw Anne wederom. Die heeft 3 keer gebeld. En dan is ze naar een limiet gekomen, Iverie. Maar, broer Anne, de. En meneer Vrij. Moende diep zadee bij Aksimi Wantori. En mijn takatorang aan mijn collega Jerry. En mijn zoon en taki, amus belju, meneer Frey. Meneer Frey of je Archie. Dat is sabitak mi pratato ranga masra Jerry, mi collega. En mijn zoon en taki, even apting, meka belju, masra Frey. Masra Frey, me bari wa sweet, nanga wa les pechi. Odi. En de we shitak fevi wintiki. Fevi wintiki, de ete fuku mit 6 euro. Viri. Ayure Guangalanga, en is de wacht toen. En volgens mij, mijn mat biga, ik guess dat biga ka Holland baga. Maar dat biga fafi, idoro bakaran, mek u sabi erawan. Maar si fire short, ala den soort mooi foto je poti, pe je boro ala soort sweet in yang, je begrijp je beda para. Maar if idoro da usa jere fiu ook toe. Ja man. Dus, dat is zo den toren waka ifiri. Het is moeilijk. Mange media ja, juda of zo. Wana amra basi, tore fin presi. Disi fasi of dat no fasi, of suma fasi. Wie heeft aangeraakt en wie heeft niet aangeraakt. Wie heeft gepiept en wie heeft niet gepiept. Wie heeft geroken en wie heeft niet geroken. We zullen het zien. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
4: Ja, goedenavond.
1: Meneer Banasi, wees u van harte welkom.
4: Oké, dan. Eigenlijk, het is voor Ali B. Mm. Ik ben goed toen ze. Ja, het is aan mij want dat ik naar Sernatori. Een tijdje terug, want mijn mongoman van het district Marowijn, dat ben ik mijn vriendin Sweetie. Ik ben wel een paramaribo, maar dat ben ik een mongo.
1: Juist.
4: En ja, dus. Galini, nou in principe, milek mongo mango want to lazy. Voor een heemse elibi dape, teidoro dape, nogosuku twee persoons beddi of this baby of that baby. Now a hang mat dem out give you that is so kutubu that itaya na wansi a edeku a hang mat that itaya na wambo that tra ede itaya na trabo that sribi e sribig ba.
1: Sure.
4: Yeah. And tem mi ben wiki is mi nyama a itinso kotaki then then 12 euro bagan break thing.
1: Yeah.
4: Commit then 2 euro. Mm-hmm. The bagan dati that is mas kafwang kafwang wang kafuru dape.
1: Sure.
4: No sort wang wang wet weti.
1: Mm-hmm.
4: Sademan kis dape et na marwina liba of na wang den kriki dape.
1: Mm-hmm.
4: Dan na nanya balance yang ba.
1: Yes, yes, yes.
4: Aman be de sota kwa watu yari tere albina be abiting problem na strong tori strong.
1: Mm-hmm.
4: Dan faya no be de.
1: So.
4: Ya dan ikabri ketak da eskas neuroko.
1: Mm-hmm. And that is a
4: body.
1: Shishino.
4: Mar aman be de na di afora kerekere be de ande makyara dan de man du moiti dan de man setaman na nga wan wa generator
1: yes.
4: De man kara generator mapa foto carengwa albina dan de man du den sandape sluit an de albina babi strombaga
1: okay
4: and that is map saden ting dan no galibi. Dus mijn breed hier aan de San Cyperteri.
1: Mooi te horen,
4: man. Dat de man voor Kondre, namelijk Jennifer Simons,
1: ja.
4: President van Kondre,
1: ja.
4: Die acquisivieren dat dat is een probleem.
1: Ja.
4: Dat als het een, kika door, dan het onder het team begrijpt, ik zei dat hij, Samir en Jutaki, dan Adipting Yepi.
1: Mooi tori. Mooi tori.
4: Ja toch?
1: Mooi tori man. Mooi tori.
4: Ja. Adipting Yepi dat is dat desma kiesden op een of andere manier desma. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

0: En catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 0003-800535 ten name van het Surinamse onder de vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Marichitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamse Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: This is your captain.

0: flyfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Terat bede masra Jeff Pokoni nanga empoku mama grantangi metegi unu di da oso taki wins van ofa wins sepsa wetang po jesi archi na you family sender you family station radio mart mi breitaku mi tegala ten nanga muiti fusto archi you station radio mart wa station di abi moraleki 14 tiari im sabi tak na yutori na yusani ifiri me baru eto antron odi na la sei no ya so we archi a program of me de karen mart allerlei en minena masra dalfour Raymond Dalfour alias Dala Viri, en Dala met Dala Smaer, maar Dala ik me bof voor Dalfour. Viri, en we breed taki Mika Stonja en Mika tak tien en tanderen naar Uno en ik voel Fenefa Nodu.

0: de we na kwan piki kong, we na kwan bari kong ya na, na station, dan we kan taku tori lek fo wani, en dan alas me yere, sang iwan prat nanga unu. En a nomuru fa station disi, a kongru te nomuru na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang. Eta wan trong, a nomuru fa jen jen fjara jo mart, a station din af you, na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang. Ya, yeah. We go moro fara me abete wa yura nga uno en si biuru da masra Johnson o te cabra da go tap internet nei na man fanga tap salto ma rem em fanga tap tele i jeng jeng no so im go tap internet tap computer e begre masra nam ki sun be senwa san jimi abe senwa a senwa lo e senwa lo san ko ef ma fura jeng jeng mi wa den san isa mi puru nataki a cabinet bekan de bekawang in wan koma kandra de kare ministerat en drape masra yo preten be forteri taki a controle na gren min sabe na grenino ef na grens en elk geval a grens controle mar jo sei so bun o horen godoro o horen guangalanga ma furus mane agri na pis dati wan de fenta ki i musia wakti bulanga wan dan a verkeer ne wagana fasi shitok ai stagner wan in a verkeer ne long leg an a long switi ma ya maro so sei do euroko a so mas ra yot rob yeten veni de koma kandra in wan ministerat en de anami veni mas ra yot mas ra rob yeten veni na wan tordi masra yanram ki sun chen jimi masra yeten veni tak den vriendeling de sorguji walo edati walo trobi walo fromo en masra yeten veni tak des madis esina ga go dem gwa strafu en terek banga de strafu dem dongo gwa de kondre baga ifiri ya yeah. Sa usadu en ye si ook to tak de man vriend wang Nema fringi wasan ina panti fu di 66 ka Den Haag de. En dan, ya, asan ontplof. Sebe ef nou an bom, ef na sang. Mwa tu man fringi wan tu san ina panti fu di 66 na Den Haag. De aga sobung. En masra Rob Yeten veni taki den Briti. Na wansi taki esi nga go school to finish ma di do ator disi ma Robiaten veni taki atoris na bun srefi di a demokrasi fu a kondre disi ach ya e sabi na man Taiwan sman en futu e fu an libis ma veni taki am check ferfi da dongo gwa damrak da fringala redi ferfi go tapa a fare karen wa sort stand build. A trauma venta ko free one bomb gona a bomb food day 66. Mina nga yuna oso uno lobator dati. Ma ina man tainas mana de anu nga den futu. Ya bisma se du dentro disco un. Infiri. Ma sa usa du. Ya. Tradi. Mis don one train. Boy you. Da wa ek parko ina train nga tu bi dagu. Nam ze doen naar trein. Want mijn vetief ka Amsterdam. Hey boy. Aan de ben mooi gym jaren. Jongen het dag uit tingie. Kan de minnen mag tagen naar het station. Jongen het dag uit tingie. True. Ik bedoel. If je hoort dagu. Zorga dagu boom. Was een. In Sernang ube was dagu na. Krabasi. A nyanfa krabasi toch. Kalabas. A insefa krab a kalabas. Na so, uno insernang, na so ube was dagu. Baka dati be ap ook tu dagu sopo, sabe sera wenkri, ifiri. Ma uno insernang, tewe ap dagu, and dagu insernang ne, koin oso, of course don't tap bangi, of course don't tap bedi. Kwet kweti, A comedie dat uno sabi. U loop dagu, iviri, wa dagu na doroje. En u be sorgu boom den dagu, u be bor nyang, wa a party fasi di dagu, mek dagu nyang, wa a dagu in senang, an atak na lobu lobe huang, ma teneti, an aneti huang, ma e sorgu taki, e kwan san def du, yo sabi, wa ta meki bari. Ma asan san minanga yo sabi, dagu ne konta bangi, of course dat tafra, of course don't bedi, want het is mijn kind. Oh, val ik zijn heb zat ja in Europa, jongen. Ja, nou met grap. De man vindt dat daguna, daguna memre van Oshoare. Daguna memre van a familie. O, wee in dat want dago if is koping if dus. Ja. De man lobby dago ja kring kring. Maar dan is doen een trein, jongen. Jongen, ben, jongen. If I train, if me de bed door Amsterdam is in a go. Jongen, mi be gefo in a train, jongen. En wie zit tegen een smaak zijn? Dat is mijn tijd, waar bemoei jij je mee? Die zei, maar if je kan dat, ja, dat is lukou. Als aan is de... De man moest lukou aanfassief naar een dagu, jongen. Ik go in een kri, dagu de. Ik go... Ik ga aan trapressie, dagu de. Trouw ik aan tv, ja, dagu ka tv. Hoor die dagu naar je tok. Ik vier die. Men is aan voor mij denken in dat dat jaar, maar... Men wa jere voor mij denken in dat dat jongen. Want u jere is aan taki. En dat na loop mine loop dagu. En dat na loop mine loop dagu. Archie mi boom, dagu mu de. Mi abi smaja atatanya de kwek dagu. De wani ap farekare inskesens woning. Da, de mamek wang apartu, aparti ina jari fu a inskesens woning. De mamek wang aparti farekare no. Ef na tuinhuisje no, ef na berging. De man zit wel een mooi president in de dag is taandrapen en die tinder de wakker tapa jari en tapa prasi. Maar dat is niet konche. Dat is niet konche. Dat je ons dan tap tafra aan tafel, je begrijp, of je kon tap sturu, banyi. Maar of valk bedi schrijf je. Dat is ook baan. Je schrijf wel trot dagu. Maar una kisa di branga mi want mi tak kring kring mi lob dagu en dagu na prasi den dagu mus de infiri data den presi i mus awan differenti mindri libisma nanga dagu wano wang furus mana saba a differenti dati wano wara ya wantu masa libija ajade shisong de fentak de nanga dagu na wang sana wang na ati na famiri na wa memere fa famiri ma mina nga yuna oso ne denki so et solis me sisma di jes ma nga yu oktu na nga dagu ma yas una ma barden sa de lo biara de do ifiri ma furu mi sam taki dagu na doroje ane in bedi na nga tafra kos lo ta bangi etek parati ifiri en gegeven moment a dagu a ben smeri in oso Judy Eli banga dago, Yune smeri not moro. Natsine smeri. Metegi, luku, agentje, let ik ba. En we hebben twee bellers. De eerste ga ik opnemen en de tweede beller zet ik even in de wacht. Eerste beller, u bent nu van harte welkom. U bent nu live in de uitzending, zegt u het maar.
1: Goedemiddag meneer Dijvoer, dat is de eerste.
0: Om Henk, kwijt er.
1: Niet de, daar
0: Mooi te horen, om Henk. Wie brengt dat hier karkong?
1: Meneer Dijvoer.
0: Jimé.
1: Hantavirus.
0: Ai.
1: No, na zandat erigeri. En afwas van mensen, de mataki, het komt door rattenkuitels, urine, naar de zandati. En de kondrelleki, ja, jatref toe. Om let op te wenja san no to balsan ades nees wenkri. Nanga de wenkri, de grote
0: zani.
1: Nou, gevaarlijk zani dus met de tak. Nou, zani tjakon ondro aandacht voor de gemeenschap. Tak let op.
0: Nou, wat
1: we zijn boem.
0: Aan prins paritorie.
1: Corona, aantal virus.
0: Ja, Vader, alata koina boto of doe, apricier boto, want nou, apricier boto de bij dit.
1: Ja, ja, ja, dus drape, drape, abdiki makade, abe dekba.
0: Abe dekba.
1: Onna nou pas de mako on dektak na dati.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Want, lukou, de laste ting. En am akameenskap funu.
0: Ja, man.
1: Vader, lek selom nou.
0: Hé, en, jong, ala zot san hebsa, en ala jurudene, het egu tru tru sa hebsa.
1: Nee, nee.
0: Ate si ki vader, nee, o jere tak un weer masker baka.
1: Nee, ma lidu dati iso amelis mi gua fe tru skos ba.
0: Ah, is het zo?
1: Kipa.
0: Ome kie klaar mee.
1: Nu go na nga horen ba. Kotek ak kei.
0: Orne boeg.
1: Op na horen boeg, vader.
0: Orne boeg na Zuid-Oost-Drape.
1: Ja, pas na Zuid-Oost-Drape. A bigi amoi.
0: Amoi, ay.
1: Maar abosuk feno mooi.
0: Nee, maar ja, bisma fasi. We tek prati, e fwas madi, wa lobi wang wele buna da. E fu manda we dongo go.
1: Natu, des matak e fino, e fino koi no kangwe.
0: In a kangwe tok, da ina bem kon tok.
1: Da ina bem kon. E wat asan fu yato betref.
0: Ay, man.
1: E salak e fa bende, wa doro se imang.
0: Hmm.
1: Wa tok la man. Ay. Ibo yere bataki terrorist sot sani. Ma isi ek motomi denk, eita ukufu rex. Extremisme.
0: Zo.
1: Ook na mananga wet ede en te de mananga wet ede doe de ogri nooit de man elek a accent tapu uiterlijk
0: zo.
1: En afkomst.
0: Na na maar ook trafas na de man zei wie er van doen.
1: Ja, maar ook trafasi en na eigenlijk ja me nou gooi na de exclusief holiday.
0: Shit ook na.
1: Maar holiday na me na me dirty man.
0: Zo.
1: Toch me sabaman en sorry tori.
0: No sorry tori.
1: Maar ja, mijn liefde van dat TG, rechter.
0: Ja, Amra Basi.
1: Voetbal, zijn extra, want we nog in de bij.
0: Nee, maar niet in de bij.
1: Dat is Amsa.
0: Nou, dat is hij er, dat is ook waar.
1: Ja,
0: man.
1: Voor de rest van Orenja en Arkimoro Fara en de Debon, hoe het nou is er in de no.
0: Want
1: even als wij ook moeten uit de coalitie.
0: Is hij toch?
1: Dus, nou, Arkitrama toe voor de Maidenki, Abra Dentori.
0: Zo.
1: Maar. Mooi bagan na gomoro para en odi mane dalpur.
0: Grand tangi brada Henk, grand tangi okay. Di karkom. Ja man. En dat ben je masra Henk. Goedenavond, u bent in live in de uitzending. Bedankt voor het geduld dat u hebt opgebracht. Wees u van harte welkom. Hallo, joehoe. Hallo, meneer de Uil. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedenavond, meneer Dalvoer. Ik heb langs mij dat niet op.
0: De enige echte meneer Adjoja.
2: Ai, goedendag, meneer Adjoja. Alla Adjima Odi.
0: Mooi, maar Adjoja, Masra Adjoja. Mooi, Tori.
2: Ja, dat goed ook.
0: Jim Tori, Jim Tori, Jim Tori.
2: Also, we hebben vis Gadri naar Baka Gadri toch?
0: Na zo.
2: De Dagufu Unu. De Maestro naar Gadri naar Unu. Maar inna also Zerefi. De Manego.
0: Nee, toch?
2: En we hebben Abby. En alle dag hoe we abbeperte in Yang. En dan hebben we vertangen deze revie.
0: Nee.
2: Zodra was aan dit apajari die nog boom.
0: Mm-hmm.
2: Aan mijn bar gelijk. En goed dat we fire en let op precies als mokken de. En ik heb bari.
0: Ai.
2: En ik pik het toe, hè?
0: Ja, op pik het toe, want je ging niet aan toe. Dus lobby, true, true, a lobby.
2: En dan dag hoe. Dan moro, begin mati voor jou. Lek wel die bisma.
0: Dat is true.
2: Wie zegt mama, wie zegt je geen jalas en nooit eigen libi?
0: Nee, en ook wel libi. En hij dan sabi, wie is onpaka om een jari?
2: En voor onnubel was er ook met kista.
0: Ze
2: hebben paar weken op kinder gebeten, dat we daar een aantal crosslenti. Dat we was er zeewa onder een boom, dan had mooi zo was er niet. Hoe is Ramas, kind bekamen op kist, we zijn aan dat en ook bekamen.
0: Zo.
2: En dan ben ik wat goed dat je niet pas door wie voor nu. En dat is dat goed dat je doet. Maar ik wil graag aan uw papa te kiezen.
0: Maar dan wil ik een paar wie voor nu.
2: Ja, toch. Ja.
0: Mooi Tori, mooi Tori, mooi Tori.
2: Ja, man. En dan, de jaren wie bakken dat je, dan ik had de bakken van drie voor moen. Want de eerste operatie is niet de man dat doen boom.
0: Nee.
2: Dus niet van tien dat ik wil bakken, wil opereren, die lees dan bij die operatie
0: de mout. God of.
2: Want de man, hebben de studenten leerling die doen operatie.
0: Zo.
2: Dan hebben we een plaat. Maar dan ook, abonneer de man op het plein en boom. Dat plaat voor pretty.
0: Dat komt pretty.
2: Ik doe drie weken dat ik een bang in een ping.
0: Zo.
2: Dat is dat er een bel actie maar voor elkaar alleen maar. Schreef dat er af. Maar de man, ada graf ni mekwa brief yang asani dua lak in.
0: Ya ya.
2: Fu sani rak de mang kan di tu di kilang ad do nang apa.
0: Ni ana kan to. Ana kan.
2: Ni graf ni no be yet mi. Ni betan do na oso.
0: Ya want ya ya. Ma fa no do na ilon tu tok want wasan kam. Ala san kam mi ti to ifiri.
2: Ya

0: alla datra moest leren roko, maar ja, in een tekma libisma leki varekane proef konijn of proef kon koni go oefen tap on popchi na go oefen tap on libisma en masara joja awiki aten seconde o go baka dan ma moest sorgo tak depot alasan men presi lekva defano do ja man en meneer Adoja be vertel ook toe voor de dagutoris en bechaka fisi lek van betaki na na anyafa krabashi ube teki was dago en ibabi spesrutu dago sopo bede ook tu ifiri en ifine beluki dago bung in ostapa jari in senang efa daga e waka lontu e waka na anekse du ana bashi da yap de man mine sabi fushap de wagi dat ete de wagi dat ben tere kong agesta ka merki wagi be kong isab de uru merki wagi fosi tok ke megi bari ma son tron abede dagu wagi en ef dagu na peni of fare karen a penning no patenti to dis na bon word patenti sabi so les me forgive de word to tok ma ef dagu da strate waka long to dana patenti en ef dagu wagi long kong na ina dagu morara da mota ka dagu en mene sabi soms mo be feni tak dagu de be charegua abattoir mene sape de be charegua mene kan tegi kade unida oso u sape de be charegua dagu go da unida oso efu sap tru tru da fu na kwa jen jen kong da we sabi sa de be duangare dagu di dagu wagi be teki na tap strati tenesi tak dagu e waka a strati sondro patenti na re neki peren dagu dat be goz mina denk tak as neji de beji den dagu want ya want us ya want us ma verteri tak hi sneji belo wat or wat sneji lobi dagu ifiri ma ya you did that also you ga verteru moro kring in ator dati if no as mine carco da ma poto un poco fu sa si sa si sa si sa marita bete en uno tak tu de na studio um drama poco Brian Bello Bello tangi masra gado ma fosu gua Brian Bello de wa luku su makar kong goedenavond, u bent live nu in de uitzending, weet je van harte
1: welkom.
0: Meneer Jan, of Jan, hoe gaat het met u?
1: Ik
0: was zelf voor u.
1: Arkeu nanga yu dagu lobby.
0: Nou ja, wala mana lop dagu tok ma dagu ne lonko in oso nga bedi nga tafra kons do nga bangi.
1: Nou, efi sorge mbun, warom nit.
0: No. Ma goed.
1: Ja, bili bis ma di morsu moro dagu srefi.
0: So, ala de wana de tu.
1: Mi neme ka ondu srefi ya onderhou ab dagu sargu taki. Aga strati ta kon yi washing ye futu eski. Kan ta nao so.
0: Ya ma ya furi.
1: Ma ya alas ma begi.
0: Dat me tegi do.
1: E lopi gi meti.
0: Furu.
1: Sos mai kweki furu.
0: Furu.
1: Sos mai kweki sneki.
0: Ala wana deini tu.
1: Sos mai kweki todo.
0: Todo. So, na o fromutori agora.
1: Na che re. Ma ut.
0: Ya ma.
1: Alas ma ma begi.
0: Een
1: keuze.
0: Een keuze, dan denk je...
1: Maar je met Lukuja. Buiten gewone vergadering van de Nationale Assemblee, meneer Adin.
0: Zo.
1: Ik memoreer 160 jaar, we zijn het al lang in Holland. 160 jaar parlement in Suriname.
0: Zo.
1: Dat is meer van 160 jaar. Dan moest ik onderzoek doen, want dan gaan we nu. Efi arki, efi luku den parlement. Na soso trobi onderling de meki. Awai bar moro teranga mora terawang.
0: Mora terawang.
1: Terawang ya berenswai ke yagi wang puru. Puru wai ke kita vergadering. Es ina 160 jaar. Den oleer niks. Bas bauta mesut air parlement gue. Menas aitiari. Na be benum wanyuang eh masra aning Rick Aaron ben benum lek voorzitter
0: Ulrich ja
1: Ulrich ja. Ano de moro tu
0: nee is overleden
1: ja en ik zie me zit het idee of hij is de tine meneer Schuurman bon advocaat

0: se referi de ma cremer.
1: Ja, de ma cremer. Dan een stas area. Trais de office.
0: Ik ben een bon advocaat.
1: Klopt.
0: Jong.
1: Ja.
0: Mijn de mij dit zo vroeg als zo lang.
1: Yo no sé, mijn sabier in Spanje.
0: Mevrouw Jenny in Datara.
1: En kan tegen u nu?
0: Hij moest tegen u nu. Even medische wereld in Sernang. Ik klop of aan ik klop.
1: Aan ik klop. Moet zo niet, man.
0: Want jong man, een bekende smaak.
1: Ja.
0: Die niet verwacht, die God doen de ideaat of zo.
1: Zo.
0: Maar in een goeie morgen.
1: Nee.
0: Laatst me wel eens in hoop dat ik ga of zo. Dat meneer Parmeester er hem gaat of zo.
1: Ja, hij is ook ziek, heb ik begrepen. Ja, maar dat is even ziek.
0: Ik hoop dat hij jong
1: is.
0: Hij
1: is hier aan het
0: 70 jaar.
1: Zo.
0: Dat is me gaat beter.
1: Mooi man.
0: Want, ik kon daar weer van nodig.
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Maar voor de rest, ja, Lucas heeft ze.
1: Well, Lucas heeft ze maar of waar.
0: Ja, Holland. Ook Lacey, Lucas, Arki.
1: Ja.
0: Daar nee, ik was op een jato.
1: Nee, Allah zei jugu de. En dat is nou wel.
0: En mijn sapongo. Mijn kunet, meneer. Meneer Jai Shankar, dat is een naam, hoor, want dat is een 6 uur lang.
1: En een spot toe.
0: En dan maar verterf van India, gevaarlijk.
1: Ja, ja, ik ben zijn een kontje ook toe. Ja, ja, ja.
0: Nee, maar net aan mijn zoon. Maar India, gevaarlijk, India, pradresi.
1: Zo.
0: Sinds COVID. Na mijn actie, meneer Jai Shankar. De pot is maar naar India, dat is een heel goed.
1: Dat is een heel goed.
0: Want India is gewoon kinky, maar net als Amerika, Amerika is gewoon mars.
1: Ja.
0: Maar pot is maar naar Amerika.
1: Ja, naar India toe, ja. Ja.
0: Amerika heeft zo'n min daklozen dat voor iedere kwart van volk.
1: Nee, maar is er wel straat toe toch?
0: Nee, maar is er wel straat toe. Maar omdat Abuan en tak na gewoon goed konderen.
1: Ja, ja,
0: ja. Dus dan de manel goed en pinas maar dat.
1: Nee. Maar ja.
0: En ja, zo. Ja, we. Daklozen en. Zwervers, maar goed, die dingen. Ze mogen. Tenet die. De Venwa. Precies. Sakat doen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar wan, no one schreeuwen zei. Ik wil wel schreeuwen onder de rembroodje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja,
0: maar niet houden.
1: Ja, ja, maar misschien dat telefoon, hè, Goja.
0: Ja.
1: Oké, man, bedankt hè.
0: Oké,
1: okay, thank you. En dat was de heer Jan. En we hebben iemand nog onder de knoppen. Bedankt voor al het geduld dat u hebt opgebracht. Wees je van harte welkom.
2: Ja, goedenavond met Esme.
1: Dag Esme.
2: Ja, me wil vertellen wat er over Dagoagi.
1: Ai man.
2: En dan wat Tenebe Kong. Dat de grande Dago naar de Bakafutu, dat de Bong Negro in Dagoagi.
1: Zo.
2: So ube apa black ada wang black you ada go, jadi begrabing uk tu cagwe dah mima besar ube sari, ma otak atam ni atam sebab na tamara fe na sembakan na fe, kita ada go ka oso, ada go bapa food dah ube di mina drum brand serah dah ada go na plane serah bekas terah tapi dia macam ada ada go go. Ta usha dagu ka os mi matak de luse sikra mata de fo a de fo so des mai takke fu dagu to a dagu de fol
1: so
2: mi matak sikra daram de luse
1: a kana dati a de chales peke a grani jen
2: iya da dagu a dagu mo fu fa na sara makastra
1: so
2: ne sara makastra ko ta dra bro de sra ama wa ka oso
1: ya ya ya ya ya
2: ya des
1: boy tori man.
2: Maar vanaf die ook toe, dat heb ik idee dat ik wat ga doen. Ik ben loco in het jaar. En ik ben daar.
1: En ik kom er al.
2: En ik ben gewoon als.
1: Nee, en we hebben patent in een nekje ook toe.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar dan, als je niet de toch, patent in dat ik nekje had.
1: Ja, die had die poes, ja. Mooi, Tori.
2: Het is goed.
1: Dankjewel, mevrouw Esme. Jawel. Daar, daar, daar. En dat was mevrouw Esme over een hond. Kebaa dagu agi beteking bagarati dagu be babip chine bere subung si dagu agi kong lus dagu ena dagu ka oso baka uagwaser nano on mobile mobile wang bigiman insenang anu apchimang bigiman Hallo, hallo, mama bel. Wat is Archie? Mama bel, wat big man. Ja man, wat lukt sa Abib Juno en hoe de is je dan nog wat WhatsApp faffing ifiri en takong, tateki, dat was jij er sumaning en misitaki.
3: Ja.
1: Ateki. Mister. Edel achtbare, yes. Edel gestrenge.
3: Oh mijn god.
1: We hebben nu live in de uitzending Masra Rapenge live uit Sernang.
3: Ja. Papa.
1: Ja, meneer Pengel. Faf you.
3: Ja, meneer Lofke. Hey, Goyana.
1: Dat mag je ook. Dat mag je ook. Mooi tori, mooi tori, mooi tori, man. Ja. Nee, mi belly, mi kari, omdat mi WhatsApp is in een go. Zo nieuw zo je Juro, zijn de headline, zij vindt precies, onafzap alle toren, maar toren zijn boemfoe, sabi. Dan, mens, ja, ook als je dat don't know.
3: Oké, nou, Lofke Grantani, luisteraars in van harte, goedendag vanuit warm Suriname. Je weet dat het regentijd is, meneer Suriname.
1: Mm-hmm.
3: Alleen ik kom, Tontron, alleen ik kom daar, Sonfaya.
1: Sonfaya.
3: En mij benauwd.
1: Ja.
3: Ja. Ik ben oud. Maar nono de alleen kon dus haar zon de en het is vrij warm. Je zult die automatisch naar doen dat je broek zult die weet die na groeien kapot.
1: Je hoeft not je zult die.
3: Kijk eens naar heb je allerlei ontwikkelingen. Usabi dat Jan Simons nooit zo zit die. Tegen eigenlijk het volwassen maken van haar korps, van haar regering.
1: Mm-hmm.
3: Volwassen maken.
1: Mooi, mooi.
3: Maar de vraag is deze president in staat, heeft ze de tools
1: mm-hmm.
3: om deze regering volwassen te maken
1: mm-hmm.
3: binnen een jaar? Want dat is eigenlijk de groeiperiode van de regering.
1: Juist.
3: Anderhalf. Misschien maximaal bij wijze van hoge uitzondering bij enorme rampen en dergelijke 2 jaar.
1: Mm-hmm.
3: Dan moet die regering volgroeid zijn en dan resten de 3 jaar om beleid uit te voeren. Nou, als we kijken naar wat er gebeurt in Suriname en je zou het vergelijken met het land waarmee we Suriname graag vergelijken,
1: mm-hmm.
3: dan lijkt het erop alsof er een beetje, ik zal niet zeggen zand of suiker,
1: mm-hmm.
3: maar een Sandina-motor.
1: Mm-hmm.
3: Dat niet klopt.
1: Mm-hmm.
3: Voor example, bijvoorbeeld, wat minister Monorat, die Jompokong, dat hij te kwam van Rokoman, wat adviseur.
1: Mm-hmm.
3: Ik sta afvallen op een los toe.
1: Ja.
3: Want mensen zijn op een kringblad zoen. Dus wat. Aman, zeg je dat? Aman een zuiver, hè? Dat de verslaggever of journalist of weet ik veel, of stel hem maar vragen, dat maar ook taki naar braadkantie van moppo.
1: Ja.
3: Moet ik adviseur Dazang. Nou, daar moet je niet met in een korharis aan dat.
1: Nee, kwet. Nee.
3: Natrobiës.
1: Nee, je is goed
3: terug. De populariteit van mijn kelder. Ja, met de materie ook snel. Populariteit kelder. Maar dat zijn de dingen die de regering, de minister-president, in verlegenheid brengen.
1: Mm-hmm.
3: Die Tukunoya zo. Mevrouw Lofke
1: mm-hmm.
3: en lieve luisteraar, dan zie je dat een paar dingen gebeurd zijn de afgelopen 10 maanden. Hier en daar.
1: Mm-hmm.
3: Hier en daar. Ik word aangehaald op college dat het beter is om een andere plek te zoeken, op te zoeken.
1: Ja, want ik
3: zit in een gezelschap.
1: Okay,
3: ja, ik loop even naar een ander plekje.
1: Mm-hmm, ja. Nu hoor ik je beter, daar, ja.
3: Mm-hmm. Artima Lofke,
1: ja.
3: Zie je dat Somabe was een soort Kati. Mm-hmm. Omdat president Betaki uno roko nanga kufur mananga korupti linga. Mm-hmm. Korruptive linga, sorry, korruptive linga. Mm-hmm. Da wan tumaleki masra Nur Salim u LVV masra Curry u onderwijs.
1: Onderwijs, ja.
3: Nanga masra Basaron. Mm-hmm. Dus ze noemen toe man van wie ze denken dat zij die machine de vertragen machine. Dus ze noemen toe man gewoon aan ontslag.
1: Ja.
3: Wel, Lofke, na een sem snelheid zouden ze de man gewoon aan ontslag.
1: Mm-hmm.
3: Na een sem snelheid dat hij aan de keren tegen de takeren nou, maar op het drie woorden zijn vieren. Onege zijn maar zomaar gewoon aan ontslag dat ik wil hebben de aladol.
1: Nee, want je moest.
3: Dus, heel enthousiasme voor de man dat hij is gekelderd.
1: Ja.
3: Zodanig gekelderd dat eigenlijk er nu al stemmen in de Surinaamse samenleving opkomen om Nur Salim, de minister van LVV, zwaar onder vuur te nemen.
1: Mm-hmm.
3: Ten einde. Wat zeg je daar, Winter White Raja? Ten einde. Eigenlijk voor vervanging. U abi de Mennonieten.
1: Ja, dat
3: het
1: nou.
3: Mennonieten-vraagstuk is randend. Meer dan ooit.
1: En prangend.
3: De, ja, prangend, brandend, Karen Feuwan. Is de Mazralovke die taki naar een korpschef. Dat mijn aksa korpschef even kan vertellen om in de Mennonieten daar te zijn. En ons abi.
1: Nee, ano, je antwoord
3: ook wel.
1: Maar ons doet dat pas toe voor Lanti toch, dus ano, tegi toch.
3: Ja, voor LVV, voor Monorat, voor wat een aantal ministers, zo net mijn actie, Masra Bouva, Asemfra, mijn actie, meneer Adin, Asemfra, mijn actie, minister, de vicepresident, Asemfra, die doen ons nog de. Normaal tegen mij. Vrijgevochten boel. Doe maar nog eens op mijn menoniteit, terwijl alles maar ik kon via Sanderij. Ik kon je registreren, schreef je toch?
1: Ja, precies.
3: Dus MP, drapen, de meis, kriep, zo mij, korang, zo mij.
1: Zo mij, weer.
3: One man no more. En dan mij dacht maar uit, maar dat mij doet, doe zo'n Amerikaan dala. Toen man kan weer spreken, samen taki. Dat nam een goed schalk, met wie ik vorige week een interview had.
1: Klopt.
3: Nou, maar nee, zeg ik. Hoe ik kan doen zo aan mijn kandala. Oké, dat over de Mennonieten, laten we het tweede. Het school toe, van bepaalde unit, volgens Artie, Boyara Artie, maar samen met Takibaya. Volgens de Borgu, naar Brokopondo, dat school toe, op een bepaalde unit, in een bepaalde unit, dus een team in een bepaalde unit, zijn de mensen die verzorgen de veiligheid in de mijnen.
1: Ja.
3: Zien die mijn naar de mijnen in het Brokopondo gebied. Dat de jongen dat die meken tot een kunst, de wakker is tot een materie.
1: Zo.
3: En is de collega Gerard Harderwijk voor DTV, actieminister, anominister, korpschef Takere, vaak kan dat ze een bepaalde groep scoutu go naar de mijne altijd was mij de scoutu de erbij betrokken. Vaak kan.
1: Mm-hmm.
3: Want het is. Het is niet te verkroppen, het is niet te geloven dat de boy in Fadon Dede 15 meter qua grond Fadon Dede en Zanati. Het is raar, merkwaardig, de man, zoals het een bepaalde groep school toe deed dat de mij Fadon. Dat de mij Dede, dat ongeluk in Fadon, even precies. Dus, het oorretingi en school toe beloof, dat hier en volgens de informatie zo, Abi, dan. Nou, inderdaad, de man vluchtte die school toe, de man, ik graf vader, de man met kusie film, hoe dat eraan toe gaat, loften. maar toch die tegen akkoordchef, ik ben niet tevreden met het antwoord. Ik geloof het niet. Die demi actie aan parlement voor zijn naam en voorzitter, dank u. En aan voorzitter van die actie, meneer Brunswijk, ook door ondervoorzitter. Wanneer gaan jullie je sterk maken om zelf naar het binnenland te gaan om te gaan kijken hoe dingen daar verlopen? Jullie zijn volksvertegenwoordiging, zodat jullie het volk kunnen vertellen hoe de dingen daar zich ontwikkelen.
4: Mm-hmm.
3: Missie Jennifer Simons, na Edema Vakonder, die na president, Guy Masra Keuri voor onderwijs, waar ultimatum tot en met oktober dat haar onderwijsstory moet zijn in koers gebracht.
1: Ja, yeah, maar moest de in place. Maar moest de in place.
3: Aan de in place, ja. Dat na Sambo Atakia. Aan de in place. Want unok hij tanomo et tanomo, dan we tak nomo maar unes tak next no de in place. Dus nu want ten oktober, dan moeten de dingen in place zijn.
1: Maar ja, ook...
3: Die betak ik maar over Masram Monorat, mm-hmm. die vanwege de uitspraken op de nationale televisie en radio en ook bij mij op, in televisieprogramma's, dat ja, de speciale unit, Liquid Response Team, naar RBT, naar de soort mandat die hebben mandaat om op een bepaalde manier te opereren. Ik wil je als go-to, Lofke, je begrijpt de sanditie. Maar ik wil minister contact de soort zijn dat na carte blanche, je hebt maar
1: maar je atrasé, Rapengel. Ra, aan de andere kant, je ziet dat hier toch maatregelen gaan uittekken. Want in een lauwe gebied, volgens Koutou, tenminste, na commissaris ook toe bij de Amindri, maar John Krishna dat korpsleiding, put de man buitenveng functie. Want de man vindt niet dat, de man bij Orgo samen naar de man uittekken. Tjoukou. Dus, ja, zo ziet dat.
3: Dat is zo negatief, Sani.
1: Nee.
3: Maar dat is zo negatief. Als Scoot de boos aan.
1: Ja, want je ziet dat. De man pak hij aan. Nou. Scoot pak hij aan.
3: Ja.
1: En na trace, ja. We jaren ook toe. En jullie Libi drapen de. We jaren na trace ook toe. Maar die is aan een Scoot toe. Die is aan mijn tegen. We jaren tak 16 mei. Dan. Afisa Amarabasi voor parlement. En man vindt dat ook een statement. Dan over ter trutu. Of altijd een coalitie of ook mopo. Sana vijf jaar tori.
3: Lolo tori. Die dan takaman, maar dan een prinsego. Die man zit daar in gebed. Een probleem van man, nadat hij een man. Zoals je bedoelt, maar Sara Rusland heeft nog zo'n Massa Brunswijk. Kom tak bonsat.
1: Brunswijk?
3: Ja, nee, Lolo Sani.
1: Brunswijk met takje.
3: Hij is in gebed, maar zij denk ik sa, Monorat nou. Zijn af aparte voor Massara Brunswijk, die allemaal met elkaar uitgeleider, dat man moest corrigeren, want toen zijn die dus dan, in een eretak de man voor bijna alle de scaliëns. Drie nummer deze, maar het zijn drie te veel. En nog een bij PDND, de in een brokopondo meer. Kan je je voorstellen, ik had de Massara met tata. En om dat argument, de man voor de scaliëns en de drie zijn de. Nou, maar normaal tegen me zomaar op de. Maar je kunt je voorstellen, je kunt raden van wie ze zijn.
1: Ja, je drapen je op een moment betere visie tapator dat hij.
3: Nee, maar je groot op een artie. Dus
1: ja, precies. Maar op een moment zijn karko, je wat kan je toen lobby van zijn karko naar studio?
3: Ja, tuurlijk.
1: Oké, dan wou ik zomaar de naar Jeng Jeng. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
0: Ja, met Jan. Wat ik wilde vragen aan de heer Rapengel. Goedemiddag daar in Suriname. Ik zag laatst een interview van hem met Ludwig van Milieu.
3: Ja.
0: Op Kulturu TV, hè, of hoe het heet.
1: Kulturu TV was dat, ja. Ja.
0: Ja. Ja. En meneer Ludwig zag dat de Hindustanen de economie gekoopt hebben en vernietigd hebben. Is dat waar?
3: Nee, dat kan ik niet, nee. Ik ben natuurlijk geen econoom, ik ben geen economist. Ik zie in Suriname niet, Jan, dat de Hindustanen Natuurlijk zullen de mensen mij aan de hoogste boom willen hangen. Maar ik zie niet dat hun staan hier in dit land de economie te gronden hebben gericht. En los daarvan, Jan... Jan, dat was dus mijn antwoord.
0: Ja, maar u zat met hem in het interview. Hebt u hem daarop gewezen?
3: Ja, hij heeft me de vraag niet gesteld. Hij heeft geconstateerd, hij is zijn opinie.
0: Ja, maar u bent de vragensteller. En wat voor inhoudelijke antwoord en heeft hij bewijzen? Daar gaat het om.
3: Ja, nou, in ieder geval, Jan... misschien is het voor mij een, hoe zeg je dat, om hem de volgende keer ermee te confronteren, dat onder andere Jan gereageerd heeft en gevraagd.
0: Oké, ik zal luisteren, maar ik vind de manier hoe hij een groep Surinamers in een verdomd hoekje en beschuldigt, dat moet onderzocht worden.
3: Ja, kijk, hij zegt ook, het ministerie van Economische Zaken, hè, Financiën, die zijn dus in handen van, ik wil niet meegaan met deze. Artiman, luisteraars, ik ga niet mee. Ik ga niet mee.
0: Ik zal verder luisteren.
1: Ja.
0: En kijken wanneer u hem die vraag stelt. Okay. Waar hij die bewijzen kan tonen.
1: Oké, Mr. Jan. Okay. Ik heb een andere beller, meneer. Ja, dankjewel, meneer
3: ik
1: Jan.
3: Geloof dat ik hem zat.
1: We hebben meneer Jan, hartelijk dank voor uw inbreng. We hebben nu iemand anders aan de telefoon. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
4: Ja, een goedemiddag. Nokarmineng. Ra. Faigo.
3: Ja.
4: Ik heb langs mij dat
3: hij. Ai, Paransi, Chago.
4: Abon, jij nou, me up to vraag. Eerste wana, meer dat hij. Bravo, abwang Sani no, want titel no, amantron dokter Anders. Dus hij moet studeren op lekker dokter Anders. Is dat wel waar of niet? En de tweede vraag na, Omeni. Waarom de mijn metfeng erger mag en metfeng dat die oil en gas ook in 2028 en nono in de ude in 2026, dus 5 voor 12. Om en waarom de mijn meki dat die dingen sma voor ons aan de in het patakondre en een trakondre kan komen dan also.
3: Voor
4: Pondesco,
3: Ondra,
4: Oroko.
3: Oké. Laat me de toevraag. Mooie vraag. Ja. Dank u wel. Dank u wel, Banan. Ja. Kijk, als je het mij vraagt, hè. Eerste vraag voor Bravo. Sapso, wel dat Bravo. Amago doe opleiding. En Amaslag, ja, opleiding, hè. Bodemkundige. En volgens de berichten in de pers. Dus met goed gevolg, hè, de opleiding doorlopen en afgerond. Daar hou ik me bij. Ik heb geen enkel bewijs op welke school hij gezeten heeft, wat zijn scriptie is, hoe hij het geschreven heeft, wie het heeft begeleid en wie heeft beoordeeld, bla bla. Nu nog aan. Aan tweede vraag, gas en oil tide, de minister die aan toe Suriname moet haar borst nat maken, omdat je kan verdrinken in je eigen geld. Je kan verdrinken in je eigen water. Om de gevaarlijk voorbereid. Dus all hands on deck. Om ervoor te zorgen dat 2028. Wat mooi was tot zover bepaald die brom. Ja. Dat 2028. Wanneer we voor de deur gaan staan om de zaken te gaan doen op miljoenenschaal, dat we daarop inderdaad dat we niet uitbreiden zoals vele landen is overkomen in de wereld. Dus regering die zit er vaak strak bezig naar dat die om te voorkomen dat we op onze puntjes gaan, op onze mond gaan. Bek is het juiste woord.
1: Kijk eens aan.
3: Maar vergeet niet, Lofke en luisteraar, dat meneer Spong heeft onthuld dat contracten getekend zijn met maatschappijen in de wereld in verband met oil en gas. Inkomsten die het land binnen zullen komen, zoveel percentage en dat. En dat ze op rekeningen worden gedirigeerd van Weyland meneer Santokki.
1: Zo.
3: Of bent u dat vergeten, lieve luisteraars?
1: Zo.
3: Dus deze regering moet alvast dealen met dat soort dingen. De dingen zijn geen bezit van een individu, ze zijn bezit van het land, van Suriname.
1: Ja.
3: Dus daar moet men alvast mee dealen.
1: Mm-hmm.
3: En wanneer men juridisch daarmee gedeeld heeft, dan had 2 jaar in de moeite. Twee jaar is all hands on deck. En minister, president de Gian, dat hier en no een ministerie ne opereert, lekker een individualist. Alle ministerie, een keten benadering van Santokki toch, dat heeft ze verder uitgewerkt. Alle ministerie moest ondersteunen, Makandra.
1: Zo.
3: Opzet dat hij. Als we kijken naar een van de meest vervelende dingen, Noya zo in Akondre, dan houden we zo toen aan.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
6: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
5: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
9: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry. Elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
0: De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
2: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
0: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
1: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
0: Passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
2: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete.

0: www.zfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

6 minuten over de klok van 10. En het is natuurlijk vrijdag. Programma Time to Relax met Henk natuurlijk. Welkom allemaal die zijn afgestemd op deze mooie zender natuurlijk, hè. Mijn collega Redel zou zeggen de familiezender. We zijn natuurlijk gevestigd in Amsterdam aan de Woudrichumstraat nummer 8. En we zijn te beluisteren via Caribbean FM, Saldo of... Terwijl in de ether op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl.

Vanavond wordt wel een, zeg maar, een afwijkende uitzending. Niet de gebruikelijke R&B's en golden oldies. Dit in verband met een aanstaande moederdag heb ik gedacht van... dan ga ik wat nummers uitzoeken voor de moeders natuurlijk, voor zondag.

0: Dus dan, u zult van alles langs horen komen. Soulnummers, Surinaamse nummers en noem maar op, Nederlandse tunes. Dus dan, u zult van alles horen vanavond tijdens deze uitzending. In verband met een moederdag natuurlijk, aanstaande zondag. Had ik gedacht van, dan ga ik een wat nummers voor de moeders afdraaien. En dat moet kunnen natuurlijk. Ja, ik zei al, het programma Time to Relax is een beetje afwijkend vandaag. Maar dat maakt niet uit. We gaan er gewoon een gezellige uitzending van maken. Dus stay tuned.
1: Milo Bima, angala respecti bij angala la sakafasi. Grantani, wilet kakiyo. Kuala roko diyudu, alatjeng.

0: Ik ben dus gestart met eentje van Papa Tauchi, genaamd Mama. We gaan dan heel snel verder, want de tijd vliegt natuurlijk.
1: Dus, when I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby.
0: Deze is er dan eentje van Tupac. Dear Mama.
1: A month and 3 days before Tupac was born. I was real happy.

Dat was dan waren dan de Jellicits met een Have You Seen Her? En zoals ik eerder had aangegeven, vanavond een niet echt R&B's en een Golden Oldies, maar een speciale uitzending met Moederdag. Dus je zult van alles horen langskomen. Nederlandse liedjes, Surinaamse liedjes. Even kijken, ik dacht niet dat er Spaans tussen zat, maar in ieder geval van alles wat. In ieder geval, het thema is dan Moederdag, aanstaande zondag. Dus gaan we meteen overstappen naar wat Nederlandse nummers. Ja, het zijn er niet veel hoor, maar ik doe mijn best om in ieder geval me aan het thema te houden van Moederdag. Dit is dan Heintje.

Zangeres zonder naam. Moeder, hoe kan ik je danken? En van het Nederlands gaan we natuurlijk meteen over naar het Surinaams. Dat is er een eentje van de Golden Gate, de Suriname Golden Gate Boys.

De Golden Gate Boys met een Bamana Siribi Krosi. En deze is een, de volgende is natuurlijk een hele bekende van onze een heel goede Surinaamse zanger. Die is er jammer genoeg niet meer tussen ons.

0: Dat was dan een heel mooi nummer van Mr. Max Nijman, Wang Mama. En voor zij die net zijn ingeschakeld, zeg ik welkom. En dit is dan een speciale uitzending in verband met Moederdag. Zondag aanstaande had ik gedacht van... ik draai wat nummers die over onze moeders gaan. Of onze grootmoeders, dat maakt niet uit. In ieder geval zij die moeders zijn. En ook de andere, natuurlijk de andere moeders... ook niet de niet-biologische moeders, ook een mooie dag zondag. En ik ga dus wat plaatjes afdraaien die betreffen de moeders. Dit is dan Zem, de motivator.
1: Never
0: Flowers for Mother.
1: This one right here is for my aunt, my sister. Every mother in my family.

Yes, in the dark, nothing like a mother's love. This is an angel van Ashanti, Mother. Dit is nog steeds het programma Time to Relax met Henk. Alleen een beetje afwijkend in verband met de Moederdagzondag. De tijd is inmiddels 4 minuten voor de klok van 11.

Het nieuws en reclameblok gaat ons zometeen onderbreken. Maar blijft u afgestemd, want na het nieuws dan ben ik weer bij u terug. Nog, met nog meer nummers in verband met Moederdag, zondag. Dus stay tuned. Mart Radio op de 107.9 FM.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Base Entertainment. Love you, mama. Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. Of u kunt ons ook ontvangen via Caribbean FM, Salto.

Dat was dan Elite en featuring Rinaldo, Mama na Diamanti. En dit is dan Patricia van Daal met Mama.

Patricia van Daal met Mama. En deze is er dan eentje van Etcilia Rombley, Lieve Mama.

Dit nummer gaat speciaal naar een hele trouwe luisteraar van ons hier. Namelijk naar Mrs. Dorothy. Het is aangevraagd. En ik mag de naam niet noemen van door wie hij is aangevraagd. Maar in ieder geval, het ging dan richting Miss Dorothy. Miss Dorothy Moore, die vaker, althans heel vaak, naar Mart Radio luistert. Ik zet eventjes twee nummertjes op. Het waren aanvraagjes. Dit is dan de Eruptions.

To be lonely. Dit is, u bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl met een, het is een programma Time to Relax natuurlijk, maar vanwege Moederdag, zondag aanstaande, een Moederdag special vandaag. Dus dan gaan we gewoon lekker verder met de nummers voor de moeders. Deze is er dan eentje van Boys to Men, A Song for Mama.

We gaan even terug naar mijn eigen bodem. Giovanna Dans. Emalia Gabi. Mother's Day medley.

Heel mooi nummer. Ik heb ook de Engelse versie ervan klaarstaan. Maar als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 2 minuten heb. Ik zal hem gewoon instarten. En ik zou zeggen, ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending. Een Mother Special. Mijn naam is Henk. En ik zat er vanaf 10 uur tot 11:30 natuurlijk. Zometeen het nieuws en het reclameblok. En dan zeg ik tegen de moeders een fijne moederdag aanstaande zondag. Kinderen, verwen je moeder. De vaders mogen de moeders ook verwennen natuurlijk, hè.

0: En dan zeg ik ook meteen, pas goed op jezelf. En voor zij die naar bed gaan, zeg ik wel terug.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Geen idee.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de